0: begint bij luisteren.
1: Het is 2:00, een heel goede nacht. 14 nieuws met Aleid de Korte. De presidenten van de Verenigde Staten en Iran hebben het voorlopige akkoord dat eerder werd bereikt voor vrede in het Midden-Oosten al ondertekend. Trump zette zijn handtekening in het kasteel van Versailles. Hij was er op diner bij de Franse president Macron. Vanuit Versailles, Steven de Kranen.
2: Wat begon als een feestelijke bijeenkomst ter ere van de 250ste verjaardag van de Amerikaanse onafhankelijkheid, kreeg onverwacht na middernacht ook nog een geopolitieke dimensie. Volgens de Franse media heeft Amerikaanse president Trump daar tijdens het diner een akkoord met Iran ondertekend. Naar verluidt zelfs op papier als start van de vredesonderhandelingen en om een staakt het vuren in het Midden-Oosten mogelijk te maken. Iran bevestigt ondertussen dat beide landen het akkoord hebben erkend. Trump zou de uitnodiging van de Franse president Macron voor Versailles, aansluitend op de G7-top, trouwens bijzonder geapprecieerd hebben.
1: In de Duitse stad Schorndorf in de buurt van Stuttgart is een meisje van 20 maanden overleden nadat ze was achtergelaten in de wagen. In de late namiddag gisteren werd vastgesteld dat het kind om een nog onduidelijke reden, maar wellicht wel per ongeluk, nog in de wagen was achtergelaten door de moeder. Wellicht gebeurde dat in de voormiddag al. Er is nog geprobeerd het kindje te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat. Het was bijna 30 graden gisteren in Schorndorf. Een autopsie moet nu duidelijk maken of die warmte het meisje in de wagen vatte. Is geworden. Op het WK voetbal heeft Engeland zijn openingsmatch gewonnen. 4-2 werd het gisteravond tegen het sterke Kroatië. Op dit moment spelen Ghana en Panama in dezelfde groep hun eerste wedstrijd. Bij de rust was er daar nog niet gescoord. Zo meteen start in Toronto de tweede helft. En gisteravond had Congo voor een kleine stunt gezorgd. Het speelde 1-1 gelijk tegen het Portugal van Cristiano Ronaldo. Voor Congo de allereerste WK-goal ooit en ook het allereerste punt. Doelpunten maken Johan Wissa was heel fier dat hij die eerste goal maakte.
3: Très fier aujourd'hui, forcément, parce que on a travaillé très très dur, ça a été très très compliqué face à une équipe meilleure que la nôtre, mais voilà, on a été vaillant, résilient et le premier but c'est une grosse fierté parce que c'est à l'image de l'équipe.
1: En Congolese Belgen vierde het onverhoopte punt onder meer in Antwerpen.
4: 5 minuten 1-0 achterstand, moed zakt er in de schoenen, Marcelio Paars.
5: Ja, fantastisch! Wie had dat ooit verwacht? Top tegen Portugal.
6: Dat is historisch. De eerste goal van Congo in de Wereldcup. Allee, ik heb geen woord.
1: Straks om 4:00 is er in diezelfde groep ook nog Oezbekistan tegen Colombia. En dat is dan de laatste wedstrijd van de openingsspeeldag dit WK. Vannacht licht bewolkt en tot 18 graden. Donderdag veel zon en het wordt heet. Tot 33 graden in de Kempen, aan de kust 25. 'S Avonds en 's nachts is er wel kans op onweer. Meer op 14nieuws.be en sporza.be.
7: Radio 1.
0: Alles begint bij luisteren.

0: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
1: Code Yellow!
0: Tot 21 juni krijg je bij Telenet voor je zaak tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet. En dat een heel jaar lang.
2: Wat? Nog maar tot 21 juni?
0: Yep.
2: Oei, dat moet ik rap zijn.
0: Go for info naar telenet.be.
3: Radio 1 live.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 3:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Alain de Korte. De Verenigde Staten en Iran hebben het voorakkoord over vrede in het Midden-Oosten ondertekend. De presidenten van beide landen deden dat. Trump deed dat in het kasteel van Versailles, bij Parijs, waar hij was op uitnodiging van de Franse president Macron. Bij het verlaten zo net van het kasteel bevestigde Trump dat de deal ondertekend was. Dat riep hij naar de aanwezige journalisten. De Franse president stapte zo net wel nog af op de pers en was wat spraakzamer. Dit biedt een kans op vrede. Er breekt nu een periode van 60 dagen aan waarin alle punten verder verfijnd moeten worden, zei Macron.
3: Ik denk dat het een akkoord is die permet de mettre fin au conflit, die permet la paix, la réouverture du détroit d'Hormuz sans péage et 60 jours qui vont s'ouvrir pour conclure un accord sur le nucléaire, le balistique et les activités régionales.
2: De Pakistanse regering, die bemiddelde tussen de VS en Iran, zegt dat er morgen in Zwitserland wel nog een officiële plechtigheid plaatsvindt en liet zo net ook weten dat het akkoord meteen in werking treedt. En dat betekent onder meer een heropening van de belangrijke straat van Hormuz en de Verenigde Staten zouden hun blokkade van Iraanse havens stopzetten. In de Duitse stad Schorndorf, in de buurt van Stuttgart is een meisje van 20 maanden overleden nadat ze was achtergelaten in een wagen. In de late namiddag werd vastgesteld dat het kind om een nog onduidelijke reden en wellicht per ongeluk nog in de wagen was achtergelaten door de moeder. En wellicht gebeurde dat in de voormiddag al. Er is nog geprobeerd het kindje te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat. Het was bijna 30 graden gisteren in de buurt van Stuttgart. Een autopsie moet nu duidelijk maken of die warmte het meisje in de wagen fataal is geworden. Op het wereldkampioenschap voetbal heeft Engeland Kroatië verslagen met 4-2. De Duitse bondscoach van Engeland, Thomas Tuchel, was achteraf bijzonder blij met deze zege.
4: Ja, het was een tough game against tough opponent. Struggled in the first half. And had a brilliant reaction and a very good second half with a lot of chances. A lot of energy is what we wanted and we could get our first win and happy for the fans.
2: En in dezelfde groep spelen op dit moment Ghana en Panama tegen elkaar. Het is 1-0 voor Ghana en daar wordt al bijna 11 minuten blessuretijd gespeeld. Zo dadelijk zal daar afgefloten worden. Nog gisteravond bleef Portugal steken op een 1-1 tegen Congo. Voor Congo het allereerste doelpunt ooit op een WK. En over een uurtje spelen in dezelfde groep dan Oezbekistan en Colombia nog tegen elkaar. En dat is de laatste wedstrijd van de openingsspeeldag. Alle landen hebben dan 1 wedstrijd gespeeld. En het weerbericht. We krijgen een zonnige dag vandaag en het wordt bloedheet tot 33 graden. 25 graden aan de zee en er kan vanavond en vannacht een onweer losbarsten. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1. Alles begint bij luisteren.

0: Fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
1: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
2: Radio 1 live.

0: alles begint bij luisteren.
1: Het is precies 4:00. Een heel goedemorgen, VRT Nieuws met Aleid de Korte. Het akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran treedt onmiddellijk in werking. Dat heeft de Pakistanse premier, die bemiddelde tussen de twee landen, vannacht laten weten. De presidenten van Iran en de VS hebben het akkoord gisteravond laat of vannacht nog ondertekend. Morgen volgt in Zwitserland nog een officiële plechtigheid. Dat betekent ook dat de strategisch belangrijke zeestraat van Hormuz weer open kan. En de Amerikanen heffen ook hun blokkades van Iraanse havens op. President Trump zette zijn hand tekening onder de voorlopige deal in het kasteel van Versailles bij Parijs. Daar was hij om te dineren met de Franse president Macron. Die zei vannacht dat er nu een goede basis is voor vrede in de regio en dat er nu 60 dagen zijn om het voorlopige akkoord verder te verfijnen.
2: Ik denk dat het een akkoord is die permet de mettre fin au conflit, qui permet la paix, la réouverture du détroit d'Hormuz sans péage et 60 jours qui vont s'ouvrir pour conclure un accord sur le nucléaire, le balistique et les activités régionales.
1: Op de wereldwijde kwaliteitsranking voor universiteiten is de KU Leuven gestegen naar de 59ste plaats en dat is de hoogste plaats ooit voor een Belgische universiteit. De ranking wordt jaarlijks opgemaakt. Er worden meer dan 1500 universiteiten in zo'n 100 landen vergeleken. De U Gent vinden we terug op plaats 150. Die van Louvain-la-Neuve is de derde op de ranking op plaats 196. Ook de universiteiten van Antwerpen, Brussel, Hasselt, Bergen en Namen zitten in de top 1000. En op het wereldkampioenschap voetbal heeft Ghana vannacht met 1-0 gewonnen van Panama. Het doelpunt viel in minuut 95. Gisteravond had in dezelfde groep Engeland de topper tegen Kroatië overtuigend gewonnen. Het verslag is van Nicola de Brabander.
3: Offensief indrukwekkend, maar defensief nog werk aan de winkel. Dat is de conclusie na een nochtans overtuigende zege van Engeland tegen Kroatië. De Engelsen kwamen in de eerste helft 2 keer op voorsprong na 2 goals op spelhervatting van Harry Kane. Een penalty en een kopbal na corner. Maar een verdedigend ongeconcentreerd Engeland zag Kroatië 2 keer gelijk maken. Al waren de doelpunten van Baturina en Moussa wel enig mooi 2-2 halfweg. In een bijzonder sterk openingskwartier van de tweede helft zetten de Engelsen orde op zaken. Bellingham maakte meteen 3-2 en het was een mirakel dat Kroatië niet nog een paar goals slikte. Het was uiteindelijk wachten op invaller Rashford vooraleer de 4-2 op het bord stond. Als Engeland de boel achterin gesloten kan houden, dan zullen ze heel ver komen op dit WK.
1: En zo net is Oezbekistan tegen Colombia begonnen. Dat is de laatste van alle openingsmatchen. Van alle openingsspeeldagen. Dat betekent dat alle landen straks minstens 1 wedstrijd gespeeld hebben. Vanavond beginnen enkele landen al aan hun tweede match. Het Zuid-Afrika van trainer Hugo Broos speelt dan tegen Tsjechië. Hoogzomer vandaag met eerst veel zon en tropische temperaturen tot 33 graden in de Kempen en 25 aan zee vanavond en volgende nacht. Wel kans op een onweersbui. Meer op vrtnieuws.be en sportza.be.
4: Alles begint bij luisteren.
0: Radio 1.

Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stommer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?

0: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar 1,99 euro. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
1: Alles klaar voor uw tuinfeest?
2: Bijna. Teten is besteld. Barbecue.
1: Lekker.
2: Alleen, ik heb geen barbecue.
1: Oei.
2: En geen tuinmeubelen. Daarom ben ik dus bij
1: O'Green.
2: Het zijn hier tuinpromoties.
1: Jij geeft een feestje en het is daar korting.
3: Zo toevallig.
4: Nu 20% korting op barbecues, zonnewering en tuinmeubelen. Bij O'Green Aarschot, Sint-Katelijne-Waver, Ninove en Louvain-la-Neuve. O'Green. En Peltmans. Voorwaarden in de winkel.
5: Radio 1. Live.

kan spreken van als de economie groeit, dat we een deel daarvan omzetten in vrije tijd. In plaats van altijd maar meer troep kopen die we niet nodig hebben om indruk te maken op mensen die we stom vinden.

0: RT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 5:00. Goedemorgen. VRT Nieuws met Eva van Dijk. Het akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran treedt onmiddellijk in werking. Dat heeft de Pakistanse premier vannacht gezegd. Hij bemiddelde tussen de twee landen. De presidenten van Iran en de VS hebben het akkoord ondertekend. President Trump deed dat in het kasteel van Versailles, waar hij was om te dineren met de Franse president Macron. Die zei vannacht dat er nu een goede basis is voor vrede in de regio en dat er nu 60 dagen zijn om het voorlopige akkoord verder te verfijnen.
3: Ik denk dat het een akkoord is dat de mettre fin au conflit, qui permet la paix, la réouverture du détroit d'Hormuz sans péage et 60 jours qui vont s'ouvrir pour conclure un accord sur le nucléaire, le balistique et les activités régionales.
2: De VS heeft de tekst van het voorlopig akkoord met Iran nu ook officieel vrijgegeven. Daarin staat dat na ondertekening de gevechten dus 60 dagen lang stoppen, dat de straat van Hormuz opengaat en dat de Amerikaanse zeeblokkade van Iraanse havens wordt opgeheven. Iran zal geen nucleair wapen maken en er komt een einde aan de sancties tegen het regime. Er komt ook een investeringsfonds van $300 miljard voor de wederopbouw en ontwikkeling van Iran. En daar is toch veel kritiek op, hoort Thomas de Grave in Washington.
4: President Trump heeft al benadrukt dat daar geen enkele Amerikaanse dollar zou bij zijn. Maar toch baart dat sommige mensen hier in de VS zorgen. Ook binnen de Republikeinse partij van Trump, die dat niet graag zien gebeuren, dat er nu zoveel geld naar het Iraanse regime zal gaan. Nu, het zal nog moeten blijken wie dat allemaal zal betalen, maar gewoon het feit dat dat regime helemaal niet veranderd is, ook al zegt Donald Trump van wel, dat zij nu zullen beschikken over zoveel geld, plus dan nog eens de olieinkomsten die ze zullen krijgen opnieuw vanaf de ondertekening van dat memorandum. Ja, dat baart toch wel wat kopzorgen.
2: Op de wereldwijde kwaliteitsranking voor universiteiten is de KU Leuven gestegen naar de 59ste plaats. En dat is de hoogste plaats ooit voor een Belgische universiteit. Meer dan 1500 universiteiten in zo'n 100 landen werden vergeleken. De UGent vinden we terug op plaats 150, de Universiteit van Louvain-la-Neuve op 196. Ook de universiteiten van Antwerpen, Brussel, Luik, Hasselt, Bergen en Naam zitten in de top 1000. En op het WK voetbal heeft Ghana met 1-0 gewonnen van Panama. Eerder op de avond had in dezelfde groep Engeland de topper tegen Kroatië overtuigend gewonnen. De Duitse bondscoach van Engeland, Thomas Tuchel, was achteraf bijzonder blij met de zege.
5: Ja, het was een tough game tegen een tough opponent. Struggled in the first half. And had a brilliant reaction and a very good second half with a lot of chances. A lot of energy. It's what we wanted and We could get our first win and happy for the fans.
2: Momenteel speelt Oezbekistan tegen Colombia. Het is voorlopig 0-1. Het weer dan, hoogzomer vandaag met eerst veel zon en tropische temperaturen tot 33 graden in de Kempen en 25 aan zee. Vanavond en volgende nacht wel kans op een onweersbui. Meer op vrtnieuws.be en sportza.be.
1: Nu volgt een herhaling van Nieuwe Feiten van gisteren.
0: Radio 1.
1: Nieuwe Feiten.
0: Met Lieven van den Houten.
6: Hartelijk welkom. Maar het nieuws van de dag, dat is toch dat er in Londen de komende dagen wellicht minder deelfietsen zullen rondrijden. Want in Londen is vorig weekend de World Naked Bike Ride georganiseerd. De naam zegt het al. Meer dan 1000 mensen fietsten door de stad in Adamskostuum om aandacht te vragen voor kwetsbare fietsers in de stad. Nobele bedoelingen, maar toch kwam er kritiek niet zozeer op de blote billen zelf, maar op de combinatie blote billen, deelfiets. Sommige naaktfietsers hadden inderdaad gewoon een deelfiets van de straat geplukt. En veel pendelaars vrezen nu voor remsporen. Op het zadel wel te verstaan. Een van de aanbieders van de deelfietsen heeft al gereageerd. Ze vinden de dresscode inderdaad wel heel minimalistisch en zullen alle fietsen met een hoge drukreiniger kuisen. Wanneer ze dat gaan doen, is er wel niet bijgezegd. Dus voorlopig wordt het vodje meenemen en ontsmetter of even geen deelfiets in Londen.
0: Het is woensdag 17 juni... En dit zijn de nieuwe feiten.
6: De deal tussen Iran en de VS is uitgelekt. Jens Fransen heeft hem al gelezen. Het is niet altijd goed om de natuur met rust te laten, zo blijkt uit onderzoek. We zoeken een woord voor eindeloos blijven doorscrollen. En wat doen vogels als het regent? Vraag dat maar aan Gilles. Nieuwe feiten, goedemiddag.

0: De liefde is overal vandaag en Wet Wet Wet heeft daar muziek bij gemaakt.
1: Voilà. Radio 1.
0: De deal is uitgelekt. Het is nog maar een memorandum. Het is niet bindend, maar de deal maakt de weg vrij voor onderhandelingen over een definitief akkoord. Een akkoord tussen Iran en de Verenigde Staten. Jens Fransen, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Overmorgen wordt dat memorandum in Zwitserland ondertekend. Jij hebt de tekst bij je. Ja. Helemaal niet zo lang eigenlijk.
2: Nee, ik ga toch beginnen met heel even te lezen hoe dat dan klinkt. Hè. Anderhalf A4'tje is dat dan. The Islamic Republic of Iran and the United States together with their allies in the current war declare upon the signing of this memorandum of understanding an immediate and permanent end to the war on all fronts, including Lebanon. Ja. Zo gaat het dan door, 14 punten lang, anderhalf bladje.
0: Oké, laat ik het maar meteen vragen, wie heeft er gewonnen?
2: Ja, dat is een moeilijke. Eigenlijk toch dan eerder wij.
0: Hè?
2: Ja, wij.
0: Europa?
2: Want, ja, Europa. En
0: maar wacht
2: Azië.
0: Eens even, Jens, wacht eens even. Iran krijgt een enorme bak geld, heb ik begrepen.
2: Ja, nee. Ze krijgen hun eigen geld terug, dat al jarenlang bevroren
0: ja,
2: is.
0: Ja, ze krijgen het. Ze halen
2: ze
0: eruit.
2: Ze terugkrijgen als ze... Doorheen die onderhandelingen, 60 dagen moet dat duren, zullen ze daar die stukken terugkrijgen van hun eigen geld dat ooit bevroren is, zullen ze terugkrijgen. Dat klopt.
0: Ja, dus opheffen van sancties en zo, dat is allemaal pure winst voor
2: sancties,
0: Iran.
2: Maar die opheffen van die sancties zal ook pas zijn als er na die 60 dagen een akkoord is. Ja. Dus een win. Het klopt, Iran haalt hier meer uit dan de Verenigde Staten. Maar wat dan soms wel eens vergeten wordt, is dat Iran de voorbije maanden ook wel grotendeels de militaire infrastructuur, dat waar, wel is plat gebombardeerd. Waarom zeg ik, wij zijn de grote winnaars? Omdat ja, Europa, Azië, delen van Afrika waren eigenlijk niet betrokken bij dit conflict. Wij betalen de prijs in de vorm van hoge energie, dure olie, dure benzine, dure diesel. En wij winnen in die zin dat als die oorlog daar ophoudt, dat wij terug back to normality kunnen en dat die olieprijzen terug een beetje gaan dalen. En wij betalen daar nu ook geen prijs voor, want wij zijn niet direct betrokken.
0: Ja, maar wat ik bedoel met winnen is, als je het vergelijkt met de situatie voor de start van de oorlog, dan zou je toch kunnen zeggen, dan mag Iran bijvoorbeeld kernenergie nog hebben?
2: Ja, Iran zal wel nog kernenergie kunnen hebben. Iran heeft één kerncentrale bij Bushehr. Die is gebouwd door de Russen. En het is Rosatom, het Russische staatsbedrijf, dat ook de fuelrot, de kernbrandstof, eigenlijk nog altijd levert. En dat is eigenlijk, heeft ook nooit deel uitgemaakt van dit programma. Hè. Het gaat over het hoogverrijkt uranium, ja, de grondstof van
0: juist,
2: de kernbom.
0: Wat staat daarover in die deal?
2: Daarover staat dat Iran dat zal moeten ontmantelen. Dat staat erin, we gaan moeten kijken wat Iran daarmee doet. De Verenigde Staten hopen een beetje dat verrijkt uranium uit het land zal kunnen worden weggenomen.
0: Maar dat staat er niet in.
2: Dat is een hoop.
0: Ja. Dus ook weer winst voor Iran.
2: Ja, maar er staat wel in dat beide landen overeenkomt dat Iran nooit een kernbom zal maken en aanmaken. Met andere woorden, ook een deel van die grondstoffen, dat hoogverrijkt uranium, zal, zoals in het Engels wordt gezegd, zal diluted worden.
0: Okay.
2: Eigenlijk mag je zeggen van dat zal herwerkt worden, zal verdund worden, zodanig dat het opnieuw gebruikt kan worden voor medische toepassingen of zelfs voor brandstof voor die kernreactor.
0: Juist. Wat staat erin over ja, die regime change die ooit nog eens de bedoeling was van die oorlog? Staat daar iets over in?
2: Daar staat geen woord in, zoals er ook geen woord in staat over de Iraanse burgers, zoals er ook geen woord in staat over mensenrechten. Daar gaat het allemaal niet over. Het gaat echt
0: ook winst voor het regime in Iran.
2: Absoluut winst voor het regime van Iran. Dat klopt allemaal.
0: Ja, wat haalt de Verenigde Staten daar dan uit, eigenlijk uit die deal?
2: De Verenigde Staten halen daaruit dat er onderhandeld zal worden over een mogelijk kernwapen dat Iran zou kunnen gebouwd hebben, mocht het dat al willen.
0: Ja,
2: ja, maar je hoort duidelijk, eigenlijk haalt de Verenigde Staten halen hier niet zoveel uit. Dit was geen grote...
0: Trump gaat gewoon uit haast, want hij wil er echt vanaf. Laat het gewoon vallen. Die wil er vanaf en die geeft gewoon toe.
2: Ja, en het ding is natuurlijk, ze zeggen, maar kijk, we gaan nu 60 dagen onderhandelen, 2 maanden. Het vorige akkoord dat er was in 2015, waar overigens diezelfde Amerikaanse president Trump toen de stekker heeft uitgetrokken, daar is toen 2 jaar over onderhandeld. Dus er staat wel een zinnetje in van kijk, we gaan 60 dagen onderhandelen, but It is extendable. We kunnen het verlengen.
0: Ze kunnen het verlengen. De straat van Hormuz gaat die nu... dat is definitief open? Of,
2: ja, dat is open. Hè. In dit akkoord staat dat het pas open zou gaan na ondertekening. Hè, want er waren twee blokkades. Eentje door Iran. Die zei, kijk, al die westerse schepen mogen niet door. Schepen voor China en India mogen wel door als die tol betalen aan ons. Die blokkade is nu weg. Maar ook die Amerikaanse blokkade. Die dan zei van kijk, al die schepen die daar olie zijn gaan tanken in Iran, die komen er wat ons betreft niet door. Die blokkade is ook opgeheven. En dat zie je ook. Er zijn schepen, steeds meer schepen die daar nu doorpasseren. Schepen die zich ook beginnen prepositioneren. Hè,
0: dus waarvan komt je ziet op
2: van kijk, het zal op gang komen. Maar zal ook een stukje trager zijn dan wij denken en hopen. Hè. Want de pak van die schepen die daar nog aan beide kanten van de straat van Hormuz liggen, daar zit bijvoorbeeld vaak geen voltallige bemanning meer op. Dus die bemanningen moeten terug worden aangevoerd, moeten bunkeren, moeten zelf brandstof hebben, dat die schepen kunnen beginnen varen.
0: Het duurt nog wel een paar weken, maanden.
2: Weken tot maanden.
0: Voordat
2: dat
0: die olie
2: kan wel
0: weer
2: vrij snel opnieuw op gang komen, hoor. Ja.
0: Er staat ook in dat Libanon, daar gaan de schermutselingen stoppen, daar gaat de oorlog stoppen. Maar ja, de ondertekenaars van het akkoord zijn niet de partijen die vechten in Libanon. Voilà. Dat is Hezbollah en Israël.
2: Nee, er staat dus in, die oorlog in Libanon moet ophouden, maar het woord Israël staat hier niet in. Israël ondertekent dit ook niet. Dus wat je voelt is dat het de Verenigde Staten en de internationale gemeenschap is die druk zal moeten uitoefenen op Israël om die oorlog te stoppen. Wat je wel hoort uit de verklaring van Amerikaans president Trump is dat er zijn natuurlijk wel heel wat partijen, zelfs Hezbollah in Libanon, die gewapende militie waartegen er strijd wordt gevoerd, die er nu alle baat bij hebben om Israël bijvoorbeeld te gaan provoceren. Om die oorlog opnieuw langer te gaan duren. Ook Israël heeft zijn eigen agenda. Ja. Kijk, het moet rustig zijn in het noorden van Israël. Die aanvallen van Hezbollah moeten ophouden of wij doen door. Eigenlijk kan je daarin lezen, zolang het om schermutselingen gaat, Hezbollah die bijvoorbeeld de raketten zou gaan afvuren, en Israël die daar beperkt op reageert, of Israël die beperkt een aanval voert, daarvan zal de Verenigde Staten en wellicht ook Iran zeggen,
0: dat is geen echte oorlog.
2: Dat is geen echte oorlog, daar kunnen wij mee leven. Maar natuurlijk, als de Israëlische premier zou beslissen om morgen vroeg, of vanmiddag, of vanavond om een zware aanval te gaan uitvoeren op Beirut, ja, op die wijken daar,
0: dan zit je
2: met een probleem. Want Iran zegt heel duidelijk, dit is punt 1.
0: Ja.
2: En het staat ook in punt 1.
0: Dus als dat gebeurt, einde deal.
2: Dan kan dat het einde van die deal zijn. Of dan gaat erop.
1: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
3: Bon, de Nico komt niet.
1: Zij die het vergeten.
3: Els, waar zeg jij?
1: En zij die vergeten te annuleren.
3: Zeg, iemand een tom gehoord?
1: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.

0: Bij Telenet weten we dat je als wedding planner soms dit telefoontje krijgt.
1: Ja, in de bloemen die zouden we dan moeten matchen met ons EVI-chameleon.
2: Groen! Oh nee, wacht! Blauw!
0: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak.
2: Ja, geel!
0: Ontdek het op telenet.be/voor-je-zaak.
3: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
4: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
3: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
4: Ja, blijf gaan.
3: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie. Radio 1 live.
5: Israël, stel dat we een weg zouden kunnen gaan drijven tussen Jeruzalem, Tel Aviv en Washington, ja, ja, dan is dat voor ons een strategische
6: de leiding is ook zeer groot aan
5: dus
6: die kant.
5: Dus je voelt, er zijn heel veel spelers met heel veel agendas. En de grote spelers dan, Iran, maar ook de Verenigde Staten en dan de buurlanden daaromdom, die proberen het hoofd koel te houden. Want
6: en hun, hun proxies ook koel te houden.
5: Want maar dat, zoals er heel veel partijen zijn, zeker in Europa, die oorlog, die vrede willen, zijn er spelers in het Midden-Oosten die baat hebben bij soms een beetje langer oorlog voeren.
6: En de vraag of deze deal nu beter is dan de deal die Obama in 2015 heeft gesloten?
5: Het is een andere deal. Dit is een principesakkoord waarbij er wordt gezegd, mannen, we gaan opnieuw zo'n grote deal.
6: Hij is er nog
5: deal.
6: Niet. Hij dit is nog maar een memorandum.
5: Daar moet dan nog 2 maanden over onderhandeld worden. Hè. In hindsight zou je kunnen zeggen, en ik denk dat Amerikaanse president Trump dat misschien nu ook wel doorheeft, de deal die er ooit was, hè, was absoluut niet zo slecht.
6: Jens Fransen, dankjewel. Nog een fijne dag.

0: Ja, als één man staan wij achter Curtis Mayfield natuurlijk, hè. We got to have peace.
1: Het ontbreekwoord.
0: Juist, ja.
1: Wouter de Pree gaat op zoek naar woorden die in onze taal helaas nog niet bestaan.
0: Met z'n drieën zijn wij een soort van vroedvrouw elke woensdag. Wij laten een nieuw woord geboren worden. De frisse geboorte van een nieuw woord. Goedemiddag, Wouter de Pree.
2: Goedemiddag, lieven. Goedemiddag, Ruud.
0: Ruud Hendricks ook even welkom natuurlijk.
3: Ja, goedemiddag.
0: Ruud, jij bent hoofdredacteur van Van Dalen. En jij bent, ja, hoofdvroedvrouw. Want jij gaat beslissen welk kindje het wordt. We hebben zo ooit Harry Hufter bedacht.
2: Oeh.
0: Harry Hufter, prachtig woord.
3: Is dat iemand die altijd te veel lawaai maakt ergens?
0: Ja. Die altijd speakerbellen bijvoorbeeld.
3: Ja, ja. Inderdaad, op speakerbellen. Ja.
0: Op speakerbellen, op speakerfilmpjes kijken. Ja, ongeacht inderdaad. Of er veel publiek is. Mm-hmm. In de coupé van de trein bijvoorbeeld. Of waar dan ook.
2: Vreselijk.
0: In de wachtkamer bij de dokter, meegemaakt. Mm-hmm. Ja, dat is zonder schaamte. Maar goed, we gaan niet bitter worden. Maar een nieuw woord bedenken, want we hadden vorige week een opgave. Hoe ging die ook alweer?
2: Ja, de
0: luisteraar
2: tijd...
0: werd aan het werk gezet.
2: Ah, ja, ja, ja. De tijd die je verliest met het doelloos scrollen op sociale media.
0: Oh, ja, schuldig.
2: Schuldig?
0: Zeer schuldig. Maar je weerloos voor het algoritme.
2: Jij doet dat niet, hè?
0: Ruud is sterker karakter, hè?
3: Ja. Dus, ik probeer zo weinig mogelijk te scrollen, maar ik lees wel heel veel. Heel bewust, dus maar niet scrollen.
0: Ja, maar lezen is goed.
3: Ja, zo lezen is goed, hè.
0: Scrollen is minder goed.
2: Maar is lezen zo ook eindeloos niet papier scrollen,
3: eigenlijk. Nee.
0: Maar veel mensen hebben er last van en neem ik aan hebben een woord bedacht.
2: Ja, veel inzendingen. En ik vond van hoge kwaliteit.
0: Aha.
2: Je ziet ook dat het woord scrollen helemaal ingeburgerd is. Want het was, alomtegenwoordig fuikscrollen. Je doet aan zombiescrollen. Brolscrollen. Je raakte aan het scrollenbollen, vond ik al geestig.
0: Scrollenbollen. Ik vind zombiescrollen eigenlijk.
2: Ja, zombiescrollen ook
3: ik
2: mooi.
3: Ga het ook even
0: wij noteren zombiescrollen.
2: Ja. Ja, je raakte scrolls. Je raakt in een dopascroll. Je bent een scrollaholic.
0: Scrollaholic,
2: je
0: ook heel
2: goed. Je lijkt aan scrolliose.
3: Ja.
2: Je raakt in een scrollhol.
0: Okay.
2: In een scrollschrans. Nee, het is een hele mooie tongbreker. Ja. Scrollschransen.
0: Ja.
2: En hoe ben je al die tijd kwijtgeraakt? Jan van der Voort zegt, scrolder de bolder. Ja. Je bent een scrollslaaf.
0: Ja.
2: Ja. Nadien heb je... Ja, je hebt je suf gesturfd. Om toch even van het scrollen weg te gaan. Ja, je gaat door scrollbrol. Mm-hmm. Je hebt schermspijt nadien. Dat is allemaal bijvangst. Hè? Want dit gaat allemaal niet over de tijd die we verliezen. Er was enorm veel bijvangst deze week. Je zat in een staarwaas.
0: Mm-hmm. Ja.
2: Elke van de neten zegt, je hebt je tijd verschermd.
0: Verschermd.
2: Mooi. Ja. Verschermd.
0: Okay.
2: En hoe ben je al die tijd kwijtgeraakt? Scrolder de bolder.
0: Yes. Ja. Scrolder de bolder staat hoog genoteerd.
2: Ja.
0: In Scrolder de bolder.
2: Misschien
0: wel een blijvertje.
2: Scrolder
0: de bolder. Lekker, hè? Scrolder de bolder. Kan voor veel gebruikt worden. Goed.
2: Ik merk ook dat er is enorme ophef geweest over de twee goals van Mbappé, van Haaland.
0: En
2: de drie van Messi. Maar ik wil toch even zeggen dat Anbaard 7 inzendingen deed bij ons. Nico van Bellingen 8. K van de Wandel 9.
0: We hebben kampioenen
2: in
0: huis.
2: 12 inzendingen. En Frank Kamps 17 inzendingen.
0: En allemaal van zeer hoge kwaliteit. Mag
2: ja, geen weinig goals. Weinig goals,
0: weinig goals wel. Veel spektakel, weinig goals. Ja. Top 7 graag.
2: Top 7 is een top 6 geworden deze week. Omdat er niet zoveel woorden waren voor de effectiviteit, die je kwijtspeelt tijdens het scrollen.
0: Ja.
2: Kate en Eva Gossi bijvoorbeeld, die spreken over tijd. Verscroll.
3: Ja.
0: Tijdverscrolling.
2: Tijdverscrolling.
0: Ja, je kunt er alle kanten mee op.
3: Ja. Nu,
0: ik vind het heel goed.
3: Ja, ik ook. Maar De vorm op zich vind ik een beetje vreemd. Dat, jij zegt ook spontaan dat, verscrolling.
0: Maar je kan er alle kanten mee op.
3: Maar ik weet waar het vandaan komt. Hè, want we hebben natuurlijk tijdverdrijf, tijdverlies, tijdverzuim.
0: Laten we zeggen tijdverscrolling. Tijdverscrolling.
3: En een tijdverscroller. En want als je een werkwoord hebt, heb je natuurlijk meteen alles erbij. Hè.
0: Juist. Goed, dat is al een hele mooie tijdverscrolling.
2: Veerle Vaas die vraagt zich af, hoe groot is de scrolltol die je betaalt?
3: Ook mooi, hè? Ja. Maar daar, dat heeft minder gebruiksmogelijkheden natuurlijk. Ja. Hè, van,
0: juist.
3: Ja, je kunt er niet veel mee doen, als, behalve scrolltol. Maar het is wel heel mooi.
2: Nee, heel eenvoudig, maar heel effectief vind ik, van Emily en Bram Dogen, duimtijd. En nadien heb je duimspijt.
3: Ja, maar daar denk ik, dan denk ik meteen aan iets anders. Aan kinderen die op hun duim zuigen.
2: Ah ja, de duimtijd.
3: Ja, want duimen als werkwoord bestaat natuurlijk. Ja, je kunt duimen, dat is van, het komt wel helemaal goed. Of kinderen duimen ook nog. Hè, als
0: het, is, het is niet scherp genoeg.
3: Mij zet het op het verkeerde been.
0: Nummer 4.
2: Rivan Rompuy, een beetje literairder. Je schermschranstijd.
3: Wow.
0: Schermschranstijd. Als Nederlander zou je dan schermschranstijd.
3: Oh god. Is het niet een beetje te lang?
0: Schermschranstijd. Ja, ik vind het moeilijk.
3: Daarnet hadden we ook iets met schransen. Op zich vind ik dat. Maar schransen is natuurlijk gulzig. Eten.
0: Die tijdverscrolling, daar gaan we nooit boven gaan.
3: Ja, met dat zombiescrollen.
0: Zombiescrollen ook heel mooi, hè?
3: Echt mooi, hè? Mm-hmm.
0: Ja. En dan kun je ook, ik heb gezombiescrolled, ik ben een zombiescroller. Ja.
3: Dus maar het is eigenlijk, als ik verliezen zit er niet
0: oh, daar gaat iemand streng zijn.
2: Als ik merk dat Ruud niet streng is, dan moet ik het overnemen.
0: Ja.
2: We zochten eigenlijk een oplossing voor de tijd die je verliest, met doelloos te scrollen.
0: En
2: dat zombiescrollen, oké.
0: Ik zou daar niet al te streng in zijn.
2: Ja, ik vind het moeilijk.
0: Goed, we hadden schermschranstijd, we hebben een top 6, dus we hebben nog 2.
2: Luc de Stoop, die vraagt zich af, hoeveel bedraagt de scrollschade?
3: Ja, inderdaad, maar ook dat, nu ga ik weer streng zijn, Wouter.
2: Dat heeft blij dat je terug overneemt.
3: Oké, dat is niet per se de tijd, hè. Scrollschade kan zijn dat je scherm kapot is van alles.
0: Of hersenschade oploopt.
3: Of hersenschade die oploopt van al dat scrollen.
0: Of je bankrekening leegkocht.
3: Ja. Is dit je al opgevallen dat ik altijd scrollen zeg in een samenstelling?
0: Ja.
3: Fout. Hoe komt dat?
0: We zoeken daar een woord voor.
3: Ja.
0: Nog eentje.
2: Thomas Lammes, een unieke inzending. Je swipetijd. Hoeveel bedraagt je swipetijd?
3: Ja, maar dat kan heel neutraal zijn, vind ik.
0: Ja.
3: En dus daar zit dan weer dat...
0: Dus ik vind het een mooi woord, bruikbaar woord.
3: Ja, natuurlijk,
0: woord.
3: Het is een heel bruikbaar woord.
0: Maar niet zo voor dat doelloze scrollen.
3: Nee, niet doelloos. Hè. Dat is zo mijn Skype-tijd. Vandaag was 5 uur. En zonder enig oordeel.
0: Ja, dat was dus de top 6. We gaan beslissen, jongens.
3: Ja.
0: We gaan beslissen. Zombie scrollen. Tijdverscrolling.
3: Ja.
0: Wat wordt het?
3: Wel, ik ga toch voor de tijdverscrolling. Scrolling. Ik wou weer verscrolling zeggen. Tijdverscrolling.
0: Tijdverscrolling is het ontbreekwoord.
3: Omdat je dan ook, je kunt dat ook omdraaien, hè? Je kunt ook zeggen, dat is je verscroltijd. De verscroltijd.
0: Je kan er alle kanten mee. Het is zeer plastisch en elastisch. Ja. En dat is een groot voordeel voor.
3: En het past in een paradigma. Van verscrollen. Dus verdoen door te scrollen.
0: Ja, juist. Oh, verdoen, plezier, verspillen.
2: Als het paradigma klopt, dan stijgen wij op.
3: Ja. Iedereen weet meteen wat dat is, je tijd verscrollen.
0: Tijdverscrolling. Ik denk dat die ingeburgerd raakt. En misschien kans maakt om ooit opgenomen te worden in het grote officiële woordenboek. Wie weet. Dat betekent, Wouter, dat wij een nieuwe opgave nodig hebben voor de draad ermee.
2: De damkap heeft stevig van Jetje gegeven. Of de stofzuiger blijft maar gaan. En dan valt dat vervelende geluid ineens weg. En dan voel je zo'n opluchting.
0: Hoe de grasmaaier van de buurman.
2: Ja, de bladblazer.
0: De bladblazer.
2: Dus de opluchting die je voelt nadat een storend geluid eindelijk is gestopt.
0: Het he-he, als dat storend geluid waar je eigenlijk al zelfs half aan was gaan wennen.
3: Ja, inderdaad.
0: Dat je
3: ja.
0: eigenlijk nog nauwelijks hoorde. En, plots is het weg, en plotseling valt op hoe stil het is. Ja.
2: Een ooropluchting
0: een
2: eigenlijk.
0: Een ooropluchting, maar dan beter.
3: Ja.
0: Heel goed, laat het ons weten via de ontbreekwoordknop in de app van Radio 1 of via het Radio 1-kanaal op VRT Max. Heren, dankjewel.
3: Tot volgende week.

0: must have a fit. The sky is scorching. I got hit. There's no mistake. This is it.
1: Ik kom niet verder dan oorluchting. Gilles Wijkmans, maar dat is belachelijk, hè? Oorluchting.
2: Damkap deugd, maar dat is misschien...
1: Damkap deugd, hey!
2: Dat is wel heel specifiek.
1: Ja, maar toch, pars pro toto, hè? Damkap deugd vind ik al niet slecht, maar misschien heeft u een beter idee.
2: Ongetwijfeld.
1: Laat het ons weten via de ontbreekwoordknop in de app van Radio 1 of via het Radio 1-kanaal op VRT Max. Ik heb post voor Gilles gekregen.
3: If you have a problem,
4: Godver!
3: No one else can help.
5: Als niemand het antwoord weet...
6: Maar dan echt niemand, hè?
5: Vraag het aan Gilles.
1: Een brief aan Gilles, een brief van een anonieme vader in nood.
2: Gilles. Spannende vraag.
1: Hij schrijft, deze anonieme vader in nood. Van het weekend ging ik met mijn twee kinderen wandelen in het natuurgebied hier vlakbij. Ze zijn 8 en 10 en waren biologen in de dop. Gefascineerd door bloemen, planten, grassoorten, vlinders en insecten allerhande. Vogels kennen ze minder en daarom waren we, gewapend met verrekijkers, de natuur ingetrokken. Toen we uit de auto stapten, konden we ons enthousiasme niet op. Het was maar daar een gekwetter en gekwinkeleer van je welste. Maar zodra we onze laarzen hadden aangetrokken en op pad gingen, begon het te regenen. Eerst aarzelend gedruppel, maar dat werd al gauw een stevig watergieten. En alle vogels waren weg. Mijn jongste vroeg, waarom is dat, papa? En mijn oudste vroeg, waar zijn de vogels naartoe? En ik stond met mijn mond vol tanden. Kun jij mij helpen, Gilles? Vader in nood. Ja, Gilles, dat jij anonieme vaders in nood nog moet helpen.
2: Het zijn niet het soort vragen dat je verwacht, hè, van anonieme vaders.
1: Maar ja, worden vogels nat van regen? Is
2: ja,
1: dat de vraag?
2: Ja, maar ze zullen er alles aan doen om dat te vermijden. Want,
1: maar worden die veren nat?
2: Wel, vogels hebben een stuitklier. En dat is eigenlijk een klier die zich net boven de staart bevindt. En die geeft vet en olie af. En dus wat een vogel doet, is met de bek over die klier gaan.
1: Alle vogels doen dat.
2: Ja, daar wat vet oogsten en dan eigenlijk dat over hun verenkleed uitsmeren. En
1: op die manier, dat eigenlijk waterbestendig is.
2: Ja, dus die veren zelf zijn dan eigenlijk geïmpregneerd met die olie en kunnen dus inderdaad waterbestendig worden. Dus ze zijn op zich wel relatief gezien goed bestand tegen water. Ze zullen niet zo'n natte kop hebben als wanneer wij uit de douche komen.
1: Ja, en technisch zouden ze nog kunnen vliegen, want die veren zijn droog.
2: Wel, daar wringt een beetje het schoentje. Ten eerste, water kan natuurlijk wel nog altijd binnen die veren dringen, als in niet de veren zelf, maar er zitten luchtzakken in die veren waar water kan indringen en dat... Als dat gebeurt, ja, dat maakt dat natuurlijk die vogel zwaarder. En dat bemoeilijkt al het vliegen. Plus, zeker kleine vogels die hebben nogal een groot risico op onderkoeling wanneer dat gebeurt. Dus daarmee houden ze zich liever ergens schuil om niet nat te worden, zodat ze dat vermijden. Maar het probleem zit ook bij de lucht. Want de lucht van een zwoele, warme zomeravond is niet die van een regenstorm. Regen komt heel vaak voor bij lage drukgebieden. En vogels hebben net nood aan hogere luchtdruk. Want bij een vogelvleugel ga je onderaan de vleugel hoge druk hebben, bovenaan de vleugel lage druk. En het is die hoge druk van onder die de vogel omhoog houdt. Maar als natuurlijk er lage luchtdruk is, dan wordt die vogel minder goed in de lucht gehouden door de lucht. En wordt het vliegen dus ook bemoeilijkt. En ook nog eens, wanneer het regent, ja, heel veel vocht, water in de lucht, waardoor er dan ook, kort door de bocht gezegd, minder lucht is, dat dan ook weer die vogels omhoog kan houden.
1: Dus vogels vliegen liever niet en zouden het eventueel nog een beetje kunnen, maar het is heel lastig om te vliegen.
2: Een lichte regenval zal een vogel niet per se tegenhouden, maar als het zwaar begint te regenen, dan zullen de meeste vogels, ook watervogels, wel even ergens zich gaan schuilhouden.
1: Aha, en dat was ook een vraag, dat was de vraag van de oudste, geloof ik. Waar gaan ze schuilen? Waar zijn ze naartoe? Waar gaan ze heen?
2: Ja, in bomen en struiken. kijken natuurlijk. Hè.
1: Onzichtbaar?
2: Ja, zeker kleine vogeltjes die gaan echt in van die heel dichte struiken zitten om totaal zoveel zo droog mogelijk te blijven eigenlijk. En dan, ja, dan zie je ze niet. Die willen dan
1: je hoort ze ook niet, hè?
2: Je hoort ze niet, want ja, het heeft toch geen nut. Je roept om een partner te roepen of om je territorium te verdedigen, maar als iedere vogel toch zich stil en schuilhoudt in een struik, ja, dan maakt het toch niet uit dat je staat te roepen. Je gaat net energie bewaren, omdat je toch ook niet veel insecten en zaden kan vinden bij regen. Dus dat helpt ook niet. Maar wat ze wel doen bijvoorbeeld is, een vogel gaat wel vaker met zijn gezicht richting de regen zitten.
1: Huh?
2: Wat natuurlijk anders is dan wat wij doen. Wij willen natuurlijk ons gezicht zo droog.
1: We zetten onze kap op.
2: Ja, wij draaien ons weg, maar een vogel gaat net richting de regen zitten, omdat zij natuurlijk niet willen dat hun verenkleed op hun rug en hun vleugels nat wordt. Dus als zij met hun gezicht richting de regen zitten, dan passeert die regen hen eigenlijk. En mocht hun rug toch nat worden, hebben ze nog een ander trucje, namelijk ze leggen hun veren plat, zodat dat water eigenlijk als op een dakpannetje een dak er vanaf kan glijden.
1: Ik denk dat de anonieme vader in nood gered is. Het gezicht is gered. Als er nog mensen zijn met vragen voor Gilles, ze zijn natuurlijk zeer welkom op nieuwefeiten@radio1.be. Tot volgende week, Gilles. Dankjewel.
2: Volgende week.

0: Prachtig om nog eens terug te horen, Cilla Black en A Lover's Concerto. Nieuwe feiten. Je zou het omgekeerde verwachten, maar de natuur wordt er niet beter van als je haar gewoon met rust laat. Dat blijkt uit een studie van Pieter de Frenne. Goedemiddag, Pieter.
1: Goedemiddag.
0: Je bent plantkundige aan de Universiteit van Gent en je hebt meegewerkt aan een grote internationale studie naar hoe de natuur in Europa de voorbije 60 jaar is geëvolueerd. En daaruit blijkt uiteraard de verwoestende impact van stikstof, maar ook hoe slecht het is als de mens zich terugtrekt uit de natuur. Maar heeft de mens zich dan teruggetrokken uit die natuur?
1: Ja, die conclusie moeten we misschien een beetje nuanceren, maar dat zal ik straks uitleggen. Maar inderdaad, sinds de Tweede Wereldoorlog is het landgebruik zowel in graslanden als in bossen in Europa veel minder intensief geworden. En vroeger werd hout bijvoorbeeld veel intensiever gebruikt, geoogst. En dat zien we eigenlijk in veel bossen in Europa, dat die daardoor donkerder aan het worden zijn.
0: Dus mensen gingen vroeger het bos in om hout te hakken voor de stoof en voor de haard.
1: Ja, klopt. Hout werd veel als brandhout gebruikt, als bouwgrondstof voor meubels te maken, voor allerhande gebruiken, om aan de dieren te voederen. En dat gebruik is gewoon wat aan het achteruit gaan. En daardoor zijn bossen nu veel donkerder dan 60 jaar geleden.
0: Want het hout dat naar beneden valt, dat blijft gewoon liggen. En dat zorgt ervoor dat een heleboel planten geen kans hebben.
1: Ja, het is genuanceerder dan dat, denk ik. Enerzijds zijn er heel veel plantensoorten en ook diersoorten die zo donkere, koele microklimaten in donkere bossen nodig hebben. Dus voor die soorten is dat zeker goed. Verschillende bosspecialisten, plantensoorten, denk maar aan de beroemde boshyacint, die hebben dat echt nodig. En ook een aantal diersoorten hebben, doodhoutkevers bijvoorbeeld, schimmels, bepaalde schimmels. Maar anderzijds zijn er natuurlijk ook heel veel soorten die het net graag wat lichtrijker hebben, die wat warmere microklimaten gebruiken. En dat zien we exact in deze studie, dat de soorten die graag veel licht nodig hebben, dat die erop achteruit gaan.
0: Juist. En
1: ja, ik kan nog zeggen, dat is zeker niet alleen het geval in bossen, maar ook in graslanden. En ook daar is die beheerintensiteit in gans Europa achteruit gegaan. En dus samen
0: er zijn minder koeien, is het dat?
1: Ja, er zijn minder koeien, dat weet ik niet exact, maar er zijn, het gaat hier over vooral natuurgebieden waar dat er vegetatieopnames in gebeurd zijn, minder in pure landbouw, graslanden bijvoorbeeld. Maar in die halfnatuurlijke graslanden, die werden vroeger ook veel meer gebruikt, voornamelijk om te hooien. Dat gebruik gaat natuurlijk in grote delen van Europa nog door, waaronder in Vlaanderen in veel natuurgebieden. Maar in vele andere gebieden worden die minder intensief gebruikt nu. En daardoor kan het gras hoger groeien.
0: Daardoor wordt het niet weggehaald. Als het hooien is, gras maaien en weghalen.
1: Ja, klopt.
0: En daar profiteert de natuur van.
1: Ja, inderdaad, dat klopt. Die verstoring die zorgt ervoor dat er enerzijds nutriënten weggehaald worden, waardoor dat je een verschraling van de bodem krijgt, wat dat goed is voor veel plantensoorten, voor veel biodiversiteit. Maar anderzijds als de graslanden denser worden, hoger groeien, als het gras hoger groeit, gaat dat de kleinere soorten, die vaak belangrijk zijn voor biodiversiteit, gaan beschaduwen. En dan worden die weggeconcurreerd.
0: Ja, maar het blijft toch iets raars, hè, dat de mens te weinig ingrijpt in de natuur. Dat slecht is voor de natuur. Je zou zeggen, laat de natuur de natuur.
1: Ja, nee, maar dat is zeker niet altijd zo. Hè. Want ook sommige van onze best bewaarde, meest biodiverse bossen in België zijn bosreservaten, waar dat er al decennia lang geen bosbeheer gebeurt. Speciaal om die biodiversiteit te gaan behouden. Dus het is een genuanceerd verhaal en het is zeker niet altijd zo dat die menselijke ingrepen nodig zijn om biodiversiteit in stand te houden.
0: Ja, want anders zou je moeten concluderen dat de natuur een menselijke creatie is.
1: Ja, nee, dat is niet het geval. Niet het geval.
0: Want in sommige gevallen is het wel heel erg goed om weg te blijven als mens.
1: Ja, klopt. Zoals in die bosreservaten bijvoorbeeld, die zijn specifiek gecreëerd net om de bosbeheer en het kappen van bomen daar weg te houden. En een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld in het Soniewoud. Daar is er zo'n een groot bosreservaat en daar ligt er nu zoveel dood hout dat heel veel dood houtkevers, schimmels, bepaalde plantensoorten aantrekt. Dat is een heel donker microklimaat, goed gebufferd tegen hittegolven. En dus daar profiteren typische bosspecialisten wel degelijk van.
0: Het is een heel genuanceerd verhaal, maar in sommige gevallen is het juist heel goed dat de mens ingrijpt. Blijkt uit een nieuwe studie. Dankjewel. In Gent van ons Pieter de Frenne. Nog een fijne dag.
1: Graag gedaan.

0: toen de Nederlanders nog articuleerden, Corrie Brokken, in de vrije natuur met veel tirili en tirila en joehoe, waarvan er ook veel te weinig is op de radio tegenwoordig. Misschien brengt ook Annelies Moons daar verandering in. Dit is haar middagjournaal.
1: Nieuwe feiten.
2: Middagjournaal. Dag lieve vrienden van de middag. Dag luisteraar van Nieuwe Feiten. Maak jij graag lijstjes? Ik maak echt heel graag lijstjes. Ja, die met dingen die ik niet mag vergeten of moet doen. Of een lijstje van ideeën die ik heb voor cadeaus voor mensen of hun allergieën. Maar nog veel liever maak ik lijstjes waar ik helemaal niets mee moet. Ik heb een lijstje met al die lijstjes. Zo heb ik bijvoorbeeld een lijstje van woorden waar ik heel blij van word. Blabberd, nurks, rakker, pips, sneu. Het lijstje gaat nog wel wat verder. Maar ik heb ook een lijstje van woorden die ervoor zorgen dat ik mij meteen uitschrijf voor een nieuwsbrief als ik ze lees in die nieuwsbrief. Bijvoorbeeld must have of anti-aging of summer body. Dan ben ik meteen uitgeschreven. Ik heb een lijstje met dingen die mij altijd ontroeren. Daar staat dan onder andere op: mensen die zich reppen als je voor hen stopt om hen over te laten aan een zebrapad. Die lopen dan niet echt, maar die wandelen ook niet gewoon. En dan vaak is er zo'n deel van hun lijf dat wat te snel gaat. Dat ontroert mij. Of planten die op onmogelijke plekken groeien. Zo'n bloemetje op een oude bakstenen muur in 3 korrels zand, dat vind ik ontroerend. Of knuffelende wortels. Zo wortels oogsten of een aardappel die lijkt op een hartje of op een bips. Bips staat ook op dat lijstje van die woorden waar ik blij van word. Er is ook een lijstje van dingen die mij mateloos ergeren. Mensen die in het groen gaan wonen en dan meteen al het groen verwijderen. 2 sokken die heel hard op elkaar lijken en toch verschillend zijn, en je voelt dat pas wanneer je ze aandoet. Technologie die je leven zou moeten vergemakkelijken, maar je leven bemoeilijkt. Zoals bijvoorbeeld een alarm in sommige auto's dat zegt dat je te snel rijdt, maar dat dan eigenlijk het verkeersbord fout heeft gelezen en je rijdt helemaal niet te snel. Maar dat ding blijft wel piepen. Ik heb ook een lijstje van dingen die ik totaal niet plezierig vind aan het ouderschap. Mensen die niet mijn kind zijn en mij toch mama noemen. Nooit vanzelf wakker mogen worden. Gesprekken in het bijzijn van kinderen nooit kunnen afmaken. Er staan nog wel wat dingen op dat lijstje, maar ik heb ook een lijstje van dingen die ik zeer plezierig vind aan het ouderschap. Bijvoorbeeld iemand leren kennen vanaf die is begonnen met bestaan. Dat vind ik plezierig. Ook mijn bijna 5-jarige die miauwt wanneer hij thuiskomt en dat ik dan terug moet miauwen. Ja, zo miauw. En dan weet hij in welke kamer ik zit. En de baby van 1 jaar die dan bij mij zit en die al glimlacht wanneer ze een miauw hoort van haar broer, omdat ze dan weet dat de andere helft van het gezin thuis is gekomen. Ik weet niet heel goed waarom ik ze bijhoud, al die lijstjes. Op dat vlak zijn ze redelijk verwant aan al die lege glazen bokalen van confituur en mayonaise die ik ook bijhoud ergens in mijn kast. Je weet nooit dat ik ze ooit eens kan gebruiken. Alleszins kan ik nog wel even doorgaan met lijstjes en lijstjes van lijstjes, maar ik zal het hierbij houden. Want ik heb natuurlijk ook nog dat to-do-lijstje dat net iets dwingender is dan al die anderen.
0: Ja, dat miauw zeggen als je thuiskomt, dat zou wel eens een hype kunnen worden. Die zich verspreidt vanuit de familie miauw naar de rest van Vlaanderen. Met dank aan Annelies Moons en het Miauwjournaal.
1: Dit was een herhaling van Nieuwe Feiten.

0: begint bij luisteren.
1: 6 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Het akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran dat vannacht is ondertekend, treedt onmiddellijk in werking. Dat heeft de premier van Pakistan gezegd. Hij bemiddelde tussen beide landen. Donald Trump ondertekende het akkoord in het kasteel van Versailles, waar hij dineerde met de Franse president Macron. Die zei vannacht dat er nu een goede basis is voor vrede in de regio en dat er nu 60 dagen zijn om het voorlopige akkoord voort te verfijnen.
2: Je pense que c'est un accord qui permet de mettre fin au conflit, qui permet la paix, la réouverture du détroit d'Ormuz sans péage et 60 jours qui vont s'ouvrir pour conclure un accord sur le nucléaire, le balistique et les activités régionales.
1: In het akkoord staat dat na de ondertekening de gevechten 60 dagen lang stoppen, dat de straat van Hormuz weer opengaat en dat de Amerikaanse zeeblokkade van Iraanse havens opgeheven wordt. Iran zal geen nucleaire wapen maken en er komt een einde aan de sancties tegen het islamitische regime in Iran. Er komt ook een investeringsfonds van $300 miljard voor de heropbouw en ontwikkeling van Iran. En daar is toch wel veel kritiek op, hoort Thomas de Grave in Washington.
3: President Trump heeft al benadrukt dat daar geen enkele Amerikaanse dollar zou bij zijn. Maar toch baart dat sommige mensen hier in de VS zorgen. Ook binnen de Republikeinse partij van Trump, die dat niet graag zien gebeuren, dat er nu zoveel geld naar het Iraans regime zal gaan. Nu, het zal nog moeten blijken wie dat allemaal zal betalen. Maar gewoon het feit dat dat regime helemaal niet veranderd is, ook al zegt Donald Trump van wel, dat zij nu zullen beschikken over zoveel geld, plus dan nog eens de olieinkomsten die ze zullen krijgen opnieuw vanaf de ondertekening van dat memorandum. Ja, dat baart toch wel wat kopzorgen.
1: De hervorming van de studentenarbeid in ons land leidt niet tot meer gewerkte uren. Dat blijkt uit de jaarlijkse bevraging door Randstad. De regering De Wever had het aantal uren dat jobstudenten mogen werken tegen lagere sociale bijdragen opgetrokken van 600 tot 650 uren per jaar. Maar studenten hebben daar nauwelijks gebruik van gemaakt. Het mediaan aantal werkdagen ligt op 40 en dat zijn er zelfs 10 minder dan vorig jaar. De balans tussen studie en werk krijgt de prioriteit, zegt Wim van der Linde van Randstad.
4: Vorig jaar heeft de regering beslist om het aantal uren uit te breiden tot 650 uur. Dat is het equivalent van zo'n 81 werkdagen. Het vorig kader was al zeer ruim en we zien eigenlijk dat jongeren niet ingaan op dat aanbod. Het is slechts een klein aandeel, een beperkte groep jongeren die effectief meer uren gaat presteren.
1: Sport op het WK voetbal heeft Colombia zo net met 1-3 gewonnen van Oezbekistan. Colombia komt zo alleen aan de leiding in de groep. In het andere duel speelden Portugal en Congo 1-1 gelijk. Nog afgelopen nacht klopte Ghana Panama met 1-0. Dat doelpunt viel pas in de 95e minuut. En in diezelfde groep vielen er gisteravond wel meer doelpunten in de topper tussen Engeland en Kroatië. De Engelsen haalden het met 4-2. Harry Kane scoorde 2 keer. Het weer vaak zonnig en zeer warm tot 32 graden vanavond. En volgende nacht zijn enkele onweersbuien mogelijk. Morgen nog iets warmer tot 35 graden. Met opnieuw kans op hevig onweer. Het weekend is iets minder heet. Maxima toch nog altijd rond 30 graden dan. En meestal zonnig. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Radio 1. De Ochtend. Met Ruud Joos en Jasper Verhulst.
6: Goedemorgen, een koninklijke handtekening. 60 dagen nu en Hormuz open. Wat zal onze rol daarin zijn? Daar kunnen wij vanmorgen over praten met onze minister van Defensie, Theo Franke. En de ethische thema's die liggen op tafel van de federale regering. Vooral abortus zorgt voor verhitte discussies. Dat zijn de grote verhalen vandaag in de ochtend. Welkom.

0: was nog even aan het knabbelen. Mijn excuses, Elisa Wout, met Four Times More. Met al die voetbalwedstrijden heb je geen tijd om te ontbijten.
1: De ochtend.
0: Maar altijd tijd voor jou, Jasper. Goedemorgen.
2: Ach, dankjewel. Goedemorgen.
0: Voor de kranten, wat heb jij vooraan kunnen opmerken?
2: Een cadeautje aan Oekraïne in de morgen. België schenkt zijn hele vloot F-16's aan Oekraïne. Het laatste nieuws koopt dat 11.000 sociale woningen leeg staan. Dan de standaard geldt voor fietspaden en tunnels niet objectief verdeeld, dat zegt het Rekenhof. Het nieuwsblad verkeersboetes worden over 2 weken duurder.
0: Nog duurder?
2: Ja, nog duurder. Mm-hmm. De tijd 1 op de 3 bedrijven moet bijbetalen na fiscale controle. En het belang van Limburg, intrafamiliaal geweld, wordt steeds vaker gemeld in de provincie.

0: John Legend met Greenlight.
1: De ochtend.
2: Radio 1.
0: Science Field Delivered. De deal is getekend tussen Iran en de VS. En dat is een dag vroeger dan verwacht.
3: Ja, de Amerikaanse president Trump deed dat gisterenavond in het kasteel van Versailles tijdens een diner met de Franse president Macron. En Macron sprak nog kort met journalisten in Versailles en zei dat dit akkoord een kans biedt op vrede. Er breekt een periode van 60 dagen aan waarin alle punten verder verfijnd moeten worden, dat zei Macron.
4: Je pense que c'est un accord qui permet de mettre fin au conflit, qui permet la paix, la réouverture du détroit d'Ormuz sans péage et 60 jours qui vont s'ouvrir pour conclure un accord sur le nucléaire, le balistique et les activités régionales.
3: En ook de Iraanse president heeft het akkoord getekend en volgens bemiddelaar Pakistan treedt het dan ook met onmiddellijke ingang in werking. En die tekst komt ook grotendeels overeen met de gelekte teksten van gisteren.
0: Ja.
3: De meeste heikele punten worden vooruitgeschoven naar verdere onderhandelingen over een definitief akkoord. En in het tekst liever staat onder andere dat de aanvallen over en weer zullen stoppen. Dat zei VS-correspondent Thomas de Grave in Ter Zake.
5: Alle vijandelijkheden zouden stoppen en dat houdt dus ook in de vijandelijkheden in Libanon tussen Israël en Hezbollah. De straat van Hormuz die zou opnieuw openen. De blokkade op de Iraanse havens en schepen van de Amerikanen zou gelicht worden. En ook het scheepvaartverkeer zou opnieuw moeten beginnen lopen nu. Ze hebben daar wel nog een termijn van 30 dagen opgeplakt om nog bepaalde obstakels te overwinnen. Lees, er moeten nog zeemijnen gezocht worden en onschadelijk gemaakt worden.
0: Ja, over die zeemijnen straks meer. Hè. Dat is al een deel van de inhoud via Thomas, maar dat staat er nog in.
3: Wel, Iran mag nooit een nucleair wapen hebben. Dat stond ook al in een vorig Iran-akkoord dat gesloten is door voormalig president Obama. Ook zal het Iraanse nucleaire materiaal verdund worden, maar vernietigen, dat staat er niet in. En ook staat er geen woord in over wat er met de raketcapaciteit moet gebeuren. In de VS zijn er overwegend negatieve reacties op dit akkoord. In Amerikaanse media lezen we dat de VS Iran op verschillende punten tegemoet komt. CNN schrijft bijvoorbeeld big commitments from Washington, not from Tehran. En de deal staat ver af van het oorspronkelijke doel van de oorlog. Trump wil nu dus vooral een einde aan het conflict, een einde aan de negatieve economische gevolgen. Dat zegt Witte Huis-correspondent van CBS, Nancy Cordes.
6: This agreement may not address some of President Trump's original goals, but it is an off-ramp from a costly and controversial war. Today, he argued that it's better than the alternative, prolonged conflict and economic catastrophe.
3: Ja, er komt dus kritiek op de deal in de VS, ook van de Democraten, maar ook uit Trump zijn eigen partij. Republikein senator Bill Cassidy zegt dat deze deal de grootste blunder is in decennia van het buitenlandbeleid van de VS.
0: Om 19:30 Jan Wouters bij ons, professor internationaal recht aan de KU Leuven. En al iets vroeger dacht ik, of iets later, iets vroeger komt onze minister van Defensie nog even langs. Zijn naam is Theo Franken. Hij heeft een drukke dag voor de boeg, maar eerst even de ochtend over de zeemijnen. Welkom. Thank you.

0: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
1: Hey, zin in een nieuwe keuken?
2: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
3: Grando, Grando, Grando.
4: Radio 1, live.
5: Mevrouw Rosalia met Foku Rani. Op de binnenring rond Brussel is het trager. Van Groot-Bijgaarde tot Zuilik, dat is het voorlopig.

0: Waar kan dit? Eerst Rosalia en dan Billy Paul met Me and Mrs. Jones. U was even weg, hè, aan het wegdromen op deze snikhete dag. Het is u zo gegund.
1: De ochtend.
0: Nog wat mensen die wij van alles gunnen. De Congolezen gisteren. Zoveel blije gezichten. Zoveel trots ook bij Congolese supporters. Gilles Mbeya die zat te blinken op televisie. Portugal-Congo werd 1-1 op het WK. En dat is historisch, want het is voor het eerst in 52 jaar, alstublieft, dat Congo nog eens op een WK speelde. Onze Ebe Komans die was erbij bij de Congolese supporters in de Corso in Antwerpen-Berchem. Van de voorzichtige hoop vooraf, die er echt wel was, hoor, tot de volledige euforie bij die 1-1 en dat doelpunt. Hij zag het en hij voelde het vooral.
2: Ja, het is de eerste keer in 52 jaar dat we erbij zijn. Dat is iets ongelooflijks wat wij meemaken. De meeste van ons hebben dat niet meegemaakt. Ik als klein kind nog wel. Ik herinner mij die 9-0 tegen Joegoslavië als kleine rekker.
3: Die tijd was nog niet de tv. Hè? Ja. In Congo was niet de tv. We hebben alleen gevolgen bij de radio. Voilà. Ja, heel Congolees was blij. Helemaal blij. Hè?
4: We zijn papa's en mama's bij onze generatie. Maar we hebben nooit Congo gezien bij WK. Dus voor ons is het een surprise. We gaan echt allemaal samen met onze kinderen echt die fenomeen kunnen ontdekken. En allez, ik ben zeker, sowieso een feestje. Als we zijn gewonnen, is een feestje. Als het is gelijk, is een feestje. Als we verloren, het zal ook sowieso een feestje zijn.
5: Iedereen begon zo wat te fluisteren, kom aan, voor de tweede helft, omdat wij dat weten, wij kennen onszelf. Wij hebben zelfvertrouwen nodig. En die doet dat zich, Johan Missa.
6: Die bal moet wel komen, want er wordt afgefloten, goed gebruikt. En Johan Missa, en dan is het 1-1. En dan is die eerste WK-goal voor
7: Kengel. Ja, fantastisch, hè. Fantastisch gevoel. Eindelijk op het WK, 1-1, goed, goed.
5: Veel stress. Er is altijd stress als Congo speelt, maar deze, heftig.
8: Allee. Wij waren daar. Voetbal is onvoorspelbaar, 1-1. Gewoon verdiend.
5: We zijn gewoon kei blij. Vandaag is de derde nationale feestdag van Congo, omdat wij het gewoon hebben gehaald. 1-1, Cristiano Ronaldo, can you imagine?
9: Oh, elk moment, elke beweging, elke pas. Ja, je voelde dat tot van binnen. Dus het was fantastisch.
8: Congo gaat winnen.
5: 1-1 tegen Portugal. Wij gaan dat winnen.
8: Oezbekistan, fluitje van een cent. Colombia, fluitje van een cent.
5: Hey.
8: Wij gaan door.
5: Exact. Vanavond is feest. Congo naar Bissau.
0: Ja, dat is een WK dus ook, hè. Volop feesten.

0: Goeie vraag altijd van Ozark Henry. Where is the love?
1: VRT Radio 1.
2: De ochtend.
0: 8:30. Wat zeg ik? Oh, 6:30. Stel je dat voor. Oei, dan is de school al begonnen. Goed, het principesakkoord tussen de VS en Iran is vannacht, dat is wel waar, ondertekend.
3: Ja, en president Trump deed dat in het kasteel van Versailles, waar hij gedineerd had met Franse president Macron. In het akkoord staat dat de gevechten 60 dagen lang stoppen, dat de straat van Hormuz in die periode opengaat en dat de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens wordt opgeheven. Iran zal ook geen nucleair wapen maken en er komt een einde aan de sancties tegen het regime.
0: Ja, dat akkoord ontleden we na 7:00 met professor internationaal recht Jan Wouters.
3: De nieuwe regels voor studentenarbeid doen studenten niet meer uren werken. Dat blijkt uit de jaarlijkse bevraging van Randstad. De regering De Wever had het aantal uren dat jobstudenten mogen werken tegen lagere sociale bijdragen opgetrokken van 600 naar 650 uur per jaar. Maar studenten hebben daar amper gebruik van gemaakt. En op het WK voetbal hebben alle ploegen nu hun eerste groepswedstrijd gespeeld. Vannacht klopte Colombia-Oezbekistan met 1-3. Ghana won met 1-0 van Panama. Gisteravond was Engeland met 4-2 te sterk voor Kroatië. En Congo scoorde voor het eerst op een WK en haalde daarmee dus een 1-1 gelijkspel tegen Portugal.
0: Dat is het overzicht van 6:30. En het weer, we gaan boven de 30, hè?
3: Ja, ja, vaak zonnig, zeer warm, tot 32 graden vanavond en vannacht. Dan zijn er enkele onweersbuien mogelijk. Morgen nog iets warmer, 35 graden met opnieuw kans op hevig onweer.
1: Radio 1.
2: De ochtend.
1: Met Ruud Joos en Jasper Verhulst.

0: content, denk ik. Denk ik blij. Halleluja, ze is aan mij. Ah, halleluja, ze is aan mij. Loof de Heer, ze is aan mij. Halleluja, dan mag ze is aan mij. Auw.
1: Halleluja, ze is van mij en dat maakt Raymond zeer blij. Raymond van het Groene Woud.
2: De ochtend.
1: Warme donderdag. Wij dopen deze dag warme donderdag. Jasper, wat staat er in de kranten?
3: We beginnen met een cadeau van ons land aan Oekraïne in de morgen. België schenkt zijn volledige vloot F-16's aan Oekraïne. Dit jaar al 7 toestellen en tegen 2030 moeten dat er in totaal 46 zijn. Die vliegtuigen hebben vaak al heel veel vlieguren, zullen dus mogelijk gebruikt worden voor onderdelen. En premier De Wever zal die belofte vandaag bevestigen aan de Oekraïense president Zelensky, die in Brussel is voor een Europese top. De vorige regering had ook al F-16's beloofd, maar nu geven ze ineens allemaal weg.
1: Die concrete plannen vragen wij straks aan onze minister van Defensie, Theo Frank. En wij zullen uiteraard ook praten over mijnenwegen.
3: Ja. In het nieuwsblad, de verkeersboetes worden duurder. Vanaf 1 juli stijgen ze met 10%. Een kleine snelheidsboete gaat bijvoorbeeld van 68 naar 74 euro. Bellen achter het stuur kost voortaan 201 euro in plaats van 182. Ook de boetes voor rijden zonder gordel of rijden onder invloed worden hoger. En de regering hoopt zo 50 miljoen euro extra op te halen om te investeren in justitie. Dan leegstaande sociale woningen. Vorig jaar stonden in Vlaanderen bijna 19.000 sociale woningen leeg, terwijl meer dan 215.000 mensen op zo'n woning wachten. Cijfers waar de oppositie veel vragen bij heeft, want ze stijgen jaar na jaar. Maar volgens minister van Wonen Hans Bonte staan die woningen niet te verkommeren, worden ze gerenoveerd en staan ze daarom leeg, is zijn conclusie.
1: Dan zou het een kwestie van tijd zijn. We zullen zien. Een andere Vlaamse minister in alle kranten, minister van Mobiliteit voor N-VA, Annick de Ridder.
3: Ja, in alle kranten die discussie over het leerlingenvervoer bij De Lijn. Maar in De Standaard krijgt ze ook kritiek van het Rekenhof. Het geld voor wegenwerken, tunnels en fietspaden zou niet altijd objectief verdeeld worden. Welke projecten geld krijgen en welke niet, is soms natte vingerwerk, staat er in dat rapport. En ook de budgetten zouden niet altijd correct ingeschat worden. En er zou ook nog ruimte zijn voor politieke beïnvloeding.
1: Dat is veel op een rij.
3: Ja, allemaal veel. De lokale besturen die klagen daar al langer over. Zij vinden dat er te veel middelen naar grote projecten gaan. Naar Antwerpen, naar Oosterweel. En te weinig naar lokale fietspaden. De Ridder zelf die reageert voorlopig niet. Ze was gisteren ook op dat fietscongres in Italië.
1: Straks toch nog eens proberen. En alle kranten kijken vooruit naar een bijzonder warme periode.
3: Ja, want vandaag begint het echt. Hè. Maandag wordt dan wellicht de zwaarste dag, de piek. Dan gaan we bij ons tot meer dan 35 graden in Zuid-Europa richting 40 graden. En de hitte heeft ook gevolgen voor onze stroomfactuur. Vanavond wordt de hoogste stroomprijs van het jaar verwacht. Dat staat onder meer in De Tijd, tussen 7 en 11 uur. En dat komt door de airco-piek. Iedereen die er eentje heeft een airco, die zet die aan om niet te smelten. In het laatste nieuws nog iets over cadeaubonnen. Minister Beenders wil dat die verplicht 2 jaar geldig blijven. Want nu vergeten te veel mensen dat ze er eentje hebben. Waardoor ze hun geld kwijt zijn. Ligt dan in een schuif te verkommeren.
1: Ja.
3: En als de regering dat voorstel goedkeurt, dan zou het al ingaan vanaf april volgend jaar. Maar de zelfstandigen die zijn niet enthousiast, niet zo verrassend. Volgens Unizo zijn 4 op de 5 tegen dat plan.
1: En wat brengen internationale media vandaag?
3: Wel, de NOS meldt dat de Europese Unie voor het eerst in 4 jaar opnieuw contact heeft gezocht met het Kremlin. Het team van Europees raadsvoorzitter Antonio Costa zou achter de schermen praten met de Russische functionarissen. En de EU wil zo vermijden dat ze buitenspel wordt gezet als er vredesonderhandelingen komen tussen Rusland en Oekraïne.
1: We zijn vertrokken.

0: Fun Loving Criminals en Scuba Snacks.
1: De ochtend.
0: Is het niet de begroting, dan zijn het wel ethische dossiers die een bom onder de federale regering leggen, een mogelijke bom. Nu hebben we het vandaag, deze dagen, over het verlengen van de abortustermijn.
2: En die discussie begon opnieuw 2 weken geleden, toen justitieminister Verlinden van CD&V haar plan voorstelde om die termijn op te trekken van 12 naar 14 weken.
3: Wij zijn bij die 14 weken gekomen omdat het na 14 weken niet is uitgesloten dat er door de foetus pijnprikkels worden gevoerd.
2: En ook de verplichte bedenktijd zou korter worden, van 6 naar 2 dagen. Maar alvast voor regeringspartij Vooruit gaat dat voorstel niet ver genoeg. Ze willen het advies van experten volgen en de termijn optrekken naar 18 weken. En ook premier De Wever liet in de Kamer fijntjes weten dat niet erg opgezet te zijn met het voorstel van Verlinden.
4: Het gaat hier letterlijk over zaken van leven en dood. Die lopen volgens mij niet tot politieke profilering.
2: En bovendien wil Vooruit ook andere ethische dossiers op tafel leggen, zoals draagmoederschap en euthanasie bij dementie. En dit weekend moet De Wever binnen de kern op zoek naar een oplossing.
0: Zoals dat bedoeld was, inderdaad. Dank je voor het overzicht, Jasper. Wij praten met Katja Gabriels. Goedemorgen, mevrouw.
5: Goedemorgen.
0: U bent federaal parlementslid voor oppositiepartij Anders. Uw partij staat progressief in de ethische thema's. U zal minister Verlinden straks interpelleren in het parlement. Wat wil u nog van haar weten?
5: Ja, er zijn voor ons eigenlijk 3 problemen met de manier waarop Verlinden het dossier aanpakt. Het eerste is natuurlijk dat CD&V eigenlijk volledig het rapport dat gemaakt is door wetenschappelijke experten en dat totdat unaniem advies is gekomen van 18 weken naast zich neerlegt. Maar vooral de manier waarop ze dit dossier aanpakt door eigenlijk, zoals gezegd, haar veto in de pers te zetten, zonder enig overleg, als we de premier mogen geloven, met haar coalitiepartners, maar ook zonder dat er teksten in het parlement liggen vandaag, terwijl dat uitdrukkelijk beloofd was door alle regeringspartijen dat die er in de zomer zouden liggen. En tot slot gaan wij natuurlijk vragen om eindelijk te kunnen overgaan tot die vrije stemming. Alle feiten, alle argumenten liggen op tafel. Ik denk dat de parlementsleden perfect in eigen overtuiging hun eigen geweten kunnen volgen en een stemming kunnen forceren.
0: Dat is veel inderdaad. Hè. Zullen we eerst even dat inhoudelijke punt aanraken natuurlijk. U zegt, zij legt CD&V, bij monden van mevrouw Verlinden, legt naast zich neer wat er in dat rapport staat. Het is natuurlijk, en dat hebben we in de afgelopen weken vaak gehoord, het primaat van de politiek. De politiek mag zeggen, kijk, wij zien dat anders, wij beslissen daar anders over.
5: Dat is uiteraard zo, ik ben volledig akkoord. Ieder mag zijn eigen mening hebben. Ik heb alle respect voor de collega's die nee zullen stemmen, die een andere keuze voor zichzelf zouden maken. Maar het gaat niet om onze keuze, het gaat om de keuze van die vrouwen die ook niet lichtzinnig beslissen. En die willen wij natuurlijk een wettelijk kader gegeven om hier in dit parlement te stemmen. En primaat van de politiek betekent ook wel dat men tot besluitvorming kan overgaan. En die stemming wordt eigenlijk al jaren nu tegengehouden door CD&V en N-VA.
0: Dan zou je toch kunnen zeggen, nu ligt er iets op tafel en het is een verlenging van 12 naar 14, beter iets dan niets.
5: Ja, oké, maar voor ons blijft dat natuurlijk onvoldoende. Wij staan achter die unanieme aanbeveling van de wetenschap. Wij willen echt die vrouwen helpen die nu naar het buitenland gaan. Maar het belangrijkste argument voor ons is dat mensen in 2026 volledig zelf kunnen beschikken over hun leven, moeilijke keuzes kunnen maken over leven en dood. En daar willen wij hen echt wel vrij in laten, met natuurlijk de steun van de wetenschap en een zeer goed uitgebouwd zorgsysteem in ons land.
0: Maar u zegt dat mevrouw Verlinden, minister Verlinden, haar veto in de pers heeft gesteld. Mm-hmm. Het was natuurlijk wel haar opdracht om een voorstel uit te werken voor de zomer. Dat heeft ze gedaan, dat zeggen ze bij CD&V. Wij doen wat ons is gevraagd.
5: Daar ben ik niet mee akkoord. Ze heeft echt haar opdracht niet gedaan. Ze heeft die opdracht gekregen van Arizona. Maar ik heb begrepen, en dat is ook letterlijk gezegd, dat er nog geen onderhandelingen geweest zijn. We zijn 1,5 jaar bezig in die Arizona-regering. Men heeft gezegd, ook de fractieleider, mevrouw Farie, is in de commissie komen zeggen dat er in de zomer 2026 op verschillende ethische thema's, want ook euthanasie voor dementie is een belangrijk dossier voor ons, dat er teksten zouden liggen. U kan vaststellen met mij vandaag dat er geen enkele tekst van de meerderheid in het parlement ligt en dat men ons komt vertellen dat er zelfs nog geen gesprek is geweest. Ik hoor nu ook dat zaterdag zou beslist worden dat er uitstel zou komen voor 1 jaar. Ja, met wat zijn we eigenlijk bezig?
0: Ja, goed, maar dat weten we niet zeker. Hè? U
5: dat
0: zegt, u hoort dat. Er wordt in elk geval in de kern over doorgepraat. Mm-hmm. En dat is natuurlijk hoe het gaat. Hè. Het is au fond een discussie binnen de meerderheid. De oppositie staat erbij en kijkt ernaar.
5: Ja, maar we willen toch ons werk blijven doen en trouw zijn aan onze principes. En wij vragen dat ook van andere progressieve partijen, zoals Vooruit, die altijd grote boodschappen hebben verkondigd voor de verkiezingen en hard op de barricaden hebben gestaan. Wij als liberalen blijven onze principes trouw en zullen daar blijven voor vechten, ook vanuit de oppositie. Trouwens, ja, het is een dossier van de meerderheid, zegt u, maar in ethische thema's is er vroeger ook altijd afgesproken dat er vrij kan gestemd worden. En er is echt wel, als u het nakijkt, een zeer grote meerderheid voor die uitbreiding naar 18 weken.
0: Dus wat is jullie concrete plan dan?
5: Het plan is om natuurlijk dinsdag opnieuw ons voorstel in de commissie Justitie te gaan bespreken. U weet misschien dat dat in 24 en in 25 al in de commissie heeft gestaan. Men heeft dat telkens weggestemd met de redenering, oké, we zijn bezig aan het werken en we komen met teksten tegen de zomer 26. Die zijn er vandaag niet, dus ik hoop echt en ik doe een oproep aan partijen zoals Vooruit en NMR om niet voor de derde keer op die nee-stem te gaan drukken dinsdag en om echt een geweten te volgen.
0: Ja, denkt u dat die kans reëel is? Wat hoort u daarover? Want Vooruit liet dat weten, hè? Wij gaan parlementsleden niet tegenhouden om teksten van de oppositie mee goed te keuren. Zal dat ook zo zijn?
5: Ik hoop het. Ik weet niet wat ik kan verwachten. Ik zit niet in de meerderheid. Ik hoor van alles in de pers.
0: Maar je komt elkaar toch wel eens tegen.
5: Oké, maar ik hoop vooral voor al die mensen. Dagelijks zijn er mensen die zware beslissingen moeten nemen over leven en dood. En mijn enige hoop is eigenlijk dat zij vooruit geholpen worden en dat die politieke spelletjes nu eindelijk eens stoppen. Dus ga gewoon rond tafel zitten, al is het alleen met de meerderheid. En kom met teksten, maar wij willen vooruitgang in de verschillende ethische dossiers.
0: Nu het over de mensen heeft, hè. Er zijn inderdaad op dit moment mensen aan het luisteren die voor een moeilijke beslissing gaan. Zij staan, zij het over euthanasie, zij het over abortus en ga ze maar door. Dat gevoel van dat dit een koehandel zou kunnen zijn, wij nemen wat van dit, politieke compromissen sluiten, dat wordt altijd gezegd. Maar als dat over ethische thema's gaat, dat voelt raar, bevreemdend, ja. Pijnlijk.
5: Ik ben daar volledig mee akkoord. Dat is enorm schrijnend. Iedereen kent mensen.
0: Moesten jullie meebeslissen, zou het ook zo zijn. Hè? Daar
5: in zijn dichte omgeving die inderdaad voor die keuze staan. En de politiek faalt daar, de meerderheid faalt daar enorm. Dus mijn oproep is echt om nu eindelijk de stappen vooruit te zetten.
0: Niet over
5: in het belang van de inwoners.
0: Dit
5: mag echt niet over partijpolitiek gaan. Ethische thema's verdienen een sereen debat met wetenschappelijke argumenten. En op het einde komt er een besluit in volle overtuiging en volgens zijn eigen geweten. Maar laten we nu echt tot die stemming overgaan in het belang van de bevolking.
0: U wil vooral niet dat dit opnieuw op de lange baan wordt geschoven?
5: Nee, we hebben in het verleden gemerkt dat er natuurlijk allerlei spelletjes worden gespeeld om dit op de lange baan te schuiven. Dus laat dat opnieuw niet gebeuren. Ik zat trouwens in 2020 al in deze studio om over hetzelfde thema te spreken. Dus het is inderdaad schrijnend dat dat zo lang duurt, terwijl er elke dag mensen moeilijke beslissingen moeten nemen.
0: Dank u voor dit gesprek en we zien hoe het verder loopt, onder andere dit weekend. Hè, naar we hebben begrepen, dank u wel, Katja Gabriels, federaal parlementslid voor oppositiepartij Anders.

0: Dove Ellis met Pale Song. Op de E40 naar de kust is het al een kwartier aanschuiven van Ternat tot Afliegem. Oh, zijn er mensen die naar de zee gaan vandaag? Ik begrijp het. De linkerrijstrook is daar dicht door een ongeval. Het gaat langzaam naar Brussel. Op de E40 een kwartier erbij vanaf Aalst. Op de E429 10 minuten bij Halle. Op de binnenring rond Brussel kwartier vertragen tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Files naar Antwerpen op de E17 20 minuten van Haasdonk tot... Zie jij dat ook staan? Sorry. Het is 20 minuten aanschuiven van Haasdonk tot Haasdonk. Ja, dat is stilstaan, denk ik. Door een ongeval daar op de linkerrijstrook. En verder 10 minuten vanaf Kruibeke. Op de Antwerpse ring richting Nederland. 10 minuten van Sint-Anna linkeroever tot de Kennedy-tunnel. Richting Gent. 10 minuten van Antwerpen-Noord tot Borgerhout. En op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek. Een kwartier file rijden aan de Werken in Temse. Iedereen weet van het weer.
1: U hebt het vermogen, wij het inzicht. ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
0: De ochtend WK. Maar we hebben jou hier niet voor het verkeer natuurlijk, nee. Steffi. Hey, goedemorgen. Na Messi, Mbappé en Haaland was het nu aan Cristiano Ronaldo en Harry Kane op het WK. Ze waren niet allebei even overtuigend.
2: Nee, inderdaad. Eentje wel, eentje net iets minder. Ik ga met het positieve beginnen, dan weet je meteen ook het andere natuurlijk. Harry Kane, die scoorde 2 keer in het heel aangename duel tussen Engeland en Kroatië. Engeland kwam voor rust 2 keer op voorsprong met de goals van Kane. 2 keer maakte Kroatië nog gelijk, maar in de tweede helft schakelde Engeland nog een versnelling hoger. En Bellingham en Rashford die zorgden voor de 4-2. Een overtuigende start dus voor de Engelsen. En Kane bedankte vooral bondscoach Thomas Tuchel, die de groep blijkbaar op scherp zette bij de rust.
3: Credit to the manager. The manager gave us a speech at halftime just to say, look, if we lose, we lose. We're losing our way. And I think you saw that, how the way we come out in the second half, we went full gas. And they couldn't live with it. And that's the level we have to set for every game. So a great result against a tough side.
0: Ik hou daar wel van. Als we verliezen, dan wel op onze manier.
2: Ja. En full gas in de tweede helft. Goeie start voor Engeland, dus tegen een sterke tegenstander, zei hij. En Kane heeft nu 10 WK-goals al op zijn palmares. Daarmee komt hij op gelijke hoogte, wat Engeland betreft dan, van Gary Lineker.
0: Daar kan misschien wel nog eentje bij. Cristiano Ronaldo dan, die had maar wat graag ook wat streepjes bijgezet, kon je zien aan zijn gezicht. Maar dat is niet gelukt.
2: Nee, want Portugal kon een vroege voorsprong tegen Democratische Republiek Congo niet vasthouden. Neves had al na 6 minuten nogthans voor de 1-0 gezorgd. Maar daarna zakte het tempo van Portugal helemaal in. En nog voor rust maakte Joan Wissa gelijk. Een historische gelijkmaker, hè, want het eerste doelpunt voor Congo op een WK ooit. En die Wissa is heel trots. Na een moeizame voorbereiding zijn we blijven strijden, zegt hij.
4: On a travaillé très très dur. Ça a été très très compliqué. Mais voilà, on a été vaillant, résilient. Et le premier but, c'est une grosse fierté. C'est une grosse fierté parce que c'est à l'image de l'équipe.
2: Ja, feest ook bij de Congolese supporters in ons land. Dat hebben we hier al gehoord in de ochtend. En veel kritiek op Portugal en op bondscoach Roberto Martinez, die Ronaldo dus blijkbaar voorlopig niet durft te passeren. De nachtelijke duels dan. Colombia klopte Oezbekistan overtuigend, meteen 3. En Ghana versloeg op het nippertje Panama met het doelpunt daar in de 95ste minuut.
0: Ze vallen dikwijls wel weer later. Ja. Straks nog meer WK-nieuws. Wat valt er naast het voetbal nog te vertellen?
2: Wat dat Tadej Pogacar een ferm statement heeft gemaakt in de aanloop naar de Tour. In de Ronde van Zwitserland ging hij meteen all-in in de heuvelachtige openingsetappe. Hij ombond zijn duivels al op 70 kilometer van de streep en niemand zag hem nog terug. José de Kouwer zag bij de rest van het peloton zelfs een soort wanhoop of gelatenheid, zegt hij.
5: Gelatenheid mag je dat eigenlijk niet zeggen, maar dat er zo'n soort ruimte komt in het peloton van hij is weg, laat maar. Ik zie zelfs niemand die een poging doet om te proberen volgen. En dan kan je gewoon denken, Vingegaard is er niet bij, maar die andere jongens moeten toch ook wel op een of andere manier op dat moment nog iets kunnen, maar het is zo blijkbaar indrukwekkend dat daar al iedereen erin gooit. En ik vraag me af of we in de Tour voor de start al voor de tweede plaats gaan koersen.
0: Ah, die handdoek in de ring. Ik zou het ook voelen, hoor.
2: Inderdaad. Hij is supersterk, de wereldkampioen. Dat is duidelijk. Tot slot ook nog eens naar de Yellow Tigers. Ruud, dat zijn de Belgische volley. Zijn ze bezig in de Nations League deze dagen. Dat is de competitie met de absolute toplanden. En gisteravond verloren de Belgen met 3-0 van Turkije. Nathalie Lemmes verwoordt het gevoel.
6: Ik denk toch wel even voetjes op de grond. Ze hebben ons die eerste 2 sets echt wel overklast. Ik denk dat we zelf niet genoeg service druk hadden. Ja, ik denk dat we eigenlijk een beetje alles miste. En als we het dan minder doen, valt ook een beetje ons enthousiasme weg. Maar dat hebben we dan in die 3e set wel terug kunnen vinden. maar is er dan uiteindelijk toch niet uitgekomen.
2: Ja, een beetje hoop pakken misschien uit die derde set. Het zal nodig zijn, want nu volgt een duel met Brazilië.
0: Dank je. En tot zo.

0: Editors met Cool Within. Zometeen meer na het nieuws van 7.
1: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht? Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht? Doen we wel. Argenta.
2: Zo simpel kan het zijn. Carglass herstelt, Carglass vervangt.
3: Sterretje of barst in je auto ruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
4: Info en voorwaarden op carglass.be.
5: VRT Radio 1.
6: Alles begint bij luisteren. Het is 7 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Het akkoord tussen de VS en Iran is vannacht ondertekend, maar krijgt in Amerika veel kritiek. Het Rekenhof heeft kritiek op hoe de Vlaamse regering geld voor openbare werken besteedt. En op het WK voetbal hebben alle teams nu hun eerste wedstrijd gespeeld. Het principesakkoord tussen de VS en Iran is vannacht ondertekend. President Trump deed dat in het kasteel van Versailles, waar hij gedineerd had met de Franse president Macron. De tekst van het akkoord is ook meteen vrijgegeven. Daarin staat dat na de ondertekening de gevechten 60 dagen lang stoppen, dat de straat van Hormuz weer opengaat en de Amerikaanse zeeblokkade van Iraanse havens opgeheven wordt. Iran gaat ook geen nucleair wapen maken en er komt een einde aan de sancties tegen het regime in Iran. Er komt ook een investeringsfonds van $300 miljard... voor de heropbouw en ontwikkeling van Iran. Thomas de Grave in Amerika, hoe wordt de tekst daar onthaald?
7: Wel, er waren vanavond in de Amerikaanse nieuwsprogramma's amper mensen te horen die dit memorandum verdedigden. Zelfs niet op de conservatieve nieuwszenders, zelfs niet de conservatieve commentatoren. Je hoorde wel heel veel kritiek, soms zelfs ronduit negatieve commentaar. Republikeinen die zeiden dat dit een politiek probleem zou worden, dat dit een overgave is. Een Republikeinse senator noemde het zelfs de grootste blunder op vlak van buitenlands beleid van de laatste decennia. Grootste struikelblok voor velen is het feit dat Iran onmiddellijk heel wat geld zal kunnen krijgen. Geld dat ze volgens hen meteen zullen gebruiken om zich te herbewapenen. En niet alleen zichzelf, maar ook bijvoorbeeld groepen als Hezbollah en Hamas. Over die laatste groepen staat trouwens niets in het memorandum. Net zoals er niets in staat over het arsenaal aan raketten dat Iran heeft. Een van de weinige dingen die Amerika er wel onmiddellijk lijkt uit te halen is het feit dat de straat van Hormuz opnieuw opent, zonder tol. Maar zelfs dat laatste zou ook maar gelden voor de komende 60 dagen. En dat alles zorgt ervoor dat één conservatieve commentator het samenvatte in één woord, namelijk onbespreekbaar.
6: Dat is duidelijk, dankjewel Thomas. Trump en Macron hebben gisteravond ook nog gebeld met de Oekraïense president Zelensky. Zij bespraken de resultaten van de G7-top van de afgelopen dagen, want Marijn Trio, die was voor Oekraïne wel een succes.
8: Ja, met dat akkoord rond de oorlog in Iran lijkt de aandacht alweer wat te verschuiven naar Oekraïne, ook die van de VS. Er werd op de G7 afgesproken om de druk op Rusland op te voeren en Trump, die tot nu toe doorgaans de kant van Rusland koos in de oorlog, noemde Rusland gisteravond de aanvallende partij die hogere verliezen heeft ook dan Oekraïne. Zelensky bedankte Trump voor zijn aandacht voor Oekraïne en had het over een coördinerend gesprek met Trump en Macron dat veel zou kunnen veranderen, zegt hij. Wat hij daar concreet mee bedoelt is niet duidelijk, maar hij benadrukte dat de Oekraïnse luchtverdediging de belangrijkste prioriteit is en het verkrijgen van toelatingen om in Oekraïne Amerikaanse Patriot luchtafweerraketten te mogen produceren.
6: Ja, en vandaag is Zelensky dan weer in Brussel.
8: Ja, hij heeft gisteravond hier al NAVO-secretaris-generaal Rutte gesproken en hij wordt dan vandaag een belangrijke gast op de EU-top. Zelensky zal ook onze koning en premier De Wever ontmoeten.
6: Dankjewel, Marijn. En Rusland en Oekraïne hebben elkaar afgelopen nacht opnieuw bestookt met raketten en drones. Rusland vuurde ballistische raketten af op Kiev en Poltava in het noordoosten van Oekraïne. Hoeveel schade er is, is nog niet duidelijk. Oekraïne viel dan weer voor de tweede keer in een week een olieraffinaderij in Moskou aan. Op beelden is vuur te zien en enorme zwarte rookpluimen. De raffinaderij van Moskou zou na een aanval eergisteren al stilgelegd zijn. De budgetten voor tunnels en fietspaden worden niet objectief verdeeld door de Vlaamse regering. Dat zegt het Rekenhof, dat de openbare overheidsuitgaven controleert, meldt De Standaard. Marianne Timmerman, wat loopt er fout?
9: Veel. Volgens het Rekenhof zijn er geen duidelijke en transparante regels als het gaat over openbare werken. Concreet betekent dat dat niet duidelijk is waarom de ene werken voorrang krijgen op andere. Er is geen lange termijnvisie en de opvolging van de werken is niet zoals het hoort. Er is weinig evaluatie, zo staat dat in het verslag.
6: Ja, en hoe gebeurt de selectie van de werken dan?
9: Maar dat zou in principe moeten gebeuren via een objectief instrument, het GIP. Voluit heet dat het geïntegreerd investeringsprogramma. En dat is net in het leven geroepen door de vorige regering om objectief te zijn, maar dat werkt dus niet goed. Bovendien zijn die adviezen niet bindend en laat Vlaams minister van Openbare Werken Annick de Ridder ook niet beoordeelde of niet geselecteerde of projecten met lagere prioriteit uitvoeren. Nu, de kans is dus groot dat lokale besturen die geen geld kregen voor dan bijvoorbeeld die aanleg van fietspaden of veilige kruispunten kritiek zullen uiten.
6: Dankjewel, Marjan. De hervorming van de studentenarbeid leidt niet tot meer gewerkte uren, blijkt uit de jaarlijkse bevraging van Randstad. De regering De Wever had het aantal uren dat jobstudenten mogen werken tegen lagere sociale bijdragen opgetrokken van 600 tot 650 per jaar. Maar studenten hebben daar nauwelijks gebruik van gemaakt. Het mediaan aantal werkdagen ligt op 40, dat zijn zelfs 10 dagen minder dan vorig jaar. En opvallend, steeds minder studenten zijn aan de slag in een productiebedrijf, zegt Wim van der Linde van de Randstad.
10: Magazijnier en kassamedewerker zijn de meest uitgevoerde studentenjobs, gevolgd door rekkenvuller, administratief bediende en arbeider in een productiebedrijf. Hoewel we bij die laatste wel een significante daling van 3 procentpunt opmerkten. De arbeidsmarkt is aan het afkoelen en zeker onze productiebedrijven hebben het lastig. En dat laat zich dus ook voelen op vlak van studentenarbeid.
6: Sport op het WK voetbal waren er de afgelopen nacht de laatste wedstrijden van de eerste speeldag. Colombia versloeg Oezbekistan met 3-1 en Ghana won met 1-0 van Panama. Tom Boudeweel.
11: De meeste doelpunten vielen vannacht dus in Colombia tegen Oezbekistan. De openingsgoal die werd gemaakt door Daniel Munoz, ex-Racing Genk. Oezbekistan, een verrassende debutant op dit WK, maakte nog wel gelijk, maar Luis Diaz van Bayern München, hij was de matchwinnaar voor Colombia met een goal en een assist. 3-1 dus, goed voor de leidersplaats in de groep, want Portugal en Congo speelden gelijk. Ghana maakte tegen Panama het verschil in de voorlaatste minuut van de toegevoegde tijd, in een duel dat pas na de rust echt op gang kwam. En met de Belgische scheidsrechter Bram van Driessen als VAR. Ghana is de leider in de groep, samen met Engeland, dat in een goede wedstrijd Kroatië versloeg met 4-2.
6: Engeland maakte dus indruk met die overwinning tegen Kroatië. Harry Kane scoorde 2 keer en bondscoach Thomas Tuchel was bijzonder tevreden.
12: Ja, het was een tough game against a tough opponent. Struggled in the first half and had a brilliant reaction and a very good second half with a lot of chances. It's what we wanted and happy for the fans.
6: En eerder had Congo dus een gelijkspel behaald tegen Portugal. De Congolezen scoorden ook hun eerste doelpunt ooit op een WK. En dat vierde de Congolezen in Antwerpen als een overwinning.
13: 5 minuten, 1-0 achterstaan. Moed zegt er in de schoenen. Marcelli op paars.
14: Ja, fantastisch! Wie had dat ooit verwacht? Top tegen Portugal.
15: Dat is historisch. De eerste goal van Congo in de Wereldcup. Allee. Ik heb geen woord.
6: Het weer vaak zonnig en zeer warm tot 32 graden. Vanavond en volgende nacht enkele onweersbuien. Morgen wordt het nog iets warmer tot 35 graden. Met opnieuw kans op hevig onweer. Het weekend is iets minder heet. Maxima nog altijd rond 30 graden en meestal zonnig. We begonnen met het akkoord tussen de VS en Iran. Dat is vannacht ondertekend en zou meteen ingaan. In de VS is er veel kritiek op dat akkoord. Ook van Donald Trumps eigen Republikeinse partij. Meer op vrtnieuws.be.
5: Radio 1. De Ochtend. Met Ruud Joos en Jasper Verhulst.
0: Goedemorgen, dat gaat hier van historische doelpunten voor Congo naar mijnenjagen. Echt in een vingerknip. Zometeen onze minister van Defensie. Welkom.

0: The Cure met In Between Days. Radio 1.
1: De ochtend.
0: Versailles, daar gebeurde het vannacht. Het akkoord tussen de VS en Iran is dan officieel ondertekend. En dat betekent dat er vanmorgen alweer beperkt scheepverkeer is in de straat van Hormuz. En dat die snel weer open zou moeten gaan. En dat moet veilig gebeuren. Dat is logistiek een heel ingewikkelde operatie. Maar veiligheid gaat ook nog over andere dingen. Want Iran zou de voorbije maanden overal mijnen hebben geplaatst. Mijnen die misschien wel door onze marine opgeruimd zullen worden. Want wij zijn daar goed in, minister van Defensie Thiel Franken. Voor N-VA, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Deal is getekend. Dat betekent dan weer dat die operatie eindelijk kan beginnen. Ontmijnen, wij zijn daar goed in. Hoe zeker is het dat wij onze kwaliteiten ook gaan inzetten?
2: Ja, dus dat is nog niet helemaal duidelijk. Hè. Dus op dit moment is het allemaal wat onhelder. Wat gebeurt er? Er is een coalition of the willing gemaakt onder leiding van Frankrijk en Groot-Brittannië, zoals u weet. Die zijn met een aantal planningen bezig geweest. Heel wat landen hebben capaciteiten voorgepositioneerd. Die hebben die dus in de Middellandse Zee gebracht, of naar de Oostelijke Middellandse Zee, of zelfs al naar Djibouti gebracht. Dus om dicht bij het theater te zijn, bij de straat van Hormuz te zijn. Of dan de straat van Oman te zijn. En dus dat is nu gebeurd. We hebben dat ook gedaan. En onze Primula is nu ongeveer ook in het oosten van de Middellandse Zee toegekomen, samen met een Nederlandse ontmijningsschip. En nu wacht dat natuurlijk op verdere orders. Wij zitten nu binnen een NAVO-operatie in de Middellandse Zee.
0: Ja.
2: Wij zouden daar dan uitgaan en dan zouden we door het Suezkanaal gaan. Eventueel dan samen met de Fransen en de Britten vanuit Djibouti vertrekken naar de straat van Oman en de straat van Hormuz.
0: Ja, mogelijk.
2: Hè. Dus
0: want waar hangt dat vanaf?
2: Ja, op zich is dat een formele beslissing van de regering. Hè. Dus dat moet formeel bekrachtigd worden door de regering. Het is zaterdag kernvergadering over van alle thema's, ethische kwesties en ook nog een aantal andere dingen. Maar dat zal misschien daar dan toch ook best besproken worden. En dan wordt er een stafofficier gestuurd naar Groot-Brittannië om dat dan verder allemaal te plannen.
0: Mm-hmm.
2: En dat hangt natuurlijk ook af van de exacte afspraken met Iran, afspraken met de Amerikanen. Want Iraniërs in de deal staat in punt 5, denk ik, dat de Iraniërs zelf de ontmijning gaan voorzien en technical obstacles gaan verwijderen. Dat zijn waarschijnlijk zelfgezonken schepen die daar te zorgen dat het onmogelijk was om te passeren op bepaalde punten. Ze zouden dat zelf doen. Van de andere kant, Oman is wel vragende partij voor hulp, dus dat moet allemaal wat opgeklaard worden.
0: Dus er moet nog veel duidelijk worden, want ik kan me voorstellen dat veel mensen zich ook afvragen, moeten we ons daar wel gaan moeien? Je weet maar nooit, hè?
2: Ja, maar dat zijn ook dezelfde mensen misschien die zeggen dat het heel schandalig is dat je zoveel moet betalen voor je naft en voor je diesel. Hè. Dus ik denk dat we hebben gezien dat er een serieuze economische weerslag is gekomen van het moment dat het Iraanse regime de straat van Hormuz heeft gebruikt als pasmunt. Ze hebben het Westen eigenlijk naar de keel gegrepen en de keel dichtgeknepen van het internationaal economisch verkeer en zeeverkeer. En dus dat moet opgelost. En daar hebben wij een verantwoordelijkheid te nemen als Westen. En die hebben wij. We hebben die capaciteiten. We hebben ook goed getrainde marineofficieren mensen van de marine. Dus dat loopt allemaal goed.
0: Maar veiligheid gaat natuurlijk boven alles. Hè? Wanneer weten we of dat veilig is voor onze mensen?
2: Ja, dat gaan we natuurlijk maximaal garanderen, hè. Dat is evident. Hè. Dus er is nu een akkoord getekend. Dus dat betekent dat er een staakt het vuren komt sowieso. Maar dat is nooit zonder risico. Nul risico bestaat niet, zeker niet in het militaire leven.
0: Mm-hmm.
2: Dat is juist de specificiteit van het militaire beroep. En dat weet je als je tekent als militair, dat er altijd wel risico's zijn.
0: Ja.
2: Maar we gaan dat natuurlijk maximaal proberen beperken, dat is evident.
0: Maar u bent onderweg naar een NAVO-bijeenkomst. Is dat mogelijk dat die operatie in die straat onder NAVO vlak? Want u zei daarnet, we gaan uit die NAVO-vloot en dan gaan we met de Britten mee. Wat zijn de mogelijkheden en wat is het veiligst?
2: Nee, op zich, de vlag is denk ik niet zo belangrijk. Het belangrijkste is dat we een internationale coalitie hebben met natuurlijk naast onze mijnenvegers een aantal beschermingsschepen. Het moet eigenlijk moet in formatie gaan. Je moet daarnaast een aantal fregatten hebben, een aantal destroyers, dus meer oorlogsbodems die ervoor kunnen zorgen dat je beschermd wordt tegen droneaanvallen, tegen torpedo's, tegen andere potentiële gevaren. Dus die mijnenwerker opereert niet alleen, die opereert in een grotere groep. En dan heb je natuurlijk ook capaciteiten die je verdedigen. Mm-hmm. Hè? Dus laat dat heel duidelijk zijn. We gaan geen mijnenwerker alleen op pad sturen, want dat is inderdaad, zou onverantwoord zijn. Maar dat is natuurlijk niet het geval. Moet dat onder NAVO-vlag? Dat is nu in het nu wel een goede vraag. Daar is zeker vraag naar geweest. Omdat dat nu op dit moment, zelfs zal ik het wel horen, het is mm-hmm. NAVO-defensieministeriële op NAVO-hoofdkwartier over een uurtje. Dus ik zal het wel horen wat juist nu de laatste stand van zaken is. Voor mij is dat absoluut bespreekbaar. Die internationale coalitie is bespreekbaar. De Amerikanen vragen ook om gewoon in hun battlegroup te opereren tot begin augustus. Dat hangt ervan af. Ja. Ik denk dat dat iets is dat we binnen de regering moeten bespreken. En daarna gaan we daar ook mee naar de Kamer. En dan zullen we dat ook bespreken in de Kamer.
0: Want wat zijn de parameters voor de regering om te zeggen ja, oké, we doen dat?
2: Maar die beslissing is genomen. Hè. Dus de principebeslissing om in de coalition of the willing te gaan voor de ontmijning van de straat van Hormuz en om het maritiem verkeer terug vrij te krijgen, die beslissing is al genomen. Alleen is het natuurlijk heel concreet. Ja, oké, wat is de context? Onder welke vlag varen we? Wat is het met het staakt het vuren? Wat is de stabiliteit van dat staakt het vuren? Dat zijn allemaal wel vragen die verder zich zullen beantwoord weten de komende dagen. Dus ik denk dat de kans bijzonder groot is dat we dit gaan doen.
0: Ja. Zelensky is er ook bij vandaag. Hij komt naar de koning, komt naar de Europese top. We zien u net binnenkomen door, denk ik, Mark Rutte. Die zegt, hij zal er ook bij zijn bij de NAVO. Wat kunnen wij hem bieden? We kunnen hem wel wat bieden, blijkbaar.
2: Ja, we bieden hem al heel veel. Hè. Dus België is een van de beste leerlingen van de klas

0: Sterrenhotel of Sterrenhemel. Hoe je ook reist, Touring is er voor jou.
1: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
2: Radio 1 live.
3: Ja, ik heb al dat gezegd. Kijk, op zich, wij zitten helemaal op het einde van ons F-16-programma. Het meest succesvolle militaire luchtvaartprogramma uit de geschiedenis. Hè. We hebben er heel lang mee gedaan. Er was ook heel veel tamtam over dat het Amerikaans was, dat het heel duur was. Hè. Het komt allemaal terug, want nu is dat met de F-35 exact dezelfde discussie. Maar uiteindelijk hebben we er 50 jaar mee gevlogen, zelfs meer. En zijn het ongelooflijk fantastische toestellen gebleken, op dit moment nog altijd. Zij zorgen ervoor dat wij beschermd zijn. Zij zorgen ervoor dat wij ook dit kunnen gebruiken nu op dit moment in Noorwegen bijvoorbeeld. In Arctic Sentry, herinner u de discussie over Groenland? We doen dat voor de Balten te steunen. We doen dat voor ook ons eigen luchtruim samen met de Nederlanders en Luxemburgers te beschermen. Dus dat zijn fantastische platformen die nu op zijn. En daarvan kunnen we er heel wat leveren. De beslissing van de regering is nog niet genomen, maar wat van mij hangt, als het van mij afhangt, dan geven ze inderdaad allemaal op voorwaarde dat wij onze F-35's hebben, want wij hebben bepaalde capaciteiten nodig. We hebben ook een bepaalde rol, een DCA-capaciteit. Dat is een moeilijke afkorting dat eigenlijk bedoelt dat we ook binnen de nucleaire bescherming, de nucleaire paraplu boven de NAVO en boven Europa, dat we daar ook een bepaalde positie en de functie hebben. En daarvoor hebben we F-35's nodig. En dus we gaan geen F-16's leveren als we geen F-35's hebben.
4: Ja, en
3: dus als dat programma loopt, en dat loopt
4: Nu
3: goed, als dat blijft op schema lopen, dan kunnen we F-16's geven. Ja. Als dat programma stopt, of als er problemen zijn met de F-35-leveringen, dan kunnen we geen F-16's
4: leveren. Die timing die is heel belangrijk voor onze eigen veiligheid. Maar als u zegt, dat moet u ons eens uitleggen, die zijn op. Dus dan geven we ze, maar die kunnen wel nog van. Wat kunnen zij nog voor Oekraïne?
3: Maar dat is natuurlijk hun keuze. Op het moment dat we dat overhandigen, kunnen ze dat gebruiken voor de spare parts, voor de onderdelen, die technische onderdelen. En dan kunnen ze zo zorgen dat de F-16's die ze nu al hebben, dat die kunnen blijven vliegen. Mm-hmm. Als de stafchef van de luchtmacht of als president Zelensky of de baas van de Defensie, of de minister van Defensie, mijn collega, zegt, ja kijk, die hebben hun eindvlieguren, die 8000 uren nog misschien wel al bereikt, maar wij blijven daarmee vliegen, want die zijn best nog oké voor ons, ja, dan is dat ook hun keuze. Wij doen dat niet, hè, want wij krijgen die dan niet meer technisch geüpdate. En dat gaat dan over veiligheidsprocedures en verzekeringen. Moest het morgen oorlog zijn en ik sta met mijn rug tegen de muur, dan zou ik ze ook nog laten vliegen. Hè. Dus
4: want
3: dat is gewoon een andere situatie.
4: Ze spelen wel een belangrijke rol, hè. Zagen we onlangs nog bij een grote Russische aanval, dat er dan snel dingen worden overgevlogen om in te zetten.
3: Ik probeer mijn best te doen om zo snel mogelijk de Oekraïners te helpen. Ja, absoluut, op alle mogelijke manieren. Die F-16's zijn ongelooflijke capaciteiten, zeer, zeer performant, nog altijd. En ze hebben daar natuurlijk missiles voor nodig. En ja, het ging over een heel, heel belangrijke en urgente shipping die nodig was. En we hebben de Oekraïners geholpen. Ik probeer altijd de Oekraïners te helpen. Ze zijn moedige strijders. Het is ongelooflijk wat ze al die jaren al doorstaan en doorstaan hebben en nog altijd doorstaan. En ze beschermen Europa. Ik weet dat er veel kritiek soms is, ook vanuit bepaalde hoeken van ja, waarom steunen we die Oekraïners, waarom geven we daar zoveel geld aan? Ten eerste, het is geld van de Russen eigenlijk, dat we aan Oekraïne geven. En ten tweede, ja, dat is toch maar terecht. Zij beschermen ons door die strijd te blijven voeren. Zij kunnen dat niet tolereren. Ik zou mijn land ook niet afgeven.
4: Dat is een van de gespreksonderwerpen, denk ik, straks met Zelensky. Dank u wel voor dit gesprek, minister van Defensie, Theo Franke.
3: Graag gedaan. Ja.
4: Er staat bijna 200 kilometer file intussen, Jasper.
5: Naar Antwerpen op de E17, bijna 1 uur van Sint-Niklaas tot Haasdonk door een ongeval op de linkerrijstrook. Op de Antwerpse ring richting Gent een kwartier van Antwerpen-Noord tot de Kennedy-tunnel. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek, 20 minuten aan de werken in Temse. Op de E40 naar de kust, 3 kwartier aanschuiven van Ternat tot Afliegem. Daar is de linkerrijstrook dicht door een ongeval. Langzaam naar Brussel, op de E40 een kwartier erbij vanaf Aalst. Op de E40 vanuit Luik een kwartier vanaf Haasrode. Op de E429 20 minuten bij Halle. Op de binnenring rond Brussel 10 minuten trager tussen Woutersbrakel en Halle. Daar staat een defecte auto. En ook nog een kwartier tussen Grotbijgaarden en Vilvoorde. En op de buitenring een kwartier van Waterloo tot Tervuren.
4: Dankjewel. De Ochtend WK. Ik zei het al, dat gaat hier van F-16's naar goals.

0: in een vingerknip. WK voetbal, laatste wedstrijden van die eerste speeldag. Gisteravond en vannacht afgewerkt met enkele outsiders voor de wereldtitel die voor het eerst in actie kwamen. Peter van den Bemt, wij kunnen nog even bij jou terecht. Goedemorgen, jij was erbij bij Engeland tegen Kroatië, geëindigd op 4-2. Dat werd aangekondigd als een topwedstrijd en dat is het ook geworden.
1: Ja, dat denk ik wel. Misschien wel een van de leukste wedstrijden tot nu van het toernooi. Met toch veel doelpunten en echt wel wedstrijd tot helemaal aan het einde. Toen Rashford uiteindelijk de vierde goal maakte. Het had er ook mee te maken dat we binnen konden spelen in dat geweldige AT&T-stadion. Mm-hmm. Zoiets heb ik van mijn leven nog nooit gezien. Want daar was het lekker aangenaam koel, 22 graden. Terwijl buiten in Dallas hier is het verschroeiend heet. Is er een soort loden warmte. Als je daarin moet voetballen, dan kan je dit niveau niet halen, denk ik. En Kroatië begon wel met de borst vooruit. Was opvallend, maar dat duurde maar 10 minuten nadien nam Engeland over. En ook in de eerste helft hebben ze niet zo geweldig gespeeld. Maar zeker die eerste 20 minuten van de tweede helft, toen ze twee versnellingen hoger schakelden, dat was ronduit indrukwekkend. En dat is wat mij betreft van het beste wat we van de zogezegde favorieten in dit toernooi al hebben gezien. Samen met de tweede helft van Frankrijk, ja. Met een groot stuk van de wedstrijd van Argentinië. Misschien zeer in contrast met wat bijvoorbeeld Portugal en Spanje hebben gebracht. En dan zie je hoeveel kwaliteit Engeland uiteindelijk heeft en met een paar spelers die eruit springen.
0: Ja, zoals Harry Kane bijvoorbeeld, hè, met zijn twee doelpunten. Altijd en overal aanwezig, die stond er wel.
1: Ja, wat kan je over Harry Kane eigenlijk nog zeggen? Twee doelpunten gemaakt, wel een penalty in twee keer moeten omzetten, maar als je kijkt niet alleen naar zijn doelpunten, maar wat hij allemaal doet, op welke manieren hij bepalend is en belangrijk voor zijn ploeg, dan is dat veel meer dan doelpunten maken. Hij is een aanspeelpunt, hij is degene die druk zet, hij werkt achteraan, vooraan. Het is onvoorstelbaar, zijn fijne techniek is adembenemend en je merkt ook veel meer dan bijvoorbeeld op het Europees kampioenschap van 2 jaar geleden, toen hij met rugproblemen zorgde, dat hij topfit is, dat hij overloopt van vertrouwen. Het feit dat hij nu de voorbije jaren bij Bayern München prijzen heeft gewonnen, ja, dat heeft hij zelf ook gezegd. Dat heeft hem nog eens een extra boost gegeven. In de Engelse media wordt wel een keer gezegd dat hij kandidaat gouden bal is, mocht Engeland straks finale spelen of wereldkampioen worden. Wel, daar ben ik het helemaal mee eens. Harry Kane was outstanding en nog een keer met veel meer dan alleen maar doelpunten maken. Wat bijvoorbeeld wel het geval is voor Erling Haaland. Zijn waarde wordt bepaald door zijn doelpunten van Harry Kane, kan je zeggen. Ook de uitstraling, het leiderschap op het veld en daarbuiten de communicator voor het Engelse elftal. Nee, Harry Kane is veel meer voor Engeland dan alleen maar zijn doelpunten.
0: Ja, wat een lofzang en terecht. Hè. Het was wel een ander verhaal voor Cristiano Ronaldo. Ik weet niet hoe jij dat beleeft, maar in mijn omgeving is er een grote concurrentie tussen Cristiano Ronaldo of Lionel Messi. Wie is de grootste? De voorbije 20 jaar worden die altijd in één adem genoemd. Moeten we nu toch zeggen dat het verschil tussen die twee wel heel groot was in die openingswedstrijden?
1: Ja, ik denk dat er een met een pruillip heeft rondgelopen in het trainingskamp van Portugal gisteren. Want eigenlijk kan je zo ongeveer zeggen dat hij de enige grote ster is, uithangbord van dit WK, die niet heeft thuisgegeven. En dat zint hem niet natuurlijk. En hij speelde alle cijfers, alle statistieken wijzen erop een ronduit dramatische wedstrijd. Nog erger, hij ging bij bepaalde fases, zeker één fase, nog een keer in de weg lopen van een ploegmaat die een grote kans had gehad. Nee, het was een teleurstelling van Cristiano Ronaldo. Mm-hmm. En als je naar de statistieken kijkt, op de eindronde van grote toernooien, 10 wedstrijden op een groot toernooi waarin hij niet meer heeft gescoord. Ja, dat is wel heel erg lang natuurlijk. Uitzondering wel gemaakt voor de Nations League finale van vorig jaar, die gewonnen is door Portugal in de finale tegen Spanje, de Europese kampioen. Daar scoorde hij wel in de kwartfinale, de halve finale en de finale. Dat moeten we toch ook even onderstrepen. Maar de Cristiano Ronaldo van gisteren was, ja, één die in de weg liep van zijn ploegmaats en die, ja, je zou kunnen zeggen, op die manier een soort probleem is geworden voor de Portugese nationale ploeg. En als je dat dan ziet, het contrast met zijn grote concurrent en rivaal van de voorbije 20 jaar, Lionel Messi, hoe die nog bepalend is voor Argentinië. Alles bepaalt in het spel, hoe de spelers hem vertrouwen, hem de bal geven, hoe hij alles nog oriënteert, terwijl de spelers van Portugal, ja, lijken mij minder vertrouwen te hebben in Cristiano Ronaldo. Dan is het maar de vraag hoe het met deze Ronaldo verder moet in de loop van het toernooi. Want als hij nog een paar van dit soort wedstrijden speelt, ja, dan gaat zijn humeur er alleen maar onder lijden.
0: Ja, misschien belandt hij dan wel eens op de bank. Hè? Goed, de eerste speeldag van de groepsfase, die zit erop. Ben je eigenlijk tevreden, Peter, met wat je gezien hebt? Want het zijn veel ploegen en, ja, veel wedstrijden.
1: Wel, ik moet eerlijk zeggen dat ik er toch een klein beetje suf van word, van al die wedstrijden. Het is echt niet bij te houden, maar ik zou zeggen dat mijn indruk toch is dat we al heel veel leuke wedstrijden of delen van wedstrijden hebben gekregen. Het helpt natuurlijk als de vedette naar wie opgekeken wordt op de afspraak zijn. Mm-hmm. Daar hebben we het al over gehad. Messi natuurlijk, Kane, Mbappé, noem maar op. Dat een aantal van de favorieten ook wel hun kunnen getoond hebben, zoals de Fransen na de rust, de Engelsen, wat we al zeiden. Ik vond Brazilië-Marokko echt een heel leuke wedstrijd. Vooral Marokko heeft een goede indruk op mij gemaakt. Ik vond persoonlijk ook België-Japan voor de neutrale voetballiefhebber en misschien ook wel voor de Belgische, ook al leverde de wedstrijd dan niet de overwinning op waarop de Belgische fans gehoopt hadden. Echt wel een boeiende wedstrijd, ook in de tweede helft. Engeland-Kroatië hebben het al over gehad. Dus nee, best wel goede wedstrijden, best wel goed niveau vind ik ook voor een eerste ronde en een paar leuke verhalen. Kaapverdië dat 0-0 gelijk speelt tegen Spanje met wat kunst en vliegwerk van die doelman is een prachtig verhaal. Congo hebben we het al over gehad. Eerste doelpunt gemaakt. Dat is fantastisch. En het thuisland Verenigde Staten, dat ook wel een verrassend goede indruk heeft gemaakt. Dat helpt ook altijd natuurlijk voor het enthousiasme in het toernooi. Canada ook wel in delen van de wedstrijd gedragen door het enthousiasme van het publiek. Mexico was voor mij persoonlijk een geweldige belevenis daar in het Aztekenstadion tegen Zuid-Afrika. Maar geen goede wedstrijd. Dus nee, ik zou zeggen, over het algemeen beschouwd kunnen we niet klagen. Nee, mogen we eigenlijk best tevreden zijn met het spektakel dat we in de eerste speelronde van de groepsfase hebben gehad. Maar er moet nog veel gebeuren natuurlijk eer we helemaal aan het einde zijn. Aan het einde zelfs maar van de groepsfase. Dus ik zou zeggen, goede moed nog om het allemaal te volgen. Ook aan mijzelf.
0: En aan de Rode Duivels. Dank je, Peter.
2: U bent toegewijd aan uw familie. Aan haar grote en haar kleine momenten, aan haar verleden en aan haar toekomst. Bij Deutsche Bank zijn wij bezig met wat voor u echt telt. Met interesse in wie na u komt. Met aandacht voor wie na hen komt. Maar altijd met onze focus op uw vermogen.
3: Dankzij onze wereldwijde expertise en die van tientallen gerenommeerde fondsenhuizen bieden wij u het meest doordachte advies voor uw vermogen. With deep dedication. Deutsche Bank.
4: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition.
5: Kia. Movement that inspires.
4: Voorwaarden op kia.be.
6: VRT Radio 1.
7: De Ochtend.
0: Half acht, goedemorgen. Het principesakkoord tussen de VS en Iran is vannacht ondertekend.
8: Ja, president Trump deed dat in het kasteel van Versailles, waar hij was om te dineren met de Franse president Macron. De tekst van het akkoord is ook vrijgegeven en die krijgt veel kritiek in de VS, ook van de Republikeinse partij van Donald Trump. Dan het Rekenhof, dat zegt dat de Vlaamse regering geen duidelijke regels heeft voor de verdeling van het geld voor openbare werken. Het is bijvoorbeeld niet duidelijk waarom sommige werken voorrang krijgen op andere. Er is geen lange termijnvisie en er is ook weinig evaluatie van de werken. En dan nog het WK voetbal, nog eens alles op een rij. Alle ploegen hebben nu hun eerste groepsmatch gespeeld. Engeland versloeg Kroatië met 4-2 en staat aan de leiding net voor Ghana, dat vannacht met 1-0 won van Panama. Colombia was met 3-1 te sterk voor Oezbekistan en in dezelfde groep geraakte Portugal niet voorbij Congo. 1-1 werd het daar.
0: Ja, het volledige overzicht daarnet door Peter van den Bemt, eigenlijk van die hele groepsfase. Zijn visie daarop zetten we zo meteen online. En dan gaan we puffen met Sabine. Goedemorgen.
9: Goedemorgen, Ruud.
0: Zeg het ons maar.
9: Ja, heet weer. Hè. Een hete dag wordt het vandaag met veel zon. Ik zie op dit moment wel voor de provincie Limburg nog wolken. En aan de kust kan het eerst nog nevelig of mistig zijn. Maar we krijgen dus die zeer warme lucht vanuit het zuiden. Het wordt zwoel met temperaturen van 25 graden aan de kust. 26 of 27 graden in de hoge venen. Tot 30 graden en meer in het binnenland. Tot 32 graden in Brussel. In het zuiden van het land tot 33 graden. En er is ook weinig wind. Vanavond en in het begin van de nacht kunnen dan lokaal al een paar onweersbuien losbreken van over Frankrijk, plaatselijk hevig, mogelijk met veel neerslag op korte tijd, kans op hagel en rukwinden, dus kortom al met alles erop en eraan. Het koelt ook moeilijk af, temperaturen tussen 15 en 21 graden. Ook morgen wordt het zonnig en nog warmer. In de loop van de namiddag en avond kunnen alweer hevige onweders losbreken. Temperaturen van 30 graden aan zee en in de Ardennen tot 35 graden in de Kempen. Ook in het weekend is het vaak zonnig, met kans op regen- en onweersbuien, vooral na de middag en 's avonds. En opnieuw gaan we richting 30 graden of iets meer. Dat is trouwens ook begin volgende week nog het geval. Dus de kans op een hittegolfrut is wel zeer groot.
0: Oké, dankjewel.
6: Radio 1.
7: De Ochtend.
6: Met Ruud Joos en Jasper Verhulst.

0: Rovaida and Something Coming.
1: De ochtend.
0: De handtekeningen zijn gezet. De VS en Iran hebben hun voorlopig akkoord ondertekend.
2: This was not easy. I can tell you.
3: Ja, het was niet gemakkelijk, aldus president Trump, bij die ondertekening in het kasteel van Versailles. Volgens een Amerikaanse functionaris aan CNN hebben de Amerikanen een foto van die ondertekende overeenkomst naar de Iraniërs gestuurd. En de Iraanse president heeft dan ook zijn handtekening gezet. Dus geen ondertekening meer morgen in Zwitserland.
0: Een verplaatsing minder.
3: Het akkoord gaat nu meteen in, dat liet bemiddelaar Pakistan weten.
0: Ja, en we hebben dat ook met z'n allen kunnen inkijken. Wat staat erin?
3: Wel, in totaal 14 punten. Onder meer, de gevechten moeten 60 dagen lang stoppen. In die periode gaat de straat van Hormuz weer open. De Amerikaanse blokkade van Iraanse havens, die wordt opgeheven. Beide landen zijn het er ook over eens dat Iran nooit een kernwapen mag bezitten. En de sancties tegen Iran worden opgeheven, net als de bevroren tegoeden die worden vrijgegeven.
0: 60 dagen de tijd om alles beter uit te werken. Wij praten graag en ontrafelen dat graag met Jan Wouters. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Professor internationaal recht aan de KU Leuven. Die bevroren tegoeden, zullen we daar beginnen, meneer Wouters? Wat zijn die? Over hoeveel gaat dat? Waar zitten die? En ga zo maar door.
4: Wel, dat is van alles. Dat begint met de bevroren tegoeden van de centrale bank van Iran. Maar ook een 100 miljard dollar die verspreid is over zo'n 9 landen. En het kan u misschien verwonderen, maar het gros daarvan, 50 miljard, zit vast in China. En dan zijn er andere landen zoals Irak, India, Korea, Japan. En hoe komt dat? Dat zijn eigenlijk de bevroren betalingen voor olie van Iran. En die olie die is geleverd, maar die kan niet betaald worden omdat die geprijsd is in dollars. En daar gelden dus die Amerikaanse secundaire sancties. Dat wil zeggen sancties die toepasselijk zijn op alle andere economische actoren in de wereld wanneer die met Iran handel drijven.
0: Ja, de stap verder, inderdaad. Ja. Secundaire sancties. Oké, als dat zo wereldwijd verspreid is, zijn die makkelijk vrij te maken?
4: Wel, dat is de hele vraag. Het akkoord zegt dat alle sancties tegen Iran moeten worden opgeheven. Er is een onmiddellijke werking. Dat wil zeggen, het Amerikaanse ministerie van Financiën moet onmiddellijk beginnen met vrijstellingen geven. Waivers. En dat is belangrijk. Waarom? Omdat met name al die tegoeden die vastzitten in plaatsen als Korea, China enzovoort, die kunnen maar vrijgemaakt worden als het Amerikaanse ministerie van Financiën een vrijstelling geeft. Dat hebben ze trouwens vroeger tijdens het bewind van Biden ook al eens een keertje gedaan. Maar dus daarnaast heb je sancties die zijn opgelegd door Amerikaanse wetgeving. Daar heb je dus het congres voor nodig. Je hebt sancties opgelegd door de VN-veiligheidsraad. Moet je natuurlijk naar de Veiligheidsraad. Je hebt sancties opgelegd door het Internationaal Atoomenergieagentschap in Wenen. Dus moet je langs die kanalen die sancties opheffen. Dat wordt dus nog een hele démarche.
0: Ja, dat is niet morgen gebeurd.
4: Nee, zeker niet.
0: Maar het kan wel.
4: Wel, het is te zeggen, het akkoord voorziet in een nog te bepalen tijdschema.
0: Ja, 60 dagen zullen belangrijk zijn,
4: exact,
0: om dat uit te klaren.
4: En dus tijdens die onderhandelingen gaan daar gaandeweg allerlei regelingen moeten worden getroffen, ja, voor het opheffen.
0: En stel dat het opheffen dan gebeurt, wat betekent dat dan? Dat er weer dat bedrijven, banken, zaken zullen doen met Iran?
4: Ja, dat is de bedoeling. Hè, maar ik weet niet of ze zo meteen daarop zullen inhaken, omdat we weten dat iedereen bang is van de Amerikaanse sancties. Die zijn zo effectief dat dus veel bedrijven en veel banken eigenlijk aan een soort van overcompliance doen. En dus vaak verder gaan in het uitvoeren van die sancties, gewoon uit schrik voor de sancties die zij zelf op de Amerikaanse markt zouden kunnen krijgen. Dus daar is nog altijd een onzekerheid. En we zullen moeten zien, dus effectief in die 60 dagen, maar ook na het definitieve akkoord, of er voldoende zekerheid wordt gecreëerd voor al die ondernemingen.
0: Er is ook een herstelfonds, hè, met heel veel geld. Van wie moet dat geld komen?
4: Minstens 300 miljard dollar. En daar is ook de meeste kritiek op in de Verenigde Staten. Want er wordt niet gezegd waar dat van komt. De VS hebben dat wel toegezegd. Er wordt niet gezegd dat zij het gaan betalen.
0: Nee, wij betalen niet, zeggen zij.
4: Ja, maar er wordt gesproken over regionale partners. En dan is natuurlijk de vraag, wie gaan die regionale partners zijn?
0: Ja, weet u het?
4: Nee, en ik vermoed niet dat ze in een lange rij staan aan te schuiven.
0: Er is nog kritiek in de VS uiteraard op deze deal. Iran is degene die hier wint, zegt men daar. Komt als grote winnaar uit dit conflict, is dat zo?
4: Kijk, ik ben jurist en ik lees de teksten. En ik stel vast trouwens, de tekst is nu beschikbaar op de website van de New York Times, de definitieve tekst. En die verschilt nogal van, ja, van de ontwerpteksten. En in de definitieve tekst die ik lees, zie ik heel veel kleine toevoegingen die echt wel wijzen op een enorm onderhandelingscapaciteit van Iran. Dus ze hebben zeer goed onderhandeld.
0: Wat moet Iran in ruil daarvoor dan doen?
4: Wel, het begint met het dus ontruimen van de mijnen enzovoort, straat van Hormuz. Overigens, er wordt gezegd, die straat van Hormuz moet terug vrij worden gemaakt voor het handelsverkeer. Juist, maar er wordt ook gezegd dat in de toekomst er onderhandeld gaat moeten worden over wat men dan noemt een soort van administratief systeem, waarmee eigenlijk wordt gezegd dat in de toekomst Iran misschien toch nog heffingen gaat kunnen doen.
0: Ja, dat zijn alle kleine lettertjes waarin u dat leest. Ja. Want er is nu een hoera-stemming over de straat van Hormuz. Belangrijk voor de wereld, voor de wereldeconomie. Nog iets belangrijks, die nucleaire wapens. Hè. Hoe zeker zijn wij nu dat Iran geen kernwapens ontwikkelt door dit akkoord?
4: Wel, Iran herhaalt in het akkoord dat het nooit kernwapens zal ontwikkelen of aanschaffen. Dat is mooi, maar dat heeft het altijd gezegd. Er is niks nieuws onder de zon. Wat interessant is, is dat in dit akkoord al wordt gezegd dat het Internationaal Atoomenergieagentschap van Wenen dus ter plaatse in Iran gaat komen om de daar bestaande hoogverrijkte uranium om dat terug te gaan verlagen wat de verrijkingsgraad betreft. Dus er gaat wel degelijk worden opgetreden door het IAEA.
0: Ja. Hoe afdwingbaar is dit nu allemaal, dit akkoord? Daar staan handtekeningen onder. En nu?
4: Ja, het is typisch voor de Trump-administratie. Dit is geen verdrag. Dit is wat men noemt een memorandum of understanding. Een MOU, dat is juridisch niet bindend. Dat is eigenlijk een politiek akkoord. En betekent dus dat je het ook niet juridisch kan afdwingen. En als het dus geschonden wordt, dan zal het opnieuw de vraag zijn, ja, diplomatieke druk, politieke druk, militaire druk. Let op, hier staan in dat akkoord ook commitments van de VS om hun troepenmacht in de regio af te bouwen. Dus op dat vlak, ja, is er nog heel veel onduidelijk.
0: Ja, u heeft gezegd, ik ben een jurist, maar ik ga u toch een politieke vraag stellen. Als u zegt, ik heb hier de indruk dat Iran heel goed heeft onderhandeld, als ik alle kleine lettertjes lees, moeten we dan concluderen, Trump wou dit vooral heel graag? Het was nodig?
4: Ah, natuurlijk, hij stond onder grote tijdsdruk. De markten vroegen erom. De midtermsverkiezingen komen eraan in de VS. Nee, het is duidelijk dat hij een akkoord moest hebben. En opnieuw, Obama heeft al gezegd, dit is niet per se beter dan het akkoord dat hij zelf, Obama, destijds heeft genegocieerd.
0: Zijn die volgende 60 dagen dan heel belangrijk om alles uit te klaren?
4: Ja, en dat is typisch Trump opnieuw. Hè. Dus opnieuw een deadline. En dan moet er een grotere deal komen. Maar ja, de moeilijkste punten zijn wel doorgeschoven naar die 60 dagen.
0: Mm-hmm. Dan zullen wij u nog eens horen, denk ik. Hè. Dank u wel voor uw expertise, professor internationaal recht aan de KU Leuven, Jan Wouters.
4: Graag gedaan.
0: 258 kilometer file staat er. Op de E17 van Antwerpen naar Gent bijvoorbeeld is het vertragen bij Waasmünster. Daar is een ongeval gebeurd op de linkerrijstrook.
3: Files naar Antwerpen op de E17. Een half uur vanaf Sint-Niklaas in Haasdonk is de weg vrijgemaakt. Op de E19 een kwartier vanaf Sint-Job. Op de E34 vanaf Oelegem. Op de E313 20 minuten vanaf Massenhoven. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek 20 minuten aan de werken in Temse. Op de E40 naar de kust 1 uur aanschuiven van Ternat tot Aflichem, daar is de linkerrijstrook dicht door een ongeval. Langzaam naar Brussel op de E40, 20 minuten erbij vanaf Aalst. Op de E19 ook 20 vanaf Zemst. Op de E40 vanuit Luik, 20 minuten vanaf Haasrode. Even voor Heverlee is door een aanrijding de rechterrijstrook versperd. Op de E429, 20 minuten bij Halle. Op de bindering rond Brussel, 25 minuten trager tussen Grotbijgaarden en Vilvoorde. Op de buitering een kwartier van Waterloo tot Tervuren. En in Luik is de Quaantetunnel op de E25 door technische problemen in beide richtingen afgesloten. Richting Luxemburg een kwartier file staat er daar.
0: De Quaantetunnel.
3: Ja.
0: Mooi.

0: Smokey Robinson and the Miracles met Tears of a Clown.
1: De ochtend.
0: Radio 1. Veel verontwaardiging gisteren in het Vlaams parlement. We hadden het hier toen ook al over, hè, dat nieuws dat de lijn vanaf volgend schooljaar 10% van de ritten in het leerlingenvervoer gaat schrappen.
2: Ja, en vooral kinderen in het buitengewoon onderwijs worden getroffen. Zij zijn meer aangewezen op dat vervoer, omdat ze soms tientallen kilometers ver moeten naar een school die aangepast is aan hun noden. Veel heisa dus in het parlement, maar bevoegd minister De Ridder die was er niet om vragen te beantwoorden. Het was haar partijgenoot Ben Wijd die de onrust probeerde te temperen.
3: Er is absoluut nog niks definitief. Een eerste versie van het draaiboek wordt verwacht voor juli. Maar trouwens, ondertussen heb je nog de inschrijvingen die lopen. Dus spreek je pas over een definitief plan eind augustus op grond van de inschrijvingen van de leerlingen.
2: Ja, maar één ding staat wel vast. De lijn moet 11 miljoen besparen. Vandaag geldt de afspraak dat een leerling maximaal 1,5 uur onderweg mag zijn per rit. Maar die grens wordt nu al geregeld overschreden. Men met minder bussen dreigt dat volgend schooljaar nog vaker te gebeuren. En vooral voor jonge kinderen is dat bijzonder zwaar. Dat zegt Anne van de Kastelen, coördinator leerlingenvervoer bij de school Zonnebos in de provincie Antwerpen.
4: Wij hebben dus inderdaad ook kleuterleeftijd. Dat zijn kindjes van 2,5 tot 3 jaar, die dan 's ochtends vroeg worden opgehaald, hier naar de school komen, moeten wachten op een andere bus die hen naar een andere campus moet brengen. Dus dat zijn kindjes die eigenlijk uren op de bus zitten, met als gevolg die hebben uiteraard in hun broek gedaan. Er zijn er die misselijk worden op de bus enzovoort. Dus het zijn echt ongeziene toestanden.
0: Dit kan beter, dat voelt echt zo wat iedereen. Het gaat over onze meest kwetsbare kinderen. Dus hebben wij de kinderrechtencommissaris bijgehaald. Caroline Vrijens, goedemorgen.
5: Ja, goedemorgen. Goedemorgen.
0: Dag mevrouw Vrijens, na dat vreselijke ongeval in Buggenhout 2 weken geleden spraken wij u en toen zei u, ik kijk hiervoor, want dat moet beter, dat leerlingenvervoer, naar de volledige, voltallige Vlaamse regering. We hebben de indruk dat u nog wel even zal mogen blijven kijken, hè?
5: We stellen het nu eigenlijk vandaag vast. We zijn ontzettend bezorgd. Nu wordt er bespaard. Wat wil zeggen dat we opnieuw een stap achteruit gaan zetten. Terwijl we al jaren vragen om eindelijk die shift te maken naar mobiliteitsondersteuning op maat voor elk kind en elke jongere die dat nodig heeft. En dus zeker niet nog langere busritten dan vandaag.
0: Ja. Wat vindt u van het feit dat er wat gebakkeleid wordt over wiens verantwoordelijkheid het eigenlijk is? Zit het bij mobiliteit? Zit het bij onderwijs? Wat moet die Vlaamse regering hiermee?
5: Samenwerken. Zo eenvoudig is het eigenlijk. Dat vragen we al jaren. Dat vragen alle experts. Het is echt een verantwoordelijkheid van en de minister bevoegd voor mobiliteit en onderwijs en de lokale besturen, want die zijn echt mee aan zet om inclusieve kinderopvang te voorzien, om na te denken over coaches. Er zijn zoveel mooie praktijken op het terrein. Coaches die kinderen, jongeren kunnen helpen om het gewone openbare vervoer te nemen, wat voor hen vaak een veel kortere rit inhoudt. En dus het gaat eigenlijk echt over samenwerken, ook met de minister van Welzijn. Vandaar dat wij de hele voltallige Vlaamse regering aanspreken. Ze weten ook welke pistes er liggen. Er zijn al heel mooie zaken uitgewerkt op het terrein. Men heeft altijd gehoord, wij hebben altijd gehoord, we gaan die pilootprojecten, we gaan die uitrollen over heel Vlaanderen. Wij blijven wachten en daar gebeurt vandaag veel te weinig.
0: Maar zegt u nu, hier ligt een plan?
5: Hier liggen zeer mooie praktijken en er zijn experts die daar dag in dag uit mee bezig zijn en die weten op het terrein hoe je dat op de beste manier kan organiseren. Dus het is voor ons onbegrijpelijk dat men wat er vandaag ligt niet aangrijpt om effectief een hervorming door te voeren.
0: Maar
5: een hervorming
0: waarom?
5: En dus dat wil...
0: Ja, sorry dat ik
5: dat zeg.
0: U zit niet in de politiek, hè? Maar waarom gebeurt dat dan niet? Want dat is dan toch wat iedereen zich nu afvraagt. Er zijn mooie voorbeelden, het kan beter. Waarom wordt die keuze niet gemaakt?
5: Ik kan daar moeilijk in de plaats spreken natuurlijk van de bevoegde ministers. Ik kan mij voorstellen dat een deel van de oorzaak is dat er inderdaad moet bespaard worden. En dat men misschien denkt dat als er bespaard moet worden bij de lijn, dat het sowieso niet zal lukken en dat vrezen wij ook voor, want hier mag men niet op besparen. Dit is te belangrijk. Eigenlijk is het busvervoer voor deze kinderen en jongeren, kleuters, maar absoluut ook kinderen die een kwetsbaarheid hebben in het lager en in het middelbaar en die geholpen moeten worden. Dat busvervoer is eigenlijk een minimum. Dat duurt vandaag al veel te lang. Sommige kinderen zitten 3, 4, 5 uur op de bus. Dat raakt aan hun gezinsleven, dat raakt aan hun vrije tijd, dat raakt aan hun welzijn. Dus dat busvervoer is een minimum. Vandaag zetten we daar nog eens een stap achteruit. Gaat het nog langer duren voor deze kinderen en jongeren. Terwijl we eigenlijk de krachten moeten bundelen en moeten kijken welke mogelijkheden bestaan er nog naast het busvervoer.
0: Want nog heel even eerst over dat busvervoer. Ja. De lijn zegt natuurlijk, want dat is ook een realiteit, moeten besparen. Minder geld betekent grotere bussen, langere ritten. Opstapplaatsen waar kinderen dan verzamelen, zodat de bus niet van deur tot deur moet om die tijd in te korten. Is dat misschien wel iets dat u ook tegen bent gekomen in goede voorbeelden?
5: Nee, absoluut. Absoluut. Dus er zijn werkingen die eigenlijk gebaseerd zijn op een collectieve opstapplaats waar de ouders aan het kind 's morgens kunnen afzetten. Maar de voorwaarde is natuurlijk wel dat die collectieve opstapplaats niet te ver weg is. Anders is dat ook onmogelijk. En ten tweede, dat die veilig is. Dat kinderen daar op een veilige manier kunnen wachten. Dat dat rustig is. Dat dat niet midden in een druk verkeer is. En dat de weg ernaartoe voor jongeren die 's morgens de weg alleen moeten afleggen, dat veilig is. Wij hebben nu een aantal meldingen binnengekregen waarbij een school een ouder eigenlijk voor de keuze stelt. Het is te nemen of te laten. En die collectieve opstapplaats die dan voorgesteld wordt aan die ouders is totaal niet oké en totaal niet veilig voor die kinderen. En onze bezorgdheid is, het is nu juni, dus nu gaat er een zomer overheen en in september staan de mensen wel voor dat probleem. Hè?
0: Gaat het soms zover dat mensen hun kind thuis houden?
5: Dat gebeurt. We hebben in het verleden al meldingen gehad. Dat is natuurlijk in de meest schrijnende situaties gebeurt het eigenlijk dat mensen zeggen, ik ga mijn dochtertje van 10 jaar, ze zit veel te lang op de bus, het gaat echt niet goed op deze manier. We hebben beslist om die op woensdag thuis te houden, dus dat gebeurt zeker, ja.
0: We zagen gisteren in Ter Zaken ook een directeur die zegt, wij proberen hier zoveel te doen om het voor die kinderen goed te maken, maar natuurlijk de weg ernaartoe is al de hel en de weg terug ook, het moet op alle vlakken beter waarschijnlijk, hè?
5: Het moet op alle vlakken beter en scholen doen ontzettend veel inspanningen. Dat zien we absoluut elke dag. Maar de weg ernaartoe is wel fundamenteel, want als een kind 's morgens 1,5 uur, 2 uur op een hele drukke bus soms ook zit, helemaal overprikkeld. Het gaat over kinderen die eigenlijk die dat echt niet kunnen gebruiken om te beginnen aan hun schooldag. Dan maakt het gewoon ontzettend moeilijk ook om de dag goed te starten. En 's avonds moet dat dan opnieuw op die manier gebeuren en komen ze vaak ook volledig moe, overprikkeld thuis. Dat is ook echt wat ouders ons vertellen.
0: Oké, dus wat doen we nu, mevrouw Vrijes? Wat kan u doen?
5: Wat kan ik doen? Mijn opdracht is om advies te geven aan parlement en aan de Vlaamse regering. Wij vragen al een aantal jaar samen met experts die zeer veel kennis hebben ter zake om dat dossier nu eindelijk vast te pakken en samen te werken over de kabinetten heen.
0: Maar is dat wat u gisteren zag in het parlement?
5: Ik heb dat nog niet meteen gezien gisteren natuurlijk, maar soms laaien de gemoederen hoog op, omdat de burgers of ouders en scholen en iedereen die betrokken is terecht heel verontwaardigd is over deze situatie en de keuzes die nu gemaakt worden. Ik hoop dat men nu echt vooruitkijkt en dat men ook echt beseft van dat busvervoer is nu een minimum en daar mogen we zeker geen stappen in achteruit zetten ten opzichte van vandaag. En we moeten samenwerken.
0: Dank u wel, kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens. En Jasper, wij hadden uiteraard graag al die ministers tegelijk aan het woord gelaten vanochtend, dat ze het samen konden uitzoeken.
2: Niet gelukt. Minister van Onderwijs Zuhal Demir, zij zegt het is niet aan ons om te reageren. En minister-president Diependalen en bevoegd minister van Mobiliteit De Ridder reageren ook niet vanmorgen.

0: Feist met I Feel It All. Dat is wel heel veel alles voelen. Zometeen het nieuws van 8 en daarna wij weer. Tot zover.
1: Ze zijn er. Nu bij Aldi een superdeal op onze verse Zeeuwse bodemcultuurmosselen. 2 kilo Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. Aldi, altijd slim.
2: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
3: Mijn haren omhoog?
2: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
3: Ah ja, dus mijn factuur?
2: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
4: Amai, zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4000 yen.
5: 4000?
4: Ça va toch? Dat is 20 euro.
5: Ah ja? En die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dat voor maar al vis.
4: Hey Kate, voor vreemde munten toe aan mijn zichtrekening.
6: Voilà, betaald.
4: Zonder bijkomende kosten. Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Ken dit? KBC? Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
7: Hou je van het nieuws in de ochtend?
1: De ochtend.
7: Of luister je liever naar Eine Kleine Nachtmuziek? Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
8: Nu Junto Inspiratiedagen. Kom langs voor gratis interieuradvies en geniet van kortingen tot 70%. Junto. Beter Belgisch design.
9: VRT Radio 1.
10: Alles begint bij luisteren.
11: 8 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Het akkoord tussen de VS en Iran is vannacht ondertekend, maar krijgt in Amerika veel kritiek. Het Rekenhof heeft bedenkingen bij hoe de Vlaamse regering geld voor openbare werken besteedt. En op het WK voetbal hebben alle teams nu hun eerste wedstrijd gespeeld. Het principesakkoord tussen de VS en Iran is vannacht ondertekend. President Trump deed dat in het kasteel van Versailles, waar hij gedineerd had met de Franse president Macron. In de tekst van het akkoord staat dat de gevechten nu 60 dagen lang stoppen, dat de straat van Hormuz weer opengaat en dat de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens wordt opgeheven. Iran gaat geen kernwapen maken en in ruil komt er een einde aan de sancties tegen het islamitische regime en er komt ook een investeringsfonds van $300 miljard voor de heropbouw van Iran. Thomas de Graaf in Amerika, hoe wordt de tekst daar onthaald?
12: Wel, er waren vanavond in de Amerikaanse nieuwsprogramma's amper mensen te horen die dit memorandum verdedigden, zelfs niet op de conservatieve nieuwszenders, zelfs niet de conservatieve commentatoren. Je hoorde wel heel veel kritiek, soms zelfs ronduit negatieve commentaar. Republikeinen die zeiden dat dit een politiek probleem zou worden, dat dit een overgave is. Eén Republikeinse senator noemde het zelfs de grootste blunder op vlak van buitenlands beleid van de laatste decennia. Grootste struikelblok voor velen is het feit dat Iran onmiddellijk heel wat geld zal kunnen krijgen. Geld dat ze volgens hen meteen zullen gebruiken om zich te herbewapenen. En niet alleen zichzelf, maar ook bijvoorbeeld groepen als Hezbollah en Hamas. Over die laatste groepen staat trouwens niets in het memorandum. Net zoals er niets in staat over het arsenaal aan raketten dat Iran heeft. Een van de weinige dingen die Amerika er wel onmiddellijk lijkt uit te halen is het feit dat de straat van Hormuz opnieuw opent, zonder tol. Maar zelfs dat laatste zou ook maar gelden voor de komende 60 dagen. En dat alles zorgt ervoor dat één conservatieve commentator het samenvatte in één woord, namelijk onbespreekbaar.
11: Dankjewel, Thomas. Een van de punten in het akkoord is dus de heropening van de straat van Hormuz. Mogelijk gaat daarbij ook een Belgische mijnenjager een rol spelen. De Primula ligt nu in het oosten van de Middellandse Zee samen met een Nederlands ontmijningsschip. Daar wachten ze op orders. De formele beslissing moet onze regering nog nemen, maar mogelijk gebeurt dat zaterdag, zegt minister van Defensie Theo Franke.
13: De principebeslissing om in de coalition of the willing te gaan voor de ontmijning van de straat van Hormuz en om het maar team verkeer terug vrij te krijgen, dat die beslissing is al genomen. Alleen is het natuurlijk heel concreet, ja, oké, wat is de context, onder welke vlag varen we, wat is het met het staakt het vuren, wat is de stabiliteit van dat staakt het vuren, dat zijn allemaal wel vragen die verder zich zullen beantwoord weten de komende dagen. Dus ik denk dat de kans bijzonder groot is dat we dit gaan doen.
11: President Trump en Macron hebben gisteravond ook nog gebeld met de Oekraïnse president Zelensky. Zij bespraken de resultaten van de G7-top van de afgelopen dagen in Frankrijk. Marijn Trio, die top was voor Oekraïne wel een succes.
6: Ja, met het akkoord rond de oorlog in Iran lijkt de aandacht nu wat meer te verschuiven naar Oekraïne, ook die van de VS. Er werd op de G7 afgesproken om de druk op Rusland op te voeren. En Trump, die tot nu toe doorgaans de kant van Rusland koos in de oorlog, noemde Rusland gisteravond de aanvallende partij die hogere verliezen heeft dan Oekraïne. Zelensky bedankte Trump voor zijn aandacht voor Oekraïne en had het over een coördinerend gesprek met Trump en Macron dat veel zou kunnen veranderen. Wat hij daar precies mee bedoelt is niet duidelijk, maar hij benadrukte dat de Oekraïnse luchtverdediging de belangrijkste prioriteit is en het verkrijgen van toelatingen om in Oekraïne Amerikaanse Patriot luchtafweerraketten te mogen produceren.
11: Ja, en vandaag is Zelensky in Brussel.
6: Ja, hij heeft gisteravond al NAVO-secretaris-generaal Rutte gesproken en vandaag wordt hij een belangrijke gast op de EU-top. Zelensky zal ook onze koning ontmoeten en premier De Wever.
11: Dankjewel, Marijn. De budgetten voor tunnels en fietspaden die worden niet objectief verdeeld door de Vlaamse regering, zegt het Rekenhof. Het Rekenhof controleert de openbare overheidsuitgaven. Dat meldt de Standaard. Marianne Timmerman, wat loopt er fout?
3: Veel. Volgens het Rekenhof zijn er geen duidelijke en transparante regels als het gaat over openbare werken. Concreet betekent het dat niet duidelijk is waarom sommige werken voorrang krijgen op andere. Er is geen lange termijnvisie. De opvolging van de werken is niet zoals het hoort en de evaluatie schiet tekort. Zo staat het in het verslag.
11: Ja, en hoe gebeurt de selectie van de werken dan wel?
3: Wel, het zou in principe moeten gebeuren via een objectief instrument, het GIP, voluit het geïntegreerd investeringsprogramma. Dat is door de vorige Vlaamse regering in het leven geroepen om dus meer objectiviteit te brengen, maar dat gebeurt niet voldoende. Bovendien zijn de voorstellen niet bindend en laat Vlaams minister van Openbare Werken en Mobiliteit Annick de Ridder ook niet beoordeelde, niet geselecteerde of projecten met lagere prioriteit uitvoeren. De kans is nu dus groot dat lokale besturen die geen geld krijgen of kregen voor de aanleg van bijvoorbeeld fietspaden of veilige kruispunten kritiek zullen uiten.
11: Dankjewel, Marianne. Het Vlaams parlement heeft de besparing op de studiebeurzen goedgekeurd, een besparing van 34 miljoen euro. Vanaf volgend academiejaar kan alleen wie jonger is dan 30 nog een studiebeurs krijgen. En studenten moeten ook minstens 54 studiepunten opnemen. Voor studenten met een beperking, werkstudenten en mantelzorgers gelden wel uitzonderingen. Volgens minister van Onderwijs Demir is de besparing nodig om het systeem van studiebeurzen in de toekomst te garanderen. De universiteiten en studenten vrezen dat het zou kunnen leiden tot minder studenten en minder diploma's. In het Verenigd Koninkrijk wordt de positie van premier Starmer nog meer ondermijnd door leden van zijn eigen Labour-partij. Twee van hen mikken op een vertrouwensstemming in het Britse parlement. Katrien van der Schoot, waarom doen ze dat?
14: Wel, Starmer is bijzonder onpopulair. Hij verloor onlangs plaatselijke verkiezingen van het rechtspopulistische Reform UK en er lopen steeds meer ministers weg uit zijn regering. Vandaag wil een uitdager, de populaire burgemeester van Greater Manchester, Andy Burnham, zich laten verkiezen voor het parlement. Dat zitje heeft hij nodig om een vertrouwensstemming te winnen tegen Starmer. Een inderhaast georganiseerde tussentijdse verkiezing dus in zijn kiesdistrict Makerfield. Als Burnham wint, dan wil hij de nodige 81 Labour-parlementsleden achter zich krijgen om premier Starmer uit te dagen. Alleen een andere uitdager, oud-minister Wes Streeting, wil ook zo'n vertrouwensstemming houden. Burnham mikt op de arbeiders, Streeting op de centrumkiezer. De volgende dagen worden dus erg spannend voor premier Starmer en voor de Labour-partij.
11: Dankjewel, Katrien. Sport op het WK voetbal hebben alle landen nu hun eerste groepswedstrijd gespeeld. Gisteravond laat versloeg Engeland-Kroatië met 4-2. Twee doelpunten van Harry Kane. Bondscoach Thomas Tuchel was bijzonder tevreden.
15: Ja, het was een tough game against a tough opponent. Struggled in the first half and had a brilliant reaction and a very good second half with a lot of chances. It's what we wanted and happy for the fans.
11: Engeland leidt de groep net voor Ghana dat vannacht op de valreep won met 1-0 van Panama. Colombia haalde dan weer een 3-1-zege tegen Oezbekistan en leidt voor Portugal en Congo die 1-1 gelijk speelden. En voor de Congolezen was het het eerste doelpunt ooit op een WK. En dat hebben ze in Antwerpen gevierd als een overwinning.
16: 5 minuten 1-0 achterstaan. Moed zegt er in de schoenen. Marcelio Paars.
17: Ja, fantastisch!
16: Wie had dat ooit verwacht? Top tegen Portugal.
17: Dat is historisch. De eerste goal van Congo in de Wereldcup. Allee, ik heb geen woord.
11: Het weer. Vaak zonnig en zeer warm tot 32 graden. Vanavond en volgende nacht zijn enkele onweersbuien mogelijk. Morgen wordt het nog iets warmer tot 35 graden. Opnieuw kans op hevige onweer dan. Het weekend wordt iets minder heet. Maxima rond 30 graden en meestal zonnig. We begonnen met het akkoord tussen de VS en Iran. Dat is vannacht ondertekend en zou meteen ingaan. In de VS is er veel kritiek op, ook van Donald Trump's eigen Republikeinse partij. Meer op vrtnieuws.be.
9: Radio 1.
18: De Ochtend.
9: Met Ruud Joos en Jasper Verhulst.
0: Goedemorgen, we hebben het hier al gehad over de eerste speeldag van de groepsfase van het WK. Het akkoord tussen de VS en Iran hebben we ontrafeld met professor Wouters. En minister Frank, onze minister van Defensie, had het hier over mijnenjagers en F-16's. Wat kunnen we nog doen vandaag? Toch nog even naar die besparingen van de lijn, zeker zo meteen. Doen we.

0: Walker met zijn No More Fear of Flying.
1: De ochtend.
0: Gisteren zagen wij met z'n allen die politieke discussie over het leerlingenvervoer van de lijn. U weet dat 10% van alle ritten in het leerlingenvervoer voor het buitengewoon, zo moet ik het zeggen, onderwijs, zou geschrapt worden volgend schooljaar. Maar dat weten we pas eind augustus. Gevolg minder en langere busritten.
2: Ja, en daarnet bij ons kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens. En zij wees nog maar eens naar de Vlaamse regering.
3: Mijn opdracht is om advies te geven aan parlement en aan de Vlaamse regering. Wij vragen al een aantal jaar samen met experts die zeer veel kennis hebben ter zake om dat dossier nu eindelijk vast te pakken en samen te werken.
2: Ja, samenwerken over de kabinetten heen, zegt de kinderrechtencommissaris. Maar vanuit die Vlaamse regering wil dus niemand reageren vanmorgen. Geen Demir, geen De Ridder, ook geen Diependalen. En we hebben ook geprobeerd bij Joris van den Broeke van Vooruit. Hij is ook voorzitter van de Raad van Bestuur bij De Lijn. Maar hij is niet bereikbaar voor commentaar.
0: Niemand spreekt. Bart Eekhout, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Het commentator bij de krant De Morgen. Waarom is dat? Waarom wil niemand hier een interview over geven?
4: Ja, dat is het beste bewijs dat men hier met het spreekwoordelijke ei in de broek zit. Men heeft een probleem en niemand durft daar de verantwoordelijkheid voor opnemen. En ik denk dat dat ertoe zal leiden dat die besparing die toch gepland staat in de boeken van De Lijn voor volgend jaar, dat die wellicht... ze zullen daar toch een oplossing voor moeten vinden. Want ik kan me niet voorstellen dat... De meerderheid in het Vlaams parlement, de meerderheid in de Vlaamse regering, hier gaat mee instemmen uiteindelijk.
0: Ja, verantwoordelijkheid wordt doorgeschoven. Het is ook nog altijd onduidelijk eigenlijk. Hè? Diependalen heeft gezegd, Demir is bevoegd. Wijt zegt, het is ook nog niet definitief. Intussen kijkt de burger ernaar en kan het zelf niet weten. Hè? Dat is op zich geen fraai schouwspel.
4: Het was gisteren in het Vlaams parlement allerminst een fraai schouwspel. Had te maken met de afwezigheid van de twee meest bevoegde ministers, de regeringsleider, de minister-president en de minister van Mobiliteit, Annick De Ridder, zaten alle twee toevallig in het buitenland. Wat betekent dat in de regeringsbanken enkel vervangministers zaten, enkel van N-VA. En die zaten daar bijna met zichtbare tegenzin. Ben Weitz is ook minister van Financiën, moest dan het verhaal doen van Annick De Ridder. En schipperde inderdaad een beetje tussen de officiële uitleg van ja, deze besparing, het is eigenlijk geen besparing. We vragen enkel dat De Lijn zich aan de afgesproken budgetten houdt. En anderzijds zei hij dan ook nog ja, maar we weten nog niet goed of we dit wel echt gaan doen. Dus dat was al chaos. En zowel Demir, die effectief de bevoegdheid doorgeschoven krijgt, zei ja, ik wil dat eventueel wel doen. Maar dan moet er wel boter bij de vis komen. Dan moeten ook de andere departementen die betrokken zijn een deel van de factuur oprapen. Ze heeft dat niet letterlijk zo gezegd, maar dat was alleszins... Wat ze tussen de lijnen bedoelden. Dus ja, vanuit de oppositie was er niet veel... Ja, je had niet veel inspiratie nodig om daar hard tegenaan te gaan.
0: Wij hoorden hier mevrouw Vrijes vanmorgen, kinderrechtencommissaris, ook zeggen... Het gaat ook over het departement van de minister van Welzijn voor Vooruit. Mevrouw Genet, het gaat eigenlijk over iedereen, over die hele regering. Wie moet dit nu doen en zal dat gebeuren?
4: Maar ik denk dat op zich de doorschuifoperatie naar onderwijs... is wel logisch, omdat ja, als je het een beetje breder bekijkt, is dit voor mij veel meer een probleem van onderwijs dan van mobiliteit. Onderliggend onder dit probleem van het leerlingenvervoer dat we maar niet opgelost krijgen. Hè. Volgens mij gaat dit al 10 jaar mee. Mm-hmm. De beelden van die deerniswekkende beelden van kinderen die op zo'n busje worden geduwd en dan 2 uur later gaargekookt er weer af mogen. Die gaan volgens mij al 10 jaar mee. Dus we krijgen dat blijkbaar niet opgelost. Dat komt omdat het onderliggende probleem bij het buitengewoon onderwijs zelf zit. Daar is namelijk een gigantisch plaatstekort. Het gaat over duizenden leerlingen per jaar die eigenlijk geen of een heel moeilijke plaats vinden. Daar wordt heel weinig over gesproken. Als we het hebben over onderwijsproblemen, hebben we het altijd over het algemeen secundair onderwijs, maar zelden over het buitengewoon onderwijs. Maar eigenlijk zijn de problemen daar minstens even groot. Ik ga iets benoemen wat eigenlijk heel weinig mensen in dit debat durven benoemen, maar ik ga het toch zeggen. Het probleem van het leerlingenvervoer is grotendeels dat er in die buitengewone onderwijsscholen geen flexibele buitenschoolse opvang is. Dus voor de school, na de school, kunnen kinderen daar niet langer blijven, waardoor, en dat is dan een beetje een taboe, die bus eigenlijk gebruikt wordt als een soort opvang. Dus dat zijn de uren dat, ouders kunnen gebruiken in andere scholen om hun kinderen van of naar de school te brengen. Maar die marge heb je niet in het buitengewoon onderwijs. Mm-hmm. Omdat ja, natuurlijk daar opvang vergt iets meer dan een speelplaats en een voetbal. Dat is nu eenmaal zo. En dus, omdat ze dat probleem van die buitenschoolse opvang niet opgelost krijgen, stoppen ze die kinderen maar een uur op de bus. En is dat
0: die
4: tijd ook gepasseerd?
0: Daar word ik nu echt trist van. Absoluut. Mevrouw Vrijens zei daarnet, er liggen mooie voorbeelden klaar met kwaliteitsvolle naschoolse opvang inderdaad. En dingen waarin het op alle vlakken wordt aangepakt, want dat is dus duidelijk nodig, hè? Meer plaatsen, betere opvang en dus kortere rijtijden. Ik ga het even cynisch bekijken. Je kan hier als politicus toch ook ongelooflijk mee scoren als je dit eindelijk opgelost krijgt en aanpakt. Waarom gebeurt dat dan niet?
4: Dan zal ik het misschien nog cynischer maken. Dan denk ik

0: kunt afvragen of die belangrijker zijn dan kinderen op tijd op school krijgen. Ik denk onlangs nog het nieuws dat ze een jumpingwedstrijd in Waregem gaan subsidiëren. Je hebt dat plan om een bedrijventerrein in Lier te gaan kopen. Dat gaat niet door, maar goed, dat bewijst toch dat er op zijn minst wel geld is. Dus dan zou er misschien toch ook wel geld moeten zijn om bij te passen voor dat leerlingenvervoer.
1: Politicus keuzes maken, dank u wel Bart. Ik houd hoofdcommentator bij de krant. De Morgen. Ik wens u nog een fijne dag.
0: Dankjewel.
1: Staat, wat is het Jasper, 300 kilometer file, zoiets. Ja, op de E403 naar Brugge, bijna 3 kwartier vertragen. Van Torhout tot de E40, net voor het knooppunt, daar is een ongeval gebeurd. Ook files naar Antwerpen.
2: Op de E17, klein half uur vanaf Sint-Niklaas. Op de E19, een kwartier vanaf Sint-Joop. Op de E34 vanaf Oelegem. Op de E313, 20 minuten vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring richting Nederland, een half uur erbij van Sint-Anna-Linkeroever tot Deurne. In Antwerpen-Zuid verspert een defect voertuig 1 rijstrook. Richting Gent een kwartier van Antwerpen-Noord tot de Kennedy-tunnel. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek 20 minuten file aan de werken in Temse. Op de E314 van Leuven naar Lummen 20 minuten trager van Halen tot Lummen Centrum door een ongeval. Op de E40 naar de kust een half uur aanschuiven van Voorternat tot Afligem. Daar is de weg wel vrijgemaakt. Dan de files naar Brussel op de E40 20 minuten erbij vanaf Aalst. Op de E19 een half uur vanaf Zemst. Op de E40 tussen Haasrode en Heverlee, daar is door een aanrijding de rechte rijstrook versperd en verder ook nog een kwartier vanaf Everberg. Op de E411 een kwartier vanaf Overijse en op de E429 20 minuten bij Halle. Op de binnenring rond Brussel een half uur trager tussen Grootbijgaarden en Vilvoorde en op de buitenring 20 minuten van Waterloo tot Tervuren. En in Luik is de Quintetunnel op de E25 door technische problemen afgesloten. Richting Luxemburg sta je 20 minuten in de file.
3: U hebt het vermogen, wij het inzicht. ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.

0: Michael Kiwanuka en Floating Parade.
1: De ochtend.
0: Radio 1. Jasper, dit wist jij ons vanmorgen vroeg al te zeggen dat er contact zou geweest zijn tussen de Europese Unie en Rusland. Meer bepaald tussen het team van Antonio Costa.

0: De voorzitter van de Europese Raad en het Kremlin. Alles verloopt dus nog via entourage zoals dat gaat. Maar misschien is dit een eerste belangrijke stap. Waarom dan? Wel om die communicatielijn met Poetin weer open te maken. Om de Europese Unie te betrekken bij, als het ooit zover komt, eventuele vredesonderhandelingen met Oekraïne. Dan willen wij graag een voet tussen de deur. Marijn Trio, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Specialist ter zake op de redactie. Is dit, moeten we dat dan een belangrijke stap noemen, diplomatiek?
1: Wel, het is natuurlijk de eerste keer dat er van op zo'n hoog Europees niveau contact wordt gezocht, blijkbaar met het Kremlin, maar het is niet de eerste poging om opnieuw de lijnen te openen. Frankrijk heeft begin dit jaar nog een diplomaat naar Moskou gestuurd en vorige week waren er zelfs contacten tussen de Britse, de Franse, de Duitse ambassadeur met de vice-minister van Buitenlandse Zaken in Moskou. Maar ja, het is dus nu, zou er telefonisch contact zijn geweest tussen dat team van Costa en het Kremlin, de entourage van Poetin. Op zich is dat wel een logische stap, denk ik. Costa is, hij zit te vergaderen voor van alle 27 EU-leiders. En hij is misschien zelfs nog enigszins aanvaardbaar voor Moskou, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Kaya Kallas, de buitenlandvertegenwoordiger waar Moskou helemaal niks van moet weten. Al heeft Poetin ook wel gezegd dat hij de EU eigenlijk niet als een echte bemiddelaar ziet of onderhandelaar ziet, aangezien het de wapens leveren aan Oekraïne en aansturen op een nederlaag van Rusland.
0: Oké, waarover is er dan gesproken?
1: Niet echt over inhoud, blijkbaar. Dus er zou niet echt over wat zo'n deal zou kunnen zijn of hoe een akkoord er zou moeten kunnen uitzien gepraat, maar enkel over het feit dat de EU, dat Europa mee aan tafel moet zitten en dat Europa niet zomaar eender welke deal zal aanvaarden die bijvoorbeeld Witkoff en Kushner, die de VS samen met Moskou zou sluiten.
0: Ja, wat zegt dit eigenlijk over Europa? Dat de geesten aan het rijpen zijn om terug aan tafel, aan die lange tafel te gaan zitten?
1: Ja, dat merk je al een tijdje natuurlijk en ik denk dat Europa een soort momentum ziet. Hè. Rusland heeft het moeilijk. Rusland is niet aan het winnen in Oekraïne, kan je nu wel zeggen. Ze zitten vast aan het front, ze worden diep in het binnenland aangevallen, die olieraffinaderijen, maar Oekraïnse drone-aanvallen op middellange afstand breiden ook uit. Rusland heeft economische problemen, heeft moeite om manschappen aan te vullen. In Oekraïne lijkt het dan weer relatief goed te doen. Dus ik denk dat er vanuit Europa het idee is dat nu het moment is om een poging te doen om iets in gang te zetten. Zeker ook omdat de zomer is misschien nog maar net begonnen, maar het beeld van een harde winter met zware bombardementen op energieinfrastructuur doemt ook alweer op. Ja. Dus nu is misschien het tijdsframe om dat te proberen.
0: Oké, en inhoudelijk, als je zegt iets in gang zetten, wat zou dat dan kunnen zijn? Wat is de volgende stap?
1: Ja, dat is wat ik een beetje mis. Er wordt heel veel gepraat over wie er moet gaan praten met Moskou, maar er wordt heel weinig gepraat over wat er dan moet besproken worden. Als Europa nu met Rusland zou gaan praten, dan krijgen ze te horen: wij willen de hele Donbass, wij willen dat Oekraïne geen lid wordt van de NAVO, dat Oekraïne een klein leger overhoudt. En als jullie dat niet willen, daar is de deur. Maar de vraag is, wat kan Europa echt op tafel leggen? Welke wortel en stok? Hoe kan het Rusland overtuigen om tot een deal te komen door dingen voor te houden als Rusland tot een compromis zou komen? Maar natuurlijk ook duidelijk maken wat de nadelen zouden zijn voor Rusland om geen compromis te sluiten. En ik denk dat die discussie belangrijker is dan wie er met Moskou gaat praten. En die hoor ik nog veel te weinig.
0: Dat is dan misschien voor de volgende keer. De deur staat open. Dankjewel, Marijn Trio.
1: Graag gedaan.
2: Ik heb mezelf ook voorgenomen van niet alles te willen zien. Dan ga je kapot aan.
3: Veel wedstrijden van het WK-voetbal worden diep in de nacht gespeeld.
4: En daarom maken wij de volgende ochtend een podcast met onze analisten. Dus Filip moet geen 5 weken wakker blijven?
5: Ja, nee. Het is een beurt.
6: De WK-podcast Sportza WK Daily. Elke dag een samenvatting van de nacht. Met Jonathan Mettepenningen en Gilles Meulemans.
4: 5 weken.
5: Ça va nog.
6: Vanaf 7:00 ochtends op VRT Max.
7: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
8: Bon, de Nico komt niet.
7: Zij die het vergeten.
8: Els, waar zei jij?
7: En zij die vergeten te annuleren.
8: Zeg, iemand een tom gehoord?
7: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
8: Ah, zalig.
7: Het voelt goed om gerust te zijn. Met Engie.
9: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar 1,99 euro. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
10: Hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Toscane is rond.
9: En ook uw budgetvakantiepech?
10: Wat?
9: Ah wel, stel dat je uitglijdt aan het zwembad en je breekt je been. Dan valt uw budgetvakantiepret in het water en wordt het budgetvakantiepech.
10: Oh nee.
9: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten en uw repatriëring.
6: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
9: Europassistance wordt binnenkort Radion.
11: Wablifitis rukt stevig op in België. Ken je iemand die heel de tijd vraagt, wablief? Of ben je zelf ook zo iemand? Geen zorgen, Hans hoort je. We hebben namelijk goede hoortoestellen die rap het verschil maken. En nu krijg je tijdelijk het tweede toestel aan halve prijs. Ga dus snel langs bij Hans Anders voor een gratis hoortest. Hans, ja, het kan anders.
6: VRT Radio 1.
12: De Ochtend.
0: Half negen, goedemorgen. We hadden hier vanmorgen onze defensieminister bij ons, Theo Franke, over een Belgische mijnenjager, de Primula.
13: En die gaat mogelijk een rol spelen bij de heropening van de straat van Hormuz. De mijnenjager wacht nu in het oosten van de Middellandse Zee op orders. De formele beslissing moet onze regering nog nemen en mogelijk gebeurt dat zaterdag.
0: Het hele gesprek kan u herbeluisteren via de gebruikelijke kanalen.
13: En de heropening van die straat van Hormuz is een van de punten uit het principesakkoord tussen de VS en Iran. Dat is vannacht door beide presidenten ondertekend. En wij hebben dat akkoord vanmorgen ontrafeld met professor internationaal recht Jan Wouters. En hij zegt dat Iran wel heel goed uit deze deal komt.
14: Kijk, ik ben jurist en ik lees de teksten. En ik stel vast trouwens, de tekst is nu beschikbaar op de website van de New York Times, de definitieve tekst. En die verschilt nogal van, ja, van de ontwerpteksten. En in de definitieve tekst die ik lees, zie ik heel veel kleine toevoegingen die echt wel wijzen op een enorme onderhandelingscapaciteit van Iran. Dus ze hebben zeer goed onderhandeld.
13: En in het Verenigd Koninkrijk blijft premier Starmer onder druk staan van leden van zijn eigen partij. Een van zijn uitdagers, de populaire burgemeester van Manchester, wil zich vandaag laten verkiezen in het parlement om daar een vertrouwensstemming tegen Starmer te organiseren. Ook een oud-minister wil zo'n vertrouwensstemming.
0: Ja, het is daar nog niet afgelopen. Goedemorgen, Sabine.
15: Goedemorgen, Ruud.
0: Vertel het ons eens.
15: Ja, een hete zomerdag met veel zon. Af en toe misschien wat hoge sluierwolken of een paar stapelwolkjes. Aan de kust kan het eerst nog nevelig of mistig zijn. Maar we krijgen die zeer warme lucht vanuit het zuiden. Het wordt zwoel. Temperaturen straks van 25 graden aan zee, 26 of 27 graden in Hoogevenen, tot 32 graden in het centrum van het land. En in het zuiden misschien wel tot 33 graden. En weinig wind ook. Vanavond en in het begin van de nacht kunnen we dan van over Frankrijk misschien toch een paar onweersbuien verwachten die lokaal hevig kunnen zijn, mogelijk met veel neerslag op korte tijd, kans op hagel of felle windstoten. Temperaturen tussen 15 en 21 graden. Het gaat moeilijk afkoelen. En dan morgen opnieuw veel zon en nog warmer. In de loop van de namiddag en avond vergroot dan wel de kans op een paar intense onweersbuien. Temperaturen van 30 graden aan zee en in de Ardennen tot 25 graden in het binnenland in de Kempen. Ook in het weekend blijft het overwegend zonnig, met kans op regen- en onweersbuien, vooral na de middag en avond, en met temperaturen die tropisch blijven rond 30 graden. Ook begin volgende week, maandag, krijgen we 30 graden en meer. De kans op een hittegolf is groot, het blijft erg warm, dus voldoende water drinken en op tijd een plek in de schaduw zoeken.
0: Oké, Sabine, zullen we doen.
6: Radio 1.
12: De Ochtend.
6: Met Ruud Joos en Jasper Verhulst.

0: Een intens nummer van Monza, Dood aan alle meisjes.
1: De ochtend.
0: Ja, ik kan dat beter. Speciaal voor jou, Stefje, luisteren.
2: Ja. Ah, de ochtend WK.
0: Heel inderdaad, beter. Want we hebben alle landen nu een eerste keer aan het werk gezien. Ja. Jij bent er de hele nacht voor opgebleven en bent nu nog wakker. Ja. Er maakte wel nog een ploeg indruk, hè?
3: Ja, ja, Engeland, hè, dat versloeg Kroatië met 4-2 in een heerlijke match. Dankzij twee goals van Harry Kane kwamen de Engelsen twee keer op voorsprong voor rust. En bij de BBC konden ze dat wel smaken.
4: Towards the penalty spot where it's powerfully headed in! Harry Kane with the header now! And England are back in front!
5: Oh, he's done it again. He's done it again. He's got two in the first half. Mbappé, Haaland, I've got my two in the first half.
3: Twee in de eerste helft, net als Mbappé en Haaland. Dus Kroatië maakte wel nog twee keer gelijk. Maar vooral in de tweede helft schakelden de Engelsen nog een versnelling hoger. En dat voelde goed, zegt Harry Kane.
6: But in the second half, we felt like let's just go. If we see a man in front, we go. And just the intensity we went at, I think that's our biggest strength. So we're going to have to use that more this tournament.
3: Ja, die intensiteit en grootste sterkte misschien wel. Bondscoach Thomas Tuchel zette tijdens de rust zijn ploeg op scherp en hij was blij met de reactie.
7: I think like we were too passive after we scored. They punished us twice. But I love the reaction. It was good. It's always about the reaction. Mistakes happen. We play against a good opponent, so the reaction was excellent.
3: Ja, je hoorde op de achtergrond, hey Jude, want Jude Bellingham die maakte de 3-2. Rashford legde de eindstand vast. En football is coming home. Ook dat weer klonk alweer bij de Engelse supporters.
0: Nu wil ik hey Jude horen, zullen we dat
3: ja,
0: straks gewoon
3: graag
0: doen. Ja, Kane ontgoochelde niet, voegt zich bij het rijtje sterren die indruk maakten op dit WK, op die eerste speeldag. Maar er is er ook eentje die ernaast heeft gegrepen.
3: Ja, Cristiano Ronaldo inderdaad. Die heeft met zijn 41 jaar en 132 dagen oud wel het record beet van de oudste speler ooit die op een WK aan de aftrap stond, maar dat is het dan ook, want hij was best wel onzichtbaar in het 1-1 gelijkspel tegen Democratische Republiek Congo. En er komt veel kritiek op de bondscoach Roberto Martinez, die Ronaldo blijkbaar niet aan de kant durft te laten. Al blijft Martinez, zoals we hem kennen, Rut, positief.
0: Mm-hmm.
3: Dit is deel van het proces op een WK, zegt hij.
0: Trust the process.
8: I think it's part of the process of being in a World Cup. We spoke a lot about being ready and I think we were ready. We showed that until the first goal.
3: Ja, tot de openingsgoal van Neves was het inderdaad goed, maar daarna zakte het tempo van Portugal in. En zo kon Wissa gelijk maken. De eerste goal ooit voor Congo op een WK. En omdat het zo historisch is, Rut, nemen we er de commentaar in enkele landen dus
0: ja.
9: Mee. La tête de Wissa, le but! En le but pour la FDC! Le but de Johan Wissa! Wissa!
3: De eerste goal en het eerste punt ook voor Congo na nogthans een verstoren voorbereiding in quarantaine, weet je nog, door die ebola-uitbraak in het land. Bondscoach Sébastien de Sabre is trots.
10: Je suis très fier de mes joueurs parce qu'ils ont montré une très très bonne image du Congo et le pays entier le mérite.
3: Ja, feest ook op verschillende plekken in ons land bij de Congolese supporters.
0: En zo geen leidersplaats in de groep voorlopig voor Portugal. Dat nogthans door sommigen toch al meteen bij de favorieten werd genoemd.
3: Nee, inderdaad, geen leidersplaats. Die is voor Colombia nu dat met 1-3 WK-debutant Oezbekistan klopte. De openingsgoal was daar van Daniel Munoz, kennen we nog van bij Racing Genk. En de man van de match met een goal en een assist, dat was Luis Diaz. En in de groep van Engeland gaat Ghana mee aan de leiding dankzij een nipte 1-0 tegen Panama. Van Driessen was VAR in die wedstrijd, maar hij moest geen enkele keer ingrijpen. Er gebeurde niet zoveel. De enige goal viel daar pas in de 95ste minuut.
0: Ah, dikwijls ook weer in die laatste minuut.
3: Ja.
0: Oké, vanaf vandaag dus speeldag 2. Wie komt er in actie?
3: Om 6:00 is het weer aan Hugo Broos met Zuid-Afrika tegen Tsjechië. En dan volgt om 9:00 nog Zwitserland tegen Bosnië en Herzegovina. En ook nog twee nachtmatchen natuurlijk voor de nachtuilen onder ons. De Rode Duivels die zijn pas zondag weer aan de beurt tegen Iran. Zij hadden na een familievoormiddag met aansluitende barbecue nog een training. En deze keer ontbrak op training niet alleen Zeno de Bast, ook Romelu Lukaku, Leandro Trossard en Charles de Ketelaere, die waren er niet bij, niet door blessures, geen paniek dus. Het was eerder uit voorzorg om helemaal op het gemakje te herstellen.
0: Die zitten gewoon in een ijsbad.

0: Dat gaat nog zo minutenlang door. Niet alleen voor Jude Bellingham natuurlijk, maar voor alle. The Beatles en Hey Jude. Er staat 297 kilometer file op de E403 naar Brugge bijvoorbeeld. Bijna 1 uur vertragen van Torhout tot de E40, net voor het knooppunt. Daar zijn door een ongeval 2 rijstroken dicht. Op de E17 naar Gent, een kwartier tussen Vaasmunster en Destelbergen. Op de E314 van Leuven naar Lummen, 40 minuten erbij. Van Halen tot Lummen Centrum door een ongeval. Het gaat langzaam naar Brussel op de E40, 20 extra vanaf Aalst. Op de E19, 25 vanaf Semst. Op de E40 een kwartier vanaf Everberg en op de E411, een kwartier van Corroy-le-Grand tot Waver. Op de E429 een klein half uur aanschuiven bij Halle. Op de binnenring rond Brussel half uur vertragen tussen Grootbijgaarde en Vilvoorde. Op de buitenring 3 kwartier van Waterloo tot Zaventem in Groenendaal verspert een defect voertuig in rijstrook. Files naar Antwerpen op de E17, 25 minuten vanaf Haasdonk. Op de E19 een kwartier vanaf Sint-Job. Op de E313 20 minuten vanaf Massenhoven en op de E19 bij Mechelen-Noord door een ongeval. Zware verkeersochtend op de Antwerpse ring richting Nederland. Een half uur trager van Sint-Anna-Linkeroever tot Deurne in Antwerpen-Zuid verspert een defect voertuig in rijstrook. Richting Gent een kwartier van Antwerpen-Noord tot de Kennedy-tunnel. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek een half uur file rijden aan de werken in Temse. En in Luik is de Quantentunnel op de E25 richting Luxemburg weer open. Maar net voor de tunnel moet u nog omrijden via een af- en oprit. U staat daar 40 minuten in de file. Vanaf Lonsain, hè.
1: De ochtend.
0: En dan het kanaal over of onder. Verkiezingen vandaag in Makerfield in het Verenigd Koninkrijk. Hoewel er in dat kiesdistrict maar zo'n slordige 75.000 kiezers zijn, zit de Britse premier Keir Starmer vol spanning op de uitslag te wachten. Want als Andy Burnham wint en zo'n zetel in het parlement verovert, kan hij daarna Starmer, zijn partijgenoot nota bene, uitdagen voor het leiderschap van de Labour Party en dus ook voor het premierschap. Lia van Beckhoven ging peilen hoe de stemming was in Makerfield.
2: Do you know Andy Burnham?
3: Yeah, we do.
2: Will you be voted for him?
4: No.
2: Andy Burnham mag dan een van de populairste Britse politici zijn, maar niet overal. Zelfs niet hier in het kiesdistrict Makersfield, waar hij vandaan komt.
4: I was an ex-miner and I voted and supported Labour all my adult life.
2: Volgens deze oud-mijnwerker en zijn vrouw die hun hele leven Labour gestemd hebben, is de partij de weg kwijt. Beloofde veranderingen bleven uit, inkomsten zijn laag, winkels en kroegen gingen dicht, migratie nam toe, zeggen ze.
4: And I'm disgusted how they've gone with it. If there's a general election tomorrow, they get wiped out. That's the feeling around here. Yeah.
2: Tell me who you'll be voting for.
3: Reform.
4: I made my mind up. 100% reform.
5: I have never voted and I'm 60 years old, but I'm going to vote this year because I'm tired of the way this country's gone over the last 20, 30 years. So I am going to vote for the first time.
2: Whoa. And may I ask you who you're going to vote for?
5: I'm going to vote for Restore.
2: Reform en Restore zijn nationalistische partijen die vooral in dit deel van het vroeger geïndustrialiseerde Noordwest-Engeland hun populariteit hebben zien groeien. En belangrijkste reden voor die groei: immigratie.
3: And I think one of the topics which I've said before we have to deal with is illegal immigration. Yeah. Labour's not doing it, Conservatives not doing it, so maybe Reform might do it.
6: What I find is that people really connect with Andy as an individual. They're really willing to vote for him because of what he represents as an individual and what his individual career has been. And even if they're very frustrated with the government right now, they don't associate him with that.
2: Andy Burnham mag dan een Labour-politicus zijn, maar hij wordt als burgemeester van de regio Manchester niet met de Labour-regering geassocieerd, zegt deze partijactivist. Wat natuurlijk precies de bedoeling is. Hoeveel er van deze verkiezing afhangt, dat merk je hier op het tijdelijke hoofdkwartier van de Burnham-campagne. Tientallen activisten staan hier te wachten voordat ze met stapels posters de straat opgestuurd worden. Wat mij dus opviel, is dat ik niemand ben tegengekomen die voor Andy Burnham gaat stemmen.
6: Really? Well, look, I've just been out knocking on doors in a few different parts of the constituency and almost everybody I spoke to is going to vote Labour.
2: Vote Andy, vote hope. Staat er op de plakaten hier. Ik denk niet dat hoop iets is waar ze hier nog veel van hebben. Kiezers die ik gesproken heb willen geen hoop. Ze willen verandering. nu.
5: And I'm now so tired of it, I want change. More than anything, I may be wrong in how I vote, I may be right, but I definitely want change.
0: Ja, van hoop naar verandering. We zullen zien wat het daar geeft.
7: Hey, dit is Helena Casella en hier is mijn nieuwe single Forsaken Soul, de Vox tip van deze week op Radio 1.
8: Stem jouw favoriet in de lijst via het Radio 1-kanaal op VRT Max.
0: Radio 1.

0: Onze vokstep Helena Casella en Forsaken Soul.
1: De Ochtend.
0: Radio 1. Nog iets uit het nieuwsblad gehaald dat ons opviel liever vanmorgen. Jasper, wie met Waze rijdt, die kan live de wedstrijden van het WK voetbal volgen. Ja, wie met de radio rijdt natuurlijk ook, hè, maar daar komt al verandering in binnenkort.
2: Ja, wie wil krijgt dus meldingen via de route-app bij de aftrap, bij doelpunten en na afloop van de match. Maar daar zijn verkeersveiligheidsexperts niet blij mee. Die meldingen zorgen voor extra afleiding, vindt de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. Dat kan dus gevaarlijk zijn. En we hebben het ook eens voorgelegd aan de Waze Community. Hier bij ons, dat zijn vrijwilligers die meewerken aan de app. En ook zij zijn niet te vinden voor die meldingen, dat zegt Stefaan Schroeijers.
3: Wij als community waren ook onze vraagtekens bij deze functie. We hebben dan ook gevraagd om het voor België en de Benelux eigenlijk uit te schakelen. Dat is eigenlijk afgelopen weekend besproken geweest op een meet-up samen met Waze in Rotterdam.
2: Ja, en die feedback van die Waze-community die wordt normaal gezien snel gevolgd. Dus Stefaan Schroeijers verwacht dan ook dat de toepassing snel niet meer aan zal staan.
0: Oké.
1: De Ochtend.
0: En dan dat nieuws van vanmorgen, hè, dat de deal tussen de VS en Iran getekend is. En dat is een dag vroeger dan verwacht.
2: Ja, want normaal zouden de VS en Iran morgen dat akkoord tekenen in Zwitserland. Maar gisterenavond zette de Amerikaanse president Trump zijn handtekening al onder die deal. En ook de Iraanse president deed dat. Dus wordt er al verder gekeken naar de volgende stappen. Want in het akkoord staat onder meer dat die straat van Hormuz volledig open gaat. Maar daarvoor is een veiligheidsoperatie nodig. Ons land zal daarbij helpen met een Belgische mijnenjager, de Primula. Dat heeft onze minister van Defensie Theo Franken hier in onze uitzending aangekondigd.
4: De principebeslissing om in de coalition of the willing te gaan voor de ontmijning van de straat van Hormuz en om het maritiem verkeer terug vrij te krijgen, dat die beslissing is al genomen. Alleen is het natuurlijk heel concreet. Ja, oké, wat is de context? Onder welke vlag varen we? Wat is het met het staakt het vuren? Wat is de stabiliteit van dat staakt het vuren? Dat zijn allemaal wel vragen die verder zich zullen beantwoord weten de komende dagen. Dus ik denk dat de kans bijzonder groot is dat we dit gaan doen.
2: Ja, ons land lijkt dus al beslist te hebben, hoewel dat nog officieel moet gebeuren, nu zaterdag. Maar vanmorgen hoorden we minister van Buitenlandse Zaken van Duitsland, Johan Wadepoel, bij het begin van de NAVO-meeting zeggen: we weten nog niet genoeg om te kunnen zeggen of we meedoen. Dus dat wordt nog vervolgd.
0: Ja, daar zullen we in de volgende dagen wel nieuws over krijgen, inderdaad. Dankjewel, Jasper. Dat hele gesprek met onze minister van Defensie kan u herbeluisteren, uiteraard. En we hebben ook die hele deal kunnen uitpluizen met Jan Wouters. Hij is jurist, inderdaad, professor internationaal recht aan de KU Leuven. En had het goed kunnen uitzoeken. Dus meer daarover vindt u online.
5: 15 jaar geleden trokken meer dan 100 Belgische vrouwen naar IS in Syrië.
6: Hoe is het mogelijk geweest? En met heel veel verwijten aan jezelf toe.
5: Ik ben Philippe Heijmans en in de VRT Nieuws podcast Vrouwen van IS spreek ik met hen. Hoe was het leven in een terreurgroep?
6: Ik heb al een paar keer taferelen gezien die ik nooit had willen zien.
5: En met welk gevoel kijken ze erop terug?
6: Ik kan het ook niet terugspoelen. Het is natuurlijk wat het is, maar ja.
5: De VRT Nieuws podcast Vrouwen van IS. Nu op VRT Max.
7: U bent toegewijd aan uw familie. Aan haar grote en haar kleine momenten. Aan haar verleden en aan haar toekomst. Bij Deutsche Bank zijn wij bezig met wat voor u echt telt. Met interesse in wie na u komt. Met aandacht voor wie na hem komt. Maar altijd met onze focus op uw vermogen.
8: Dankzij onze wereldwijde expertise en die van tientallen gerenommeerde fondsenhuizen bieden wij u het meest doordachte advies voor uw vermogen. With deep dedication, Deutsche Bank.
9: Bij Jumbo scoort je deze week Jumbo Duivelse Burgers. 2 schaaltjes plus 1 gratis. Hoho, dat is lekker scoren.
10: Dat is de ja van Jumbo.
11: Hou je van verhalen over muziek?
12: Eind jaren 80, op haar hoogtepunt, stond ze bekend als de Queen of Pop.
11: Of luister je gewoon liever naar pop?
13: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
14: Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dat moet je recuperen.
15: Zegt je oude console game over? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je Recupellen in een Recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
16: Opstaan met de pruilip van Ronaldo, maar ook een goede reden om nog eens een dansje te placeren op Gangnam Style straks. Straks in de WK-tribune na het nieuws van 9 uur.
17: VRT Radio 1.
18: Alles begint bij luisteren.
19: 9 uur, een goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksen. De afgelopen nacht heeft Oekraïne meer dan 550 drones afgevuurd op doelwitten in Rusland. Dat meldt het Russisch ministerie van Defensie. Het was een van de grootste Oekraïnse aanvallen ooit. Vooral de hoofdstad Moskou en de regio daar rond werden geviseerd. Er zijn bijna 200 drones daar neergeschoten. En verschillende drones sloegen ook in op de olieraffinaderij van Moskou, waar brand uitbrak. De vier grote luchthavens van Moskou zijn op dit moment gesloten, de derde keer al in de afgelopen uren. Heel wat vluchten zijn geannuleerd of omgeleid en passagiers en personeel zijn naar schuilkelders gebracht. De Belgische mijnenjager Primula is aangekomen in het oosten van de Middellandse Zee samen met een Nederlands ontmijningsschip. Daar wachten ze op orders over hoe ze precies kunnen helpen met het heropenen van de straat van Hormuz, nu Iran en de VS een principesakkoord hebben ondertekend. De formele beslissing moet onze regering nog nemen. Mogelijk gebeurt dat zaterdag, zegt minister van Defensie Franke.
4: De principesbeslissing om in de coalition of the willing te gaan voor de ontmijning van de straat van Hormuz en om het maritiem verkeer terug vrij te krijgen, dat die beslissing is al genomen. Alleen is het natuurlijk heel concreet. Ja, oké, wat is de context? Onder welke vlag varen we? Wat is het met het staakt het vuren? Wat is de stabiliteit van dat staakt het vuren? Dat zijn allemaal wel vragen die verder zich zullen beantwoord weten de komende dagen. Dus ik denk dat de kans bijzonder groot is dat we dit gaan doen.
19: Het Vlaams parlement heeft de besparing goedgekeurd van 34 miljoen euro op de studiebeurzen. Vanaf volgend academiejaar moeten studenten minstens 54 van de 60 studiepunten opnemen en alleen studenten jonger dan 30 komen nog in aanmerking. Voor studenten met een beperking, werkstudenten en mantelzorgers gelden uitzonderingen. Maar volgens Nele van Hooijwegen van de Vlaamse Vereniging van Studenten volstaan die uitzonderingen niet en zouden zo'n 20.000 studenten hun beurs kunnen verliezen.
20: Ze zeggen dat die uitzonderingen ervoor gaan zorgen dat iedereen die recht heeft op een studietoelage die ook effectief zal krijgen. Maar in de praktijk zien we dat er toch nog heel veel problemen zijn met die uitzonderingscategorieën. Bijvoorbeeld bij werkende studenten gaan studenten die werken met een interimcontract daar volledig buiten vallen.
19: Volgens minister van Onderwijs Demir is de besparing nodig om het systeem van studiebeurzen in de toekomst te garanderen. In het Verenigd Koninkrijk wordt de positie van premier Keir Starmer nog meer ondermijnd door leden van zijn eigen Labour-partij. Twee van hen mikken op een vertrouwensstemming in het Britse parlement. Catherine van der Schoot, waarom doen ze dat?
21: Wel, Starmer is bijzonder onpopulair. Hij verloor onlangs plaatselijke verkiezingen van het rechtspopulistische Reform UK en er lopen steeds meer ministers weg uit zijn regering. Vandaag wil een uitdager, de populaire burgemeester van Greater Manchester, Andy Burnham, zich laten verkiezen voor het parlement. Dat zitje heeft hij nodig om een vertrouwensstemming te winnen tegen Starmer. Een inderhaast georganiseerde tussentijdse verkiezing dus in zijn kiesdistrict Makerfield. Als Burnham wint, dan wil hij de nodige 81 Labour-parlementsleden achter zich krijgen om premier Starmer uit te dagen. Alleen een andere uitdager, oud-minister Wes Streeting, wil ook zo'n vertrouwensstemming houden. Burnham mikt op de arbeiders, Streeting op de centrumkiezer. De volgende dagen worden dus erg spannend voor premier Starmer en voor de Labour-partij.
19: Dankjewel, Katrien. Het weer, vaak zonnig en zeer warm tot 32 graden. Vanavond en volgende nacht zijn enkele onweersbuien mogelijk. Morgen wordt het nog iets warmer tot 35 graden met opnieuw kans op hevige onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
17: Radio 1.
18: De WK-tribune.
17: Met Dorian Ausems.
16: Op de vreugde van Congo door hun doelpunt tegen Portugal kan je dus noods nog tot het einde van de week doorsurfen. Dat gevoel heb ik echt. Ik was gisteren met de Sporza supporterszetel nog geen 12 uur geleden in een tuin in Meulebeke, ja, in West-Vlaanderen, waar iedereen zot werd toen die 1-1 kwam. Wat een avond, wat een nacht. Straks hoor je Peter van den Bemter al lachend over wat hij ervan vond, onder andere in de 6 van Mercedes. En we kijken ook eens naar hoe dit WK toch het WK van de mensenrechten schendingen wordt genoemd. Dat is voor straks. Welkom in de WK-tribune. Goedemorgen.
17: Radio 1.

0: Marcia Baila. Om bijna 9:50. Wakker worden op waarschijnlijk de eerste dag van de hittegolf. Ik heb het vanmorgen nog gehoord door Sabine herself. Dus dat gaat gebeuren. Op dit uur weet je nog vooral even hoe het voelt als er lucht is. Maar snel gaat het opwarmen. Ik ben vertrokken zonder trui, nog wel met de lange broek. Ik ben niet zo voor korte broeken. Hopelijk doen de mensen beter vandaag. Mercedes, voor welke outfit ben jij gegaan?
1: Ik heb een lange rok aan, dus ik kan niet klagen.
0: Voilà, dat is al een beetje meer lucht dan bij mij. Jij bent al van vroeg op. Ga je straks ook nog gewoon kunnen genieten van de bijna of meer dan 30 graden?
1: Ik ga in de tuin zitten met mijn schattige hondjes, die je al kent ondertussen.
0: En die perfect het volkslied van ons kunnen meebrullen.
1: Inderdaad.
0: Ja, zo gaat dat dan. Je hebt de koelte van de nacht nog even kunnen pakken en opgelet wat er van de gespeelde matchen allemaal opviel, wat er hard ging online. Wat mogen wij zeker niet gemist hebben?
1: Ja, ik voel me eigenlijk al een beetje schuldig. Hè? Dus ik zit hier gisteren met superveel enthousiasme aan te kondigen dat er nog een goat in actie kwam. Want na Messi was het dus nu aan Ronaldo.
0: Ah, ja.
1: Maar Portugal speelde dus tegen Congo. En die verwachtingen waren dus redelijk hoog. Alleen in tegenstelling tot Messi kon hij ze absoluut niet inlossen. Hij speelde echt een zwakke match waarbij dat er verschillende kansen voor hem waren die hij niet heeft kunnen waarmaken. En het ergste is ook nog de Congolese supporters. Die waren constant Messi zijn naam aan het roepen naar hem. Het was pijnlijk.
2: Nachtmerrie voor Cristiano. Ja, nachtmerrie. Dus die zit nu te pruilen op zijn kamer. Want alle verdetten hebben gescoord. Kane, Messi, nog 3 keer zelfs. Mbappé, Haaland en Ronaldo zelf. Ja, liep in de weg. Die fase die nu ondertussen loopt. Mm. Liep in de weg van een ploegmaat. Heeft hij nauwelijks wat geraakt. Heeft geen duel gewonnen, geen doelpoging ondernomen, geen bal tussen de paal. Het was een echt absolute non-wedstrijd.
0: Die lach erbij zegt ook veel van Peter van den Bemt. Staalharde analyse, maar natuurlijk van een professional. Hoe kijken de fans naar wat hij heeft gedaan daar?
1: Het internet is echt hard op dit moment voor Ronaldo. Er zijn superveel memes en tweets aan het rondgaan. Vol kritiek. En die hem in het belachelijke trekken. Hè. Eigenlijk is alleen maar bondscoach Martinez de enige die precies nog echt in hem gelooft. En natuurlijk Ronaldo zelf. Hè?
0: Ja, dat blijft ook belangrijk als je nog een WK moet meedraaien. Nog iemand die heel hard in zichzelf gelooft. Ik denk was gisteren te gast bij James Corden. Zlatan Ibrahimovic. Dit is wat er gebeurde.
3: Do you believe that you are the most handsome man to ever play in the World Cup?
4: Yes.
5: It's a lie.
0: Ja, hij vindt zichzelf de mooiste man die ooit in een WK gespeeld heeft. Maar de leugendetector heeft toch iets anders gezegd.
1: Ja, aan zelfvertrouwen is er geen gebrek bij Zlatan. Dus die fragmenten zijn echt goed viraal aan het gaan. Dus tijdens... ze spreken over, zou het beter zijn om een panelshow enkel met 4 Zlatans te hebben? Hij zegt, ja, de leugendetector zegt natuurlijk, jawel. Is hij beter dan Haaland? Ja. Doet hij het beter dan Harry Kane? Ja. Is hij beter dan Thierry Henry? Allee, het blijft echt maar voortgaan. Maar in ieder geval, ja, Zlatan die bleek toch 1 keer dan gelogen te hebben. Hè, met dat hem dan zo de knapste is. Maar ik denk eigenlijk toch dat hem het zelf gelooft.
0: Ja, veel ego's. Ja, de egotripperij kan nog wel even doorgaan. Ik hoop dat er ook nog iets anders te beleven is dit WK.
1: Dus het is inderdaad. Er is nog meer aan de gang dan enkel ego's. Want je hebt ook, het is ook tijd voor verbroedering. Allee, het WK dat gaat eigenlijk over samenhorigheid. En die is er echt absoluut aanwezig tussen de fans van Mexico en Zuid-Korea. Dat is echt dikke, dikke liefde. Ja, die beelden op TikTok en Instagram zijn echt prachtig.
0: En uiteraard dansen zij op dit.
6: Op aan Gangnam Style.
0: Kunnen we dat al hebben om bijna 9:15 hier op Radio 1? Ik hoop van wel. Die verbroedering is natuurlijk ontstaan op het WK 2018. Wat er daar gebeurd is, hoor je straks zeker nog voor 10:00 door Max. Vannacht om 3:00 dus Mexico, Zuid-Korea. Hopelijk met deze er nog eens bij. Ik ben heel benieuwd wat het gaat geven. Merci, Mercedes.
1: Salutjes.

0: Vanessa Paradis en Be My Baby. Ik heb het net eens uitgerekend. Hij heeft nog ongeveer 5 dagen, iets langer, om die pruilip weg te werken, Ronaldo. Want dinsdag 23 juni speelt hij opnieuw en dan hopen we met iets anders af te komen. Bijna 20:20. Stel dat je dit WK ter plaatse wil gaan supporteren, het live wil gaan meemaken. Ja, helemaal zorgeloos kan dat niet. Bijvoorbeeld al op basis van je sociale media kan je geweigerd worden in de Verenigde Staten. Of zelfs gewoon omdat je uit het verkeerde land komt. Amnesty International waarschuwde al, nog voor het allemaal moest beginnen, dat dit het WK van de mensenrechten schendingen zou worden. Klopt dat allemaal? Goedemorgen, Kenneth Manu Sauma.
1: Goedemorgen.
0: Amerika-kenner en jurist. We zijn nu een week bezig. We zijn opnieuw donderdag sinds 11 juni. Hoe kijk jij naar alles wat er al gebeurd is op dat vlak?
1: Nou, kijk, we hebben duidelijk gezien dat er beperkingen zijn geweest op supporters, op nationale teams. Het lijkt erop alsof bepaalde teams van bepaalde landen ook meer zijn onderzocht. Ik denk aan het elftal van Uruguay, die wat meer onderzocht zijn toen ze aankwamen bij het stadion dan andere landen. We hebben het verhaal van de Kaapverdische doelman en zijn familie die niet kon komen naar de wedstrijd, mede door een financiële beperking. Dus we zien eigenlijk dat dit WK echt wel wordt omringd door allerlei beperkingen die echt zijn bepaald door Amerika en waar denk ik ook de FIFA mee wel de hand in het haar zit. En het enige wat we nog niet hebben gehoord, dat is dat bijvoorbeeld de immigratiedienst rondom de stadions zou patrouilleren en misschien wel mensen zou controleren. Maar verder, ja, is het duidelijk dat Amerika het eigen immigratiebeleid niet echt heeft versoepeld op aandrang van de FIFA.
0: Waar beroepen ze zich dan op? Want ja, op basis van wat laten de Verenigde Staten bepaalde mensen wel en bepaalde mensen niet toe?
1: Ja, kijk, dit is een implementatie, gewoon een uitvoeren van het immigratiebeleid zoals we dat nu al anderhalf jaar hebben gezien. En het betekent dat inderdaad voornamelijk mensen uit Latijns-Amerika, mensen uit Afrika, ook soms uit het Midden-Oosten, allerlei inreisbeperkingen hebben. Sommige landen of mensen uit landen mogen er helemaal niet in.
2: Bij Telenet weten we dat je als liftmechanicien soms dit telefoontje krijgt.
3: Ik ben blind.
4: Ja, zit er vast.
3: Ik ben blind.
4: Het licht is uitgevallen. Oh.

0: een smet op het blazoen, denk ik, voor Amerika.
1: Ja, en zelfs tegenover de spelers. Hè. De Iraakse speler Ayman Hussein die werd bij aankomst vastgehouden, ondervraagd. Dat zegt toch veel. Je zei ook supporters lijden eronder, toeristen ook. Want als je naar VS reist, waaraan mag je je verwachten dan?
0: Nou kijk, ik denk dat bijvoorbeeld ook de supporters uit West-Europa zijn gewaarschuwd, of in ieder geval gewezen op een verhoogd risico, dat als hun sociale media vol staat met allerlei anti-Amerikaanse of anti-Trump kritiek, dat er een kans bestaat dat ze eruit worden gepikt en dat ze toegang tot het land wordt geweigerd. En dat kan, dat mag, volgens de Amerikaanse wet en regelgeving. Hè, daar heeft de immigratiedienst, de douanedienst, een behoorlijke discretie in. Maar het is natuurlijk wel een beetje tegelijkertijd een beetje bangmakerij. Het is een verhoogd risico en dat zegt natuurlijk al heel wat over hoe wij Amerika tegenwoordig bezien. Dat mensen zich van tevoren gaan afvragen van hey, moeten wij wel naar Amerika afreizen? Het geeft ook een beetje aan dat de reputatie van Amerika echt tanende is. Dat mensen zich überhaupt drie keer bedenken van ja, wil ik wel naar Amerika gaan. Ja, en dat is dus. En vandaar dat we allemaal een beetje op ons achterste benen staan, omdat we dat van Amerika natuurlijk niet verwachten. Er is heel veel kritiek geweest op WK in Qatar en in andere landen, ook in Rusland ooit, Olympische Spelen. Maar van Amerika hadden we eigenlijk verwacht dat er een veel soepeler beleid zou zijn en niet dat we moesten gaan letten op onze woorden op social media voordat we die kant op gingen reizen. En dat is denk ik ook nog wel een beetje meer een luxe probleem voor Europese reizigers, want zoals we net al memoreerden, mensen uit andere landen, niet-Europese landen, ja, die hebben grotere problemen om überhaupt naar Amerika te komen.
1: Oké, maar je zegt dat is bangmakerij. Betekent dat dan ook dat er niks als gevolg komt als je geweigerd wordt? Wat is eigenlijk wat er gebeurt als ze zeggen je mag er niet in, ga maar terug?
0: Ja, nou, het probleem is een beetje dat we dat niet zo goed weten. Hè. Als je nu één keer wordt geweigerd, en je zegt, nou, bijvoorbeeld laat ik het persoonlijk maken, en als ik naar Amerika zou gaan en in mijn werk natuurlijk best wel veel kritiek heb op de regering Trump, ik word aan de grens geweigerd, dan kan het allemaal gebeuren. En de vraag is dan, wat betekent dat voor de toekomst? Dat betekent dat ik in de toekomst ook aan de grens word tegengehouden. Kom ik op een zwarte lijst te staan of iets dergelijks? Hè, zelfs met een wisseling van de wacht in Washington D.C. Over een aantal jaar wellicht kan ik dan nog steeds Amerika misschien niet in als ik een keer ben geweigerd. En dat is in zekere zin is het maken we onszelf natuurlijk bang door dat beleid van Amerika, omdat dat verhoogd risico er is. En dat is iets wat we gewoon, zoals ik al eerder zei, niet gewend zijn van een land als Amerika. Dus de schok voor ons, dat Amerika ons zo behandelt als het ware, is des te groter. Wat ik zeg, ik denk dat het veel twijfel zaait over wat je moet doen, wat je kan als je naar Amerika gaat als WK-supporter. En nogmaals, dat is heel raar voor ons, want Amerika was altijd onze partner, onze vriend, onze bondgenoot. Ja, en dat is gewoon voorbij. Dat is ook een uitvloeisel van het afgelopen anderhalf jaar met deze regering.
1: Ja, en dat komt met dit WK heel duidelijk tot uiting. ICE, daar wordt ook heel veel over geschreven en gezegd. Zijn die extra actief tijdens dit WK?
0: Nou, dat is dus een punt, zoals ik eerder zei, dat ik nog niet heb gemerkt. Nog niet heb gezien dat er ook inderdaad rondom de stadions daadwerkelijk arrestaties of in ieder geval staande houden zijn geweest. Waarbij mensen om een ID wordt gevraagd, om een juridische status. Die berichten heb ik nog niet kunnen zien. Terwijl ICE zelf al had aangekondigd, het ministerie had zelf al aangekondigd dat er wel ICE-patrouilles zouden zijn. Maar mijn hebben nog geen berichten bereikt dat het heeft geleid tot deportaties bijvoorbeeld. Dus dat is dan weer gelukkig zou ik zeggen. Want ik heb toen een tijd gezegd van ja, dat dreigt dan. Als dat echt werkelijk zou gebeuren, dan dreigen de stadions half leeg te zijn. Nou, ik geloof dat ze nu voor een kwart leeg zijn. Maar in die zin is dat schrikbeeld niet tot realiteit gekomen.
1: Nee, oké. Okay. De VS, zouden zij hun migratiebeleid inzetten om ploegen expres te verzwakken tijdens het WK?
0: Nou, zover zou ik niet willen gaan. Ik denk dat het eerlijk gezegd gewoon een niet flexibele toepassing is van het harde migratiebeleid van het afgelopen anderhalf jaar. Waarbij het niet verrassend is dat met name bepaalde landen, bepaalde regio's getarget worden.

0: En helaas moeten we dan wel constateren dat dat vaak dus landen zijn, niet witte landen. Hè. Dus mensen van kleur worden met name gecontroleerd, tegengehouden, hebben die inreisbeperkingen. En dat geeft ook wel weer wat de bredere, diepere agenda is van deze regering Trump.
1: Ja, Kenneth Manusama, jij bent zelf journalist, maar gaat dus momenteel ook niet naar de Verenigde Staten.
0: Ik ben geen journalist sowieso, maar ik ben meer een Amerika-expert. En ik twijfel inderdaad van, moet ik inderdaad naar Amerika gaan in de zin van, als ik mijn ESTA aanvraag, hè, die visa waiver, wordt het dan door mijn social media heen geploegd en wat gebeurt er als ik aankom? Maar ik denk dat ik voor mijn werk en mijn schrijfwerk zeker nog die kant op ga.
1: Ja, oké. Okay. Dan wens ik je toch een mooi WK op een andere manier. Kenneth Manusama over het schenden van de mensenrechten op dit toernooi 2026. Dankjewel en nog een fijne ochtend.
0: Graag gedaan.

0: Get up, stand up. Stand up for your rights. Ja, we zijn nog maar een week bezig, maar nu al zullen we dit WK ons ook herinneren als het WK waar er nogal losjes wordt omgesprongen met mensenrechten, op zijn zacht gezegd. Daarnet hoorde je Kenneth Manusama erover. Kan je altijd herbeluisteren op VRT Max. Ik heb voor jou zometeen een beetje kracht van Lord deze ochtend. En tijdens haar nummer mag je je gerust opgeven als quizkandidaat voor iedereen wereldkampioen. 5 vragen over landen die niet over voetbal gaan. Dat is ook eens gezellig. En je wint er een draadloze speaker mee. Dus als je wil meedoen, stuur nu iedereen wereldkampioen in de app van Radio 1. 166 kilometer file. Op de E403 naar Brugge is het een kwartier vertragen van Torhout tot de E40. Daar is de weg vrijgemaakt. Het gaat ook langzaam naar Brussel op de A12, een half uur van Wilrijk tot Schelle. Daar is de weg door een ongeval momenteel dicht. En vanaf Aarslaar moet je omrijden via de zijrijweg. Op de E19, 20 minuten vanaf Peutie. En op de E429, een half uur bij Halle. Op de binnenring rond Brussel, 25 minuten vertragen tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Op de buitenring een half uur van Waterloo tot Wezenbeek. Daar is de weg wel vrij. In Brussel 25 minuten in de Wetstraat tot aan de Kunstwet. En dan kijken we naar Antwerpen liever. Files op de E17 25 minuten vanaf Hazendonk. Op de E313 20 minuten vanaf Massenhoven. En dan naar de Antwerpse ring richting Nederland. Daar verlies je 25 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Deurne. In Antwerpen-Zuid verspert een defect voertuig in rijstrook. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek een half uur file rijden aan de werken in Temse. En dan nog op de E40 van Aken naar Luik sta je 20 minuten in de file van Herve tot Auxerre. Daar is de afrit gesloten door een brand. En dan nog richting Aken is de E40 door een ongeval in welke raad volledig dicht. Maar je kan er wel voorbij via de af- en oprit. En dan hebben we andere plaatsen waar het nergens meer dan 10 minuten vertraging is.
1: U hebt het vermogen, wij het inzicht. ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.

0: maar 23 jaar, maar ze maakt Brazilië nu al super trots. Mari Frois, como euro. Heel veel redenen om trots te zijn op hun spelers. Op het WK zijn er nog niet. Momenteel Brazilië derde in zijn groep. Wordt voorbijgestoken door Marokko en op 1 Schotland. In de eerste nacht van het weekend kan je misschien eens kijken. Dan spelen ze opnieuw, deze keer tegen Haiti. Dus het zou mogelijk moeten zijn om op te klimmen.
1: Iedereen wereldkampioen.
0: De quiz waarin we landen in de spotlight zetten waarvan we denken, die gaan niet met de wereldbeker naar huis. Maar die zijn wel de moeite om eens uit te lichten over andere talenten van hen. En ja, veel prestaties die daar zijn. 5 vragen krijg je erover. En als die goed gaan, dan win je een speaker. Vandaag in de etalage Canada en Zuid-Afrika. Vandaag aan kandidaten Joachim en Hilde. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hallo. Joachim, jij bent momenteel aan het werk in het gemeentehuis van Zeelen. Je bent omgevingsambtenaar. Is er daar airco of niet? Dat is misschien de belangrijkste vraag van vandaag.
2: Airco is een zeer groot woord, maar we hebben wel een zekere koeling.
0: Wat moet ik mij daarbij voorstellen?
2: Oh, dat zijn bladeren die de lucht een beetje afkoelen, maar niet meer dan 3 of 4 graden. Dus het is vooral belangrijk dat we de ramen en deuren goed gesloten houden.
0: Voilà, ik hoop dat jouw collega's het nog eens gehoord hebben. Dat er niemand dat ineens opentrekt. Belangrijk. Lieve Joachim, jij speelt vandaag tegen Hilde. Druk aan het verbeteren, want het zijn natuurlijk nog steeds examens. Dag Hilde.
3: Ja, klopt. De examens zijn achter de rug, maar nu is het een sprintje om die examens allemaal gecorrigeerd te krijgen en de punten binnen. Ja. Maandag is de deadline, maar ik wil dat voor het weekend allemaal gefixt.
0: En ben je trots op de resultaten die je op dit moment al te zien hebt gekregen?
3: Tot hiertoe valt dat wel mee, ja.
0: Is het beter dan wat de Rode Duivels hebben gedaan?
3: Ja, gelijk spellen.
0: Voilà, dat is een neutraal antwoord. Hilde, ik ga je niet te lang ophouden. Jou ook niet, Joachim. Het wordt wel plezant, want 5 vragen dus over Canada en Zuid-Afrika. We gaan beginnen bij Joachim. Als jij juist blijft antwoorden, blijf je aan de beurt. Antwoord je fout, gaat de volgende vraag uiteraard naar Hilde. En dan is die 5e vraag beslissend. Als je die juist hebt, een draadloze speaker van jou. Antwoord je fout, gaat de prijs naar de tegenstander. Zijn jullie er klaar voor?
3: Ja.
0: Oké, okay, here we go. Joachim, in welk land is de allergrootste diamant ter wereld ooit ontdekt? De Cullinan-diamant werd in 1905 gevonden en woog zo'n 600 gram. Was dat in Zuid-Afrika of in Canada?
2: In Zuid-Afrika.
0: Dat was heel gedecideerd. Top. We gaan door. Vraag 2. Bij SwiftKey, een ontwikkelaar van touchscreen toetsenborden, hebben ze data geanalyseerd om te achterhalen in welke landen bepaalde emojis het meest gebruikt worden. Welke emoji wordt in Canada het meest gebruikt? Is dat het lachende kakje of het esdoornblad? Wat denk je, Joachim?
2: Toch maar het lachende kakje.
0: Tuurlijk. Meer humor in het leven. Perfect. Vraag 3, ook voor jou. Waar heeft Zuid-Afrika er 3 van, terwijl de meeste landen er maar 1 van hebben? Zijn dat hoofdsteden of munteenheden?
2: Hoofdsteden.
0: Wauw. Joachim, wat gebeurt er? Die soort van airco-systeem, dat werkt daar precies wel deftig. Op 3 december 1967 werd de allereerste succesvolle harttransplantatie uitgevoerd. Gebeurde dat in Canada of in Zuid-Afrika?
2: In Zuid-Afrika.
0: Sorry, Hilde, ben je er nog?
3: Ja, toch wel.
0: Ja, die 5e vraag is er al. Heb je die juist, Joachim? Oh. Dan heb je dit naadloos gedaan. En anders gaat het naar Hilde. Dus spannend voor allebei. Canada heeft een indrukwekkende lijst van uitvindingen die ons dagelijks leven hebben veranderd. Dan hebben we het over de telefoon en de elektrische oven. Maar welk gerecht is in Canada bedacht? Is dat de pizza Hawaii of de gefermenteerde forel?
2: Dat gaat pizza Hawaii zijn.
0: Maar ja, Joachim, what's happening? Als landen het op dit niveau gaan spelen in de komende wedstrijden, dan gaan we een leuk WK tegemoet. Een draadloze speaker is van jou in deze zomerdagen, Joachim. Heel veel plezier ermee.
2: Ja, ik ben blij.
3: Ja, dan moet ik
2: En mijn collega's ook. Kijk, voilà.
0: Ik hoor het. Joachim, die vooral de ramen en deuren gesloten moeten houden. Ook Hilde, nog heel veel succes met dat verbeterwerk. Ze gaan jou dankbaar zijn.
3: Ja, absoluut. Dankjewel.
0: Fantastisch. Dankjewel allebei. Fijne ochtend nog.
2: Dankjewel, dag.
0: Dit is de jeugd van tegenwoordig. Moet ik het nog vertellen? Om 20:10. Sterrenstof. Goedemorgen.

0: ziet het. Geen voetbalkennis nodig in dit programma, de WK-tribune, om die draadloze speaker te winnen. Morgen een nieuwe kans. We zitten op dit moment op dag 6 van het WK ondertussen. Bij alle 48 landen is de kop eraf, want ze hebben allemaal hun eerste wedstrijd gespeeld. We gaan nu lekker door in de groepsfase. En natuurlijk, die volgende wedstrijden gaan ook niet alleen overdag zijn. Hè. Ook in de nacht moet je kijken. Wat op zich niet erg is, want afgelopen nacht heb ik even mijn weerapp opengedaan. Het was 21 graden. Dat zijn warme nachten. Dus waarom niet gewoon opblijven en kijken naar Canada, Qatar bijvoorbeeld. Dat is straks om middernacht. En dan om 3 uur hebben we gastland Mexico, die na een openingsmatch tegen Zuid-Afrika nu tegen Zuid-Korea moeten. Max Vrijens heeft naast de hete nacht extra argumenten om die zeker live te volgen.
1: Dat is zo. Het is een historische eerste speelronde geweest. Dat nog eens benadrukken, hè, Torian. Alle landen, 48, hebben allemaal een eerste keer gespeeld. Dus ik heb om die historische eerste ronde of eerste speeldag af te sluiten een kleine geschiedenisles bij. Geen zorgen, het is recente geschiedenis en het is met geluidjes. Dus ik ga er meteen induiken. 12 uur vannacht, je zei het al, dat straks Canada tegen Qatar. Maar ik neem je even mee naar 2022. En je moet nu zo de harp die erbij komt, moet hier zo wat bij inbeelden.
0: Mag je het nadoen?
1: Ja, nee, ik ga het niet doen. Okay. Dan maakt Qatar zijn debuut op een wereldkampioenschap. Ze scoren 1 keer in de groepsfase, ze halen geen enkel punt. En daarmee schrijven ze al meteen geschiedenis. Want het is het slechtst presterende gastland ooit op een wereldkampioenschap. Goed, sponsor over, ze zijn terug. En in hun openingsmatch op dit WK, vorige week, gebeurde er dit in de allerlaatste minuut.
2: Ja, goeie voorzet hoor. Ja, ze gaan ons verbazen, want ze maken gelijk. Cookie is het zo waar komen doen.
1: Een goal om duimen en vingers bij af te likken, gemaakt door Cookie. Boualem Cookie, een hele goede naam. Ze spelen gelijk tegen Zwitserland en daarmee schrijft Cookie ook ineens geschiedenis. Want het eerste punt ooit voor Qatar op een WK. Maar de echte reden om op te blijven, dat is Akram Afif. Dat zegt je misschien weinig, veronderstel ik.
0: Helemaal niets.
1: Nee, oké, dat is niet. Daarom ben ik er natuurlijk. Hè. De man is de ster van Qatar, speelde ooit nog voor Eupen. En hij heeft voor mij part de allerbeste goalviering ooit op zijn naam staan. In de finale van het Aziatische kampioenschap, dus tegen Jordanië, maakt hij de eerste goal voor Qatar. Hij gaat naar de camera toe en hij haalt er een speelkaart uit zijn schijnlap. Daar staat hij zelf op die speelkaart. En dan doet hij daar een kaarttruc mee. Want hij verandert die speelkaart in een kaart met een S op. En die S, dat is de eerste letter van de naam van zijn vrouw. En dat vind ik mooi en inventief qua viering. Want ja, Mbappé, die speelde al dwarsfluit. Nestor Iwankunda van Australië, die ging dan zo wat boksen met de cornervlag. Ronaldo heeft nog niet gescoord, dat weten we allemaal. Maar als hij scoort, dan doet hij zeker dit. Ik zeg het, er zijn goede vieringen alom, maar dan is een goocheltruc toch de overtreffende trap, vind ik. Alleen, dat heeft hij nu wel gedaan, Akram Afif, dus wat nu als hij scoort? En ik heb eens gebeld naar de bekendste goochelaar van België, Kopen van Herwegen. Wat kan Afif nog doen op een voetbalplein?
3: Een van de bekendste goocheltrucken is gewoon eigenlijk een boeket bloemen uit je mouw trekken. Dus dat zou zeker kunnen. Alhoewel, ja, met die korte shirtjes, die korte mouwen, zou dat dan eerder uit een broekspijp moeten getrokken worden. En dat is misschien een raar beeld. Dus dat is dan niet helemaal ideaal. Dus ik denk dat het knapste dan zou zijn, is dat het shirtje gewoon verandert in het shirtje van de tegenstander. Of nog beter, dat er op het shirtje van de voetballer die net een goal heeft gescoord, dat de score op dat shirtje verschijnt. En dat is eigenlijk heel makkelijk te doen.
1: Voilà, heel makkelijk om te doen. Dat onthoud ik. Of zaag een ploegmaat door en geef de mensen eens echt iets om over na te praten morgen vroeg. Over vieringen gesproken trouwens, daarvoor moet je eigenlijk bij Mexico zijn. Die nemen het op tegen Zuid-Korea straks om 3 uur. En ook hier een stukje geschiedenis. Want het WK van 2018, we gaan iets verder terug. Daar speelt Mexico in de groepsfase tegen Duitsland. En daar gebeurt er dit.
4: Cuts it back inside, it's Lozano! It's 1-0 Mexico!
1: Ja, Lozano die scoorde 1-0 en dat blijft het ook. Mexico gaat later door naar de volgende ronde. Maar wat ik het meest frappant vind van dat allemaal, dat is dit gegeven.
5: The Institute of Geologic and Atmospheric Investigation said highly sensitive earthquake sensors registered tremors at 2 sites in Mexico City 7 seconds after the game's 35th minute when star player Irving Lozano scored. It called the tremors an artificial quake.
1: Een artificial quake, ik weet niet of je het goed gehoord hebt, maar na die goal van Irving Lozano wordt er... Sorry. Ik moet even water drinken.
0: Er zijn veel emoties natuurlijk in het voetbal, Max. Dat is heel logisch. Maar dat kan dus zo'n aardbeving.
1: Ja, voilà. Ja, er worden dus twee aardbevingen geregistreerd in Mexico City nadat er gescoord is. En dat komt door springende Mexicanen. Geweldig, toch?
0: Maar ja. Het verbaast mij ook niet bij Mexicanen.
1: Nee, het is
0: fantastisch.
1: Is zo. Straks dus Mexico, Zuid-Korea. En dat is ook een wedstrijd met geschiedenis. Want je denkt dan misschien meteen aan een soort van verhitte strijd. Een rivaliteit tussen twee ploegen. Maar dat is het niet. Integendeel zelfs. Als je Zuid-Koreaan bent en je komt dit WK een groep Mexicanen tegen, dan hoor je zonder twijfel en met de regelmaat van de klok dit.
6: Coreano, hermano, ya eres Mexicano. Coreano, hermano, ya eres Mexicano.
1: Ja, we hoorden het Mercedes daar straks het al over hebben. Hè. Er is een soort van vriendschap, een bromance tussen Zuid-Koreanen en Mexicanen. Ze zeggen Coreano, hermano, ya eres Mexicano. Ik hoop dat ik dat in mijn beste Spaans goed gezegd heb. Koreaan, vriend, je bent nu een Mexicaan. En dat dateert ook weer van een andere WK, dat van 2018. We waren er net al, de cirkel is rond. Toen klopten de Zuid-Koreanen de Duitsers, waardoor Mexico doorging in die groep. Zuid-Korea ging zelf niet door, maar de Mexicanen die zijn het 8 jaar later nog altijd niet vergeten. Coreano, hermano, mijn beste vriend. Dat belooft dus een nachtje voetbal. Vol geschiedenis, ik zei het al, we beginnen eraan om 12. We trekken door tot 5 uur ongeveer, hè, want dan zal die match wel gedaan zijn. En als je toch dreigt in slaap te vallen, spreek dan even je innerlijke Ronaldo aan. Het schijnt als je dat doet, net voor je in slaap valt, dat dat werkt.
7: WK-tribune. Radio 1.

0: I love you. Dat zijn duidelijke woorden, hè? Niet altijd makkelijk om te zeggen, maar wel belangrijk in het leven van Yellow. Zometeen 25 jaar Wikipedia met Vincent Bilo. Veel plezier ermee.
1: I'd like to dedicate this to all of the Creator's righteous children. I have some food in my bag for you. Not that edible food,

0: schaduw gaan opzoeken bij die apple tree. Het zal vandaag nodig zijn. Nu al 22 graden bij mij toch. Hopelijk bij jou ook nog doenbaar. Morgen een nieuwe De WK-tribune, waarin Max het onder andere weer zal hebben over de beste fans van dit wereldkampioenschap. Hello.
1: Hij is onderweg naar een volgend slachtoffer en gewapend.
2: De nachtmerrie blijft duren in thuis.
3: Femke!
4: Moet gedaan zijn.
2: Maar elke nachtmerrie stopt ooit.
4: Wacht.
3: Is er iemand?
2: Toch?
5: Ik raad u aan om in uw verhaal getuigd te houden.
6: Waarom verdacht je me dan eerst wel?
3: Ik heb me toen vergist, zeg ik toch. Schatje, kom hier. Oh, mijn engel.
2: De seizoensfinale van Thuis. Vrijdag 26 juni op VRT1 en op VRT Max.
7: Oké, Maarten. Frankrijk-Noorwegen, ik zeg 4-1.
8: Mon, nee, Tess. 1-2. Voilà, jij vergeet Haaland zeker?
7: Maar Haaland, je moet realistisch blijven, hè, Maarten.
8: Jij gunt het mij gewoon niet dat ik gelijk heb.
7: Gunnen. De WK-pronostiek is geen liefdadigheid, hè.
9: De gunfactor stopt als de Sporza WK-pronostiek start. Doe mee en neem het op tegen je vrienden in de app van Sporza.
10: Achter elke sterke zet schuilt een sterkere voorbereiding. Niet geluk of snelheid, wel diepgang en inzicht. Tijd om vooruit te denken terwijl anderen nog reageren. Wij werken samen met u aan de beslissingen die volgen. Het vermogen om de juiste zet te maken op het juiste moment. Samen met ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
11: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we naar het zeetje.
12: Ah ja, het is mosselseizoen.
11: En onze jumbo-mosselen zijn nu 1 plus 1 gratis op schalen van 1 of 2 kilo.
12: En wel, met u ga ik graag in zee.
11: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
13: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Boek de beste last minute nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Bijvoorbeeld naar Tunesië. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
14: Leg het op, laat het op, werkt het tot stroom.
15: Ja, een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
16: Je bent rustig op vakantie. Tot plots.
17: Oei, de buur stuurt dat ons alarm afgaat.
7: Oh, nee. En nu?
18: Bij Verisure doen we meer dan u verwittigen. We grijpen in.
19: Wees gerust, onze bewakingsagenten en de politie zijn al ter plaatse. Alles onder controle.
18: Voor een echt zorgeloze vakantie, ga naar verisure.be. Geniet van 50% korting op de installatie van pakketten bij het Verisure alarmsysteem. Verisure. Zoveel meer dan een alarm. Verisure is een erkende onderneming voor bewaking, alarmsystemen en camera's. Aanbieding onder voorwaarden.
20: Vanaf wanneer spreek je over een hittegolf? Wat zit er precies in zonnecrème? Je vindt het allemaal op Wikipedia. 'S Werelds grootste encyclopedie bestaat 25 jaar. En dat gaan we vieren in de wereld van Sophie. Staat trouwens ook op Wikipedia.
21: VRT Radio 1.
22: Alles begint bij luisteren.
23: Het is 10:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Een man van 47 is vanmorgen overleden nadat hij onwel was geworden op een kampeerterrein van het festival Graspop in Dessel. De hulpdiensten hebben snel ingegrepen. De man is nog naar het ziekenhuis gebracht, maar daar later overleden. Volgens de organisatie wijst alles op een natuurlijk overlijden. Het metalfestival Graspop begint vandaag en duurt tot zondag. Het Vlaams parlement heeft de besparing goedgekeurd van €34 miljoen op de studiebeurzen. Vanaf volgend academiejaar moeten studenten tenminste 54 van de 60 studiepunten opnemen en alleen studenten jonger dan 30 komen nog in aanmerking voor een beurs. Voor studenten met een beperking, voor werkstudenten en mantelzorgers gelden uitzonderingen. Maar volgens Nele van Hooijwegen van de Vlaamse Vereniging van Studenten volstaan die uitzonderingen niet en zouden zo'n 20.000 studenten hun beurs kunnen verliezen.
24: En bovendien kunnen studenten al sinds 2 juni hun studie toeleggen voor volgend academiejaar.
0: aanvragen en pas nu wordt er eigenlijk beslist wat de nieuwe regels zijn. Dus dat betekent dat studenten die een studietoelage nu al hebben aangevraagd, dat die toch onder de nieuwe regels zullen vallen. Wat dat voor ons ook gewoon aantoont dat er heel veel onduidelijkheid is en ook rechtsonzekerheid voor studenten die eigenlijk gewoon willen verder gaan studeren.
23: Minister van Onderwijs Temier vindt de besparing nodig om het systeem van studiebeurzen in de toekomst te garanderen. Oekraïne heeft de voorbije nacht meer dan 550 drones afgevuurd op doelwitten in Rusland. Dat meldt het Russisch ministerie van Defensie. Het was een van de grootste Oekraïnse aanvallen ooit. Vooral de hoofdstad Moskou en de regio rond Moskou werden geviseerd. Daar zijn bijna 200 drones neergeschoten. En verschillende tuigen sloegen in op de olieraffinaderij van Moskou. Daar brak brand uit. Vier grote luchthavens van Moskou zijn ook tijdlang gesloten geweest. Het was al de derde keer in verschillende uren. Heel wat vluchten zijn geannuleerd of omgeleid en passagiers en personeel naar schuilkelders gebracht. Het weer, zonnig en zeer warm, tot 32 graden. Vanavond en volgende nacht zijn enkele onweersbuien mogelijk. Morgen wordt het nog wat warmer, tot 35 graden, met opnieuw kans op hevige onweer. Het weekend is iets minder heet, maximaal rond 30 graden dan, en meestal zonnig. Meer op vrtnieuws.be.
21: Radio 1. De wereld van Sophie. Met Vincent Milo.
1: Een hele goede morgen. Iedereen goed ingesmeerd, voldoende water bij de hand, een waaier om je wat koelte toe te wuiven of een ventilator op de hoogste stand. Oké, dan zijn we klaar om eraan te beginnen, zeker. Ja, jongens, het wordt bakken en braden bij 32 graden, maar we doen dat de komende twee uur met verfrissende muziek en verkoelend vertier. Welkom bij Radio 1. Welkom bij De Wereld van Sophie.

0: Future Island, Seasons Waiting on You. En de komende dagen is dat seizoen zonder twijfel de zomer. Een alles verzengende zomer. Maar we gaan hem pakken zoals hij komt. Hè. 'Cause I've been waiting on you. Het is 6:50. Een hele goede morgen en welkom.
1: Radio 1.
2: De wereld van Sophie.
0: Wat is de hoofdstad van Australië ook alweer? Hoe oud zou Brad Pitt zijn? En hoe zit die relativiteitstheorie van Einstein ook weer in elkaar? Het zijn zo van die vragen die je plots kunnen overvallen, maar waarvoor we gelukkig altijd terecht kunnen op Wikipedia. De antwoorden zijn trouwens Canberra, 62, want zo oud is Brad Pitt al. En iets met ruimte, tijd en zwaartekracht. Enfin, dat moet je zelf maar eens even nalezen. Want dat kan dus gratis en voor niks op 's werelds grootste online encyclopedie. Die bestaat dit jaar 25 jaar. De Nederlandstalige Wikipedia blaast specifiek morgen 25 kaarsjes uit. En wie dat zeker gaat vieren, dat is Geert van Pamel, voorzitter van Wikimedia België, de organisatie achter Wikipedia. Een heel goedemorgen.
3: Goedemorgen,
0: meneer Van Pamel. U schrijft, dacht ik, al 21 van die 25 jaar mee aan die encyclopedie, hè?
3: Ja, klopt. Alhoewel, ik ben eerst begonnen met de software. Ik werkte toen bij Belgicom. En we hadden een intern documentatiesysteem nodig. En dus ja, MediaWiki, de software van Wikipedia, is open source en was eigenlijk ideaal geschikt. Dus nadat ik de software geïnstalleerd had, ben ik direct beginnen schrijven op de Engelstalige en de Nederlandstalige Wikipedia.
0: Ah, oké. U bent dus eigenlijk via de software achter Wikipedia op die encyclopedie terechtgekomen.
3: Ja.
0: En dan meteen zelf ook beginnen deelnemen.
3: En dan meteen, ik had gedacht, ja, ik ken het systeem nu. Ah ja, waarom zou ik niet schrijven op de echte Wikipedia? En dan ben ik maar begonnen. Okay. Met vallen en opstaan, helemaal alleen, alles geleerd.
0: Ja, do it yourself eigenlijk.
3: Do it yourself.
0: Een dilettant, zoals we dat noemen.
3: Wel, dus ik ben eigenlijk 7 jaar helemaal alleen gebleven, individueel. En het is pas in 2012 dat ik dan kennis gemaakt heb met Wikimedia Nederland op de conferentie. En dan kennis gemaakt met andere Wikipedianen.
0: Wikipedianen?
3: Ja, dat zijn de vrijwilligers.
0: Ja. Oké. Ja. Ja, want u zegt vrijwilligers, maar is het altijd de bedoeling geweest van Wikipedia dat iedereen daar vrijwillig aan zou kunnen deelnemen? Of dat lijkt me wel een heel baanbrekend idee om mee te vertrekken eigenlijk.
3: Klopt. Nee, oorspronkelijk, we spreken dan over 2000, bestond er Nupedia. Dus opgericht door Jimmy Wales en Larry, mede-oprichter van Wikipedia. Mm-hmm. En eerst hadden ze de bedoeling van Larry Sanger. Eerst hadden ze de bedoeling om professionele mensen te laten schrijven.
0: Zoals dat gaat bij encyclopedieën, hè?
3: Ja. Echt, ja. Maar dus na een jaar hadden ze maar enkele duizenden artikelen. En dan hebben ze beslist van ja, we gooien het open. We laten iedereen meeschrijven. En dan op een paar maanden tijd hadden ze direct 10.000, 100.000 artikelen.
0: Ja, dat begrijp ik. Maar goed, dat lijkt me wel niet zonder gevaar om te zeggen, goed, we gooien het hier open. Iedereen mag meedoen. Hoe weet Wikipedia dat dan te stroomlijnen tot betrouwbare informatiepagina's?
3: Ja, het centrale motto is, iedereen kan altijd alles wijzigen. Maar iedereen kan alles controleren. En als er vandalisme is of verkeerde informatie, dan kan die door iedereen eigenlijk teruggedraaid worden of gecorrigeerd worden.
0: Ja. De Engelstalige Wikipedia is denk ik in januari 2001 gelanceerd. De Nederlandstalige volgde al 5 maanden later. We waren er dus vroeg bij.
3: Ja, vrij bij de 10 eerste talen, inderdaad.
0: En welke plaats neemt de Nederlandstalige Wikipedia in op wereldschaal? Spelen wij mee qua omvang van het aantal artikels met de grote talen?
3: Qua aantal artikelen staan we nu op de 6e plaats. We hebben lang 4 en 5 gestaan. Maar nu, ze hebben een beetje gezakt.
0: Dat is indrukwekkend, want Nederlands is niet de 6e grootste taal ter wereld.
3: Nee, dus, maar het is echt het aantal artikelen dat hoog is. De uitgebreidheid van de artikelen op de Nederlandstalige Wikipedia is minder dan de Engelstalige.
0: Ja, hebben we een idee van de omvang van de Nederlandstalige Wikipedia?
3: Ik denk zo rond de 2 of 3 miljoen artikelen. Ja.
0: Wauw. En hoeveel hebt u er zelf van geschreven?
3: Een paar honderd.
0: Oké, okay, dat kan tellen.
3: Nieuwe artikelen bedoel ik dan. Ja, ja. Dus ik heb wel, ik denk zo, een 3000-tal artikelen bijgewerkt.
0: Oké. Okay. U kunt dus vertellen hoe het werkt, hè? Want u zegt heel veel mensen kunnen bijdragen, maar dat wordt ook gecontroleerd. Hoe gaat dat precies in zijn gang? Stel, ik open de Wikipedia-pagina van, ik noem maar iemand, hè, Sophie Lemaire. En ik schrijf dat Sophie na haar uren graag pushes wurgt in het donker. Verschijnt dat dan meteen op die Wikipedia-pagina van Sophie?
3: Op de Nederlandstalige Wikipedia wel. Net zoals op de meeste andere.
0: Ah ja, dus je kan eigenlijk zomaar eender wat beweren
3: ja,
0: op iemand.
3: Maar niet op de Duitsstalige en de Turkse. En de Poolse, denk ik.
0: Okay, maar die heeft, Sophie Lemaire, denk ik niet een Turkse of een Poolse Wikipedia-pagina.
3: Okay.
0: Maar dus ik kan dat wel degelijk op haar Nederlandstalige Wikipedia-pagina zomaar schrijven.
3: Ja, maar alle wijzigingen worden online opgevolgd door een klein team. Enfin, in principe kan iedereen dat doen, maar er is een klein team die heel speciaal iedere aanpassing van minuut tot minuut nakijkt. Als dat echt, zoals u het zegt, dit voorbeeld, dat beschouwen wij als vandalisme. En dus dat wordt dan onmiddellijk teruggedraaid.
0: Ah ja, oké. Okay. Vandalisme is de term die jullie daarvoor gebruiken.
3: Ja, dus onwillekeurige of kwaadwillige bedoelde aanpassingen, dat is vandalisme.
0: Maar hoe snel gaat dat? Hoe lang, of omgekeerd gevraagd, hoe lang kan het dan blijven staan, zoiets?
3: Ja, hangt er vanaf. Als het echt vandalisme is, dan zijn er een aantal robots, botscripts, die dus gaan scannen op bepaalde woorden of bepaalde constructies.
0: Ah ja, dus als je gemene woorden zou gebruiken, dan zou het eigenlijk al door een bot worden tegengehouden.
3: Ja, dus die wijzigingen worden teruggedraaid dan. Anders gaan dat moderatoren zijn bijvoorbeeld die ook tussenkomen, of ja, iedereen die het ziet eigenlijk. Het kan natuurlijk zijn dat een aantal onbedoelde of verkeerde wijzigingen pas uren later of dagen later worden opgemerkt. Extreme gevallen bestaan dat bepaalde fouten, heel kleine fouten, dat die bijvoorbeeld 8 jaar blijven staan.
0: Ah ja, dat kan wel.
3: Ja, maar dat zijn meestal hele kleine fouten die dus niet aan de betekenis eigenlijk een verschil maken.
0: Ja, maar hoe betrouwbaar schat u Wikipedia in? Voor hoeveel procent van de inhoud steekt u uw hand in het vuur?
3: Ja, dat is een theoretische schatting, laat ons zeggen 95%.
0: Toch 95%, ja. Dat is best veel, hè?
3: Ja, maar er is ook een kanttekening. Het is te zeggen, het gebeurt ook dat bepaalde wijzigingen nooit beschreven worden. Bijvoorbeeld van biografieën of zo. Voor bepaalde auteurs, acteurs, kan het zijn dat de laatste wijziging 10 jaar geleden is gebeurd. Maar in het leven van een auteur of een acteur gebeurt er heel veel op 10 jaar. En dus als die pagina 10 jaar lang niet bijgewerkt wordt, weet je sowieso dat dat niet up-to-date is.
0: Ja, heeft Wikipedia blinde vlekken? Zijn er bepaalde, bepaalde onderwerpen die onderbelicht blijven na al die jaren op Wikipedia?
3: Ja, zeker. In het algemeen vrouwen en vrouwelijke onderwerpen. Dus bij de vrijwilligers, voor iedere vrouw zijn er 5 mannen eigenlijk die schrijven op Wikipedia. Dat is wel andersom bij schrijfsessies. Dus wij organiseren maandelijks, wekelijks soms schrijfsessies. Bijvoorbeeld in het kader van Vrouwendag, Internationale Vrouwendag, hebben we dit jaar in maart 16 sessies gedaan. En dus daar, als er 10 vrouwelijke deelnemers zijn, zit er misschien 1 man tussen.
0: Ah ja.
3: Dus die verhouding is compleet en extreem anders.
0: Ja.
3: Ik heb proberen te zoeken naar redenen. Waarschijnlijk werken vrouwen liever samen en mannen werken liever individueel, denk ik.
0: Dat zou kunnen, ja.
3: En mannen voelen zich zeker van zichzelf, terwijl dat vrouwen eerder gaan twijfelen. Kan ik het wel? Heb ik wel de kennis om het te doen?
0: Ja, dat leert ook de ervaring bij een programma als dit. Als we experts bellen, mannelijke experts zeggen bijna altijd meteen toe, vrouwelijke experts zeggen altijd, nou, misschien is er toch iemand die er meer over weet. Ja, dat is wel inderdaad een bestaand fenomeen, absoluut. U zegt, informatie wordt gecontroleerd, hè. Er zijn moderatoren. Wordt het met de jaren niet moeilijker om te modereren? Feiten staan in deze gepolariseerde tijden al maar meer onder druk. Ter discussie voelen jullie ook meer en meer pogingen om bepaalde onderwerpen te kleuren of te framen vanuit de een of de andere hoek?
3: Ja, dus inderdaad. Objectiviteit wordt moeilijker, denk ik, in deze periode. Er zijn ook bots en ook kwaadwillige bots die bepaalde aanpassingen doen. Je hebt ook het voorbeeld van Grokipedia. Die dus de zijn eigen versie...
0: Tegenhanger van Elon Musk.
3: Van Elon Musk. Die dus echt bedoeld een kopie neemt van heel Wikipedia, maar dan bepaalde secties die niet in hun ideologie passen, anders
0: wijzigen. Want hij vindt Wikipedia te links en hij beweert dat dat van hem een objectieve
3: inderdaad.
0: Is. Hè?
3: Ja. Ja, dat is de politiek en de sociale context bepaalt de ideeën die iemand naar voren brengt.
0: Ja, ik zei het daarnet, als je online iets opzoekt, dat je vanzelf eigenlijk vaak op Wikipedia terechtkomt. Wat me opvalt, als je iets opzoekt via Google, dat Wikipedia al maar lager in de resultaten staat of zelfs niet eens verschijnt. Hoe komt dat?
3: Klopt, ja. Sinds de laatste 2 jaar eigenlijk gebruikt Google eerder Gemini als zoekmachine. Enfin, eigenlijk on top of de zoekmachine. En dus in plaats van de lijst van links te gaan tonen, toont Gemini dan een eigen gebrouwd op interactief tekstje.
0: Ja, het fabriceert zelf een antwoord op basis van wat het vindt, maar ik neem aan, ook op Wikipedia. Want dat, is dat een van de bronnen die dan Google zelf ook checkt?
3: Inderdaad. Ja. Dus als je geluk hebt, vind je nog in die paragraaf nog een link dat je kunt doorklikken naar Wikipedia. Maar dat heeft een probleem voor Wikipedia zelf, omdat in de eerste plaats is er plagiaat. Dus,
0: zijn de teksten eigenlijk auteursrechtelijk beschermd op Wikipedia?
3: Alle teksten van Wikipedia worden vrijgegeven onder een vrije licentie, Creative Commons, share alike. Dus dat betekent dat iedereen alle teksten mag overnemen, maar met naamsvermelding.
0: Ja.
3: En daar wringt het schoentje bij de AI-systemen, want die kopiëren gewoon alle teksten zonder ook maar aan naamsvermelding te doen.
0: Mm-hmm.
3: Behalve natuurlijk die ene keer dat een link wordt getoond bij Gemini. Als je iets opzoekt, dan staat er indirect een link bij naar Wikipedia.
0: Ja, maar die AI-tools die gaan alleen maar in belang winnen, hè, meneer Van Pamel.
3: Klopt.
0: Dan is de vraag, Wikipedia bestaat nu 25 jaar. Doet u eens een gok, gaan we over 5 jaar ook de 30ste verjaardag nog vieren?
3: Ik denk het wel.
0: Ja?
3: Maar het aantal vrijwilligers, het aantal Wikipedianen of het aantal nieuwe Wikipedianen daalt. Dus dat is wel een trend. Van maand tot maand zien we het aantal verminderen. En het werk wordt gedeeld door... Er is meer werk die gedeeld wordt door minder vrijwilligers. Gelukkig hebben we ook nog de hulp van botscript, die dus ook aanpassingen doen.
0: Mm-hmm.
3: Het grote probleem is, stel dat Wikipedia niet meer up-to-date blijft, waar halen de AI-systemen dan hun nieuwe kennis? Dus dat zal dan eigenlijk ook doodbloeden.
0: Ja.
3: Dus ik denk, we moeten gewoon blijven bestaan.
0: Ja, oké. Okay. Ik hoop het, of ik help het samen met u hopen, alleszins. Wij gaan vandaag dus alle hoeken en kanten verkennen van 's werelds grootste online encyclopedie. Dankjewel, Geert van Pamel, voorzitter van Wikimedia België. Wikipediaan, heb ik vandaag ook geleerd. Hè. Dat is ook u mag aanspreken. Aan u en aan al die hardwerkende vrijwilligers bij Wikipedia ook een gelukkige 25e verjaardag. Hè.
3: Dankjewel.
1: Radio 1. Eyes like a car crash. I can stand to look away. Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
4: Mijn haren omhoog?
1: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
4: Ah ja, dus mijn factuur?
1: Serieus naar beneden. Wordt nu Luminus

0: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we klinken. Want onze Cava Codor New Raventos Brut en Rosé is nu 3 flessen kopen plus 3 gratis.
1: Klinkt goed.
0: Besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Radio 1 live. Text.

0: Kids with Buns. Car Crash. Het is 23 over 10. En het gaat nog traag naar Brussel op de A12. Daar is de weg wel weer vrij in Schelle. En op de E429, 10 minuten erbij bij Halle. Op de binnenring rond Brussel een kwartier vertragen tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Naar Antwerpen een kwartier op de E17 vanaf Haasdonk. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je 25 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Deurne. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek 20 minuten file rijden aan de werken in Temse. Op andere plaatsen zijn er gelukkig enkel kleinere vertragingen.
1: De wereld van Sophie.
0: En we vieren vandaag de 25e verjaardag van Wikipedia. De Engelstalige versie werd in januari 2001 gelanceerd, maar de Nederlandstalige Wikipedia die volgde een half jaar later en viert morgen officieel zijn 25e verjaardag. De online encyclopedie is sindsdien onmisbaar geworden voor iedereen die iets wil opzoeken. Het is bijna akelig om te zeggen, maar Wikipedia voelt bijna als een soort extern geheugen aan. Weet je even iets niet meer? Het antwoord is maar een muisklik verwijderd. Maar achter die miljoenen artikels zit een leger vrijwilligers dat er dag en nacht over waakt dat alles op Wikipedia ook echt klopt, hoorden we net van de Wikipediaan van het allereerste uur. Nio is zo iemand. Hij is moderator bij Wikipedia met een onuitputtelijke passie om die encyclopedie netjes en correct te houden. Els Aerts ging bij hem langs en vroeg de jongste moderator van de Nederlandstalige Wikipedia wat dat modereren nu precies inhoudt. En ja, of hij dat ene foutje op de wikipagina van Sophie

0: Le Maire nu misschien eens eindelijk zou kunnen rechtzetten.
1: Er is een nieuwe pagina binnengekomen over Christophe Paters. En dan zien we, het is vandalisme. Allee, het is geklieder. Het is over de tofste meester van de school. En dan allemaal privégegevens over die leerkracht. Dus dat gaan we dan verwijderen voor privacy schending. En ook dat het niet zinvolle informatie is voor Wikipedia. En hier, Luke Sharp heeft een bewerking van een onbekende gebruiker ongedaan gemaakt. En dan staat er een reden bij waarom dat hij het ongedaan heeft gemaakt. Ik ben begonnen met Wikipedia voor mijn studentenvereniging. Een van de schachtopdrachten was om een Wikipedia-pagina aan te maken. En die was dan verwijderd. En dan ben ik zo in heel die rabbit hole geraakt van Wikipedia, omdat ik wou kijken, ja, hoe maak ik dan wel een goede pagina aan? En puntje bij paaltje, een half jaar later was ik zo actief op Wikipedia dat ik dan uiteindelijk mij aangemeld heb voor moderator. En dan heeft de gemeenschap voor mij gestemd en dan ben ik moderator geworden. Dan als ik even naar hier ga. RTRC. Ik heb nu de RTRC opengeklikt. Dat is een lijst met alle recente bewerkingen. Dus nu zien we bijvoorbeeld hier een bewerking van 14:49, van 2 minuten geleden. En die kunnen we dan openklappen om te zien dat iemand een schrijffout heeft aangepast. Voormalig naar voormalige. En die markeren we dan als gecontroleerd. Van het is geen vandalisme. Maar ja, vandalisme, dat is eigenlijk een beetje gelijk in een bibliotheek. Als je in een bibliotheek zit en je zit allemaal bladeren kapot te scheuren, dan kan je een beetje vergelijken met Wikipedia. Je haalt de volledige pagina's leeg of je zit onzin te schrijven in pagina's. Ook al is het feitelijk, maar gewoon heel onzin gaat schrijven. En zo, dat wordt dan direct weer ongedaan gemaakt, want het moet feitelijk en encyclopedisch beschreven worden. Maar je hebt ook bijvoorbeeld nu met de recente hypes van 6-7 en zo, dat gebruikers gewoon volle pagina's gaan bewerken met 6-7, 6-7, 6-7. Dus dat wordt ook gezien als vandalisme. En dat gebeurt dan eigenlijk continu. Dus je hebt continu mensen, voornamelijk van scholen, die dan pagina's gaan aanmaken over hoe fantastisch hun leerkracht is, maar ook over hoe slecht hun leerkracht is, of over hoe slecht hun klasgenootjes zijn, of over hoe tof ze hun vriendjes en vriendinnetjes vinden. Dat is eigenlijk het meeste dat we moeten verwijderen, echt van scholen. Ja, er zijn ook heel veel IP-adressen die preventief geblokkeerd zijn, puur ook voor die reden. Maar ook, die worden er ook, achteraf zijn er ook heel veel scholen die al geblokkeerd zijn, net omdat er heel vaak van die scholen vandalisme komt. Nee, staat hier ergens. Hier. Soms zijn de pagina's veel korter dan het overleg dat er rond wordt gedaan. Bijvoorbeeld op de Gaza-strook. Daar is het continu dat er eigenlijk overleg gepleegd wordt per zinnetje dat ze toevoegen. Omdat het moet neutraal zijn langs alle kanten. Als ik hier bijvoorbeeld kijk naar deze pagina. We zijn nu dus naar een overlegpagina aan het kijken over de Gazastrook, waarin dat elk zinnetje dat ze toevoegen gediscussieerd wordt. Of dat het correct is. Bijvoorbeeld hier gebruiken we vermoord of gedood. En dat dan, daar worden dus dan eigenlijk echt continu discussies over gebracht. Nu is het zo een uurtje per dag nog maar. Maar dat is omdat ik wel heel druk ben met mijn studie. Maar vorig jaar kunnen we toch wel stellen dat ik toch 3-4 uur op een dag hieraan zat. Want ik heb ook heel vaak dat gewoon de recente bewerkingenlijst op mijn scherm openstaat. En dat ik dan bijvoorbeeld zie, deze heeft opeens 8000 bytes verwijderd. Daar klik ik toch wel even snel aan. En dan ga ik weer verder met mijn werk waar ik aan bezig was. Voor mij is het voornamelijk gewoon dat als we bijvoorbeeld een pagina bewerken en het vandalisme weghalen, dat ik bijvoorbeeld kan zeggen over enkele maanden, als daar een schoolproject die pagina heeft gebruikt, dat we kunnen zeggen van, kijk, wij hebben ervoor gezorgd dat die kinderen of personen de juiste informatie hebben gehad en niet dat daar allemaal onzin in stond. En dat vind ik het net een mooie, dat we dat terug kunnen geven aan de mensen die het dan lezen.
2: Wil je eens even surfen naar de Wikipedia-pagina van Sophie Lemaire?
1: Ja. In het voorjaar van 2021 sloot zij zich aan als vernoot bij het kattenpension van Dagmar Liekens als de kat van huis is nadat ze zelf een kat in huis haalde.
2: Ja, een vriend van Sophie heeft dat er als grap ooit eens opgezet. En dat gaat er ook niet meer af, want dat is eens dat zoiets aanvaard wordt, is dat niet zo gemakkelijk om dat terug weg te krijgen, hè?
1: Nou ja, het is toegevoegd in 2021. Ze kunnen het ook zelf aanpassen en dan ook een bron aangeven waarin staat dat dat niet zo is. Nou ja, in dit geval is het wel iets moeilijker.
2: Ja, want hoe bewijs je dat iets nooit waar is geweest?
1: Als het gewoon helemaal niet bestaat, kunnen we het ook opzoeken en zien van, ah ja, er is helemaal hier niks over te vinden, dan halen we het weg voor de zekerheid. Want dan is er ook geen encyclopedische relevantie over om het op de Wikipedia te zetten, als niemand erover schrijft. Als de kat van huis is. Als de kat... Nee. Nou ja, ik heb dus de naam Als de kat van huis is opgezocht en Dagmar Liekens. En we hebben eigenlijk daar geen enkele resultaten van gevonden op Google. En zo kunnen we dus eigenlijk ook wel vaststellen van, ah ja, dit is niet relevant genoeg, dus dat halen we weg. Kijk hier. De enige hit was de Wikipedia-pagina van Sophie Lemaire. Niet encyclopedisch als bijvoorbeeld niet genoeg bronnen aangeschreven zijn. Dus als ze bijvoorbeeld niet genoeg onafhankelijk secundaire bronnen erover schrijven. Bijvoorbeeld nieuwsartikelen die de persoon of het onderwerp meer dan terloops beschrijven. Dus bijvoorbeeld een bron van de Standaard die dan schrijft over persoon X. En niet gewoon namedropping. Want bijvoorbeeld een eigen website, die kunnen we gebruiken voor heel kleine informatie te voegen. Maar daar mogen we eigenlijk niet artikel op baseren, want dat is van een eigen, dat is niet onafhankelijk, dus ook niet neutraal. Ik schrijf eigenlijk zo om de maand wel eens een artikel. Ik heb momenteel, denk ik, 1, 2, 3, 4... Bij mij is het eigenlijk zo dat ik over alles en nog wat schrijf. Zo bijvoorbeeld over een luchtmachtbasis in Venezuela die aangevallen werd tijdens de aanvallen van Trump. Maar bijvoorbeeld ook over algoritmes om Piet te bepalen. Of over een massaveersysteem, over de Enhanced Games. Over de Tigurini, een stam van de vier pagi van de Helvetiërs. Over de Golf van Amerika, over Edward Huntington, de axioma's van Huntington, over de Nintendo Switch 2. Ik heb ook bijvoorbeeld over circulaire migratie geschreven, over brainrot, over de 6-7 meme. Wat dat ik eigenlijk doe, ik zie een artikel, ik zie dan een rode link staan, ik klik er eigenlijk op van mijn eigen nieuwsgierigheid, om dan daar dan heel de research over te gaan doen en alles erover te vinden. Dat vind ik eigenlijk het tofste van het artikel te schrijven, is heel de research erover te doen. Het is net zoals het dagelijks leven. Meer mensen zijn niet expert van iets dan daadwerkelijk. Allee, mensen zijn eigenlijk expert in hetgene dat ze zelf onderzoeken. Je wordt net expert door te onderzoeken. Dus het is heel interessant als je bijvoorbeeld iets nieuws ziet, dat je er dan volledig in gaat zetten om dat dan te onderzoeken. Wie weet vind je zo iets nieuws dat je totaal niet van wist, dat je opeens kei interessant vindt. Iedereen op Wikipedia kan alles bewerken. En dat is net het hele mooie aan Wikipedia, dat iedereen tezamen komt om zo zijn kennis te delen.
0: Ja, iedereen kan dus meeschrijven aan Wikipedia, maar gelukkig zijn er moderatoren zoals Nio om alle aanvullingen en toevoegingen te dubbelchecken. En dus als je dacht dat Sophie Lemaire vandaag afwezig is omdat ze samen met Dagmar Liekens poesjes aan het verzorgen is in haar kattenpension Als de kat van huis is, daar is niets van aan. Ze rekent vandaag gewoon af met een ander soort kater, als je begrijpt wat ik bedoel. De reportage die was van Els Aerts.
3: Radio 1. De wereld van Sophie.

0: van Young Yellow is er nooit genoeg. En daarmee is het 19 voor 11 geworden.
1: De wereld van Sophie.
0: Hip hip hoera, taart en champagne, want Wikipedia bestaat 25 jaar. Met z'n miljoenen zitten we dagelijks op die online encyclopedie, maar het groepje editors, de mensen die ijverig artikels toevoegen of aanpassen, ja, die is toch veel kleiner. Wikipedianen, zo noemen ze zichzelf, hebben we vandaag al geleerd. En volgens Wart Bogaert verdient één van die Wikipedianen vandaag een speciale vermelding. Goedemorgen, Wart.
2: Goedemorgen.
0: De Wikipedia-bewerker in kwestie heet, lees ik dat goed, Giraffe Data.
2: Giraffe Data.
0: Giraffe Data. Moet je... Wie is Giraffe Data?
2: Wel, Giraffe Data is de Wikipedia non de plume van ene Brian Henderson. Daarmee breek je uiteraard niet door.
0: Nee, de vraag Giraffe is... Data klinkt dan wat exotisch.
2: Wel, ik wou net zeggen, je kan je afvragen of je met Giraffe Data dan wel doorbreekt. Maar goed, wie is Giraffe Data? Brian Henderson. Dus dat is een softwareontwikkelaar. 62 jaar, uit Olympia, Washington. En dat is het zowat. Meer weten we niet over hem.
0: Dank je wel, Bart Bogaert.
2: Voilà, hij heeft nogthans een Wikipedia user page. Maar wat ik nu net aan biografische gegevens over hem verteld heb, dat staat daar zelfs niet op.
0: Ah nee, dus 62 jaar, Olympia, Washington staat daar niet eens op.
2: Nee, dat staat daar zelfs niet op. Wat ik weet over hem, wat ik net verteld heb, dat weet ik uit een paar geschreven interviews die hij ooit heeft gedaan. Ik kan hem dus ook niet laten horen. Jij weet dat ook. Dat is verschrikkelijk ambetant.
0: Op de radio is dat
2: als ambetant. Als radiomaker. Maar goed, er is gelukkig wel veel over hem gesproken. En dat gaan we dus vandaag ook doen. Die geschreven interviews met hem trouwens, waar ik het daarnet over had, die zijn er gekomen nadat er voor het eerst publiek over hem gesproken werd. Dat was op Wikimania in 2012. Wikimania, dat is een jaarlijkse conferentie van Wikipedianen met workshops, met presentaties, met discussies, debatten. Een beetje het Nerdland Festival van Wikipedia, zeg maar. De volgende editie is trouwens eind volgende maand in Parijs. Maar in 2012 was het dus in Washington te doen. En daar was er toen een lezing van een oolijk duo Wikipedianen. Steven Walling en Mariana Pinchuk heten die twee. Zij hadden zich het jaar daarvoor bezig gehouden met een uitgebreide studie naar de motivatie van Wikipedia-editors. Waarom doen mensen dat?
0: Goeie vraag.
2: Artikels corrigeren. En ook, ja, wat voor types mensen zijn dat eigenlijk? Kunnen we daar een profiel van schetsen? Zijn dat specialisten, nerds over het onderwerp waarvan ze de pagina gaan corrigeren? Of zijn dat wereldverbeteraars, hè, op een missie om de mensheid zoveel mogelijk juiste kennis bij te brengen? Mm-hmm. Zijn dat bedweterige schoolmeesters? Kan ook. Heel leuk onderzoek, lijkt me. En ze hebben voor die studie iedereen die op dat moment 1000 of meer edits had uitgevoerd, geïnterviewd. Allemaal, dat waren er een paar honderd.
0: Amai.
2: En in die lezing op Wikimania probeerden ze dan parallellen tussen al die mensen te trekken. En ze geven dus ook concrete voorbeelden, zoals dit voorbeeld.
3: One of my favorite Wikipedians of all time is this user called Giraffe Data. And he has like 15,000 edits and he's done nothing except, almost nothing except fix the incorrect use of comprised of. He's like my hero.
4: He's amazing. Like, if anybody knows him, please get him to come to our office.
2: Ja, Giraffe Data dus. Ja, die naam Giraffe Data, dat had ik nog niet verteld. Dat is de naam van het eerste bedrijfje dat Brian Henderson ooit heeft opgericht in de jaren 90, waarmee hij VHS-cassettes die mensen online op het primitieve, prille internet bestelden, thuis zou doen leveren. Met brommertjes. Beetje Deliveroo, maar met videocassettes.
0: Ja, het ding... Een soort analoge streaming bijna. Eigenlijk,
2: eigenlijk zoiets. Ja. Het ding heeft niet lang bestaan, dat begrijp je. Maar de naam dus wel.
0: Er wordt hier over hem gesproken als een soort celebrity.
2: Ja, en het is alleen maar groter geworden. Toen was hij nog een nobele onbekende. Het stukje dat je net hoorde komt uit 2012, 14 jaar geleden. Giraffe Data, de enthousiaste Wikipedia-corrector, ja, die zit ondertussen al aan bijna 100.000 edits. In het stukje ging het over 15.000. Ondertussen zijn het er 100.000. En het is misschien een beetje snel gegaan in het fragment dat je hoorde om het goed te vatten. Maar al die edits, werkelijk allemaal, zonder één uitzondering, gaan stuk voor stuk over de Engelse uitdrukking to be comprised of. Wat zoveel betekent als bestaan uit. Een voetbalteam is comprised of 11 players. Dat betekent een voetbalploeg bestaat uit 11 spelers.
0: Wacht, er zijn 15.000 edits en die gaan alleen maar over...
2: 100.000 en die gaan alleen maar over die uitdrukking. Het probleem is, volgens Giraffe Data, volgens die rare tweet Brian Henderson, die uitdrukking is fout.
0: Oei.
2: Volgens hem moet je consists of gebruiken of is composed of. En ik wil nu niet al te diep op de specificiteiten van de Engelse grammatica ingaan, maar daar valt over te discussiëren en daar wordt ook heel heftig, om niet te zeggen oeverloos, over gedebatteerd. In het Nederlands heb je iets gelijkaardigs met... Ik durf het bijna niet zeggen, want dat zal heel veel reacties genereren, dat weet ik nu al. Maar je hebt iets gelijkaardigs met doorgaan of plaatsvinden. Dat kan ook tot heel verhitte discussies leiden.
0: En de app is nu al ontploft.
2: Ja, ja, voilà. Maar in elk geval, voor Merriam-Webster, het toonaangevende Amerikaanse woordenboek, kan het wel. Maar goed, voor veel mensen ligt het dus moeilijker. Je kan er werkelijk een heel zonienwoud aan bomen over opzetten. Dat gaan we hier niet doen. Maar in elk geval, Giraffe Data heeft er een rottende pesthekel aan. En dus is hij al sinds 2007 maniacaal bezig met zijn kruistocht in miljoenen en miljoenen Engelstalige Wikipedia-artikels tegen de uitdrukking to be comprised of, die dus ondanks de discussie erover heel vaak gebruikt wordt en dus ook in Wikipedia-artikels. In een van die zeldzame interviews vertelt hij dat hij zich er elke zondagavond een uurtje mee bezighoudt voor het slapen gaan. En in dat uurtje vervangt hij wekelijks, gemiddeld, zo'n 70 à 80 keer comprised of door consists of. Of is composed of.
0: Maar nee, ieder zijn vrije tijdsbesteding natuurlijk.
2: Ja, maar hij heeft het zichzelf ook makkelijk proberen te maken, omdat dat wat te veel werk begon te worden, denk ik dan. Hij heeft daarvoor zelf een programmaatje geschreven. Ah ja, hij is een softwareontwikkelaar. Ja. Een programmaatje dat contact maakt met de servers van Wikipedia zelf, met de vraag om hem elke week lijsten te bezorgen van artikels waarin comprised of gebruikt wordt. En dan doet hij wat hij vindt dat hij de mensheid verschuldigd is, namelijk corrigeren, aanpassen. En op zijn userpage op Wikipedia heeft hij dan een essay van 6000 woorden geplaatst. Dat is ongeveer 20 A4 bladzijden. Waarin hij zijn motieven heel helder uitlegt. Met van die typische, je kent die layout, van die typische Wikipedia-tussentiteltjes. Zoals een ervan is pointlessness of caring about it. De zinloosheid om hier druk over te maken, dat is natuurlijk een verwijt dat hij heel vaak krijgt. Hè. Heb je niets anders te doen dan je daarmee bezig te houden? Wel, die bal kaatst hij genadeloos terug door te zeggen, heb jij niets anders te doen dan je druk te maken over waarover ik mij druk maak? En zo botst hij dus heel regelmatig met Wikipedia-schrijvers die, als ze zien dat ze gecorrigeerd zijn door Giraffe Data vlug, de consist ofs weer vervangen door comprised ofs. En zo blijf je bezig. Maar goed, dat houdt hem allemaal niet tegen. Elke zondagavond in zijn bedje zet hij het dus weer recht om de mensheid te behoeden van dat verschrikkelijke to be comprised of. Ik weet niet of ik er goede vrienden mee zou worden, maar je moet zijn doorzettingsvermogen toch wel echt bewonderen, vind ik.
0: Ja, ik heb zo het gevoel dat jij daar wel goede vrienden mee zou kunnen worden. Want je hebt er toch ook iets van weg. Ook wel een klein beetje allergisch voor dat soort
2: taalfouten. Ja, ik laat het in het midden houden.
0: Ja, we hebben natuurlijk wel boeiender dingen te doen op zondagavonden.
2: Absoluut.
0: Dan Brian Henderson. De taalnazi, zullen we zeggen, van Wikipedia. Dankjewel, Bart Bogaert.
2: Alsjeblieft. Radio 1.

0: the Orchard van Heather Nova. En heb je er altijd van gedroomd om zelf ook vermeld te worden op Wikipedia? Wel, dan krijg je straks je kans. Tenminste, als je meedoet aan deze quiz.
1: De Wiki-quiz.
0: Over een uurtje dan doen we hier dus de Wiki-quiz. Een quiz over 25 jaar Wikipedia. En de winnaar die zal in het Wikipedia-artikel over de wereld van Sophie een vermelding krijgen als winnaar van onze Wiki-quiz. Ik weet het, het is een beetje meta, maar dus dit programma, De Wereld van Sophie, is een trefwoord op Wikipedia, heeft een Wikipedia-artikel. En als je straks dus onze quiz wint over Wikipedia, dan zorgen wij ervoor dat je op onze Wikipedia-pagina voor eeuwig te boek zal staan als de winnaar van onze eenmalige Wiki-quiz. Wil jij eeuwige internetroem dankzij een vermelding in het Wiki-artikel over de wereld van Sophie? Wel, meld je dan nu even aan in de app of via het Radio 1-kanaal op VRT Max. Laat daar even je naam en je telefoonnummer achter en misschien doe jij straks wel mee met onze quiz.
1: De Wiki-quiz.

0: Ja, ja, je hebt cat people en je hebt dog people. En Cat Stevens is dus gek genoeg, ondanks zijn naam, Cat Stevens, een hondenman. Begrijpen wie ik begrijpen kan. Zometeen, na het nieuws van 11, gaan we op zoek naar de zotste en meest absurde Wikipedia-artikelen. En we spelen natuurlijk ook onze Wiki-quiz.
1: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
2: Voedselvergiftiging in Peru? Vakantiepret wordt vakantiepech.
3: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar 1,99 euro. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
5: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruik. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryer, stofzuiger, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
6: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
7: Ik sta hier bij Jeroen, de ploegleider van de lustige trappertjes. Jeroen, hoe kijk jij eigenlijk naar de Ronde van Frankrijk?
8: Ja, ons team is er helemaal klaar voor.
7: Ja, en zeg mij vooral eens, wie wordt jouw kopman?
8: Sinds Robert is er nog maar één iemand, denk ik, voor de klim, de sprint, het geel, Wattje van Aert, Wattje van Aert.
7: Voilà. Ja, je hoort het. Beste luisteraar, tegenwoordig mag echt iedereen ploegleider worden.
8: Yo, wat bedoel je daarmee?
7: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
9: U denkt vaak aan wat u hebt opgebouwd en aan wat u wilt doorgeven. Aan de waarden die voor u belangrijk zijn en aan het maken van de juiste keuzes. Bij Deutsche Bank zijn we continu bezig met wat voor u echt telt. Met interesse in uw traject, met aandacht voor uw project en met de focus op uw vermogen.
10: Dankzij onze wereldwijde expertise en die van tientallen gerenommeerde fondsenhuizen bieden wij u het meest doordachte advies voor uw vermogen. With deep dedication, Deutsche Bank.
11: Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
12: VRT Radio 1.
13: Alles begint bij luisteren.
14: Het is 11 uur en goedemorgen VRT Nieuws met Gert van Boksel. De Hoge Raad voor Justitie ontving vorig jaar fors meer klachten over de werking van justitie. In totaal zijn 427 nieuwe dossiers geopend. 66 klachten werden ook gegrond verklaard. Het grootste probleem is de lange duur van procedures. Zo kreeg iemand van wie de zaak oorspronkelijk in 2023 zou beginnen te horen dat dat ten vroegste in april 2030 zou zijn. Het is belangrijk dat mensen met klachten bij de Hoge Raad voor de Justitie terecht kunnen, zegt Daniel van den Bossen van de Hoge Raad.
15: Een van de instrumenten is inderdaad dat een burger een klacht kan indienen individueel. Ik ben nu 1,5 jaar als voorzitter van die commissie bezig en ik stel wel vast dat dat voor ons een belangrijk instrument is om inderdaad te zien waar loopt het fout en waar kunnen we eigenlijk aan werken om de zaken te verbeteren. Dus voor ons is het wel een belangrijke detectiefunctie. Ik kom te kijken van wat loopt er fout en hoe kunnen we het gaan aanpakken.
14: De Hoge Raad kan aanbevelingen formuleren of audits doen, maar vraagt om in de toekomst ook tuchtrechtelijke maatregelen te kunnen nemen. Vanaf 1 juli, volgende maand dus, betaal je 10% meer voor kleine snelheidsboetes en bellen achter het stuur. Dat meldt het Nieuwsblad. Wie iets sneller rijdt dan toegelaten betaalt 74 in plaats van 68 euro. Zit je net boven de alcohollimiet van 0,5 promille betaal je 217 euro. En bellen achter het stuur kost dan binnenkort 201 euro. In de buurt van Moskou zijn de afgelopen nacht 16 gewonden gevallen bij Oekraïnse droneaanvallen, dat zegt de lokale gouverneur. Oekraïne richtte meer dan 550 drones op doelwitten in Rusland en daarmee was het een van de grootste aanvallen ooit. Verschillende drones sloegen in op de olieraffinaderij van Moskou. Daar brak brand uit en de 4 grote luchthavens van Moskou werden gesloten. Verschillende vluchten zijn geannuleerd of omgeleid en passagiers en personeel werd naar schuilkelders gebracht. Het weer zonnig en tot 32 graden. Vanavond en volgende nacht kunnen er enkele onweersbuien vallen. Morgen nog iets warmer, tot 35 graden met opnieuw kans op hevig onweer. Meer op vrtnieuws.be.
12: Radio 1. De wereld van Sophie. Met Vincent Bilo.
16: Goedemorgen. En welkom.

0: Dat laat ik me geen twee keer zeggen, Robin. Blow my mind.
1: De wereld van Sophie.
0: Zeg, weet je nog? Vroeger, als je ergens het fijne van wilde weten, als je iets moest opzoeken, dan moest je naar de bibliotheek, hè? Om zo'n 36-delige winkelerprins te consulteren. Je tilde je een halve liesbreuk om het juiste deel van het schap te halen. Dan bleek dat je het verkeerde gedeelte had uitgehaald. Tilde je een tweede halve liesbreuk om er dan weer een ander gedeelte uit te hijsen. En dan moest je dus zo'n kloever van, wat is het, een paar duizend pagina's aan flinterdunne velletjes doorbladeren om dan, eindelijk aangekomen bij het juiste lemma, toch doorverwezen te worden naar een verwant artikel in weer een ander gedeelte van die winkelerprins. En dan begon alles dus weer gewoon van vooraf aan. Enfin, sinds 2001 gaat dat gelukkig allemaal ietsje makkelijker. En vooral een pak sneller. Want sindsdien hebben we in twee muisklikken een heel encyclopedisch artikel over dat onderwerp gewoon op ons computerscherm staan. Allemaal dankzij Wikipedia. De online encyclopedie bestaat dit jaar een kwart eeuw. En specifiek de Nederlandstalige Wikipedia, die viert morgen zijn 25-jarige bestaan. En dus hebben we het vandaag over de geneugten en straks ook zeker nog over de gevaren van Wikipedia. Werkelijk alles vind je terug op Wikipedia. Hè? Ook dingen die je misschien niet wil weten, want Wikipedia staat ook vol nutteloze weetjes. En er zijn zelfs mensen die vooral in dat soort weetjes geïnteresseerd zijn. En Max Vrijes, denk ik, is zo iemand. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Vesta.
0: Alles toch om de interessantste te zijn aan de toog op café, hè, jij?
2: Ja, je zegt me de woorden in de mond, maar ja, dat klopt eigenlijk wel.
0: Je bent eens op een soort safari doorheen Wikipedia getrokken. Uh-huh. Op zoek naar de meest zotte, absurde artikels.
2: Ja, voor we beginnen, Vincent, zou ik heel even een klein beetje een serieuzere noot willen aanslaan. Want oei. Wikipedia, dat is een speeltuin. Dat is echt geweldig. Als je daar doorfladdert, dan kom je van alles tegen waar je gewoon gelukkig van wordt. Maar jij hebt mij opgezadeld met een soort van monumentaal werk, hè. Zoek eens naar de meest bijzondere lemma's op Wikipedia. Dat is een soort van Sisyphus-arbeid. Ook een leuk lemma trouwens, Sisyphus-arbeid, die je een vader van drie jonge kinderen normaal niet toewenst. Dus ik ga nu al zeggen, jij mag aan Roos gaan uitleggen waarom ik gisteren geen pamper heb aangeraakt en ook geen papfles heb gegeven.
0: Oh, was dat je excuus?
2: Maar goed, ik ben er eens doorgegaan om te beginnen met een heel duidelijke vraag. Hè. Wat vinden wij in het Nederlandse taalgebied zo belangrijk dat er absoluut een lemma van moest komen? En waar kan je dan anders beginnen dan bij het lemma Nederlandstalige Wikipedia? Ben ik bij begonnen en daar leer ik dat die versie inderdaad morgen 25 jaar oud is, dat het oudste lemma op de Nederlandstalige Wikipedia het lemma definitie is, op de hielen gevolgd door een artikel over de dichtvorm Olkebolke, bekend van Dr. Anders P.
3: Ja, je zit er veel dit jaar. Overal zit paardenhaar. Steeds uit voorraad leverbaar. Zachtjes stort de samovar.
2: Hai.
0: Kijk, dat vind ik al interessant om te weten. En ook mooi dat Dr. Anders P. dus de eer heeft om als een van de eerste mensen ooit vermeld te worden op de Nederlandstalige Wikipedia.
2: Ja, klopt helemaal. Nog te lezen in dat artikel trouwens, het schrijverspubliek van de Nederlandstalige Wikipedia, dus de mensen die bijdragen, vertoont verdacht veel gelijkenissen met Benidorm en Pattaya in de zomer, want het zijn voornamelijk oude Nederlandse witte mannen.
0: Ja, dat is hier vanmorgen ook al toegegeven door een van de mensen achter Wikipedia, de Nederlandstaligen, dat er inderdaad een overwicht is aan mannelijke bijdragen.
2: Ja, wat hij waarschijnlijk niet heeft toegegeven, is wat die mannen ook echt belangrijk vinden. En ik vind het niet uit. Een van de enige artikels op de Nederlandstalige Wikipedia is hoerenjacht. Een artikel uitsluitend daar te vinden dus.
0: Hoerenjacht?
2: Hoerenjacht, niet over een ander vreemd soort safari, maar wel over een klein straatje in het Nederlandse Enkhuizen.
0: Ah.
2: Ook bekend als het hoerensteigertje. En het is dan natuurlijk maar één keer doorklikken voor een doorgewinterde Wikipediaan, zo noem je dat, naar het lemma opmerkelijke plaatsnamen. Hè. Een greep uit het aanbod, alfabetisch. En ja, ik wil even zeggen, ik vind dit niet uit. Dat staat er zwart op wit. Hè. Het plaatsje De Hulk in Nederland, Groot Homo. Dat is in Idylse Stockholm, Kuttekoven in Borgloon, Kuttingen. Ook in Nederland, Pijperzelen in Zottegem. Reet, kennen we allemaal, bij Rumst. Rectum, sorry. Het plaatsje Rectum bij Wierde in Nederland. De gemeente Schimmelarij. En Vuilpan, dat is bij Sint-Laurijns in België. Ik vond ook nog vier verschillende plaatsen met de naam Anus. Twee in de Filipijnen, Anus in Frankrijk en Anus in Indonesië.
0: En staat er dan ook bij of daar de zon schijnt? Of?
2: Zo diep kon ik er niet in gaan. Staat trouwens ook uitsluitend op de Nederlandstalige Wikipedia. Een lemma over de band Anus. Dat is de groep waar Urbanus de frontman van was in de jaren 70. En Urbanus, dat is dan weer een internationaal fenomeen, want die is zowel in de Arabische, de Russische, de Engelse, de Esperanto-Franse, Igbo en Portugese versie van Wikipedia te raadplegen.
0: Onze Urbanus.
2: Onze Urbanus.
0: In al die talen ook.
2: Dat klopt, dat klopt. Ja. Anus, trouwens niet te verwarren met de taal Anus, want die wordt gesproken in Papua en is deel van de Sarmi-talenfamilie. Nu we toch in de letteren zitten, Vincent.
0: De letteren.
2: De langste vloek in de Nederlandse Vandalen heeft ook zijn eigen lemma gekregen. Dat is zand, zeep, sode, mineraal, watersteen, stralen.
0: Dat klinkt toch iets dat ze alleen maar in Holland zeggen, volgens mij.
2: Mm-hmm, dat klopt misschien wel, maar Herman Brusselmans heeft het ooit in een boek geschreven. Ik weet niet meer welk, sorry, vergeef het me, maar heeft dus wel degelijk in Vandalen gestaan en staat in hetzelfde lijstje als sapristi en jeetje. Ik wil hier natuurlijk niet alleen maar vuile woorden gebruiken, hè, maar het is ja, vandaar al wel snel doorklikken naar het artikel seksuele volkstaal en eufemisme.
0: Oeps, plots had je die pagina.
2: Zo gebeurt dat op Wikipedia. Ik raad je vooral aan, ga er zelf eens doorheen. Want ik ga die hele lijst niet afgaan, dat waren echt duizenden eufemismen. Maar ik kom wel bij prachtige eufemismen als met de horen tussen de Alpen gaan.
0: Horen tussen de Alpen gaan?
2: Ja, dat is hetzelfde als coitus a mamila.
0: Is dat wat ik denk dat het is? Dat
2: ook wel bekend als de Spaanse kravat, inderdaad. En als we dan toch in de geografie zijn, is er ook nog de Duitse helm opblinken.
0: Ik kan er mee eens bij voorstellen.
2: Picky vankous, dat is een synoniem voor de condoom. Of
0: Picky vankous. Of
2: aan Venus offeren. En dat is voor mij een van de mooiste woorden ooit voor geslachtsgemeenschap. Toch? Als je dan nog eens doorklikt op het onderdeel anus, want daar zijn we toch nog altijd, hè, dan kom je uiteindelijk...
0: Ik heb dat in de letteren staan, Max.
2: Sorry. Dan kom je uiteindelijk uit bij osculum infame. Oftewel, de schaamtevolle kus. Dat gaat terug op het geloof dat heksen in de middeleeuwen, wanneer ze de duivel ontmoeten, een kus moesten geven. Niet op de lippen, maar dus wel op die andere mond van de duivel. Maar genoeg viezigheid, het is niet enkel...
0: Kunnen we weg evalueren van de anus, Max?
2: Kijk, we gaan even weg van de anus. En we gaan naar een ander deeltje van de Nederlandstalige Wikipedia. En dat is de uitdrukking kop van Jut. Alleen maar op die Nederlandstalige te vinden. Het gaat terug op een echte man, Hendrik Jut, die vermoordde eind 19e eeuw een rijke weduwe en haar dienstmeid, zijn hoofd, werd op sterk water gezet. En die uitdrukking die was toen geboren.
0: Kop van Jut.
2: Kop van Jut. Voilà. Er is ook een heel lemma gewijd aan toiletpapieroriëntatie. Oftewel de voor- en de nadelen van hoe je je rol toiletpapier op de houder zet. Met papier.
0: Er is maar één manier, Max.
2: Dat was mijn volgende vraag.
0: Aan de voorkant.
2: Ja, dus inderdaad, daar gaat de hele discussie over. Dat zijn echt... tientallen, wat zeg ik, honderden alinea's aangeweid. Van voor of van achter. Bij jou is het dus van voor.
0: Natuurlijk.
2: 70% van de mensen die zijn het met je eens. De andere 30%, ik weet ook niet wie het is. Maar
0: zijn psychopaten.
2: Ja, die steken hem tegen de muur. Ja, bijzonder. Nu ben ik dus toch weer in die regio beland, sorry. Want dat brengt me dan bij het lemma over het Mariko Aoki-fenomeen. Oftewel... plots moeten kakken als je een boekenwinkel binnenstapt.
0: Daar heb ik al eens over gelezen.
2: Mm-hmm, dat is blijkbaar iets waar mensen veel last van hebben. Ik kom
0: dat
2: te weinig...
0: Dus, dat heeft dus een naam, dat fenomeen.
2: Ja, jij doet alsof je het herkent.
0: Want... Ik heb erover gehoord.
2: Oké, want ik kom te weinig in boekenwinkels om daar echt iets over te weten. Maar het slenteren zou de darmactiviteit bevorderen en de stress die gepaard gaat met een boek te moeten kopen, daar zou je dan prompt persdrang van krijgen.
0: Ah, dat is een verklaring.
2: Mm-hmm. En dat Mariko Aoki-fenomeen, Vincent, dat is een wereldwijd ding. Niet alleen beperkt tot de Nederlandstalige Wikipedia, maar als je dan even je neus langs dat venster steekt van die Nederlandstalige Wikipedia, dan kom je toch op een geweldige weetjesvijver terecht, Vincent. Het Unusual Articles artikel op Wikipedia telt 4.292 actieve links.
0: Wacht, dus dat is een pagina op
2: over pagina's.
0: Met een lijst van... unusual articles, ongewone artikelen.
2: Voilà. En als je daar eens diagonaal doorgaat, dan kom je al snel bij het lemma seks in de ruimte. Blijkbaar heel moeilijk.
0: Ja,
2: het lemma de beboterde kat paradox. Want als je een toast met boter insmeert, valt die altijd naar beneden. Als je een kat naar beneden gooit, valt die altijd op haar pootjes. Ja. Wat gebeurt er dan als je een kat met boter insmeert. Op de rug, blijft hij daar ronddraaien, is dat een soort van perpetuum mobile. Heel leuk lemma.
0: Ik weet al welk experiment wij deze namiddag gaan
2: maken. Ik heb gelukkig geen kat. Het artikel Lijst van dieren die onterecht een titel of diploma kregen, staan daar onder andere op. Kitty O'Malley heeft een middelbaar diploma. De hond Piet, die kreeg een Masters of Business Administration. En de goudvis Algernon, dat is een geregistreerd afvalverwerker. Verder nog een lemma over groenten, zoals wortels en komkommers en radijzen met extra uitstelpingen op vreemde plaatsen.
0: Ah, dus dit is een specifieke pagina.
2: Ja, dat is
0: groenten
2: een
0: met uitstelpingen.
2: Klopt. Er is nog een pagina over hobbytunnelen. Dat gaat over de mannelijke nood om te graven. Een artikel over de Peruviaanse voetballer Osama Vinladen. Dus niet Binladen, maar Vinladen Lopez. De broer van Saddam Hussein Lopez. En zijn zus Georgia Bush Lopez.
0: Dat kan niet.
2: Dat is zo. Dat is... Ja. En last but not least, een lijst van universiteiten met BDSM-clubs. Dus bondage, sadomasochisme-clubs.
0: Dus universiteiten die ook zo'n club hebben op de campus.
2: Ja, er zijn er in Brazilië en in Groot-Brittannië. Maar voor Belgische studenten die geïnteresseerd zouden zijn, de UGent, die staat erop.
0: Echt?
2: Ja. En zo zijn we weer op de Nederlandstalige Wikipedia beland. Vincent, ik hoop dat de mensen nog mee zijn. Daar kom je ook het lemma Sophie tegen. Want dat lemma is enkel bij ons te vinden. Dus S-O-F-I-E. Het gaat over Sophie. Niet te verwarren met de naam, maar een figuurtje dat in 2000 op de Amersfoortse verkeerslichten verscheen. Dat werd op de lichten geplakt. Dan zie je haar silhouet als het licht schijnt. En sindsdien is dat figuurtje blijkbaar naar het hele taalgebied uitgewaaierd. En zo zit ze vandaag toch een klein beetje in onze show, want ze is er niet. Maar voor ons is er toch altijd een beetje. En trouwens...
0: Voor Sophie Lemeyren heb je het
2: al. Ja, Sophie Lemeyren, ja, tuurlijk. Ja. Ook op die Nederlandstalige te vinden trouwens, Vincent, het lemma Sophie Lemeyren.
0: Huh.
2: Ja, bevat 512 woorden.
0: Ja. En straks gaat dat veranderen, want er is een aanpassing gebeurd. Hè? Dat
2: voilà.
0: Pension samen met Marlieke, dat heel lang op haar Wikipedia-pagina heeft gestaan, dat gaat eraf.
2: Ja, en dat is toch al gauw, die 512 woorden. 300 woorden meer dan het lemma Vincent Bilot. En zo weet jij ook meteen je plaats, Vincent.
0: Ja, dankjewel. Ook helemaal niet up-to-date trouwens, die pagina. Ik geef het maar even mee voor de
2: mensen.
0: Wikipedia.
2: Nooit zelf doen.
0: Ja. Maar je hebt er ook in, zie ik, Max. Tevreden mee?
2: Wel, ik denk eigenlijk dat de man die daar straks was, Geert van Pamel, dat zelf geschreven heeft
0: in
2: die tijd. Ja, dat dateert ook echt al van heel lang geleden. Dus niet up-to-date. En iedereen die wil, doe je ding ermee, Vincent, als je wil.
0: Oké, heel erg bedankt. Max Vrijes, maar wat nog straffer is, jouw naam, daar thuis of in de wagen, die kan misschien ook op Wikipedia belanden.
4: De Wiki-quiz.
0: Jawel, over een half uurtje of zo valt hier op Radio 1 een vermelding te scoren op de Wikipedia-pagina van De Wereld van Sophie. Want dat is dus ook een wiki-artikel. Want dan spelen we dus over een half uurtje onze enige echte Wiki-quiz over 25 jaar Wikipedia. En de winnaar van die quiz die zal dus voor de encyclopedische volledigheid van die pagina aangevuld worden in het artikel. Dus als jij graag je eigen Wikipedia-vermelding wil, meld je dan aan in de app of via het Radio 1-kanaal van VRT Max.
1: Radio 1.

0: Inspiratiedagen. Kom langs voor gratis interieuradvies en geniet van kortingen tot 70%. Junto. Beter Belgisch design.
1: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
2: Bon, de Nico komt niet.
1: Zij die het vergeten.
2: Els, waar zei jij?
1: En zij die vergeten te annuleren.
2: Zeg, iemand een tom gehoord?
1: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
2: Ah, zalig.
1: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
3: Radio 1 live.

0: autobaan van Kraftwerk. En ik zal je zo eens vertellen waar het wat moeizamer varen is op de autobaan. Op de E17 naar Antwerpen bijvoorbeeld, want daar is het uitkijken voor een defecte vrachtwagen op de afrit Kortrijk-Oost. Nog op die E17 een kwartier erbij vanaf het parkeerterrein in Kruibeke. Op de E313 is in Bilze door een ongeval de rechte rijstrook versperd. Op de Antwerpse ring richting Nederland 35 minuten file rijden vanaf Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Richting Gent 10 minuten extra tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek is er 25 minuten vertraging aan de werken in Temsen. Op de E40 naar Brussel, 20 minuten extra vanaf Afligem, door een ongeval op de linkerrijstrook voorbij Ternat. Op de binnenring rond Brussel, telkens 10 minuten erbij tussen Groot-Bijgaarde en Jette. En voorbij Groenendaal, daar is de rechterrijstrook versperd door een defect voertuig.
1: De wereld van Sophie.
0: Over Wikipedia dus vandaag, want 's werelds grootste online encyclopedie bestaat 25 jaar. Al 25 jaar is Wikipedia onze trouwe compagnon op zoek naar kennis en informatie. Al 25 jaar ook de ultieme scherprechter bij hoogoplopende toogdiscussies, toch? De hoofdstad van Australië is Sydney. Nee, het is Canberra. Sydney. Even Wikipedia openklikken en je weet, het is Canberra. Maar Wikipedia biedt ook eerste hulp bij schoolwerkjes en opstellen natuurlijk. En laten we niet flauw doen, ook bij het uitwerken van radio-items in programma's als, ik zeg maar wat, De Wereld van Sophie, zoals Mark Vrijes net nog heeft bewezen. Maar hoe betrouwbaar is zo'n encyclopedie waar iedereen zomaar aan kan meeschrijven? En hoe goed is Wikipedia opgewassen tegen de oprukkende concurrentie van artificiële intelligentie? Ik vraag het aan Michael Opgenhaffen, professor digitale journalistiek en nieuws aan de KU Leuven. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Bent u oud genoeg om zich de lancering van Wikipedia nog te herinneren, nu 25 jaar geleden?
2: Ja, ik vrees van wel, dat is een confronterende vraag, maar ik vrees dus van wel. Ik heb opkomst 25 jaar geleden toch wel bewust meegemaakt toen ik zelf student was en op de universiteitsbanken zat. En we er toch ook wel heel erg veel interesse in hadden. We kregen daar ook les over binnen de opleiding communicatiewetenschap. Dus daar werd wel heel veel aandacht aan besteed, omdat het toch wel baanbrekend was. Plotseling kon je eigenlijk informatie over alles vinden online en dat toch op een originele manier samengevat of samengevoegd, namelijk door gewone mensen die eigenlijk zelf schreven aan die lemma's, dus aan die pagina's waar al die informatie op kwam. En dat verdiende wel onze aandacht.
0: Ja, inderdaad, baanbrekend, net omdat het inderdaad een open source encyclopedie is. Iedereen kan eraan meeschrijven, maar dan is de vraag natuurlijk meteen ook, hoe betrouwbaar is zo'n encyclopedie dan als iedereen zomaar aanvullingen kan doen?
2: Ja, dat valt eigenlijk goed mee. Hè. Dus in het begin werd er wel gewaarschuwd voor die kwaliteit of het gebrek aan kwaliteit op die Wikipedia-pagina's. Omdat we op dat moment, begin van het internet eigenlijk, hè, nog niet gewend waren aan het feit dat gewone mensen eigenlijk konden meeschrijven aan informatiepagina's. En dan dachten we meteen van oei, daar gaan heel grote fouten op komen, slordigheden, bewuste fouten ook. En dus de eerste jaren is er heel wat gewaarschuwd vanuit bijvoorbeeld het onderwijs om studenten zeker geen Wikipedia-pagina's als bron te gebruiken. Ik denk dat de meeste van

0: ons dat nog wel herinneren. Maar dat bleek uiteindelijk heel goed mee te vallen, net omwille van het principe van de wisdom of the crowd. Hè. Dus je gaat eigenlijk met heel veel mensen samenwerken aan een bepaalde pagina of aan een bepaald informatiedeeltje. En net omdat je met veel mensen er samen naar kijkt en daarover reflecteert en discussieert en zaken checkt en dubbelcheckt, ja, kom je eigenlijk tot redelijk betrouwbare informatie. Dus hier en daar staat er natuurlijk wel iets op dat niet klopt. Maar dat is eigenlijk toch wel verwaarloosbaar. En de betrouwbare, goede informatie, ja, die is toch wel in de meerderheid. Dus nee, ik denk dat we vandaag de dag zelfs, ja, in tijden van AI en gen AI enzovoort, zelfs misschien nu vandaag liever zouden hebben dat onze jongeren, onze studenten, misschien al eens een keertje meer Wikipedia zouden gebruiken, dan zich alleen te baseren op die AI-tools bijvoorbeeld.
1: Ja, ja, wat dat betreft zijn de meningen in 25 jaar heel erg veranderd, hè, naar toch wel wat meer geloof in die Wikipedia. Wisdom of the crowd, hoor ik je zeggen. Dat ja. Betekent inderdaad, net omdat er zoveel ogen overgaan, is het eigenlijk betrouwbaarder wat we daar te lezen krijgen. Maar hoe kun je eigenlijk als gebruiker zelf informatie op Wikipedia factchecken? Moet je dat dan meteen online doen of moet je dan toch nog altijd best naar de bibliotheek?
0: Ja, naar de bibliotheek is altijd een goede keuze, maar is vrees ik vandaag de dag voor heel veel mensen geen optie meer. Dat merken we ook bij onze studenten bijvoorbeeld. Nu, als je Wikipedia wil gebruiken, dan zou ik zeggen, gebruik het vooral om je te oriënteren, dus niet om je te verdiepen, want daarvoor zijn meer gespecialiseerde bronnen wel een grote meerwaarde. Maar als je zegt van oké, ik wil iets weten over een bepaald onderwerp waar je eigenlijk nog niet veel over weet, dan biedt Wikipedia toch wel een mooi startpunt om je dus te oriënteren, om de belangrijkste inzichten meteen mee te krijgen. Als je dan wil checken wat daarop staat, dan biedt Wikipedia ook wel het voordeel dat eigenlijk elk deeltje informatie ook wel vergezeld moet gaan van een bron. En dat zie je dus aan de voetnoten. Dus op elke pagina heb je verschillende voetnoten waar de bronnen, de referenties bij staan. Dus dat is toch al een tweede bron dan eigenlijk waar het uit vandaan komt. En bovendien, als je je inlogt op Wikipedia, en dat is iets wat toch veel mensen denk ik niet weten, dan kan je eigenlijk achter de schermen zien welke personen welk deeltje wanneer hebben aangevuld of hebben aangepast op die Wikipedia-pagina. En dat, ja, zegt natuurlijk ook wel iets over hoeveel discussie er over een bepaald inzicht is of welke mensen eigenlijk verantwoordelijk zijn voor welke deeltjes die op die pagina staan. En dat zegt wel iets.
1: Ja, ja, ja.
0: Dus ja, ik denk dat je op die manier toch wel al heel veel kan verifiëren.
1: Ja, het is wel speciaal dat we inderdaad een beetje kunnen meekijken in de interne keuken van Wikipedia en van elke artikel eigenlijk hoe het tot stand is gekomen. Hè. Dat,
0: klopt.
1: Dat geeft inderdaad wel vertrouwen als gebruiker.
0: Ja, dat is zo. Het is transparant eigenlijk. Hè. Dat, ja. Daar komt het eigenlijk op neer. En dat is natuurlijk ook bijvoorbeeld een groot verschil met die AI-tools. Ja, waar je eigenlijk veel minder transparantie hebt. Als je daar een vraag stelt en je krijgt daar een gegenereerd antwoord. Ja, daar wordt niet altijd de bronnen bij geplaatst. Als je dat bewust vraagt, wel. Maar dat is niet altijd het geval. En bovendien, ja, weet je ook niet hoe zij daar eigenlijk op komen en hoe ze die verschillende deeltjes samenvoegen. En dat is net iets wat je op Wikipedia wel kan zien. En bovendien, ja, het is bijna altijd door gewone mensen gemaakt. Dus ja, daar heb je toch nog een link met betrouwbaarheid mee. Uiteraard niet altijd, want daar kunnen ook mensen zitten met bijbedoelingen bijvoorbeeld op die Wikipedia-pagina's. Maar oké, die worden dan toch heel snel afgestraft eigenlijk of gecontroleerd door de andere Wikipedia-gebruikers, waardoor je toch, ja, bijna altijd betrouwbare informatie hebt.
1: Ja, ja. We hebben het vandaag al een paar keer vermeld. Tot voor kort kwam je bij het googlen van een zoekterm bijna automatisch op Wikipedia terecht. Tegenwoordig suggereert Google, ja, wat het zelf via AI bij elkaar zoekt. Die concurrentie van artificiële intelligentie voor Wikipedia, die zal alleen maar verder toenemen, neem ik aan.
0: Ja, klopt, hè. Dus naarmate het gebruik van AI door ons allemaal toeneemt, gaat ook dat soort van AI-samenvattingen in zoekmachines toenemen. En dat is natuurlijk een uitdaging voor platformen, websites zoals Wikipedia, die het eigenlijk nog op de, laten we zeggen, de klassieke manier doen. En we zien dus inderdaad nu dat heel veel mensen, in plaats van naar Wikipedia te gaan en daar dan bijvoorbeeld de slag bij Waterloo in te geven, als ze daar meer over willen weten, mm-hmm. dat ze dus naar een zoekmachine gaan, of dat ze naar ChatGPT of een andere Gen AI tool gaan, mm-hmm. en daar gewoon vragen van, kijk, kan je mij iets meer vertellen over de slag bij Waterloo? Waarop die zoekmachines en die Gen AI-tools natuurlijk ook gebruik maken van Wikipedia. Dus voor alle duidelijkheid, zij maken daar heel graag gebruik van, die taalmodellen. Om de eenvoudige reden dat wat er op Wikipedia staat, zoals ik daarnet zei, redelijk betrouwbaar is, maar ook heel goed gestructureerd is. Het is een heel eenvoudig taalgebruik weergegeven en het is mooi gestructureerd via allerlei subkopjes, via hoofdstukjes eigenlijk. En dat hebben die taalmodellen heel graag. Dus wat krijg je nu eigenlijk? Dat Wikipedia gebruikt wordt als bron door platformen, door tools die eigenlijk die informatie gaan omzetten in een nieuwe tekst, waar eigenlijk de mensen zich vooral op beginnen te baseren en dus niet meer rechtstreeks naar Wikipedia zelf gaan. En dat is natuurlijk wel een grote uitdaging voor Wikipedia. Want ja, hoe kunnen zij op termijn dan genoeg bezoekers trekken? Hoe kunnen zij relevant blijven eigenlijk?
1: Ja, zegt u het zelf eens. Gaan we over 5 jaar nog eens dit gesprek hebben over 30 jaar Wikipedia, of spreken we er niet meer over dan?
0: Ja, ik denk dat het zeker nog zal bestaan, maar waarschijnlijk niet meer in de vorm die het nu heeft. Ik kan misschien vermoeden dat zij zelf ook met Gen AI-achtige interfaces gaan werken, waardoor mensen eigenlijk niet meer gewoon in de zoekbalk op Wikipedia een woord moeten ingeven, maar eigenlijk dan een soort Gen AI-output kunnen laten genereren door alle Wikipedia-pagina's, wat eigenlijk nu de zoekmachines en de Gen AI-tools eigenlijk ook al doen, mm-hmm. maar dan gaat het misschien meer echt gekoppeld worden aan het platform zelf en vanuit het platform zelf kunnen tot stand komen. Maar ergens vrees ik er tegelijkertijd voor dat, dat die Gen AI tools en die zoekmachines die dus AI gebruiken op basis van Wikipedia, dat eigenlijk een beetje de norm of de standaard gaat worden voor heel veel mensen, omdat het natuurlijk zo gemakkelijk is. Op Wikipedia moet je nog altijd zoeken binnen die pagina's naar welke deeltjes van informatie kan ik gebruiken. Terwijl als je de vraag stelt aan een Gen AI-tool en die maakt er een mooie tekst van, gebaseerd op die informatie, ja, dat is natuurlijk voor veel mensen wel gebruiksvriendelijker en makkelijker. Ook al is het misschien minder transparant, minder duidelijk hoe het tot stand is gekomen. Maar dat maakt jammer genoeg voor veel mensen niet altijd uit.
1: Nee, maar het zou dus wel zomaar kunnen dat over een aantal jaren Wikipedia gewoon een van de, en misschien wel belangrijkste, maar een van de bronnen zal worden van wat we bijna standaard via AI zullen opzoeken of op ons scherm te zien krijgen als we iets opzoeken via Google bijvoorbeeld. Het zal gewoon een van de bronnen worden.
0: Absoluut, en dat is nu eigenlijk ook al het geval. Hè. Dus je kan dat goed checken door bijvoorbeeld binnen ChatGPT een vraag te stellen over een historische gebeurtenis of bijvoorbeeld je geeft de naam in van een politicus en je vraagt van kijk, kan je mij daar wat meer uitleg over geven? Als je dat doet, dan gaat hij informatie geven. Maar als je dan zegt van ja, maar plaats nu ook eens de bronnen erbij die je gebruikt hebt, dan ga je zien dat ze heel vaak Wikipedia daarvoor ook gebruiken. En dus ja, Wikipedia dient dus als bron voor die informatie, maar wordt eigenlijk door die nieuwe tools die hun gebruiken als bron eigenlijk zelf een beetje minder relevant. En dat is natuurlijk een contradictorische situatie waar ze natuurlijk wel aandachtig moeten zijn bij Wikipedia. Dus het is een beetje te zien hoe dat in de komende 5 à 10 jaar zal evolueren.
1: Ja, inderdaad. Heel benieuwd, professor digitale journalistiek aan de KU Leuven, Michael Opgenhaffen, of we elkaar nog eens spreken bij de 50ste verjaardag van Wikipedia.
0: Ik hoop van wel.
1: Heel erg bedankt alvast voor uw uitleg en voor alle duiding.
0: Graag.

0: Through the Changes van The Marlowes.
1: De wereld van Sophie.
2: Radio 1.
0: We vieren vandaag de 25e verjaardag van de Nederlandstalige Wikipedia. En omdat er nooit genoeg interessante weetjes op Wikipedia kunnen staan, gaan we er over een dikke 10 minuten, schat ik, nog een heugelijk feitje bijzwieren zien. Want dan vullen we het Wikipedia-artikel over dit programma aan met de winnaar van deze quiz.
2: De Wiki-quiz.
0: Jawel, de winnaar van onze enige echte Wiki-quiz, die wint een vermelding op Wikipedia. Dus hij of zij zal op de Wikipedia-pagina voor eeuwig te boek staan als de winnaar van de Wiki-quiz op 18 juni 2026. En de naam die we daar straks misschien gaan invullen, dat zou kunnen, dat is misschien wel die van Lieve de Lille. Een hele goede morgen.
3: Goedemorgen, Vincent.
0: Beste Lieve, ben jij een frequent gebruiker van Wikipedia?
3: Ja, ik gebruik Wikipedia toch meerdere keren per week.
0: Meerdere keren per week?
3: Ik ben zo iemand die vaak zit te zoeken achter woorden en namen. Of vraagt van wanneer is hij geboren? Of leeft hij eigenlijk nog? Of, ja, dat is het liefst op Wikipedia. Ja,
0: leeft hij eigenlijk nog is inderdaad zo'n typische vraag waarvoor je even Wikipedia gaat consulteren. Ik snap het helemaal, lieve. Ja. Het zou wel wat zijn, hè, zelf vermeld worden op onze wikipagina van de wereld van Sophie.
3: Ja, dat zou echt wel zot zijn.
0: Ja, ik gun het je van harte. En voor het geval jij dus zo meteen onze Wiki-quiz wint, beste Lieve, ga ik snel al even wat biografische gegevens verzamelen. Wat is je woonplaats?
3: Ik woon in Elsegem.
0: En geboortedatum, mogen we die ook kennen? Het jaar hoeft er niet bij.
3: 5 februari.
0: 5 februari is goed. 5 februari is prima. En beroep, mogen we dat weten?
3: Ja, ik was kinderarts, maar ben gedownsized en ik kook nu heel graag voor het lunch- en koffiebar-restaurantje van mijn man en zijn zus in Ronse. Uitverkoren heet het.
0: Oké, van kinderarts naar restaurateur.
3: Naar klaarmaker van lekkere gerechtjes. Zo'n beetje Otto Lengi geïnspireerd.
0: Oh, amai. Ja. Niet slecht. Kijk, dat vind ik op zich ook alweer een vermelding waard op onze Wikipedia-pagina. Dat jij dus van kinderarts naar restaurateur bent gegaan. Beste Lieve, we geven die gegeerde vermeldingen op onze Wikipedia-pagina natuurlijk niet zomaar weg. Je zult hem moeten verdienen en je neemt het in onze Wiki-quiz op tegen Jeroen Sillies. Goedemorgen, Jeroen.
4: Goedemorgen, Vincent.
0: Waarvoor gebruik jij Wikipedia zoal?
4: Goh, ik gebruik het minder en minder, omdat ik nu mee de AI gebruik.
0: Ai.
4: Maar ik gebruik hem vooral zo... Ja, het is nu met de constant AI. Maar ik gebruik hem, als ik heb gebruikt, toch vooral voor een beetje gekke dingen op te zoeken.
0: Zoals?
4: Speciaalheden. Voor het laatste dat ik opgezocht heb, dat was de rotonde kunst. Dus alle gekke kunstige beelden op rotondes.
0: Daar bestaat een Wikipedia-pagina over.
4: Klopt.
0: En die heet gekke rotondekunst, of gewoon rotondekunst?
4: Nee, rotondekunst, ja.
0: Goed, interessant. Die ga ik zeker straks eens opzoeken.
4: Zeker.
0: Ben je ook zo iemand die zomaar blijft doorklikken op links en andere artikels en dan plots beseft dat het 3 uur 's nachts is?
4: Dat gebeurt wel eens.
0: Ja, oké. Okay. Ook van jou neem ik graag wat biografische gegevens af om op te nemen bij jouw mogelijke vermelding op onze Wikipedia-pagina, beste Jeroen. Jouw woonplaats?
4: Hamme.
0: Hamme, geboortedatum?
4: 9 mei.
0: 9 mei, net jarig geweest.
4: Ja.
0: En beroep?
4: Projectleider.
0: Projectleider, oké. Okay. Daarmee hebben we alle boekhoudkundige plichtplegingen achter de rug. En dan kunnen we denk ik beginnen aan de quiz zelf. Hè. Lieve en Jeroen, jullie krijgen zo meteen 5 vragen over Wikipedia. En daarvoor heb ik er een Wiki-wizard bij gehaald. In de vorm van Lotte de Kaluwe.
5: Goedemorgen.
0: Lotte, jij kent als redacteur en researcher van de wereld van Sophie Wikipedia zo'n beetje op je duimpje en als de binnenkant van je broekzak. En jij gaat zo meteen onze kandidaten dus 5 vragen voorschotelen die je van Wikipedia hebt gehaald of die daar toch betrekking op hebben.
5: Yes.
0: Oké. Zolang jullie, beste Lieve en Jeroen, juist antwoorden, blijf je aan de beurt. Bij een fout antwoord is de volgende vraag voor de tegenstander. En het zal dan allemaal aankomen op die laatste vraag. Ben je dan aan de beurt en geef je het juiste antwoord, dan schrijven we dus jouw naam bij op onze Wikipedia-pagina. Anders valt die eer te beurt aan de tegenstander. Is dat duidelijk?
3: Heel duidelijk.
0: Oké.
4: Duidelijk.
0: Heel goed. Lieve, de eerste vraag is voor jou.
5: Komt-ie. Welk Wikipedia-lemma zoeken we? Dit lemma kan verwijzen naar 1. Een verhaal over de overgang van adolescentie naar volwassenheid. 2. Een album van de Belgische singer-songwriter Milo. Of 3. Een single van de Amerikaanse indie-rockband Foster the People. Welk lemma zoeken we?
3: Maar wat u hiervoor zei, heb ik niet begrepen. Voor welk lemma zoeken we het zinnetje juist ervoor?
0: Het zijn allemaal zinnetjes op Wikipedia die verwijzen naar één specifiek trefwoord of één Wikipedia-pagina of artikel. Naar wat kunnen die allemaal verwijzen, die zinnetjes?
5: We zoeken één term, ja.
3: Ah, oké, een term.
5: Een term te zoeken op Wikipedia die kan gaan over de overgang van adolescentie naar volwassenheid, een album van Milo of een single van Foster the People.
3: Transitie?
0: Transitie is niet juist, dacht ik, hè? Lotte?
5: Nee. Het is aan Jeroen.
0: Nee, Jeroen, je mag de volgende vraag krijgen.
5: Ah, ik moet nu het juiste antwoord zeggen. Het was coming of age.
0: Coming of age, dat had je misschien kunnen weten.
5: Ja, dat is de term die gebruikt wordt voor verhalen waar een jongeling opgroeit tot een volwassene. En het is ook de titel van het tweede album van Milo uit 2008 en een single van Foster the People uit 2014.
0: Dat betekent, beste lieve, dat de volgende vraag voor Jeroen is. Lotte?
3: Ja.
5: Goed, dit zijn de gerelateerde lemma's. Welk hoofdlemma, welk woord op Wikipedia zoeken we? Gerelateerd zijn wereld, eeuwigheid, oneindigheid, almacht, alomtegenwoordigheid, alwetendheid, volmaaktheid, pantheïsme en niets.
4: Goh. Aards.
5: Aards is niet goed. Nee, het is alles. Het lemma alles, datgene wat bestaat, heeft bestaan, zal bestaan of zou kunnen bestaan. Oh. Ja, je vindt echt alles op Wikipedia. Oh.
0: Toch nog eens opzoeken, beste Jeroen.
3: Niet makkelijk hoor.
0: Nee, maar de beurt komt terug bij jou terecht, beste lieve. Dus hopelijk nu meer geluk met de derde vraag.
3: Oei,
5: komt-ie. Welke van deze vier fenomenen heeft geen eigen Wikipedia-pagina? Lijst van fictieve eenden, mensen die denken dat hun plant hen haat, jaloerse stoel of Mike de kip zonder kop?
0: Ja, lieve.
5: Welke van die vier heeft geen eigen Wikipedia-pagina?
3: Een jaloerse stoel?
5: Nee, dat is fout. Het is mensen die denken dat hun plant hen haat. Dat lemma bestaat niet.
0: Maar dus de andere drie wel?
5: Ja, de andere drie wel. Je hebt een lijst van fictieve eenden, gaande van de hele Donald Duck-familie tot alle andere eenden die ooit zijn opgedoken in films, boeken, videogames enzovoort. De jaloerse stoel, lieve, dat is een traditionele Surinaamse houten stoel met een soort rugleuning in de vorm van een driehoek, waardoor die makkelijk in een hoek staat. En de naam die komt uit de slaventijd. Want volgens de legende schonk de slavenhouder de stoel aan de slavin met wie hij een buitenechtelijke relatie had. En die vrouw was vaak jaloers op de echtgenote van de man. En vandaar de naam jaloerse stoel.
0: Weer iets bijgeleerd, lieve.
5: Willen jullie ook weten waar het lemma Mike de kip zonder kop vandaan komt? Dat bestaat ook echt. Want die Mike, dat was een haan, dat was geen kip, maar een haan. En die zijn kop werd er afgehakt in 1945 door een Amerikaanse boer. Die wilde het beest slachten, maar hij deed het een beetje fout. En er bleef een stuk van de hersenstam en de halsslagader van dat beest intact. En dus bleef die gewoon rondhuppelen. Dat lijf bleef werken. 18 maanden lang liep Mike rond als een kip zonder kop.
0: Een haan zonder kop, dus.
5: Ja.
0: Okay, goed. Kijk, weer iets opgestoken, lieve, maar dat betekent wel, als ik het boek akkoendig allemaal goed heb opgevolgd, dat de beurt opnieuw bij Jeroen is voor de volgende voorlaatste vraag.
5: Ja, Jeroen. Vraag 4 heb ik korter gehouden. Staan er foto's van blote borsten op Wikipedia?
4: Ja, natuurlijk.
5: Dat is correct.
0: Dat klinkt alsof je dat al hebt opgezocht, Jeroen.
4: Enkel voor de info.
0: Zeker. Zeker.
5: Ja, ja, daar geldt inderdaad geen tepelverbod, zoals bijvoorbeeld op Instagram. Onder het lemma borst op Wikipedia krijg je meteen een paar foto's te zien van blote borsten. Eentje van een roodharige vrouw met ontbloot bovenlijf op een strobaal. Prachtig bucolisch tafereel. En ietsje verderop krijg je dan een beetje afwijkingen te zien. Asymmetrische borsten en ook een foto van een ingetrokken tepel. Ja, dat is vraag 3. Goed, we blijven dan bij Jeroen zeker?
0: Nee, we zitten al aan de laatste vraag, vraag 5.
5: Oei.
0: Ja, een beetje bijblijven en loppen.
5: Laatste vraag. Jeroen, welk lemma zoeken we? Het gaat om een extreem gevoel van vreugde. Het gevoel komt met name voor wanneer er een extreme prestatie verricht is. Na een marathon bijvoorbeeld voelen mensen zich extreem gelukkig, terwijl ze lichamelijk vaak totaal uitgeput zijn. Een van de factoren die bijdragen aan dit gevoel is de aanwezigheid van endorfine in het lichaam. Jeroen, welk lemma zoeken we?
4: Een extase.
5: Dat is goed.
0: Het is eigenlijk...
5: Euforie was het
0: maar
5: eigenlijk.
0: Maar we rekenen het goed. Ja. Beste Jeroen, proficiat. Jij krijgt straks een vermelding op onze wiki-pagina van De Wereld van Sofie.
4: Dank je wel.
5: Twee goede antwoorden, toch?
4: Hele eer.
0: Ja, inderdaad. Twee juiste antwoorden gegeven. En oké, we zijn een beetje rekkelijk geweest, maar euforie, extase, het ligt dicht bij elkaar. Het zou mij verwonderen als dat twee verschillende Wikipedia-pagina's zijn.
5: Ik kan me voorstellen dat Jeroen zich ook zo voelt nu. Extatisch, euforisch.
4: Het is een hele eer.
0: Had jij vanmorgen toen je opstond gedacht, beste Jeroen, dat jouw naam vandaag op de Wikipagina van De Wereld van Sofie zou verschijnen?
4: Ik had er enkel maar van gehoopt.
0: Oké, kijk, het is gewoon helemaal waar geworden. En beste lieve, we zullen met de Wikipedianen die de pagina's controleren onderhandelen of we jouw naam er eventueel als runner-up ook aan mogen toevoegen. Is dat een beetje een troost?
3: Absoluut, absoluut. Prima, dankjewel.
5: Of we komen eens eten, hè, in een restaurantje.
0: Ja, juist. In Ronsen was het, hè?
3: Dat is nog beter, in Ronsen, ja.
5: Om dus de pijn te verzachten.
0: Niet bij de deur, maar als we nu vertrekken, over 10 minuten, dan denk ik, halen we de lunch nog daar.
3: Perfect.
0: Okay. Salut, dag Jeroen, dag lieve.
5: Bye. Bye. Bye. De Wiki-quiz.

0: sterrenstof van de jeugd van tegenwoordig. En de naam Jeroen Sils zal dus voor altijd op de wikipagina van De Wereld van Sophie prijken. Intussen op de E40 naar Brussel nog altijd een half uur file vanaf Afliegem door een ongeval op de linkerrijstrook voorbij Ternat. Op de binnenring rond Brussel, een kwartier bij Groenendaal, daar is de rechterrijstrook versperd door een defect voertuig. Op de E17 naar Antwerpen uitkijken voor een defecte vrachtwagen op de afrit Kortrijk-Oost. Nog op die E17 25 minuten extra vanaf het parkeerterrein in Kruibeke. Op de Antwerpse ring richting Nederland drie kwartier file rijden tussen Sint-Anna-Linger-Oever en Borgerhout. Richting Gent 10 minuten extra tussen Antwerpen-Noord en Deurne. En op de N16, dat is van Sint-Niklaas naar Willebroek, daar is 25 minuten vertraging aan de werken in Temse.
1: Radio 1.

0: From Down Here van Lola Young. Zometeen is het 12 uur, dan krijgt u het nieuws en daarna wat Wikipedia omschrijft als een Vlaams radioprogramma van Radio 1, gepresenteerd door Lieven van den Auto. Dat kan niet anders dan nieuwe feiten zijn. Ook daar heeft Wikipedia het weer helemaal bij het rechte eind. Een fijne, warme dag nog.
1: Op een zekere dag blijkt je geluk opeens op te zijn. Niet erg. Stadstheater NT Gent presenteert een theaterseizoen waarin de melancholie welig mag tieren. Met voorstellingen van onder andere Luanda Casella, Wunderbaum, Yves de Grieze, Ontroerend Goed, Milo Rauw, FC Bergman, De Hoe en Julian Hetzel. Tickets via ntgent.be. Samen met Radio 1. In september speelt top-dj Amélie Lens een optreden aan het KMSKA. Maar eerst inspecteren wij het podium. Weet ik veel, wandelt door het KMSKA en bekijkt de kunstwerken. Topwerken uit een periode van meer dan 7 eeuwen. Bekend als de Vlaamse kunstcollectie. Wat zit erin? En wie heeft dit alles verzameld? Een Weet ik veel podcast over het KMSKA. Nu in de grote collectie van VRT Max.
2: 15 jaar geleden trokken meer dan 100 Belgische vrouwen naar IS in Syrië.
3: Hoe is het mogelijk geweest? Met heel veel verwijten aan jezelf toe.
2: Ik ben Filip Heijmans en in de VRT Nieuws podcast Vrouwen van IS spreek ik met hen. Hoe was het leven in een terreurgroep?
3: Ik heb al een paar keer taferelen gezien die ik nooit had willen zien.
2: En met welk gevoel kijken ze erop terug?
3: Ik kan het ook niet terugspoelen. Het is natuurlijk wat het is, maar... Ja.
2: De VRT Nieuws podcast Vrouwen van IS. Nu op VRT Max.
4: Nu inspiratiedagen bij Junto. Kom langs voor gratis interieuradvies en geniet van kortingen tot 70%. Junto. Beter Belgisch design.
5: Bank van Breda. Dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
6: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
7: Mijn haren omhoog?
6: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
7: Ah ja, dus mijn factuur?
6: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
8: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door onze audiologen gratis je gehoor te laten testen tijdens onze hoortestdagen. Maak snel een afspraak. La Perre.
9: De meeste mensen, en waarschijnlijk ook u, lopen liever in tegenwijzerzin. Hebben ze ontdekt. Meer daarover in Nieuwe Feiten, maar eerst het nieuws.
1: VRT Radio 1.
10: Alles begint bij luisteren.
11: Het is 12 uur, een goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Minister van Defensie Franken wil op termijn alle Belgische F-16's aan Oekraïne geven. Afgelopen nacht heeft Oekraïne een zware aanval uitgevoerd op Rusland en we bekijken de slagkansen van het akkoord tussen de VS en Iran. De Oekraïnse president Zelensky zit op dit moment samen met premier De Wever, met minister van Buitenlandse Zaken Prevot en minister van Defensie Franken. Zij bespreken in Brussel hoe België Oekraïne kan helpen in de oorlog. Franken zal Zelensky garanderen dat ons land nog dit jaar F-16's zal sturen. Dat had ons land al lang geleden beloofd, maar Franken zelf wil op termijn al onze F-16's geven als de nieuwe F-35 gevechtsvliegtuigen gearriveerd zijn.
12: We hebben onze F-16's nog nodig voor heel wat taken. Dus die zullen we nog even nodig hebben. Maar er zullen dit jaar al F-16's overhandigd kunnen worden aan Oekraïne. Dat is ook de afspraak, daar houden we ons aan. Er is ook de vraag om eventueel alle F-16's te kunnen leveren tegen 2029. Dat is iets wat ik ga verdedigen. En dat moet nog binnen de regering besproken worden. Dus, maar goed, ik denk dat we Oekraïne moeten steunen.
11: In Moskou staat intussen een grote olieraffinaderij in brand na een Oekraïense droneaanval. Rusland zegt dat het meer dan 550 drones uit de lucht heeft gehaald, maar Eindriot was dus een heel grote aanval.
13: Ja, het was volgens mij de grootste ooit. De grootste ook op de Russische hoofdstad Moskou, want vooral die werd geviseerd. Rusland kon in de regio Moskou een 180-tal drones neerhalen. Er kwam er één neer in een appartementsgebouw en één in een winkelcentrum. Maar het hoofddoel was dus duidelijk die uitgestrekte olieraffinaderij van Moskou. En je ziet op beelden verschillende brandhaarden, een gigantische zwarte rookpluimen boven dat deel van de stad. Het Russische leger had nochtans luchtafweersystemen rond die olieraffinaderij geplaatst. Eerder deze week was dezelfde installatie ook al eens aangevallen. Maar je ziet ook op video's hoe die luchtafweerraketten verschillende keren drones missen.
11: En die raffinaderij, hoe belangrijk is die?
13: Ze voorziet een groot deel van de regio van brandstof en ook de vier grote luchthavens van Moskou. Die werden trouwens tijdens de droneaanvallen verschillende keren gesloten de voorbije uren om de veiligheid te garanderen. De impact van al die aanvallen op olieraffinaderijen wordt trouwens ook alsmaar groter. In tal van Russische regio's zijn er intussen brandstoftekorten.
11: Dankjewel, Marij. De Hoge Raad voor de Justitie, die toezicht houdt op de rechterlijke macht in ons land, ontving vorig jaar 20% meer klachten over de werking van justitie. In totaal zijn 427 nieuwe dossiers geopend en 66 klachten ook gegrond verklaard. Het grootste probleem is de lange duur van procedures. Zo kreeg iemand wiens zaak oorspronkelijk in 2023 zou beginnen te horen dat dat ten vroegste in april 2030 zou zijn. Het is belangrijk dat mensen met klachten bij ons terecht kunnen, zegt Daniel van den Bossen van de Hoge Raad.
14: Het is wel de bedoeling dat effectief iedere burger die meent dat er iets mogelijk zou foutlopen, dat we daarmee aan de slag kunnen gaan. Want voor alle duidelijkheid, na die klachtenprocedure hebben we nog een ander instrument, dat is een audit. En dat betekent wanneer er verschillende klachten rond een bepaalde entiteit zouden zijn, dat we dan breder gaan kijken en zeggen, oké, we gaan een keer gaan de entiteit op een bepaald vlak gaan doorlichten, om dan op ons beurt aanbeveling te doen met het oog op een verbetering van de werking.
11: In de zaak tegen twee mohels, Joodse besnijders, voor het mogelijk illegaal uitoefenen van besnijdenissen op Joodse baby's, is bijkomend onderzoek gevraagd. Het parket wil de mohels vervolgen voor onder meer opzettelijke slagen. Normaal ging de raadkamer vandaag beslissen of de mohels effectief voor de strafrechter zouden moeten komen, maar die beslissing is nu uitgesteld. Advocaat van de mohels wil dat het ritueel van de besnijdenissen breder wordt onderzocht. De advocaat van de tegenpartij wil dat de mohels ook worden vervolgd voor aanranding. Op Graspop in Dessel in de provincie Antwerpen is een 47-jarige Duitse festivalganger overleden. De man werd onwel op het kampeerterrein, vertelt korpschef Wim Snels van de lokale politie.
15: Van de nacht is een verblijver op de camping onwel geworden in zijn tent. De betrokkenen die bij hem bij waren hebben onmiddellijk de hulpdiensten verwittigd, waar er heel snel een MUG-team ter plaatse kon komen omdat er daar twee ingerichte spoeddiensten op het festivalterrein zijn. Die hebben daar de eerste zorg toegediend en betrokkenen gereanimeerd. En nadien is betrokken overweg naar het ziekenhuis van Turnhout, waar hij spijtig genoeg is komen te overlijden. Het is een volledig natuurlijk overlijden.
11: De man zou eerder al gezondheidsproblemen gehad hebben. Nu het akkoord tussen de VS en Iran officieel ondertekend is, beginnen morgen in Zwitserland de eerste onderhandelingen over het Iraanse atoomprogramma. Jens Frans, hoe groot is de kans op slagen?
16: Er zijn best heel wat spelers die roet in het eten kunnen gooien of zouden willen gooien. Denk maar aan de oorlog in Libanon. Bijvoorbeeld daar, die Libanese militie Hezbollah, een bondgenoot van Iran, die zal moeten ophouden met raketten afvuren naar Israël en om zo Israël zelf te gaan provoceren. Maar ook de Israëlische regering zal met de handrem op dan moeten reageren. De uiterste rechtse minister Ben Gvir deze ochtend, ja, die had wel alweer ophitsende taal. In de VS zal president Trump moeten rekening houden met zijn rechtse achterban. Is hij daar niet te mild geweest voor Iran? En tenslotte in Iran zelf. Daar zit je met een nieuwe onervaren opperste leider, Khamenei Junior. Kan hij de hardliners van de islamitische revolutionaire garde in de pas doen lopen? Hoe dan ook, 2 maanden nu om tot een duurzame oplossing te komen. En dat is wel erg kort.
11: Dankjewel, Jens. En bij een Israëlische aanval in het zuiden van Libanon is één man omgekomen. De aanval gebeurde met een drone op een auto. Daarbij raakte ook één persoon zwaar gewond. De aanval vond plaats enkele uren nadat het akkoord tussen de VS en Iran ondertekend werd. Volgens dat akkoord moet er ook een staakt het vuren zijn in Libanon. Hoewel het geweld sinds het akkoord is afgenomen, blijven er gevechten plaatsvinden. Intussen meldt het Israëlische leger ook dat gisteren een soldaat is omgekomen in Zuid-Libanon en zeven militairen gewond zijn geraakt. Nafi Thiam neemt eind deze maand deel aan de Meerkamp op de meeting in Ratingen in Duitsland. Het is haar eerste officiële wedstrijd sinds haar opgave op het WK in Tokio in september vorig jaar. Thiam zal in Duitsland geen volledige zevenkamp afwerken, maar zich focussen op enkele onderdelen. Midden juli neemt ze ook deel aan het verspringen op de internationale meeting in Luik. In augustus volgt dan het EK in Birmingham. Thiam is drievoudig Olympisch kampioen op de zevenkamp. Het weer, wat hoge wolkenvelden in het westen, maar in de meeste streken zonnig en warm tot 33 graden. Vanavond en volgende nacht kan het onweren, mogelijk met intense neerslag, hagel en zware windstoten. Morgen drukkend warm tot 35 graden, met opnieuw kans op hevig onweer. Het weekend en begin volgende week blijven zonnig en heet. De maxima blijven een eind boven de 30 graden uitkomen. We begonnen met de Oekraïense president Zelensky. Hij is in Brussel onder meer voor een Europese top, maar eerst had hij nog een gesprek met leden van de Belgische regering. Minister van Defensie Franke is er voorstander van om al onze F-16's aan Oekraïne te geven zodra de nieuwe F-35's geleverd zijn. Meer op vrtnieuws.be.
17: U hebt het vermogen, wij het inzicht. ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
18: Radio 1. Nieuwe feiten.
19: Met Lieven van den Houten.
20: Het middagnieuws keurig op een rij gezet door Gert van Boksel. Waarvoor dank, Gert. Maar het nieuws van de dag is toch dat Donald Trump een nieuw project heeft. Met name vrede tussen Zuid- en Noord-Korea. Want op de G7-top deze week sprak president Lee van Zuid-Korea Trump aan. Of die niet zou willen helpen onderhandelen over die vrede. Trump stelde meteen voor om samen te gaan golfen. En dat gaat zeker gebeuren, want de beide presidenten hebben gepinky promised. Ze hebben hun pinkjes gekruist en zo'n pinky promise is onverwoestbaar. Dat weten ze op elke speelplaats. Die vredesgesprekken komen er dus. En ik hoop dat Kim Jong-un kan golfen.
19: Het is donderdag 18 juni. En dit zijn de nieuwe feiten.
20: De meeste mensen lopen liever in tegenwijzerzin, blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. Mijn man ging vreemd met een man terwijl ik bijna moest bevallen. Vraag het aan Rika. Annelies Bontjes ontdekt ons land weer een beetje meer. En 2 tot 3 keer meer kansen op huidkanker als u buiten werkt. Nieuwe feiten, goedemiddag.

0: Scheutje Jazz, Scheutje Bach en heel veel Nina Simone. Love me or leave me. De politie meldt een ongeval op de E34 van Antwerpen naar Zelzate, iets voorbij Moerbeke. De linkerrijstrook is er versperd en er staat een file op de E40 ook naar Brussel. Ruim een half uur file rijden vanaf Aalst. Voorbij Ternat is de weg wel vrijgemaakt. Op de E17 naar Antwerpen door een defecte vrachtwagen is de afrit Kortrijk-Oost afgesloten. Nog op die E17 25 minuten extra vanaf Haasdonk richting Antwerpen. Op de Antwerpse ring richting Nederland 40 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. En op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek is er 20 minuten vertraging aan de werken in Temse. Nieuwe feiten. Ik wist het niet, maar ik zal ermee moeten leven. Naar het schijnt ben ik linksdraaiend. Maar voor u mij uitlacht, u bent waarschijnlijk ook linksdraaiend. Ik bedoel daarmee, u loopt liever in tegenwijzerzin. Want dat is wat uit nieuw onderzoek blijkt in Spanje en Japan. Geert Machiels, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Geert, je bent wetenschapsfilosoof.
1: Ja.
0: De meeste mensen lopen spontaan in tegenwijzerzin. Hoe komen ze in godsnaam erbij om precies dat te gaan onderzoeken?
1: Nou, dat heeft een lange voorgeschiedenis. In de tijden van COVID gingen een aantal Spaanse gedragsonderzoekers eens kijken hoe mensen zich zouden gedragen als ze in een groep zouden rondlopen. En als neveneffect daarvan zagen ze dat de meeste mensen naar links afbogen. En dus in een, stel in een rotonde, begint iedereen een beetje tegenwijzerzin te lopen. Dus dat en dat vonden ze een opvallend fenomeen, dus dat wilden ze wel eens onderzoeken.
0: Ze waren eigenlijk aan het zien hoeveel afstand houden mensen, ja. Want dat was heel belangrijk bij COVID. En ze gingen dan filmpjes bekijken en dan zagen ze, waarom lopen die mensen spontaan naar links? Of dus draaien ze in linkse cirkeltjes?
1: En dus niet iedereen doet dat, maar laten we zeggen 90% van de mensen. Dus de beweging die je dan ziet in die groep is dat iedereen inderdaad tegenwijzerzin begint te lopen.
0: Wat raar. En dan hebben ze gedacht, we gaan eens kijken of dat echt zo is. Ja. En hoe hebben ze dat dan aangepakt, dat onderzoek?
1: Goh, ze hebben wel 5 verschillende onderzoeken gedaan, maar ze wilden dus 1-1 uitsluiten wat er al dan niet mee te maken zou hebben.
0: Cultuur bijvoorbeeld?
1: Ja, bijvoorbeeld. Dus ze hebben het zowel in Spanje gedaan, waar men dacht, misschien speelt dat mee dat we leren rechts lopen of rechts rijden in West-Europa, behalve dan Engeland. Maar in Japan rijden ze links, dus misschien heeft dat er iets mee te maken. Maar er bleek er niks mee te maken. In Japan hebben ze het met hetzelfde fenomeen. Men heeft ook uitgezocht, heeft het met het individu te maken of gebeurt er iets als meerdere mensen samen in een groep rondlopen?
0: Ja.
1: Dus men liet individuen gewoon op een muur aflopen en de meeste mensen bogen af naar links.
0: Okay.
1: Dus die kozen de linkse richting in plaats van de rechtse richting. En toen is men gaan testen van, zijn deze mensen misschien rechtshandig, rechtsvoetig of rechtsoogig?
0: Ja.
1: En dat bleek helemaal geen rol te spelen. Iedereen blijkt vooral naar links af te buigen.
0: Oké, ook de linkshandigen, want dat zou natuurlijk al te mooi zijn geweest. Ja. Mocht rechtshandigheid met linksdraaien te maken hebben en omgekeerd. Maar dat is het dus ook niet.
1: Nee, dat is het ook niet. En zo hebben ze één voor één al de mogelijke parameters eruit gehaald. En er blijft eigenlijk niks over. Dat is het fascinerende van dit onderzoek. Iedereen blijkt dat dus te doen. Er zit een ingebouwde biologische linkse afwijking in iedereen.
0: Man, vrouw, jong, oud.
1: Speelt geen rol. Men heeft het gedaan met Japanse kleuters. Men heeft het gedaan met volwassenen, met tieners op een speelplaats. Ja, iedereen blijkt vooral naar links af te buigen.
0: Zeg, en doen dieren dat eigenlijk ook?
1: Er zijn voorbeelden, maar dat is natuurlijk nog niet zo goed onderzocht. Maar ook daar zijn er links- en rechtshandige dieren. En zijn er dieren die voornamelijk naar links afbuigen. Maar dat is nog niet echt hard gemaakt.
0: Ja, ja.
1: Dat zeggen ze ook in de afronding van hun onderzoek ook. Eigenlijk is er nog veel werk aan de winkel.
0: Ja, voorlopig is het iets menselijks, iets des mensen, dat wij links draaien als we een cirkel maken. Of bij voorkeur links draaien. En eigenlijk, atletiek, de atletiekpistes, de hardlopers, die draaien ook naar links.
1: Dat is een heel fascinerend aspect wat ook naar boven kwam toen ze hiermee bezig waren. Dat dus atletiekpistes, daar lopen de atleten tegenwijzerzin. Het is ooit anders geweest. In 1896, ik zeg het uit mijn hoofd, bij de Eerste Olympische Spelen liepen ze nog in klokken. in de richting van de klok. Maar toen kwam er protest en toen heeft men het omgezet en nu loopt iedereen gewoon linksom.
0: En hebben we enig idee waarom er geprotesteerd werd?
1: Wel, er was toen het idee van de meeste atleten
0: juist.
1: Zijn rechtsbenig en dus die kunnen zich beter aan de rechterkant afzetten, dus dat rechterbeen is een beetje sterker. En dan kan je beter afzetten als je naar links afdraait in de bocht. Hè. Dus dat is wellicht een verklaring, maar dat verklaart dan niet waarom heel veel van de Formule 1 circuits, bijvoorbeeld de platte, die draaien ook allemaal tegenwijzers in.
0: Ja. Francorchamps niet, hè?
1: Nee, maar dat is veel te bochtig en te heuvelachtig blijven. Het gaat om
0: en
1: de platte.
0: De hajj, de islamitische hajj, hoe draait die?
1: Al de pelgrims lopen ook tegenwijzers in. Dus het is een speciaal fenomeen, moet wel gezegd worden. En dat komt er ook bij. Denk je eens in waar je binnenkomt in de supermarkt en waar je terug buiten gaat. Je komt meestal aan de rechterkant binnen en de kassen zijn aan de linkerkant, dus je maakt ondertussen wel een tegenwijzerziend bocht.
0: Het parcours is linksdraaiend,
1: ja.
0: Inderdaad.
1: Ja.
0: Dus we weten eigenlijk niet hoe dat aardmagnetisme, ik zeg maar wat.
1: Ja, dat hebben ze ook proberen te onderzoeken. Maar en er is nog een Corioliskracht, hè, die maakt dat...
0: Een Corioliskracht?
1: Ja, dat is een fysiek fenomeen waardoor bijvoorbeeld stormen in het noordelijk halfrond, in het zuidelijk halfrond, in de andere richting draaien. Het heeft te maken met de aarde die onder die storm doordraait, waardoor je van die vortex, van die kolkeffecten krijgt.
0: Ja, maar dat is toch bijna ondenkbaar dat het daarmee te maken heeft.
1: Ja, dat heeft dus ook geen invloed, want op de noordelijke halfrond en op het zuidelijke halfrond is het fenomeen even goed bestaande. Dus ja, er blijft eigenlijk niet veel over.
0: Het enige wat er overblijft is toch dat het met onze lichaamsbouw te maken heeft.
1: Ja.
0: Een soort asymmetrie in hoe ons brein, onze lichaam...
1: En dan denk je natuurlijk, heeft die rechtshandigheid? Want 90% van de mensheid is rechtshandig.
0: Mm-hmm.
1: Daar zijn we ook nog niet helemaal uit waar dat mee te maken heeft. Men heeft onderzoek gedaan naar primaten, andere mensachtigen en apen. En daarin blijkt dat hoe meer dat wezen rechtop loopt, hoe meer rechtshandigheid er is, of rechtsvoetigheid.
0: Okay.
1: Dus het zou iets te maken hebben met het rechtop lopen en daardoor een verdere ontwikkeling van de hersenen, waardoor je dus een soort van onevenwicht is niet het juiste woord, maar een soort van taakverdeling krijgt in de hersenen, want we hebben linker en rechter hersenhelften. En onze rechterkant wordt aangestuurd door onze linker hersenhelft, omgekeerd. En die linker hersenhelft, daar gebeurt heel veel qua taal en gesofisticeerde motorische bewegingen ook. En dat zou dan kunnen verklaren waarom zoveel mensen rechtshandig zijn.
0: Maar we spreken in de zoutermen. En dat zou ook kunnen verklaren eventueel waarom de mensen dan linksdraaiend zijn.
1: Ja, dat zou een rol kunnen spelen, maar dus nogmaals, dit is wetenschap op zijn best, lijkt mij. We willen iets uitzoeken, we willen weten hoe het in elkaar zit. En dan blijkt het dat het nog veel complexer is dan we al hadden gedacht en dat er nog veel meer onderzoek moet gebeuren.
0: Ja, ik hoop dat we ooit het antwoord vinden en dan weet ik jou te vinden.
1: Dat is goed.
0: Geert Machiels.
1: Ik kan mij afbouwen.
0: Dankjewel en loop links naar huis. Linksom.
1: Zal ik doen.
0: Joep.

0: Koffer gestolen in Kreta?
1: Oh nee.
0: Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiches en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl. Voorwaarden op pearl.be.
2: Radio 1, live.

0: Ik ga er dus wel op letten in de toekomst of ik links dan wel rechtsdraaiend ben. Maar ja, als je ervan bewust bent, dan gebeurt het natuurlijk niet meer spontaan. Want Annelies Bontjes, we hebben zo pas geleerd dat de mens in het algemeen een voorkeur heeft om in tegenwijzerzin te stappen.
1: Nou ja, zeg.
0: Verbaast u dat?
1: Ja.
0: Mij ook. Maar goed, daarvoor ben jij niet gekomen.
2: Nieuwe feiten.
3: De ontdekking van België.
0: Naast de ontdekking dat de mens in principe linksdraaiend is, gaan we ook verder ons land ontdekken door de ogen van een buitenlandse journalist. Want dat ben jij uiteindelijk.
1: Dat ben ik, ja.
0: Hoewel, ik heb horen fluisteren dat jij een nieuwe job hebt.
1: Ja, nou ja, daar heeft het onderwerp van vandaag ook mee te maken.
0: Oké.
1: Ja, want ik heb echt je hulp nodig, lieve.
0: Oké.
1: Ja. Ja.
0: Ik ben er voor je.
1: Nou, ja, ik ben blij dat ik hier ben. Ja, ik heb dus een nieuwe job eigenlijk. Ja, eigenlijk iets wat erbij komt. Dus ik schreef al af en toe soms een stuk voor de Standaard. En nu de komende tijd...
0: Want je bent eigenlijk gekomen als correspondent België voor Trouw, hè?
1: Ja,
0: de Nederlandse krant.
1: Ja. En echte freelancers. Dan schrijf je soms voor meerdere platforms. En ik schreef wel eens iets voor de Standaard, maar de komende tijd ga ik dat nog een stuk meer doen. En echt van op de redactie.
0: Wauw.
1: Ja.
0: Gefeliciteerd.
1: Ja, dankjewel. Ja.
0: Je wordt dus echt
1: verslaggever.
0: Vlaams journalist.
1: Ja, een soort van, maar dus wel...
0: Oh,
1: ja.
0: Dus dat betekent dat je vocabularium wel moet uitgebreid worden.
1: Ja, dat klopt.
0: Extra streng ben ik straks.
1: Ja, ik let wel heel goed op in de redactievergaderingen. Ja, en inderdaad dat ik de mensen nu moet bellen met de Standaard. Nou, het is allemaal een beetje anders. Maar ik heb dus je hulp nodig. Want ik ben daar begonnen deze week. En iets wat ik namelijk nog steeds niet helemaal in de vingers heb, is hoe je nou mensen begroet als je mensen voor de eerste keer ontmoet. En ik was namelijk deze week al ontzettend zenuwachtig. Want ik heb ook eerder verteld dat ik wel eens voor Brus heb gewerkt.
0: Ja, de stadskrant.
1: De stadskrant. Ja, in Brussel. En ik weet nog dat ik dus daar toen mijn eerste dag had. En toen was ik nog niet zo heel lang in België of in Brussel. En toen had ik geleerd, ik had inmiddels al een beetje afgeleerd van je doet hier geen hand geven. Maar in Brussel geeft iedereen elkaar een kus. Als je iemand ontmoet voor de eerste keer ook. Ja, ik vind dat nog steeds een beetje gek, maar dat doen mensen. Dus toen had ik de eerste dag op de redactie. En toen heb ik dus iedereen op de redactie gekust.
0: Vonden ze heel raar.
1: Ja, dat vonden ze heel raar. Maar ik had het bij de eerste gedaan. En toen dacht ik,
0: moet je door natuurlijk.
1: Ja, dus toen heb ik iedereen gekust. Ja, dat was echt niet goed. Dus ja, ik wist...
0: En je voelde, hier klopt iets niet.
1: Ja, maar ik kon het ook niet meer aanpassen. Want als je helemaal begonnen bent, is het ook...

0: daar is halverwege gestopt. Dus nu wist ik bij de standaard, ik moet niet gaan kussen.
1: Ja, wat heb je gedaan?
0: Nou ja,
1: ik kreeg ook een rondleiding.
0: Ja, dus ik dacht al, ja shit, hoe moet ik dat nou nu doen? Maar ik weet niet, ik denk dat ik het weer niet helemaal goed heb gedaan eigenlijk. Want ja, wat ik nu heb gedaan is eigenlijk het tegenovergestelde. Ik heb eigenlijk zo met allebei mijn handen zo op mijn rug, zeg maar, zo passief mogelijk. En dan,
1: hallo. Ik stel voor dat jij nu je excuses aanbiedt aan je gloednieuwe collega's.
0: Ja, als ze luisteren.
1: Weet je.
0: Ik krijg het er helemaal warm van.
1: Ja, dus mijn advies, het is ingewikkeld.
0: Ja.
1: En ik denk niet dat er iemand is die het volledig snapt. Je zou al bij een etikettenkundige moeten gaan aanbellen.
0: Ja.
1: Wat ik dus voor alle duidelijkheid niet ben.
0: Oké, nee.
1: Maar ik vind, een hand geven, daar kun je nooit iets verkeerds mee doen.
0: Ja, ik dacht...
1: Het is een beetje formeel,
0: ja.
1: Maar het kan ook toch ook een beetje kameraadschap.
0: Maar ik moet zeggen, het ligt dus echt wel aan de context. Want als ik ergens kom, geef ik eigenlijk ook altijd een hand. Soms merk ik dan wel vaak ongemak als dat Vlamingen zijn. En dan zeg ik er ook altijd bij, ja, dit is mijn Nederlandse hand of zo. Om het maar een beetje zo uit te leggen. Ja. Maar dan is het nog in een werkcontext, vind ik, dan kan het.
1: In werkcontext.
0: Ja.
1: Denk ik dat de Vlamingen het ook heel...
0: Normaal vindt als je een hand...
1: De baas op Studio Brussel, destijds, ik heb dan lang gewerkt... die had de gewoonte om iedereen een hand te komen geven.
0: Ja.
1: Als hij 's ochtends...
0: Elke dag.
1: Elke dag. En wij vonden dat eigenlijk wel iets hebben.
0: Ja.
1: Het heeft toch iets van wij samen.
0: Ja.
1: Het is een band.
0: Nou ja, kijk, weet je waarom...
1: Bij mij vroeger in de familie, op familiefeesten, gaven wij iedereen de hand.
0: Ja.
1: Bijvoorbeeld.
0: Ja, dat doen wij in Nederland ook anders. Op familiefeesten geef je iedereen 3 kussen.
1: 3, dat is veel, hè?
0: Ja, echt veel. Iedereen. Ja. En als iemand jarig is, dan feliciteer je ook iedereen met de jarige. Dus dan zeg je, nou, gefeliciteerd met Pietje, gefeliciteerd met Pietje. Ja, ook gefeliciteerd met Pietje. Dus dan iedereen dus 3 kussen en dan...
1: Ja. Dat is veel.
0: Ja.
1: Want ik denk, 3 kussen is ook een beetje uit de mode gegaan.
0: In Amsterdam doe je dus meestal 2 kussen, eigenlijk. Als mensen ooit nog naar Amsterdam gaan en een beetje...
1: Ja, over ingewikkeld gesproken.
0: Ja, maar voor mij is het dus echt niet te volgen. Maar nog even over die hand. Want ik zeg maar, ik doe het ook als ik mensen ga interviewen een hand geven. Omdat ik dan zeg ik mijn naam en dan hoor ik ook de naam van diegene.
1: Juist.
0: Dus het heeft ook een functie.
1: Zeker.
0: Terwijl, zeg maar, als je geen hand geeft en gewoon zo hallo zegt...
1: Dat is een beetje raar.
0: Ja, dat vind ik dat een beetje onbeleefd. En het is dus ook onhandig, omdat ik dat gewoon niet
1: dus
0: weet wie mensen
1: heet.
0: Dus je bent
1: echt heel erg onbeleefd geweest.
0: Ja, maar ik was dus nu op vakantie in Spanje. En toen kwam ik daar... ik was naar een muziekfestival en ik kwam er iemand tegen die ik kende. Hier uit Brussel. Dus ik dacht, oh ja, geen hand. Dan heb ik dus een kus gegeven. Maar ik was met een Nederlandse vriendin op dat festival. Ja, die wist dat natuurlijk niet. Dus die kwam zo hop met zo'n hand er weer overheen.
1: Ja.
0: En dan zie je dus wel zo... Oh ja.
1: Ja, misschien in Brussel is dat nog iets anders. In Vlaanderen denk ik onder vrienden. Het is heel raar om iemand die je echt voor het eerst ontmoet...
0: Yeah.
1: En nog voor het eerste gesprek te kussen. Dat is raar.
0: In Vlaanderen?
1: In Vlaanderen.
0: Ja, maar in Brussel dus niet. En in Wallonië volgens mij ook niet. Dus volgens mij loopt daar ook weer
1: daar lopen ook allerlei kusgrenzen.
0: Ja.
1: En dan 1 kus.
0: Maar wanneer doe je dan ooit 2 of 3? Doe je dus eigenlijk
1: dat is
0: nooit?
1: Echt trouwpartijen of zo. Hele officiële, chique. Dat is een beetje formeel, vind ik. Onder vrienden, het is een teken van wij zijn vertrouwd.
0: Ja, een kus.
1: Een kus. En...
0: Maar dan is er dus ook nog een ding. Of zeg maar mannen alleen vrouwen kussen. Of mannen ook mannen kussen. Want
1: dat evolueert.
0: Ja. Nou ja, bijvoorbeeld in Nederland kussen mannen elkaar niet meestal. Maar
1: waarom?
0: In Nederland kussen mannen elkaar dus meestal niet.
1: In Vlaanderen wordt dat meer en meer gewoon.
0: Ja.
1: Ja. Maar dat is ook, hangt ook af van het soort kringen waar je in vertoeft.
0: Ja.
1: Iets artistiekere kringen.
0: Oh,
1: zal het al wat gewoner zijn.
0: Ja.
1: Dan onder boekhouders.
0: Maar dus, het hangt van heel veel factoren af. Want het hangt af van de persoon, de context, de plek waar je bent.
1: Ja, moeilijk,
0: zelfs,
1: hè?
0: Ja, misschien zelfs het tijdstip of zo.
1: Ja.
0: Ook, in de avond op café ga je misschien wel een kus geven, maar... Ja.
1: Maar als je bijvoorbeeld een eerste gesprek met iemand gehad hebt... en je neemt afscheid en je gaat dan 1 keer kussen... dan is dat eigenlijk een teken van... we hebben een heel leuk gesprek gehad.
0: Oh.
1: En we gaan elkaar nog... ontmoeten.
0: Zoiets. Maar ook niet in een werkcontext doe je dat dan, toch? Dus van, nou, fijne dag.
1: Ja, het rare is dat ik zou collega's dan eventueel kussen buiten als ik ze privé ontmoet.
0: Ja.
1: Maar op het werk niet.
0: Nee.
1: Heel raar. Maar dat betekent eigenlijk dat, het is een raar, nu ik erover nadenk, het wordt alsmaar ingewikkeld.
0: En zit er dan ook nog een bepaalde hiërarchie in dat je, zeg maar, bijvoorbeeld jouw baas dan niet zou kussen, maar mensen die er onder jou staan dan weer wel of zo? Of dat,
1: Nee, okay. Zeker niet.
0: Okay.
1: Zeker niet. Als er gekust wordt, dan is er geen hiërarchie.
0: Oké, maar als ik twijfel, kan ik dus toch gewoon die hand blijven gebruiken?
1: Ik denk het wel. Een hand...
0: En dat gaan de mensen niet vervelend vinden?
1: Nee, denk het niet.
0: Okay.
1: Een hand is redelijk neutraal.
0: Oké.
1: Daar zijn we uit.
0: Ja.
2: Examen Vlaams.
1: Wat is een bees?
0: Een bees?
1: Een bees.
0: Een bees. Het klinkt als een kus.
1: Fuck!
0: Ah, dat was echt een gokje.
1: Ja, maar we komen echt in de problemen. Ja. Ik ga moeten strenger worden en moeilijker worden, want dit is inderdaad een kus, een bees.
0: Leuk.
1: Het klinkt als een kus, je wist het eigenlijk niet zeker.
0: Nee, helemaal niet. Gebruik je dat echt?
1: Jazeker. Geef me een bees, kom. Zoiets. Ja.
0: Okay.
1: Wat is een kastrol?
0: Aha, ja, ik zie de opluchting alweer op je gezicht.
1: Direct een categorie zwaarder gepakt.
0: Ja, dat klinkt als een gereedschap of zo.
1: Ja, ja.
0: Ja? Oh ja, iets in een gereedschapskist.
1: Ja, niet in een gereedschapskist, maar het is wel iets dat je...
0: Het is
1: een gebruiksvoorwerp.
0: Oh, oké. Okay.
1: Dat wil ik je geven.
0: Ja. Ja, god, ik heb echt geen idee. Nee, ja.
1: Een kookpot.
0: Een kookpot?
1: Ja, zo'n ding waar je aardappelen in kookt.
0: Een kastrol? Oh, ja, nee. Nog,
1: dat zeg je toch een kookpot tegen?
0: Okay. Ja, pan.
1: Een pan? Ja, een pan is echt met een steel. Een kastrol is echt met
0: Wij noemen dat allemaal een pan.
1: Met twee oren. Oef. Want ja de regel is, zodra je alles goed hebt, ben je geslaagd. En
0: ja,
1: is het afgelopen met het examen.
0: Dan krijg ik mijn oorkonde.
1: Uit zijn kram schieten.
0: Nou, dat is niet goed, denk ik.
1: Het is niet goed, nee. Maar je antwoord is ook niet goed.
0: Is het hetzelfde als uit je slof schieten? Misschien?
1: Ja.
0: Ja?
1: Eigenlijk wel, ja. Goed, het wordt alsmaar spannender.
0: Maar ik moet toch nog een keer.
1: Maar je moet, want je hebt de eentje fout, hè?
0: Ja. Kan je nu dan een kus geven? Of?
1: Ik ga je straks een kus geven.
0: Oké. Okay.
1: Maar ken je De Wilde Boerendochter?
0: Nee. Nee.
1: Dat is een Vlaamse classic.
0: Oké. Okay.
1: Maar André van Duin die kent hem wel, want die heeft er een Nederlandse versie van gemaakt.
0: Nou.
1: Dit is De Tamme Boerenzoon namelijk.
3: Altijd dwaalde haar wilde blikken naar de tamme boerenzoon van de boerenhofstij aan de overkant. Naar dat brok natuur zonder uitlaatgas. Maar hij zag haar niet. Lucht was ze voor hem. In haar wanhoop heeft ze toen een liedje geschreven. Met hele hete woorden. En als ze s'avonds een schoon luchtje schepte en ze zag het flauwe schijnsel van zijn nachtlampje achter het slaapkamergordijn, dan slaakte ze een puttiepe zucht en met haar hoofd een beetje schuin omhoog zong zij haar liedje. Voor hem! Voor hem!

Maar ja, de tamme boerenzoon lag al op één oor. En met het andere oor hoorde hij slecht. Dus zong de wilde stad zijn meid voor de kat, zijn viool. En in haar tweede huisje huilde ze heten tren. Om de stoere boerenknul met zijn eeltige herten en zijn ongerepte lijf. En als ze s'avonds met rode ogen een schoon luchtje schepte. En ze zag het flauwe schijnsel van zijn nachtlampje achter het slaapkamergordijn. Dan slaakte ze een buddiepe zucht. En met haar hoofd een beetje schuin omhoog zong ze haar liedje. Voor hem, voor hem. Hey, boerenknul. Boerenknul. Boerenknul, ik ben kapot van jou. Hey, boerenbrok.

0: Ja, of ze een hand hebben gegeven of gekust, die tweede tamme boerenzoon, dat weet ik natuurlijk niet. André van Duin en zijn versie natuurlijk van de wilde dochter, de wilde boerendochter uit 1972 was het alweer, van Ivan Heylen uiteraard. Op de E34 van Antwerpen naar Zijl zaten 10 minuten file tussen Kemzeke en Moerbeke. De linkerrijstrook is er versperd door een ongeval. Op de E17 naar Antwerpen 20 minuten vanaf parkeerterrein in Kruibeke. En ook de afrit Kortrijk-Oost. Daar waren problemen, maar hij is opnieuw open voor het verkeer. Op de Antwerpse ring richting Nederland ruim 3 kwartier file rijden tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. En richting Gent 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek 25 minuten vertraging door werken in Temse. En op de E40 naar Brussel 10 minuten vanaf Afligem. Op de binnenring rond Brussel 10 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Een kwartier tussen Oudrichem en Groenendaal. Komt door een defect voertuig op de rechterrijstrook. En op de buitenring een kwartier in filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette.
1: Vraag het aan Rika.
0: Je kan het ook niet geloven, maar het is weer al donderdag. Goedemiddag Rika Ponet, onze relatiedeskundige.
2: Hallo, hallo.
0: Helemaal klaar om alweer een knoop door te hakken. Mm-hmm. En die knopen die komen ons toegevlogen in grote getalen. Ja. Ja. Op nieuwefeiten@radio1.be. En deze knoop komt van Jolien. Zij schrijft. Ben je klaar?
2: Mm-hmm.
0: Mijn vriend en ik zijn 2 jaar samen en hebben net een kindje gekregen. Wauw.
2: Proficiat.
0: Proficiat, Jolien. Enkele dagen na de bevalling vond ik in mijn vriend zijn telefoon berichtjes en foto's waar ik niet zo blij mee was. Na heel veel smeken om de waarheid biechtte hij uiteindelijk allerlei zaken op. Hij ging bijvoorbeeld 2 weken voor de bevalling vreemd. Met een man. Naar eigen zeggen enkel orale bevrediging. Hij zelf omschrijft het als een foute manier van kopen en niet om kunnen met veel prikkels, gevoelens en stress. Hij beweert geen gevoelens te hebben of aantrekking te voelen tot mannen, maar kiest voor een man om zichzelf te straffen. Dus een aanhalingstekens.
2: Ja.
0: Ik zelf denk dat hij kampt met een seksverslaving. Dat is toch wat het internet omschrijft dat bij hem past. Kan een relatie dit overleven, schrijft Jolien. Ik zie hem graag. Ik wil hem steunen, ook met onze pasgeboren baby in het achterhoofd. Maar hoe zet ik mij hierover?
2: Mm-hmm.
0: Ja, Jolien, het is een penibele situatie. Dat in elk geval. Net bevallen.
2: Ja.
0: Het zou het mooiste moment moeten zijn.
2: Ja. Nu, we weten dat. Alles wat we daar rond vaststellen. Ik ga niet direct het woord onderzoek in de mond nemen. Maar we weten dat al heel lang. Dat rond de periode dat van zwangerschap en bevallen. En dat staat een beetje los van dit verhaal.
0: Dat is geen roze wolk.
2: 1, dat is geen roze wolk. En 2, dat is de periode waarin er heel vaak een eerste keer sprake is van vormen van overspel.
0: Echt waar?
2: Echt waar, ja.
0: Dus je zou verwachten, het laatste moment om het te doen is dan? Nee.
2: Nee, dat is het moment waarop het vaakst de eerste keer gebeurt.
0: En hebben we daar een verklaring voor?
2: Zonder dan te willen onschuldigen of zo, want daar blijf ik heel ver van weg. Gaat dat er heel vaak over dat, ja, dat is uiteraard een hele, hele belangrijke transitie in uw leven. Zeker bij een eerste kind, want daar gaat het dan over. Het feit dat je als koppel op elkaar aangewezen, met volle aandacht voor elkaar, dat je dan door een periode gaat waarin een vrouw zich vaak ook een stukje terugplooit op het zwanger zijn. Een man dat ook soms ervaart als een vorm van afwezigheid, eenzaamheid, want dat is zeer symbiotisch, het gevoel dat je hebt
0: als moeder.
2: Ja, als moeder, dat kind dat in je buik groeit, iedereen die het meegemaakt heeft,
0: dus die
2: kan daarover
0: getuigen. Dus die voelt zich een beetje afgewezen.
2: Die voelt zich op dat moment een beetje afgewezen. Als dat al een uitzeer is of een thema is in die persoon zijn leven.
0: Of dat hier het geval is, weten we natuurlijk niet.
2: Dat
0: dit
2: weten we niet.
0: Nu zijn we in algemene termen.
2: Ja, absoluut.
0: Bezig.
2: En in tweede instantie gaat het er ook over dat er ineens een enorme verantwoordelijkheid op u afkomt. Ja. Het idee, ik ga vader worden.
0: Afscheid van mijn jeugd.
2: Afscheid van het
0: avontuur.
2: Maar ook van mijn positie tegenover die vrouw. Hè? Want ineens heb je door. Hier komt er naar aandacht, betrokkenheid. En hebben wij ons anders tot elkaar moeten gaan verhouden en ga ik moeten aanvaarden, zeker in een eerste periode, ja, dat die aandacht op zijn minst verdeeld is en soms ook heel beperkt is, omdat zo'n kind nu eenmaal heel veel aandacht en tijd vergt. Ja. Dus als
0: mama van een pasgeboren
2: is dat
0: baby,
2: zeer
0: is dat
2: moeilijk.
0: Verschrikkelijk om erachter
2: absoluut.
0: Te komen,
2: ja,
0: denk ik. Want je denkt, ik heb hem nu wel nodig.
2: Net nodig, helemaal terecht wat je zegt. Het gaat eigenlijk, ben je op dat moment op je kwetsbaarst, heb je net heel veel veiligheid, emotionele veiligheid nodig.
0: Een nest,
2: de steun van de anderen, de aanwezigheid van de anderen. En dat dan 2 weken na bevalling ontdekken, dat is echt afschuwelijk. Ja. En dat is niet om hem nu in een soort van daderpositie te plaatsen en haar tot slachtoffer te maken, maar om te erkennen wat dat doet met mensen.
0: Ja, dat verklaart een hoop.
2: Dat in elk geval. Ja.
0: Maar in dit geval gaat het over vreemdgaan met een man.
2: Mm-hmm.
0: Om zichzelf te straffen, want hij voelt geen aantrekkingskracht. Ja. Geloof je dat?
2: Ik geloof dat.
0: Echt?
2: Ja, ik denk dat we altijd toch bereid moeten zijn om te luisteren naar wat de andere over zijn of haar beleving vertelt.
0: Oké. Okay.
2: Het feit dat hij dat heel hard afwijst en zegt, ik heb absoluut geen gevoelens, aantrekking tot mannen, ik kies voor een man om mezelf te straffen. Er zijn ook een aantal andere zaken die daar gebeurd zijn, want het feit dat ze, als ze het googelt of aan AI voorlegt, dat ze bij seksverslaving uitkomt, is omdat ze op die telefoon nog wel wat andere dingen gevonden heeft dan alleen
0: daar,
2: die ene.
0: Daar weten we
2: daar
0: niet
2: weet
0: van
2: niks over.
0: Of dat alleen met mannen is of foto's van blote venten in allerlei posities,
2: precies.
0: Dat weten we niet.
2: Dit gaat over iets anders. Dat is ook iets heel moeilijk, iets wat een lange termijn opdracht wordt om daarmee om te gaan. Wat ik vermoed en daaruit concludeer, is dat dat iemand is die heel hard worstelt met identiteit. Hè. Wie ben ik?
0: Geaardheid.
2: Ja, oriëntatie kan daarbij zitten. Ja, dat weten we.
0: Maar, jezelf straffen door een pijpbeurt. Heb je dat al meegemaakt? Je hebt een lange praktijk.
2: Ik heb dit al gehoord als verhaal. Ja, absoluut.
0: En dat niet een stap is naar erkenning van eigenlijk...
2: Wel een stap naar erkenning van wie ben ik. Een zoektocht naar wie ben ik. Dat betekent niet noodzakelijk dat die man homo-georiënteerd is, of man-georiënteerd is, en dat al heel zijn leven onderdrukt. Hè? Want dat zou zo'n heel makkelijke analyse kunnen zijn.
0: Biseksueel.
2: Of biseksueel. Eigenlijk doet dat daar niet toe. Die etiketten doen er niet toe. Het gaat er vooral over het feit dat je dat alleen maar kunt beleven in een bubbel, en dat je die bubbel ook afwijst, want dat is wat hij doet. Hij zegt, ik straf mezelf daarmee. Er klinkt bijna een vorm van haat uit naar wat hij daar doet. Wil zeggen dat hij in het dagelijkse leven waarschijnlijk een soort van rol speelt. Probeert te voldoen aan wat iedereen van hem verwacht. Dat is wat ik dan altijd telkens zie. Dat mensen in hun eigen leven in een soort van toneelstuk zitten. Door opvoeding, achtergrond, talrijke boodschappen die ze gekregen hebben, het gevoel hebben, zoals ik ben, mag ik mij niet tonen. Ik moet iets anders zijn. En
0: dat toneelstukje is kennelijk dat jonge gezin.
2: Is een deel dat jonge gezin, maar mogelijk ook andere dingen. Hè? Want het zal niet alleen nu naar aanleiding van de zwangerschap en het kind zijn. Ze heeft het nu ontdekt. Blijkbaar zijn daar al een aantal andere zaken aan vooraf gegaan. En dan zie je dat vergt zoveel energie. Dat brengt zoveel stress met zich mee. Hele dagen acteren. Hè. Je kan je daar wel wat bij voorstellen. Je kan niet authentiek zijn. Dat er momenten zijn dat je nood hebt aan ontlading. En die vluchtroute is in dit geval seks hebben, anonieme seks waarschijnlijk, met een man. En hij zegt, dat is om mijzelf te straffen. hij ervaart dat waarschijnlijk ook zo. Niet zozeer, ik straf daarmee mezelf, maar wel, op dat moment voel ik mij heel slecht, schuldig, dat ik mijn toneelstuk niet vol had, dat ik toch niet ben waar ik van denk wat ik moet zijn in dit verhaal. Het lukt mij niet, ik schiet erdoor, ik heb zoveel stress, zoveel onrust, ik heb even die ontlading en uit die rol stappen, ik heb dat even nodig. Ja, en dan zoek ik iets extreem op. Juist, en vaak is dat zo.
0: Sorry, maar hij voelt zich niet aangetrokken, ja, zegt hij.
2: Ja.
0: Ik heb moeite
2: om dat te geloven.
0: Om dat te geloven.
2: Ja, en dat aspect...
0: Gedurende die 2 minuten dan toch.
2: Ja. En dat aspect... misschien voelt hij zich niet aangetrokken, maar is hij ook absoluut niet in het reinen met wie ben ik. Ja. Want wat is dat? Het nooit durven verkennen van wat is mijn seksualiteit? Hoe wil ik daar vorm aan geven? Wat spreekt mij aan? We hoeven daar geen label op te kleven, hè, van je bent homo of je bent bi. Ja. Het gaat er vooral over, eigenlijk heb ik nog nooit echt gedurfd om naar binnen te gaan en bij mezelf daar stil bij te staan, te durven experimenteren, te durven iets te doen waar ik nu tot op vandaag het gevoel van heb dat ik daar volledig ga op afgewezen worden.
0: Ja. Ja. Dus we zitten met meer dan één probleem.
2: Absoluut.
0: In dit geval.
2: Ja, dit is dit doe je ook niet alleen, hierdoor komen. Ja. Heeft dit kans om op slagen? Dus natuurlijk nog een vrij prille relatie met nu al een hele grote uitdaging. Ik denk dat wel. Ik heb dat ook al zien gebeuren, dat lukt. Dat
0: zien gebeuren?
2: Ja, absoluut. Dat vergt aan beide kanten wel het vermogen en de openheid om voorbij het gevoel van dader en slachtoffer...
0: Bedrogen en bedrog.
2: En bedrogen en bedrog, waar je ook door
0: Trieger,
2: moet. Want uiteraard is haar vertrouwen geschonden, absoluut. Ja. In veel meer dingen dan alleen maar het seksuele. Hè, want ik heb ineens de indruk dat jij niet bent wie ik altijd dacht dat je was.
0: Waar ze eigenlijk ook wel gelijk in heeft.
2: Absoluut, ja. Ze moeten
0: elkaar eigenlijk volledig opnieuw leren kennen.
2: En dan is dat ook aan zijn kant niet in dat schuldgevoel blijven zitten. Maar echt naar binnen te durven gaan. En dat kan je maar, als je dat zo geleerd hebt, van dat zo uit de weg te gaan, ben ik bijna zeker van, ik zeg dat hier niet vaak, maar onder begeleiding.
0: Ja,
2: ik denk dat
0: alleen
2: maar
0: kunnen,
2: kan.
0: Alleen kunnen ze
2: alleen,
0: daar,
2: alleen
0: met
2: kan
0: je samen
2: niet,
0: praten, gaan ze niet uitkomen.
2: Gaan ze daar niet uitkomen. Maar,
0: het is te redden, volgens jou.
2: Ja, als er openheid en bereidheid is om dat pad te bewandelen met twee. Ja. En als er liefde is, natuurlijk. Want ja, wat is graag zien? Dat is oké, ik had een ander idee van wie jij bent. Ineens komt hier iets anders tevoorschijn. Maar er zijn nog altijd heel veel delen die ik graag zag. Die er wel zijn. Hè. Het is niet dat die man ineens een compleet andere man is. Hè. Alleen heeft hij heel duidelijk een deel van zijn zijn, van zijn identiteit, tot op vandaag niet aan bod laten komen. Niet in die relatie, maar ook niet bij zichzelf. En dat alleen maar in zo'n bubbel af en toe is... aan bod laten komen op een manier die zeer zelfdestructief is ook, voor alle duidelijkheid. Ja,
0: courage wil ik hen toewensen, want het zal nodig zijn, moed aan beide kanten om...
2: Absoluut, maar het kan een heel boeiende tocht zijn ook. Dat is waarin dat je veel over jezelf, de anderen, het samen zijn. Ze moet er ook mee verder, hè. Het is de papa van haar kind.
0: Hoe dan ook, zelfs er op een of andere manier mee verder moeten.
2: Dus daarin groeien naar een echt begrip van de anderen en is sowieso een hele belangrijke, denk ik.
0: Jolien, wij wensen je heel veel sterkte.
2: Ja, vooral moed, zoals je zei.
0: Moed.
2: Ja, heel veel moed, ja.
0: Als er nog mensen zijn met vragen voor Rika, ze zijn zeer welkom op nieuwefeiten@radio1.be. Tot volgende week.
2: Graag.

0: Een cult classic, een disco classic uit 1973. Make Me Believe in You, Patty Joe. Ja, voor haar geen toneelstukje, ook niet op de dansvloer. Er is geen man te vinden die niet aan het BS'en is. Bullshitting in het Amerikaanse Engels natuurlijk. Patty Joe met de stempel van Curtis Mayfield. Curtis Mayfield er natuurlijk helemaal overheen. En als er nog mensen zijn met vragen voor Rika, ze blijven natuurlijk ook welkom op nieuwefeiten@radio1.be. Volgende week de laatste Rika van dit seizoen, maar ze blijven de hele zomer welkom uiteraard. Alle nieuwe feiten zijn helder gemaakt op deze 18e juni. Behalve die van Annelies Moons.
1: Nieuwe feiten. Middagjournaal.
2: Dag lieve vrienden van de middag. Dag luisteraar van Nieuwe Feiten. Tijd dat ik mijn platform hier is gebruik voor iets echt belangrijk. Vandaag roep ik op tot een revolutie. En wel in de vorm van de verbanning van een woord. Een woord dat ik koekebeu ben. Ja, ik zeg koekebeu, omdat ik het niet anders kan zeggen. Ik heb het over het woord flink. Veel mensen die met kinderen werken zeggen dat de hele tijd. Automatisch, zonder nadenken, die bedoelen daar niks kwaad mee. Maar ik word er woest van. De baby heeft flink gegeten en flink geslapen, hoor ik na een dag crash. Maar wat wil dat zeggen, flink? In het geval van flink gegeten vraag ik mij dan bijvoorbeeld af of dat wil zeggen dat ze haar hele bord leeg at. Dus dan had ze gewoon veel honger. Of moet ze ook flink alles opeten als ze eigenlijk niet veel honger heeft, ook al werd die portie bepaald door een volwassene zonder dat die weet hoeveel ze vanochtend al at. En flink slapen, wil dat dan zeggen dat ze gemakkelijk in slaap viel en niet wakker werd tot ze uitgeslapen was? Of dat ze zo lang mogelijk stilletjes in een bed lag, omdat begeleiders overbevraagd en onderbemand zijn? Stevig en groot en sterk van karakter vind ik bij flink in het woordenboek. De voorbeeldzin zegt alles en doet mij luidop maar enfin zeggen. Niet huilen, wees een flinke meid. Want dat is het ook. Bij oudere kinderen heeft het meestal te maken met emoties wegstoppen. Hij was gevallen, maar hij was echt heel flink. Wil dat dan zeggen dat hij maar 30 seconden gehuild heeft? Dat je eigenlijk nog heel droevig bent, maar het niet meer toont? Ben je dan flink? Ben je dan sterk van karakter? Laatst zei iemand tegen mij dat mijn oudste heel flink was geweest, waarop ze fluisterde dat hij normaal nogal een drama queen is, hè? Op het moment zelf stond ik met mijn mond vol tanden, maar daarna dacht ik wederom, maar enfin. Ik heb een kind dat heel veel en heel intens voelt, dat is waar. Maar ik heb ook een kind dat zelf kan komen zeggen, ik ben even helemaal overweldigd, ik ga daar rustig worden in dat kalme hoekje. Volgens mij is de definitie van flink eerder gehoorzaam, stil en nauwelijks aanwezig. Uiteraard heeft dit weer deels allemaal te maken met een blauwe plek van mezelf, dat ik zo sterk reageer op dat woord. Ik heb het idee dat ik als kind iedereen altijd maar blij wilde maken door flink te zijn. Zo weinig mogelijk huilen. Niet laten zien dat iets me deert en goede punten halen. Enerzijds omdat er meestal ook gevolgen zijn aan flink zijn. Dan krijg je koekjes en taart en complimenten en dan word je graag gezien. Maar het is anderzijds ook een manier om andere mensen die niet blij zijn te ontzien en wie weet wel blij te maken. Allemaal door je gevoelens weg te stoppen en vooral niet te tonen. En daar dan later in je leven jarenlang voor in therapie moeten om jezelf dat terug aan te leren, dat voelen. Ik heb gewoon zelf nog nooit de behoefte gehad om iemand flink te noemen. Want altijd is er een beter woord. Is je kind snel over een teleurstelling heen, dan heeft het misschien geleerd om daarmee om te gaan. Heeft je kind flink gespeeld, dan had het misschien gewoon een leuk spel bedacht. Heeft het flink gewerkt, dan had het veel concentratie. Zo is er voor elke situatie wel een alternatief. Dus verban alsjeblieft het woord flink uit je woordenboek. Of, als je het toch wil gebruiken, hè, gebruik het dan voor wie het nooit gebruikt wordt. Voor volwassenen. Die hebben al heel veel tijd gehad om dingen te leren en toch gooien die afval op de grond en zeggen die geen goeie dag terug wanneer grote of kleine mensen goeiemorgen zeggen. En die ene bestelwagen die mij en mijn fiets 3 ochtenden per week levensgevaarlijk voorbij steekt op een heuvel in een bocht, die is pas echt niet flink. Dus als je je niet kan bedwingen, gebruik het dan voor die mensen. Want hen ben ik ook koekebeu.
0: Het is warm voor iedereen. Ook voor Annelies Moons. Van harte dank voor deze tirade. tegen het woord flink, zeker in het gebruik bij kinderen. Ik knoop het in mijn oren en ik ruik een nieuwe rubriek, verboden woorden. Misschien moeten we daar eens over nadenken. Morgen weer, en morgen is er weer het zonnetje in huis, Annelies Moons. Zometeen na het nieuws van 1 is er voor u Ilse Liebens. Blijf dus bij ons, blijf bij Radio 1.
1: Nieuwe Feiten is er ook elke weekdag als podcast. Abonneer je nu op VRT Max. De zee geeft en neemt. De zee verbindt. Verhalen spoelen aan en verdwijnen in de branding. Ik raak er niet boven, jongens. Als de zee nu zelf eens zou kunnen praten of ons een boodschap zou kunnen sturen in een fles, wat zou die dan zijn?
3: Message in a Bottle, Theater aan Zee. Van 29 juli tot 8 augustus in Oostende. Info en tickets, theateraanzee.be. Samen met De Standaard, KNAK en Radio 1.
4: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
5: Annulering door herexamens. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
6: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
7: Hallo kus, het is uw rechteroor hier.
8: En hier uw linkeroor.
7: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
8: Wat blief?
7: Zie je het wel?
8: Oh, amai, dat is ampetant.
7: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
8: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
7: Wat?
8: Aan halve prijs.
7: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
8: Wat blief?
7: Bij Hans.
8: Ja, ja, het kan anders.
9: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
10: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
9: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
10: Ja, blijf gaan.
9: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
11: U denkt vaak aan wat u hebt opgebouwd. En aan wat u wilt doorgeven. Aan de waarden die voor u belangrijk zijn. En aan het maken van de juiste keuzes. Bij Deutsche Bank zijn we continu bezig met wat voor u echt telt. Met interesse in uw traject. Met aandacht voor uw project. En met de focus op uw vermogen.
12: Dankzij onze wereldwijde expertise en die van tientallen gerenommeerde fondsenhuizen bieden wij u het meest doordachte advies voor uw vermogen. With deep dedication, Deutsche Bank.
1: VRT Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.
2: 1 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impen. Minister van Defensie Franke wil op termijn alle Belgische F-16's aan Oekraïne geven. En afgelopen nacht heeft Oekraïne een zware aanval op Rusland uitgevoert. Premier Bart De Wever heeft deze voormiddag de Oekraïense president Zelensky ontvangen in Brussel. Ook minister van Buitenlandse Zaken Prevot en minister van Defensie Franke waren daarbij aanwezig. Ze hebben besproken hoe België Oekraïne kan helpen in de oorlog. Franke heeft Zelensky gegarandeerd dat ons land nog dit jaar F-16 zal sturen. Dat had ons land al lang geleden beloofd. Franke zelf wil op termijn zelfs al onze F-16's geven als de nieuwe F-35. 30 vliegtuigen er zijn.
13: We hebben onze F-16's nog nodig voor heel wat taken. Dus die zullen we nog even nodig hebben. Maar er zullen dit jaar al F-16's overhandigd kunnen worden aan Oekraïne. Dat is ook de afspraak, daar houden we ons aan. Er is ook de vraag om eventueel alle F-16's te kunnen leveren tegen 2029. Dat is iets wat ik ga verdedigen. En dat moet nog binnen de regering besproken worden. Dus maar goed. Ik denk dat we Oekraïne moeten steunen. Hè?
2: Zometeen heeft Zelensky een lunch met koning Filip. Daarna vertrekt hij naar de Europese top. En in Moskou staat een grote olieraffinaderij in brand na een Oekraïense drone-aanval. Rusland zegt dat het meer dan 550 drones uit de lucht haalde. Maar in trio, het was dus een hele grote aanval.
14: Ja, de grootste ooit, denk ik. De grootste ook op de Russische hoofdstad Moskou, want die werd vooral geviseerd. Er kwam een drone neer in een appartementsgebouw en een winkelcentrum. Maar het hoofddoel was de uitgestrekte olieraffinaderij van Moskou. En je ziet op beelden verschillende brandhaarden en gigantische zwarte rookpluimen boven dat deel van de stad. Het is al de tweede keer op 3 dagen tijd dat die olieraffinaderij wordt aangevallen. Ze is belangrijk voor de brandstofvoorziening van de regio en van de 4 luchthavens van Moskou. En die zijn trouwens de afgelopen uren verschillende keren stilgelegd door die drone-aanvallen.
2: Dankjewel, Marijn. De Hoge Raad voor Justitie ontving vorig jaar fors meer klachten over de werking van justitie. Die raad houdt toezicht op het gerecht om te zien of alles correct verloopt. In totaal zijn 427 nieuwe dossiers geopend. Uiteindelijk zijn 66 klachten ook gegrond verklaard. Het grootste probleem is de lange duur van de procedures. Zo kreeg iemand, wiens zaak oorspronkelijk in 2023 zou beginnen, te horen dat dat ten vroegste in april 2030 zou gebeuren. Het is belangrijk dat mensen met klachten bij ons terecht kunnen, zegt Daniel van den Bossen van de Hoge Raad.
15: Het is wel de bedoeling dat effectief iedere burger die meent dat er iets mogelijk zou fout lopen, dat we daarmee aan de slag kunnen gaan. Want voor alle duidelijkheid, na die klachtenprocedure hebben we nog een ander instrument, dat is een audit. En dat betekent wanneer er verschillende klachten rond een bepaalde entiteit zouden zijn, dat we dan breder gaan kijken en zeggen, oké, we gaan een keer de entiteit op een bepaald vlak gaan doorlichten, om dan op ons beurt aanbeveling te doen met het oog op een verbetering van de werking.
2: De raad vraagt om in de toekomst ook tuchtrechtelijke maatregelen te kunnen nemen. De waterkwaliteit van de erkende zwemzones in Vlaanderen is over het algemeen uitstekend. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse Milieumaatschappij die het zwemwater in Vlaanderen controleert. Katrien Smet legt uit.
16: In onze 103 erkende locaties, zowel aan de kust als de binnenwateren, heeft drie kwart een uitstekende zwemwaterkwaliteit en een kwart heeft een goede kwaliteit. En eentje had een minder goed rapport, maar die locatie heeft nu heel wat werken gedaan. Die plek is helemaal heraangelegd en ook daar is de zwemwaterkwaliteit nu goed.
2: Blauwalgen zijn wel steeds vaker en steeds vroeger op het seizoen een probleem. Dat komt door de klimaatverandering en je mag ook niet overal zomaar zwemmen. In het station Brussel-Zuid is er vanaf nu een aangepaste wachtruimte voor reizigers die hulp nodig hebben om de trein te nemen. Het gaat om een proefproject in Brussel-Zuid, omdat in dat station de meeste hulpvragen worden gesteld. Gemiddeld zijn dat er 45 per dag. De ruimte in de centrale hal is helemaal aangepast aan de noden van mensen met een beperking, vertelt Dimitri Temmerman van de NMBS.
17: Ze is volledig rolstoel toegankelijk. Er zijn aangepaste stoelen, stopcontacten op de juiste hoogte of er zijn zelfs drinkwaterbakjes voor de geleide honden. Kortom, een plek waar mensen met een beperkte mobiliteit die assistentie hebben aangevraagd op een heel aangename plek in alle rust kunnen wachten op hun assistentie en op hun terrein.
2: De Belgische voetbalvrouwen, de Red Flames, moeten het opnemen tegen Polen om een stap dichter bij het WK in Brazilië te komen. In oktober spelen ze de tweede wedstrijd. Eén thuis en één uit. Als België wint van Polen, volgt nog een tweede en beslissende play-off ronde. En daarna weten we welke Europese landen naar het WK van volgende zomer mogen. Nog 7 Europese landen kunnen zich plaatsen. En Afitian neemt eind deze maand deel aan de Meerkamp op de meeting in Ratingen in Duitsland. Het is haar eerste officiële wedstrijd sinds haar opgave op het WK in Tokio in september vorig jaar. Tiam zal in Duitsland geen volledige 7 kamp afwerken, maar zich focussen op enkele onderdelen. Midden juli neemt ze ook deel aan het verspringen op de internationale atletiekmeeting in Luik. In augustus volgt het EK in Birmingham. Tiam is drievoudig Olympisch kampioene op de 7-kamp. Wat hoge wolkenvelden in het westen, maar in de meeste streken veel zon en warm tot 33 graden. Vanavond en volgende nacht kan het onweren met mogelijk intense neerslag, hagel en zware windstoten. Morgen drukkend warm tot 35 graden. Met opnieuw kans op hevig onweer. We begonnen met de Oekraïense president Zelensky. Hij is in Brussel voor een Europese top. Maar eerst had hij nog een gesprek met de leden van de Belgische regering. Minister van Defensie Theo Franke is er voorstander van om al onze F-16's aan Oekraïne te geven zodra de nieuwe F-35's er zijn. Meer op vrtnieuws.be.
18: Radio 1.
19: Ilse Liepens.
20: Geen zware inspanningen, 2 liter water en veel muziek. Dat is mijn voorschrift voor deze namiddag, voor donderdag 18 juni. Een heel goedemiddag, heel fijn dat je luistert naar...

Zeg maar zeker, chic en good times op Radio 1. Wat heb ik in de aanbieding vandaag? Tickets voor José James, de jazzzanger. Die komt muziek van Marvin Gaye spelen in de Roma. Dat is volgende week zondag. Isolde Lazoen die heeft de debuutplaat van Goldtrap gekozen als klassiek album van de week. En we ontdekken samen de nieuwe plaat van Olivia Rodrigo. En dit is nieuw werk van Chaka Khan, Shakzilla.

0: Hij heeft zijn focus wat verlegd. Deze man maakt tegenwoordig beeldende kunst. Just Jack and Stars in Their Eyes. Het is ruim 1:15 geworden. Opletten, als je onderweg bent op de Antwerpse ring richting Nederland, is het 1,5 uur file rijden tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne. Twee rijstroken zijn versperd door een ongeval. Er komt 1 kwartier bij richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. En richting Stabroek 1,5 uur op de R2 tussen Beveren en de Liefkenshoektunnel. Op de E17 naar Antwerpen 1,5 uur erbij vanaf Haasdonk. En zo'n 1 kwartier op de E34 van voor Waaslandhaven-Oost en op de E19 van voor Kleine Barreel. Excuseer, op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek bijna 1,5 uur bumperen door de werken in Temse. Op de binnenring rond Brussel 1 kwartier erbij tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. En op de buitenring 20 minuten filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Dit is nieuwe muziek van Trixie Whitley.
1: Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.

0: Bij Telenet weten we dat je als weddingplanner soms dit telefoontje krijgt.
1: Ja, in de bloemen die zouden we dan moeten matchen met ons EVI-chameleon. Groen! Oh nee, wacht! Blauw!
0: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat

Desiree en Feel So High. En daarvoor Trixie Woodley met Building Fences. Clarence Clemons, die kenden we natuurlijk als de saxofonist van de E Street Band van Bruce Springsteen. Het is vandaag exact 15 jaar geleden dat de big man overleed. Zijn plaats bij de E Street Band is ondertussen ingenomen door Jay Clemons, het neefje van Clarence Clemons. Dit is hij, samen met Jackson Browne en You're a Friend of Mine.

En nog een keertje helemaal voluit gaan met die saxofoon op het einde. Clarence Clemens samen met Jackson Browne en You're a Friend of Mine. We moeten niet naar Zuid-Frankrijk, want de zuidelijke temperaturen komen naar ons. Dit zijn de Erwtenbrekers.

Nieuwe single van de Erdebrekers heet het Zunnen. Zometeen ga ik tickets weggeven voor het concert van José James volgende week zondag in de Roma. Een bijzonder concert gaat dat zijn, want helemaal opgehangen aan een plaat van Marvin Gaye. De plaat I Want You. Legendarisch album natuurlijk. Viert dit jaar zijn 50ste verjaardag. Dus voor dat concert kan je straks tickets winnen naar Marvin Gaye.

Dit moet je je dus voorstellen, maar dan met de stem van José James volgende week in de Roma in Antwerpen. Marvin Gaye en I Want You. José James heeft het al vaker gedaan, hè? In het werk van anderen gedoken. Hij heeft ooit die Bill Withers tribute plaat gemaakt. Een paar dagen geleden heeft hij getoerd met de songs van Erykah Badu. En nu is hij dus op tournee met I Want You van Marvin Gaye. Dat meesterwerk dat dit jaar 50 jaar bestaat nog altijd geldt als een mijlpaal. En nog altijd heel veel andere artiesten beïnvloedt. Het concert start volgende week zondag met de volledige uitvoering van die plaat, I Want You. Gevolgd dan door een miniset van China Moses, want die is mee als gast bij José James. En zij is de dochter van Didi Bridgewater en de appel is daar niet ver van de boom gevallen. Dus sowieso de moeite om te gaan. José James, 50th anniversary, Marvin Gaye's I Want You. Zo heet het concert officieel. Als je daar naartoe wil, dan moet je even de app van Radio 1 open doen, want ik heb hier duotickets liggen en ik heb nodig van jou, jouw naam, jouw e-mailadres en ook de titel van dit nummer. Naam, e-mailadres en de titel van deze song doorsturen nu in de app van Radio 1.

0: Mocht het niet al zo warm zijn, dan zouden we ons nog extra kunnen warmen aan die stem van José James. Come to my door was meteen ook het juiste antwoord dat je moest sturen in de app van Radio 1. De tickets voor het concert van José James, die dus die plaat van Marvin Gaye komt spelen volgende week zondag in de Roma. Die tickets zijn ondertussen allemaal de deur uit. En de winnaars hebben een berichtje teruggekregen in de app van Radio 1. Dus ga daar maar een keertje kijken als je hebt meegedaan. Het is bijna 14:15 geworden. Wat gebeurt er onderweg op de Antwerpse ring richting Nederland? Is het bijna 2 uur file rijden van Sint-Anna-Linkeroever tot Deurne door een ongeval. Richting Gent een kwartier erbij tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. En ook richting Stabroek op de R2 tussen Beveren en de Liefkenshoektunnel. Op de E17 naar Antwerpen bijna 1 uur erbij vanaf Haasdonk. En op de A12 een half uur vanaf Wilrijk. Je schuift een kwartier aan op de E34 van voor Waaslandhaven-Oost en op de E19 van voor Kleine Bareel. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek een half uur vertraging door de werken in Temse. En op de binnenring rond Brussel komt er een kwartier bij tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde.
1: Radio

Hij is ook de drummer en de zanger van Duran Jones en The Indications. Aaron Fraser met Over You. Kijk hier, nog een drummer die heel goed kan zingen. Ben van Looy bij Daspop. Dit is Different Class.

We zaten met Tom Pintens in Charleroi en we gaan nu naar Brussel met deze Camille Yembe, die onlangs haar heel erg goede debuutplaat heeft uitgebracht, waar dit ook op staat: Rien à fêter.

0: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
1: Ze zijn er. Nu bij Aldi een superdeal op onze verse Zeeuwse bodemcultuurmosselen. 2 kilo Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. Aldi, altijd slim.
2: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
3: Mannekes.
4: Bombie.
3: Ik ga schilderen.
4: Nee, Bombie, we gaan klussen.
3: Schilderen.
4: Klussen.
3: Schilderen.
4: Klussen.
3: Schilderen.
4: Klussen.
3: Mannekes.
4: Moeder.
3: Schilderen is ook klussen.
4: Oh ja.
3: En tot maandag is het 25% korting op alle verf.
4: 25?
5: Ja, want wij gaan schilderen met Gamma.
6: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
3: Gamma, jouw verfexpert.
7: Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Precies. Keno, lekker op de camping. Kessie, want deze week kampeerspullen tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
10: Code Yellow!
11: Tot 21 juni krijg je bij Telenet 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
12: Oei, nog maar tot 21 juni?
11: Yep, info op telenet.be.
13: Kom, we gaan klinken op onze nieuwe keuken. Champagne? Nee, jij blijft zitten. Ik heb hier alles binnen handbereik.
14: Voilà, dat is het Grando keukeneffect. Ook zin in een nieuwe keuken? Ga eerst naar Grando.
15: 11 zelfstandige keukenspecialisten onder één merk.
16: Grando. Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
17: Oh, ik zal het eens opzoeken.
16: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
17: Shh. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
16: Ah, top hè, die Kate.
15: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate, KVC, beweegt met je mee.
18: VRT Radio 1.
19: Alles begint bij luisteren.
20: 2 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impen. De waterkwaliteit van de erkende zwemzones in Vlaanderen is over het algemeen uitstekend. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse Milieumaatschappij die het zwemwater in Vlaanderen controleert. Slechts op 1 plaats was de kwaliteit slecht. 3/4 van de zwemzones scoort uitstekend, de rest scoort goed. De VMM merkt dat de kwaliteit er algemeen op vooruit gaat, zegt Katrien Smit.
21: Die zwemwaterkwaliteit die gaat er inderdaad op vooruit. Er wordt ook heel veel in geïnvesteerd eigenlijk. Ook de beheerders van heel wat plassen nemen heel wat maatregelen. Dus dat is eigenlijk toch wel positief nieuws dat die investeringen lonen.
20: Blauwalgen zijn wel steeds vaker en steeds vroeger op het seizoen een probleem. Dat komt door de klimaatverandering. En belangrijk, je mag niet zomaar overal zwemmen. Premier Bart De Wever heeft deze voormiddag de Oekraïense president Zelensky ontvangen in Brussel. Ook minister van Buitenlandse Zaken Prevot en minister van Defensie Franke waren daarbij. Ze hebben besproken hoe België Oekraïne kan helpen in de oorlog. Franke heeft Zelensky gegarandeerd dat ons land nog dit jaar F-16 zal sturen. Dat had ons land lang geleden al beloofd. Franke zelf wil op termijn zelfs al onze F-16's geven als de nieuwe F-35 gevechtsvliegtuigen er zijn.
0: We hebben onze F-16's nog nodig voor heel wat taken. Dus die zullen we nog even nodig hebben. Maar er zullen dit jaar al F-16's overhandigd kunnen worden aan Oekraïne. Dat is ook de afspraak, daar houden we ons aan. Er is ook de vraag om eventueel alle F-16's te kunnen leveren tegen 2029. Dat is iets wat ik ga verdedigen. En dat moet nog binnen de regering besproken worden. Dus maar goed, ik denk dat we Oekraïne moeten steunen. Hè.
20: Na een lunch met koning Filip gaat Zelensky verder naar de Europese top. De Pro League heeft de voetbalkalender voor volgend seizoen in de hoogste klasse bekendgemaakt. Landskampioen Club Brugge opent op vrijdag 7 augustus het nieuwe seizoen tegen het pas gepromoveerde KV Kortrijk. Bekerhouder Union, dat tweede eindigt in de competitie, speelt een dag later bij Westerlo. Op de vierde speeldag eind augustus zijn er de eerste toppers met Union tegen Anderlecht en AA Gent tegen Club Brugge. En de Belgische voetbalvrouwen, de Red Flames, moeten het opnemen tegen Polen om een stap dichter bij het WK in Brazilië te komen. In oktober spelen ze twee wedstrijden, één thuis en één uit. Als België wint van Polen, volgt nog een tweede en beslissende playoffronde. Daarna weten we welke Europese landen naar het WK van volgende zomer mogen. Nog 7 Europese landen kunnen zich plaatsen. In het westen wat wolken, maar in de meeste streek veel zon en warm tot 33 graden. Vanavond en volgende nacht kan het onweren. Morgen drukkend warm tot 35 graden. Met opnieuw kans op hevig onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.

Artiesten beginnen hun concerten vaak met dit nummer. Kwestie van meteen de toon te zetten en met genoeg energie te starten. Simple Minds en Waterfront. Een heel goedemiddag. Fijn dat u luistert naar Radio 1. Dit is Tove Lo samen met Stromae, De Fleur.

0: Jazz en hip-hop combineren, dat kon hij als geen ander guru. Hier samen met MC Solar op Le Bien, Le Mal. Het is bijna 14:15 geworden. Er staat al 127 kilometer file. Op de Antwerpse ring richting Nederland komt er 1,5 uur bij. Van Sint-Anna-Linkeroever tot Deurne. De weg is daar nu wel vrijgemaakt. Richting Gent, 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. En 20 minuten richting Stabroek op de R2 tussen Beveren en de Liefkenshoek-tunnel. Op de E17 naar Antwerpen blijft er meer dan 1 uur vertraging vanaf Haasdonk. Op de A12 1,5 uur vanaf het viaduct van Wilrijk en ook aanschuiven op de E34 vanaf Melzele. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek sta je 1,5 uur in de file door de werken in Temse. Op de binnenring rond Brussel komt er 1 kwartier bij tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Op andere plaatsen lichte vertragingen.
1: Radio 1.

0: Dit is het album van de week.
1: Ze is nog maar 23 en ze heeft net haar derde plaats uitgebracht. En vorig jaar was ze nog een van de headliners op Rock Werchter. Olivia Rodrigo, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love is ons album van de week. Ze heeft zichzelf een beetje opnieuw uitgevonden. Ze wou zichzelf van een andere kant tonen, zegt ze. Haar meer vrolijke kant, maar ook meteen haar meest experimentele plaat tot nu toe. Het is eigenlijk een conceptalbum geworden, want ze was heel erg verliefd toen ze de plaat begon te schrijven. Dus in dat eerste deel, die eerste nummers, hoor je echt bijna de hormonen in het rondvliegen. Ze is stapelverliefd, het zijn luchtige songs. En dan komt deel 2, hartzeer, de onzachte landing. En dit nummer, Baked, hoort bij dat tweede deel, want ze moet hier smeken om de affectie van haar lief. Olivia Rodrigo.
0: Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.

Olivia Rodrigo met Baked van op onze album van de week You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. De titel zegt eigenlijk alles, hè. Je kan die plaat trouwens winnen via het Radio 1 kanaal, via die pagina van de VRT Max. Dit is Cœur de Pirate. Adieu.

Cœur de Pirate en Adieu. Voor wie graag een pauze wil inlassen op zijn werk zometeen. Ik heb dik 5 minuten Pink Floyd voor je klaarstaan. Na The Strokes. En Going Shopping.

0: Ze zijn er. Nu bij Aldi, een superdeal op onze verse Zeeuwse bodemcultuurmosselen. 2 kilo Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. Aldi, altijd slim.
1: Radio 1, live.

En dit is lekker confronterend, want het is vandaag exact 30 jaar geleden, jawel, dat Beck Odelay uitbracht. Die plaat waar Where It Set op staat. En Devil's Haircut ook. En ook deze New Pollution. 30 jaar al.

Indrukwekkend hoeveel genres hij in 1996 samenbracht op één plaat. Van folk, van pop, van country tot elektronische elementen. Fantastische plaat Odelay van Beck met Rob the New Pollution. Dit is Frans Kalf en Now and...

0: Ze zijn aan het toeren samen met Kesha, P-Thug en Dave One, oftewel Chromeo en Needy Girl. En zo is het precies 20-3 geworden. Opletten als je onderweg bent, want er staat al 131 kilometer file. Op de Antwerpse ring richting Nederland komen er 40 minuten bij van Sint-Anna-Linkeroever tot Deurne. De weg is daar nu wel vrijgemaakt. Richting Gent een kwartier extra tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En een klein half uur richting Stabroek op de R2 tussen Beveren en de Liefkenshoek-tunnel. Op de E17 naar Antwerpen anderhalf uur vertraging vanaf Haasdonk en 40 minuten op de E34 vanaf Melselen. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek meer dan een half uur erbij aan de werken in Temse. Op de binnenring rond Brussel dan 20 minuten file golven tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren. En op de buitenring is dat een kwartier tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Op andere plaatsen lichtere vertragingen.
1: Radio 1. Ilse Liebens.

één langgerekte gitaarsolo van dik 5 minuten. Dat moet aangenaam geweest zijn om dat in te spelen. The Isley Brothers op Radio 1 met That Lady. Zometeen Emma Bale op je radio na Sky Newman, Man of the House.

Emmabel en Kompas. Opgelet als je onderweg bent. De politie meldt een ongeval op de E314 van Leuven naar Lummen voorbij Wilselen. De snelweg is daar volledig versperd. Een ongeval dus op de E314 van Leuven naar Lummen voorbij Wilselen. Opletten daar, want de weg is volledig versperd. Dit is Rye, een Fatal.

0: Ik heb mezelf ook voorgenomen van niet alles te willen zien. Dan ga je kapot aan.
1: Veel wedstrijden van het WK voetbal worden diep in de nacht gespeeld.
2: En daarom maken wij de volgende ochtend een podcast met onze analisten. Dus Filip moet geen 5 weken wakker blijven.
3: Ja, nee. Het is een beurt.
4: De WK-podcast Sportza WK Daily. Elke dag een samenvatting van de nacht. Met Jonathan Mettepenningen en Gilles Meulemans.
2: 5 weken.
3: Dat is nog.
4: Vanaf 7:00 ochtends op VRT Max.
5: 15 jaar geleden trokken meer dan 100 Belgische vrouwen naar IS in Syrië.
6: Hoe is het mogelijk geweest? Met heel veel verwijten aan jezelf toe.
5: Ik ben Filip Heijmans en in de VRT Nieuws podcast Vrouwen van IS spreek ik met hen. Hoe was het leven in een terreurgroep?
6: Ik heb al een paar keer tafereelen gezien die ik nooit had willen zien.
5: En met welk gevoel kijken ze erop terug?
6: Ik kan het ook niet terugspoelen. Het is natuurlijk wat het is, maar... Ja.
5: De VRT Nieuws podcast Vrouwen van IS. Nu op VRT Max.
7: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
8: Gebroken been in Rome? Vakantiepret wordt vakantiepech.
9: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
10: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
11: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
10: Hoe praat jij nu?
11: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
10: En vind je vrouw dat niet lastig?
11: Ja, die zei dat ik sowieso 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
12: Mobile Vikings.
10: Play it smart.
13: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1+1, gratis. Mooi weer van...
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Bij Telenet weten we dat je als weddingplanner soms dit telefoontje krijgt.
16: Ja, in de bloemen die zouden we dan moeten matchen met ons Evi-chameleon.
17: Groen! Oh nee, wacht! Blauw!
15: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak.
17: Ja, geel!
15: Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
18: Oh, yellow! Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
19: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
20: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler en geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition.
21: Kia. Movement that inspires.
20: Voorwaarden op kia.be.
22: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
23: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
22: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht, met een nieuw inzicht.
24: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert? Al eens nagedacht over uw pensioen.
22: Doen we wel. Argenta.
25: Zo simpel kan het zijn.
4: VRT Radio 1.
26: Alles begint bij luisteren.
27: 3:00, goedemiddag VRT Nieuws met Iris van Impen. 2 Brusselse jongeren zijn veroordeeld tot 5 jaar cel voor een gewelddadige home-invasie bij een gezin in Overijse in Vlaams-Brabant. Een 3de verdachte kreeg ook 5 jaar cel, maar moet maar 2 jaar effectief uitzitten. De overval gebeurde vorig jaar. 2 gemaskerde mannen drongen 's ochtends vroeg het huis binnen, sloegen de minderjarige zoon met de kolf van een wapen en bedreigden de andere bewoners met een mes. De overvallers gingen aan de haal met onder meer gsm's, bankkaarten, juwelen en een horloge, maar konden kort na de overval worden opgepakt. Autowrakken zullen voortaan vaker in Europa gerecycleerd worden. Het Europees Parlement heeft een wet daarover goedgekeurd. Afgedankte auto's zitten vol waardevolle grondstoffen zoals staal en koper. En die komen hier goed van pas. Maar nu gaan er elk jaar zo'n 3,5 miljoen auto's vanuit Europa naar Afrika. Daardoor is recyclage niet mogelijk. De nieuwe wet moet daar verandering in brengen, zegt Europees Parlementslid Sarah Mathieu van Groen.
0: Vandaag zijn we heel afhankelijk van China als het gaat over kritieke grondstoffen. En dat is natuurlijk een probleem voor Europa. Dat is ook een probleem voor onze bedrijven. En eigenlijk is de oplossing simpel, hè. We moeten gewoon de grondstoffen die we vandaag al hebben in Europa gaan hergebruiken. Op die manier zijn we minder afhankelijk van China of andere landen in de wereld die daar nu bijna een monopolie op hebben. En creëren we ook jobs om dat soort van hergebruik van grondstoffen te gaan realiseren.
27: Nieuwe auto's moeten voortaan ook voor een deel met gerecycleerd plastic gemaakt worden. De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken, Gideon Saar, heeft alle contact met Europese buitenlandvertegenwoordiger Kaya Kallas stopgezet. Aanleiding is een vermeende uitspraak van Kallas, waarin ze Israël zou hebben vergeleken met het vroegere apartheidsregime in Zuid-Afrika. Volgens Saar heeft Kallas die uitspraak niet ontkend of verduidelijkt en eist hij eerst een rechtzetting voor hij verder contact wil. De spanningen tussen Israël en de Europese Unie lopen al langer op, onder meer door de oorlog in Gaza en het beleid in de bezette westelijke Jordaan-oever. Kallas benadrukte intussen dat de Europese Unie verder wil praten en pleit ook voor een twee-staten-oplossing waarbij Israëli's en Palestijnen een eigen staat hebben. En de Pro League heeft de voetbalkalender voor volgend seizoen in de hoogste klasse bekendgemaakt. Landskampioen Club Brugge opent op vrijdag 7 augustus het nieuwe seizoen tegen het pas gepromoveerde KV Kortrijk. Bekerhouder Union, dat tweede eindigde in de competitie, speelt een dag later bij Westerlo. Op de vierde speeldag, eind augustus, zijn er de eerste toppers met Union tegen Anderlecht en AA Gent tegen Club Brugge. In het westen wat hoge wolken, maar in de meeste streken is het zeer zonnig en warm tot 33 graden. Vanavond en volgende nacht kan het onweren. Morgen drukkend warm tot 35 graden met opnieuw kans op hevig onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.

Coldplay en Life in Technicolor 2. Een heel goedemiddag. Fijn dat je luistert naar Radio 1 op deze warme donderdagnamiddag. Dit is Boudewijn de Groot, een wonderkind van 5.

Boudewijn de Groot en een wonderkind van 50. Isolde Lazoen serveert ons straks opnieuw een nummer uit haar classic album van de week. Dat is die heel mooie debuutplaat van Goldfrapp. Ik zie ook de Rascals klaarstaan. Lenny Lenny en Belinda Carlisle, jawel. En ook deze Olivia Dean. Dit is Baby Steps.

0: Dit jaar de 6 in 26 Tour. Officieel ter ere van het feit dat Nick Kershaw al 50 jaar een verantwoordelijke volwassen is. Maar ze hebben er maar gewoon een term opgeplakt hoor. Staat ook bij het dat ook de Why the Hell Not Tour kunnen heten. Nick Kershaw, and wouldn't it be good? Het is bijna 3:20. Er staat 156 kilometer file. Moeizaam onderweg nu al. Op de E314 van Leuven naar Lummen is door een ongeval voorbij Wilselen maar één rijstrook beschikbaar. Er staat 3 kwartier file vanaf Gasthuisberg. Naar Antwerpen ook 3 kwartier aanschuiven. Op de E17 vanaf Sint-Niklaas en op de E34 vanaf Melselen. 10 minuten op de A12 vanaf Wilrijk en op de E19 vanaf Edegem. En vanuit Breda aanschuiven op de E19 vanaf Kleine Bareel. Op de Antwerpse ring richting Nederland bijna 1 uur erbij tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. En richting Gent een klein 30 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de R2 richting Stabroek ruim 30 minuten aanschuiven tussen Beveren en Lilo. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek 20 minuten erbij aan de werken in Temse. Op de buitenring rond Brussel dan 20 minuten file golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Op de binnenring ook 20 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren. En elders op de snelweg lichte vertragingen. In Brussel is de Rijerscentrumtunnel afgesloten voor de Europese top. En in Gent is door een ongeval op de Eurosilo Rotonde de rechterrijstrook versperd. En dat in de richting van Destelbergen.
1: Radio 1.
2: Do you know what you've got? You've got a perfect woman. She treats you right. Keeps you satisfied. It's out.

0: Belmond.
1: Hey.
2: Alles klaar voor uw tuinfeest?
1: Bijna. Teten is besteld. Barbecue.
2: Lekker.
1: Alleen, ik heb geen barbecue.
2: Oei.
1: En geen tuinmeubelen. Daarom ben ik dus bij
2: O'Green.
1: Het zijn hier tuinpromoties.
2: Jij geeft een feestje en het is daar korting.
3: Zo toevallig.
4: Nu 20% korting op barbecues, zonnewering en tuinmeubelen. Bij O'Green Ekeren, Sint-Katelijne-Waver, Zwijndrecht-Olen en Pelkmans-Steurnhout. O'Green en Pelkmans. Voorwaarden in de winkel.
5: Kissie, Keno, lekker op de camping. Kissie, want deze week kampeerspullen tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
6: Radio 1 live.
7: Dus heel filmisch en zo. En dat classic album, zal je niet verbazen, is dat ook. Het is de debuutplaat van Goldfrapp. Dan zitten we in het jaar 2000. Die plaat die heet Felt Mountain. En Goldfrapp is op dat moment het duo Alison Goldfrapp en Will Gregory. En die hebben een plaat opgenomen die heel duur klinkt, maar die eigenlijk met heel beperkte middelen is gemaakt ergens in een oude bungalow op het Britse platteland. We gaan luisteren naar de titeltrack, Felt Mountain.
8: Felt Mountain is de titeltrack. En het vat zo'n beetje de sfeer en het klankenspectrum van de hele plaat samen of zo. Het gaat over eenzaamheid, leegte, isolatie in de natuur. De beklemming ook van de natuur dat Alison voelt. Ze jodelt in dat nummer. Weer een of ander effect van heel haar kleurenpalet. Ik denk dat je dat hoort rond 20 à 30 seconden horen ze zo jodelen. Maar dat wel op een coole manier. Het is geen hitgevoelige single ook alweer. Heel die plaat is dat niet. Maar het is gewoon meer een dieper hypnotiserend luisterstuk. Een kunstwerkje. Thank you.

Wat een visitekaartje was me dat ze afgaven in het jaar 2000. Alison Goldfrapp en Will Gregory. Goldfrapp, Felt Mountain, zo heet het classic album van de week. Gekozen door Isolde Lazoen. Je hoorde de titeltrack, oftewel een kunstwerkje met gejodel.

0: Het is donderdag, we mogen al een klein beetje aan het weekend beginnen denken, toch? The Avalanches en Jamie XX en Every Single Weekend.
1: Radio 1.
0: Maar eerst moet er nog van alles gebeuren, onder andere binnen een half uur. Een nieuwe aflevering van De Wereld Vandaag met Gert Geens. Goedemiddag.
2: Graag, dag Ilse. Goedemiddag.
0: Gert, VRT Nieuws is een reportage gaan draaien hier in Brussel aan het Noordstation. Waarom precies?
2: Ja, er is daar in de buurt nu al een paar maanden een verplicht sluitingsuur. Hè, voor handelszaken, horeca en de bordelen daar ook. Dat sluitingsuur is uitgevaardigd om voor meer relatieve rust in die wijk te zorgen. Maar de reportage die collega Stijn Valk er nu gaan draaien, is die lijkt eerder het tegendeel te suggereren. Sterker zelfs, mensen die aan bod komen in het stuk, die zeggen dat de situatie rond het Noordstation nog nooit zo erg geweest is. Wie daar wel eens de trein moet nemen, zal er misschien ook wel ervaring mee hebben. En Stijn komt ons straks vertellen waarom dat sluitingsuur voorlopig dan toch blijkbaar niet al te veel zoden aan de dijk lijkt te zetten. Nee. We gaan het verder ook nog hebben over wat er gisteren in het Paleis van Versailles gebeurd is in Frankrijk, want de handtekening die Donald Trump daar gezet heeft, die blijft reacties uitlokken. Zeker in de VS is niet iedereen liever laaiend enthousiast over de deal met Iran. En over een paar weken gaan de verkeersboetes duurder worden, 10% meer bepaald. Maakt het optrekken van die boetes het verkeer ook wel degelijk veiliger? Dat gaan we straks vragen aan Tom Breijs. Hij is verkeersexpert aan de U Hasselt. En mensen die nu luisteren, mogen ons in de app al laten weten of zij geloven in het nut van hogere boetes.
0: Oké, prima. Laat maar komen.
2: Ja.
0: En je hoort het allemaal na 4 uur in De Wereld Vandaag.

En daarna lag de wereld een tijd lang aan haar voeten. Belinda Carlisle en Heaven is a Place on Earth. Dit is Lennart Korevits van de Compact Disc Dummies, maar dan solo onder een nieuwe naam, Lenny. Dit is Tambourine.

0: Beste advies van de dag, try wearing a cap. Zo waren Def Dames doop voor de specials in Too Much Too Young. Het is ruim 20 voor 4, staat 161 kilometer file. Op de E314 van Leuven naar Lummen is door een ongeval voorbij Wilselen maar één rijstrook beschikbaar. Anderhalf uur file rijden daar vanaf Heverlee. Naar Antwerpen drie kwartier aanschuiven op de E17 vanaf Haasdonk en op de E34 vanaf Melzijlen. Bij Antwerpen-West is er hinder door een defect voertuig. Verder 10 minuten op de A12 vanaf Wilrijk, op de E19 vanaf Edegem, vanuit Breda op de E19 vanaf Kleine Bareel en op de A12 vanaf Antwerpenhaven een kwartier. Op de Antwerpse ring richting Nederland 1 uur extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En op de R2 richting Stabroek bijna een half uur tussen Beveren en Lillo. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Mechelen een half uur file rijden aan de werken in Temse. Op de buitenring rond Brussel dan een half uur file golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. En op de binnenring een half uur tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren. Elders op de snelweg lichte vertragingen. En in Brussel is de Reijers Centrumtunnel afgesloten voor de Europese top.
1: Radio 1.
2: Well, the good times could fill a thimble. The Saturday night fill the pool. Yeah, the fear could fill a canyon. Yeah, the fear of losing you. February, I felt the same as I do now.

Zo klonk hij vorige week toen hij live kwam spelen bij Aiko. J. Jerome 87, Track and Field. Morgen wordt er opnieuw live muziek gespeeld en wel door deze vrouw. Gaat de moeite waard zijn. Er is Nectar Wood.

zeer benieuwd wie ze morgen gaat meebrengen en hoe het gaat klinken als ze hier live speelt bij Aiko morgenmiddag. Nectar Wood en een Stick Fight. Dit is Essex en Black Video.

Met deze single leerden we destijds de band kennen. Essex met Black Video. Ik heb nog de Rascals voor je. Na Au en Cadaves. En daarna is dan Gert en de Wereld vandaag. Na het nieuws van 4:00.

0: Op een zekere dag blijkt je geluk opeens op te zijn. Niet erg. Stadstheater NT Gent presenteert een theaterseizoen waarin de melancholie welig mag tieren. Met voorstellingen van onder andere Luanda Casella, Wunderbaum, Yves de Grieze, Ontroerend Goed, Milo Rauw, FC Bergman, De Hoe en Julian Hetzel. Tickets via ntgent.be. Samen met Radio 1.
1: Oké, Maarten. Frankrijk-Noorwegen, ik zeg 4-1.
2: Mon, nee, Tess. 1-2. Voilà. Jij vergeet Haaland zeker?
1: Maar Haaland, je moet realistisch blijven, hè, Maarten.
2: Jij gunt het mij gewoon niet dat ik gelijk heb.
1: Gunnen. De WK-pronostiek is geen liefdadigheid, hè.
3: De gunfactor stopt als de Sporza WK-pronostiek start. Doe mee en neem het op tegen je vrienden in de app van Sporza.
4: Groeien betekent veel dingen. Sneller gaan, groter worden, nieuwe stappen zetten. Maar groeien op lange termijn vraagt iets anders. Inzicht, richting en keuzes die verder kijken dan vandaag. Het vermogen om te bouwen aan groei die blijft. Samen met ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
5: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
6: IKEA.
5: Meer info op IKEA.be.
7: Breaking news.
8: Dat geluid, dat betekent vaak dat er dingen bewegen op internationaal vlak. En dat is meestal geen goed nieuws voor uw export. Maar gelukkig is er ook Credendo. Om u te helpen de onzekerheid in de wereld om te zetten in kansen voor uw bedrijf. Met Credendo kiest u voor een solide Belgische partner. Zo begeleiden we u bij uw exportprojecten, dekken we uw risico's en vinden we samen de beste financieringsoplossingen. Ontdek al onze diensten op credendo.com.
9: Credendo. Turning uncertainties into opportunities.
10: Je bent rustig op vakantie. Tot plots.
11: Oei, de buur stuurt dat ons alarm afgaat.
12: Oh nee. En u?
13: Bij Verisure doen we meer dan u verwittigen. We grijpen in.
14: Wees gerust, onze bewakingsagenten en de politie zijn al ter plaatse. Alles onder controle.
13: Voor een echt zorgeloze vakantie, ga naar verisure.be. Geniet van 50% korting op de installatie van pakketten bij het Verisure alarmsysteem. Verisure. Zoveel meer dan een alarm. Verisure is een erkende onderneming voor bewaking, alarmsystemen en camera's. Aanbieding onder voorwaarden.
15: In China hebben sommige jongeren digitale ouders. Ja, wel, een Belgische content creator in China kan ons vertellen waar dit allemaal over gaat. En deze dagen verdienen ook onze studenten wel een item in de wereld vandaag.
0: VRT Radio 1.
16: Alles begint bij luisteren.
17: 4 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impen. Het blijft onduidelijk hoeveel ritten er geschrapt worden in het leerlingenvervoer voor het buitengewoon onderwijs. Minister van Mobiliteit Annick de Ridder heeft voor het eerst gereageerd op de heisa die eerder deze week ontstond. De lijn had aan scholen laten weten dat er 200 ritten geschrapt worden om binnen het budget van de Vlaamse regering te blijven. De Ridder benadrukt dat ze zich aan het budget moet houden, maar bekijkt of er nog aanpassingen mogelijk zijn.
18: Ik moet werken binnen heel strakke budgetten die wel zijn goedgekeurd door de Vlaamse regering en door het Vlaamse parlement. Anderzijds moeten we er wel voor zorgen dat we dat op een kwaliteitsvolle manier organiseren, die natuurlijk ja, voor die meest kwetsbaren op een goede manier dat vervoer regelt. En daar zijn we achter de schermen mee bezig.
17: Autovrakken zullen voortaan vaker in Europa gerecycleerd worden. Het Europees Parlement heeft een wet daarover goedgekeurd. Afgedankte auto's zitten vol waardevolle grondstoffen, zoals staal en koper. Die komen hier goed van pas, maar nu gaan er elk jaar zo'n 3,5 miljoen auto's vanuit Europa naar Afrika. Daardoor is recyclage niet mogelijk. De nieuwe wet moet daar verandering in brengen. Luc Vangin van recyclagebedrijf Gallo in Menen, West-Vlaanderen, is daar blij mee.
19: In plaats van te gaan zoeken in de grond naar ertsen om aluminium te maken of koper enzovoort, gaan we eigenlijk die grondstoffen gaan recycleren. De nieuwe wetgeving is eigenlijk een goede zaak, omdat de wetgeving vooral vertrekt vanuit circulariteit, wat dus ideaal is voor onze business natuurlijk. Maar het komt wat laat, plus dat bepaalde zaken pas tegen 2032 zullen in voege gaan.
17: Nieuwe auto's moeten voortaan ook voor een deel met gerecycleerd plastic gemaakt worden. De Nederlandse drugswebshop Funcaps zou gelinkt kunnen worden aan 18 sterfgevallen. Dat is gezegd op het proces in Nederland waar 3 verantwoordelijken terecht staan. Het Openbaar Nederlands Ministerie onderzocht de dood van tientallen mensen die drugs of pillen hadden gekocht via Funcaps en zegt nu een direct verband te kunnen bewijzen tussen zeker 18 van die sterfgevallen en de aankoop op Funcaps. 4 andere sterfgevallen worden nog onderzocht. In ons land kregen 2 uitbaters van de drugswebshop al een celstraf voor de handel in verboden middelen. Het KMI verhoogt de hittewaarschuwing voor morgen van code geel naar oranje. Enkel in West-Vlaanderen blijft code geel van kracht. Bij code oranje wordt aanbevolen om regelmatig te drinken, overdag binnen te blijven en deuren en ramen gesloten te houden om de warmte buiten te houden. En dat zal nodig zijn, zegt weerman Bram Verbrugge.
20: Ja, vandaag is het al behoorlijk warm met temperaturen tot 32 graden. Maar morgen wordt het nog wat warmer. We gaan dan naar maxima rond 30 graden aan zee. En een recordwarme 35 of 36 graden in het binnenland. Vandaar dus die code oranje. Zeer warm weer bij ons, maar de heetste lucht die zit boven Frankrijk. Daar gaan ze op veel plaatsen naar 40 graden en meer.
17: En Bram zei het al, het is erg warm. Tot 33 graden vanavond en vannacht kan het onweren. Morgen nog warmer tot 35 graden met ook dan kans op onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
21: Radio 1.
22: De wereld vandaag. Met Gert Geens.
15: Met alweer een flinke portie nieuws, maar eerst een eerbetoon van George Harrison aan John Lennon. Goedemiddag.

0: Ringo Starr speelde drums en Paul McCartney nam hier een deel van de backing vocals voor zijn rekening. En zo werd het toch nog bijna een volledig Beatles nummer, want de zang was natuurlijk van George Harrison, All Those Years Ago.
1: De wereld vandaag.
0: Vanaf 1 juli betaal je 10% meer voor kleine snelheidsboetes en bellen achter het stuur. Wie bijvoorbeeld sneller rijdt dan toegelaten, zal dan een boete van €74 in de bus krijgen in plaats van €68. En daar hebben mensen een mening over.
2: Ik denk wel dat ze invloed hebben op sommige mensen. Misschien op allemaal, niet op iedereen, maar dat het toch wel zijn ding gaat doen.
3: Wat gaat die 10% mee gaan doen voor de mensen? Ze gaan mee betalen, maar gaat hun gedrag veranderen op dat gebied? Voor die 10% denk ik niet echt.
4: Het is niet dat iedereen het breed heeft. Dus ik denk dat iedereen een beetje moet opletten aan wat ze uitgeven natuurlijk. Hè. En het verkeer, dat maak je gebruik van iedere dag. En dat moet geen dief van je portemonnee worden.
5: Ik denk dat wij ons allemaal aan de wet moeten houden. En als je de wet overtreedt, dat gevolgen heeft. En dat een boete aan vasthangt. En hoe hoog dat die dan ook is, tja, dat doet weinig ter zake, denk ik dan.
0: Vindt deze meneer benieuwd ook naar de kijk van Tom Brijs? Want hij is professor aan het Instituut voor Mobiliteit van de U Hasselt. Goedemiddag.
6: Goedemiddag. Ja.
0: We hebben net de twee standpunten eigenlijk voorbij horen komen. De ene denkt dat het verhogen van een boete een positieve invloed zou kunnen hebben wel op het rijgedrag van de bestuurder. De andere is het daar dan weer niet mee eens. Hebt u het antwoord voor ons?
6: Wel, als we naar het onderzoek kijken, want daar zijn best wel wat studies rond gebeurd de afgelopen decennia, dan hebben eigenlijk verhogingen van de boetes relatief weinig effect. Dus je moet eigenlijk al de boetes tot meer dan 50% verhogen om echt een aantoonbaar verschil in het aantal overtredingen vast te stellen.
0: Ja, dat is best wel een groot percentage natuurlijk. Meer dan 50%.
6: Ja, dat klopt. Dus deze relatief beperkte, hè, als we dat zo kunnen zeggen, het is 10% natuurlijk. Dat is niet weinig, maar we moeten daar toch in de eerste plaats niet erg veel effecten van verwachten.
0: Nee. Is dit dan vooral een handige manier om nog wat extra geld op te halen voor de regering?
6: Ik denk het wel en ik denk dat ze het ook met zoveel woorden zelfs zelf gezegd heeft. Hè. Dus de begroting moet op orde geraken en boetes zijn een van die elementen die inderdaad geld in het pakje brengen.
0: Want waar gaat het geld, want u hebt het over de begroting, waar gaat het geld van een verkeersboete eigenlijk naartoe?
6: Ja, het hangt een beetje af van welke soort boetes we spreken. Hè. We hebben tegenwoordig ook de gasboetes hè, die de gemeente zelf kunnen innen, bijvoorbeeld voor een parkeerovertreding of dergelijke, of kleine snelheidsovertredingen op hun eigen gemeentenet. Ja, dat vloeit rechtstreeks naar de gemeentekas, zal ik maar zeggen. Maar de boetes waar we hier toch over spreken, de meeste andere boetes, hè, voor een alcoholcontrole of voor te snel rijden op de snelweg en dergelijke, die gaan eigenlijk naar de federale overheid, hè, dus de federale overheid Financiën. En dan heb je eigenlijk een heel complex verdeelsysteem met sleutels, hoe dat geld een stukje wordt verdeeld. Een deel daarvan blijft federaal, een ander deel wordt eigenlijk doorgestort naar de verschillende gewesten. En dan komt het uiteindelijk ook weer terecht bij de politiezones, die dat dan kunnen gebruiken voor allerlei investeringen voor meer verkeersveiligheid.
0: Want daar gaat het geld voor een stukje ook wel naartoe, naar die verkeersveiligheid
6: jawel,
0: zelf.
6: Jawel, hè. Dus een stukje blijft hangen inderdaad voor de federale schatkist, maar toch een aanzienlijk deel, moeten we zeggen, wordt uiteindelijk toch geherinvesteerd in verkeersveiligheid.
0: Zoals?
6: Ja, dat gaat dan over bijvoorbeeld de wegen, hè, die uiteraard aanleg van fietspaden, maar dat kan ook gaan over projecten, verkeersveiligheid, het plaatsen van of het aankopen van apparatuur. De afgelopen jaren is er best wel wat geïnvesteerd in bijvoorbeeld trajectcontroles, hè, dus al die installaties die kosten ook geld. Dus daarmee wordt de verkeersveiligheid uiteraard ook gefinancierd.
0: En zou dat nog wat meer mogen zijn? Ja, altijd waarschijnlijk.
6: Meer mogen zijn, eigenlijk zou dat hopelijk niet hoeven. Hè. Dus als we ons natuurlijk aan de regels houden, dan hebben we eigenlijk al die mechanismes, controlemechanismes en boetes niet nodig. Mm. Helaas is het natuurlijk wel zo hè, dat we, als het is een beetje het sluitstuk, hè, zeggen we altijd, van ons verkeerssysteem. Hè. Als iedereen zich aan het aan de regels houdt, is dat niet nodig. Maar uiteindelijk heb je dan toch wel wat controle nodig voor diegenen die de regels overtreden.
0: Ja, het verhogen van de boete leidt niet meteen tot een ander rijgedrag. Tenzij, dat zei u daarnet al, je echt het bijna met de helft die boete gaat verhogen. Maar ziet u nog andere alternatieven die wel meer voor verkeersveiligheid zorgen, als het dan gaat over het beteugelen of vaststellen van verkeersovertredingen?
6: Wel, wat bijvoorbeeld wel in sommige landen gebeurt, is wat men noemt inkomensafhankelijke boetes. Dus een boete moet je eigenlijk voelen. En ze moet daarom ook best zo snel mogelijk volgen na de overtreding. En een aanzienlijk hoge boete voel je natuurlijk wel in je portemonnee. Alleen hebben wij in dit land eigenlijk forfaitaire boetes, dus vastgelegde bedragen voor bepaalde overtredingen. Natuurlijk, als je een hoog inkomen hebt, dan is dat forfaitaire bedrag een relatief klein percentage van jouw inkomen. Maar landen zoals Zweden, Noorwegen, Finland, Zwitserland hebben bijvoorbeeld inkomensafhankelijke boetes. Dus ja, dan ga je zelfs al verdien je veel, ga je dat toch ook echt wel in je portemonnee voelen.
0: Ja, dat is wat Fred ook bij ons heeft laten weten. Hij is mee aan het luisteren. Hij zegt, boetes volgens inkomen en type wagen ook, dan zal het vlug gedaan zijn allemaal.
6: Ja. Je moet dan natuurlijk wel dat systeem goed uitwerken en daar botsen we dan soms ook weer wel op een aantal praktische bezwaren of moeilijkheden. Je moet dat inkomen natuurlijk correct kunnen vastleggen en ja, wat ga je dan allemaal meenemen? Vermogen en inkomen zijn twee verschillende dingen. We moeten dat goed kunnen registreren. Dus je loopt daar toch wel met een aantal praktische bezwaren. Maar die landen die het geïmplementeerd hebben, ja, daar zie je toch wel de effecten.
0: Ja, daar zijn resultaten wel.
6: Ja, dus ja, een aanzienlijk hoge boete. Zelfs inderdaad als je dan veel inkomen verdient, dan ga je toch echt wel aanzetten tot andere rijgedrag.
0: Oké, het is warm vandaag buiten, maar ook dan zou ik zeggen kalm en rustig blijven achter het stuur. En dan heb je gewoon geen boete. Dat is nog altijd het beste volgens mij, nietwaar?
6: Dat is nog altijd de beste les inderdaad.
0: Dankjewel Tom Breijs, professor aan het Instituut voor Mobiliteit van de U Hasselt. Dag.
6: Alsjeblieft.

0: Muziek van Lucy Dacus. Op sociale media komt u deze dagen vast en zeker ontelbare video's tegenover. Bijvoorbeeld het WK voetbal of, zoals doorheen het hele jaar eigenlijk, van schattige dieren en lekker eten, zo gaat dat dan. Maar in China is dat soms wel anders, want op de Chinese versie van TikTok zijn filmpjes van digitale ouders een echte hype bij jongeren. In die filmpjes geven ze zorgzame en liefdevolle boodschappen aan hun volgers, zoals in dit fragment.
1: 爸爸妈妈专门给你送点好的，害怕把钱给你，问你爸呢，爸，爸，害怕你冷，害怕你受委屈，也在害怕，所以说我们专门来。
0: Ja, voor mij was dit Chinees en dan zit ik niet ver van de waarheid, maar dankzij een helpende hand kan ik wel even vertalen. Hier wordt het volgende gezegd: mama en papa hebben een jas voor jou gekocht. We willen niet dat je het koud hebt of dat je onrecht wordt aangedaan. Lucas Dekkers, goeie avond voor jou.
2: Goedenavond, ja, goedemiddag voor jou.
0: Ja, maar goedenavond wel degelijk voor jou, want jij zit in China, bent daar Belgische content creator. Digitale ouders, dat is iets, Lucas, dat we hier helemaal niet kennen. Hè. Wat gebeurt hier allemaal in dit fragment?
2: Het is eigenlijk echt ouders die alsof ze tegen hun kind lieve dingen zeggen, zorgzame dingen zeggen. Dat dan in video's steken en dat eigenlijk online zetten, zodat dat iedereen dat kan zien. En blijkbaar trekt dat dan heel veel mensen aan, omdat er heel veel mensen zijn die dat gevoel misschien niet genoeg hebben en dat wel willen. En dus dan die video's liken, daaronder gaan reageren en er staat dan een heel gegeven daar rond eigenlijk.
0: Ja, want voor alle duidelijkheid, dat zijn niet de echte ouders van die kinderen. Waarom hebben Chinese jongeren nood aan deze content?
2: Eerst en vooral is hier sowieso veel meer druk in het onderwijs en werk en zo dan dat je bij ons hebt, omdat hier gewoon meer volk is. Dus dat is logisch. Maar ook, er zijn verschillende dingen in China die ervoor zorgen eigenlijk dat kinderen met hun ouders soms een moeilijker band hebben. Zeker niet om te zeggen dat alle Chinese ouders slecht zijn, maar bijvoorbeeld, kinderen zitten vaak heel ver weg van hun ouders om te gaan studeren of om te gaan werken en gaan soms maar één keer per jaar terug naar huis. Ook cultureel is er een grotere kloof, heb ik het gevoel, tussen Chinese ouders en hun kinderen, omdat de ontwikkeling in China veel sneller is gegaan dan bij ons. Ook bijvoorbeeld, dus zo traditioneel, dat bij de ouders nog meer leeft, waar dan de jongeren minder mee bezig zijn, dat botst ook vaak. En dan heb je ook nog het feit dat in de Chinese cultuur is het sowieso de gewoonte om minder snel slecht nieuws te brengen. Zowel zelf naar je ouders, als je ouders naar u. Bijvoorbeeld, als je ouders ziek zijn, gaan ze dat niet zo snel vertellen tegen u. Als jij ergens bent en je voelt u daar niet op je plek of je werk gaat niet goed, zo een beetje zeuren. Of niet per se zeuren, maar uw noden, uw moeilijkheden in uw leven delen met uw ouders, dat wordt sowieso minder gedaan om elkaar een beetje af te schermen eigenlijk. Ook omdat er zo'n grote afstanden zijn, omdat men elkaar niet ongerust wil maken. En ja, al die dingen samen, dat zorgt dan dat je online plots digitale ouders krijgt. Dus die ouders die filmpjes maken en dat het dan keigoed aanslaat bij mensen, omdat ze daar eigenlijk hun hart kunnen gaan luchten.
0: Ja, en wie zijn die digitale ouders dan?
2: Het is echt een koppel ouders, dus dat is denk ik waarom het ook zo goed werkt, want het zijn ook echt heel leuke mensen. Het is gewoon een koppel ouders, een man en een vrouw, die ook echt een dochter hebben. Die hun dochter komt ook soms in hun video's voor en zo, maar hun bekendste video's, waarmee dat digital parent ding eigenlijk is ontstaan, staan zij eigenlijk gewoon gebogen over hun camera, dus over hun gsm. En spreken zij in de camera samen om de beurt zo lieve woordjes. Dus alsof ze eigenlijk op jou staan te kijken. Twee heel gewone mensen die daarmee zijn begonnen. En die nu miljoenen volgers hebben. En daar eigenlijk hun kost ook mee verdienen.
0: Maar het gaat dus echt maar over één koppel dat dit doet.
2: Zij kunnen een beetje gezien worden als de trendsetter. Ik denk dat er nu wel anderen ook op de kar zullen gesprongen zijn. Maar zij waren, en dat is al een 2 jaar geleden of zo, ze zijn echt wel de grootste daarin.
0: Ja, en wat wordt er in die filmpjes nog allemaal verteld? Ik had het net over die virtuele jas tegen de kou, maar wat zit daar nog zoal in?
2: Het zijn allemaal zo'n dingen. Hè. Het zijn zo dingen die je... je moet goed eten, goed op je gezondheid letten. Eigenlijk gaat het niet echt vaak diep of zo, vind ik. Ja. Maar wat ik heel treffend vind, is eigenlijk de comments daaronder. Want er zijn heel veel mensen die dan daaronder eigenlijk beginnen... dingen delen gewoon over hun leven. Van, ik heb het hier heel moeilijk. Ik, ik, past niet goed in de groep in mijn klas bijvoorbeeld. Of oh, ik ben gisteren naar het ziekenhuis moeten gaan. Eigenlijk dingen die ze misschien niet tegen hun echte ouders gaan vertellen, die komen daar in de comment section. En mensen vinden daar een soort van community en bieden elkaar ook steun. Dus ik denk dat dat eerder het... Dat vind ik het zo wat speciale, dat iedereen daar eigenlijk zijn hart gaat luchten en dat de comments daar ja, mensen zijn die elkaar helpen en die hun hart gewoon... Ja, die hun problemen daar allemaal... uitlaten, zeg maar. Dat vind ik eigenlijk het zotste eraan.
0: Dat is minstens even belangrijk als de filmpjes op zich dan misschien. Ik denk wel, echte ouders zullen die video's intussen ook al wel eens gezien hebben, mogelijk. Gaat er dan soms een belletje rinkelen?
2: Daar zou ik geen idee van hebben. Ik denk wel sowieso dat jongeren door zo'n dingen zelf beseffen dat het misschien soms wel eens mag of nodig is om ja, bepaalde dingen te gaan delen met hun ouders. En misschien hun ouders dan daar wat meer voor pushen of zo. Maar...
3: Code Yellow!
4: Tot 21 juni krijg je bij Telenet voor je zaak tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet. En dat een heel jaar lang.
5: Wat? Nog maar tot 21 juni?
4: Yep.
5: Oei, dan moet ik rap zijn.
4: Go for info naar telenet.be.

0: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
1: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
2: Radio 1, live.
3: Op de Antwerpse ring richting Nederland 1 uur erbij tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent 25 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En op de R2 richting Stabroek 1/2 uur tussen Beveren en Lillo. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Mechelen 1/2 uur file rijden aan de Werken in Temse. Op de buitenring rond Brussel 1/2 uur file golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. En op de binnenring 40 minuten tussen Vorst en Tervuren. En in Brussel, hier vlakbij, is de Rijerscentrumtunnel afgesloten voor de Europese top.
4: U hebt het vermogen, wij het inzicht. ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
2: Radio 1.

0: nog even geduld. Hè. Zondag, dan is het weer aan de Rode Duivels. Dan spelen zij tegen Iran hun tweede wedstrijd. Want de eerste speeldag in de groepsfase die is intussen helemaal afgesloten. Wij vinden dat een goed moment voor een eerste tussentijdse evaluatie van dat WK. Vooral op het vlak van beleving en organisatie. En ja, ik weet het, in de VS zitten ze nu op sommige plaatsen nog maar aan het krieken van de dag. Maar we gaan toch proberen om al iemand van onze sportsaploeg te pakken, te krijgen. Dit waren natuurlijk Sylvie Kreusch en Romeo Elvis. En na 5 uur komt er trouwens nog een andere Elvis langs.
1: Word nu Luminous Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
2: Motorpech en Nice. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
3: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Na 25 jaar komt het legendarische Elvin Ailey American Dance Theater terug naar België. Een mix van moderne klassiekers

0: en vernieuwende choreografieën waarin erfgoed en hedendaagse creaties samenkomen. Het dansevent van 2026. Van 1 tot en met 4 oktober in Vorst Nationaal. Tickets en info stagemagic.be. Samen met Clara.
1: Ze zijn er. Nu bij Aldi een superdeal op onze verse Zeeuwse bodemcultuurmosselen. 2 kilo Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. Aldi, altijd slim.
2: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
3: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
2: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
4: Info en voorwaarden op carglass.be.
5: U bent toegewijd aan uw familie. Aan haar grote en haar kleine momenten, aan haar verleden en aan haar toekomst. Bij Deutsche Bank zijn wij bezig met wat voor u echt telt. Met interesse in wie na u komt. Met aandacht voor wie na hen komt. Maar altijd met onze focus op uw vermogen.
4: Dankzij onze wereldwijde expertise en die van tientallen gerenommeerde fondsenhuizen bieden wij u het meest doordachte advies voor uw vermogen. With deep dedication. Deutsche Bank.
6: Radio 1.
7: De wereld vandaag. Met Gert Geen.

0: The Cave en Mumford & Sons. Onze gedachten zijn op dagen als deze, zeker ook bij alle blokkende studenten die ongetwijfeld op alle mogelijke manieren het hoofd koel proberen te houden om de laatste examens tot een goed einde te brengen. Maar de vraag is misschien ook hoe fris sommige studenten begonnen zijn aan die examenperiode, want uit cijfers van de RSZ, waarover De Morgen bericht heeft, is gebleken dat al maar meer studenten er ook nog, het hele jaar door zelfs, een job bij nemen. En verschillende experten klagen nu aan dat de studies, ja, dat die wel degelijk lijden onder al die arbeid. Goedemiddag, Karen van Aarden.
1: Goedemiddag.
0: U bent de dokter in de sociologie, voert onderzoek aan de VUB. Mevrouw van Aarden, vorig jaar waren bijna 650.000 jongeren aan het werk als jobstudent. Dat is meer dan het jaar daarvoor. De studentenjob die is populair. Merkt u dat ook?
1: Ja, dat klopt inderdaad. Wij merken dat zowel in de praktijk zelf natuurlijk, aangezien wij zelf lesgeven. Ik heb veel collega's ook die dat daar wel ervaring mee hebben. En uit onze eigen studie natuurlijk hebben wij dat ook echt wel gemerkt, die populariteit van werken combineren met het studeren. En dat eigenlijk niet alleen tijdens de zomermaanden, maar gedurende het hele academiejaar.
0: Ja, en zelfs ook tijdens de blok- en de examenperiode heb ik mij laten vertellen. Dat klinkt echt wel pittig.
1: Ja, inderdaad. Uit die recente studie van Randstad blijkt dat ook maar eens te meer. Dat heel veel studenten eigenlijk die werkactiviteiten niet stopzetten tijdens examens of blokperiodes. Wat ons natuurlijk toch wel een klein beetje bezorgd maakt.
0: Ja, want ik zei het al, experten klagen er dus over dat de studies er wel onder lijden. Blijkt dat ook uit jullie ervaring?
1: Ja, zeker. Uit ons onderzoek hebben wij echt wel kunnen vaststellen dat er eigenlijk een redelijk grote groep van studenten is die heel wat uren presteert, dus heel veel tijd investeren in arbeid. Waarbij we ook hebben kunnen vaststellen dat bijvoorbeeld 1 op 3 studenten ook aangeeft van eigenlijk sla ik wel regelmatig eens een les over omdat ik aan het werk ben eigenlijk op dat moment. En dat zijn natuurlijk evoluties waar dat wij als lesgevers zelf, maar ook vanuit onze bezorgdheid over de studievoortgang, waar dat we wel eigenlijk een beetje bezorgd worden.
0: Ja, zeker. Maar halen die studenten ook minder goede resultaten? Weten we daar iets over?
1: Uit ons eigen onderzoek hebben we daar momenteel nog minder zicht op, omdat wij eigenlijk wel wij hebben een herhaalbevraging gedaan, maar die resultaten worden momenteel nog geanalyseerd. Dus daar durf ik geen uitspraken over doen. Maar uit internationaal onderzoek weten we heel zeker dat inderdaad studenten die heel veel tijd investeren in arbeid, dat die makkelijker studievertraging oplopen, maar ook dat die heel veel meer risico lopen op studieuitval. Dus dat wil zeggen dat ze uiteindelijk hun diploma niet behalen.
0: Ja, of dat de studievoortgang niet zit zoals het eigenlijk zou moeten. Dat kan ook.
1: Dat klopt, ja. Er zijn inderdaad studenten die uiteindelijk dan misschien wel het beoogde diploma behalen, maar die er dan gewoon veel langer over gaan doen, wat dat niet verwonderlijk is. Als je ziet, bijvoorbeeld dat onze studie bleek dat de gemiddelde student 16 à 17 uur werkt tijdens het academiejaar. 16 à 17 uur per week is dat. Het hoeft niet te verbazen als je dat combineert met een voltijdse studie, dat daar mogelijk wel problemen oplevert.
0: Ja, we zijn in elk geval ook benieuwd naar jullie volgende resultaten, die er dan binnen afzienbare tijd zullen aankomen. Dan weten we alweer wat meer. Wat wel zeker is, is dat studenten sinds vorig jaar zo'n 650 uren per jaar mogen werken. Werken wordt vanuit de overheid ook wel aangemoedigd.
1: Ja, dat zien we inderdaad heel fel. Dus er was eigenlijk al origineel een verhoging geweest, tijdelijk. Ik geloof in 2023 is het tijdelijk verhoogd naar 600 uur. En eigenlijk in 2025 heeft men dan permanent gezegd we verhogen naar 650 uur per jaar. Ja, dat is eigenlijk, als je dat gaat bekijken wat dat betekent voor een academiejaar, is dat echt een best grote tijdsinvestering. We merken dat er inderdaad toch wel vanuit de overheid dat signaal komt om het te motiveren, hè, studenten motiveren om hun steentje bij te dragen op die arbeidsmarkt. Maar natuurlijk horen we vanuit het beleid anderzijds ook wel dat men de studievoortgang problematisch vindt en dat men eigenlijk studievertraging strenger wil gaan bestraffen.
0: Ja, en het Vlaams parlement,
1: dat is voor ons een boodschap die niet zo compatibel is.
0: Ja, en daar voeg ik dan nog aan toe dat het Vlaams parlement net ook het licht op groen gezet heeft voor een besparing op de studiebeurzen. Sommige studenten hebben dat extra geld dat ze verdienen door een studentenjob misschien dan ook nog wel net wat meer nodig.
1: Ja. daar wordt het helemaal problematisch natuurlijk. Want uiteindelijk hebben wij in onze bevraging ook gevraagd naar de motivatie van studenten. Van waarom werk je eigenlijk tijdens het academiejaar ook, niet alleen tijdens de zomer. En er zijn echt wel veel studenten, het gaat van 1 tot 3 tot 1 op 4 ongeveer, die zegt, zelfs 40% zegt van ik werk om mezelf financieel te kunnen onderhouden of familieleden of om hun eigen studies te betalen. En dat wil natuurlijk zeggen, als men ook nog gaat beknibbelen op de studiefinanciering voor kwetsbare studenten, dat zeker zij in een heel lastig parket gaan komen. Want men kan dat proberen zelf op te vangen door meer uren te gaan presteren en zelf de studies te financieren, maar dan brengt men tegelijkertijd die studies enorm in gevaar.
0: Ja, aan de andere kant, mevrouw Van Aarden, moeten we misschien ook natuurlijk nog wel even zeggen en kaderen, sommigen doen een job ook om bijvoorbeeld een mooie reis te kunnen maken in de zomer. En voor hen is dat misschien wel de boodschap van, ja, let wel gewoon een beetje op dat alles in balans is.
1: Ja, allebei de situaties hebben we kunnen waarnemen in onze data en nog heel veel situaties daartussen. Er zijn effectief nog altijd ook grote groepen studenten die studentenwerk gebruiken als een extraatje, een extra zakcent om naar een festival te gaan of voor een reis of zo. En daar zien we absoluut ook niet echt een probleem. We zien ook dat de studenten die dat als motivatie opgeven om te werken, die presteren gemiddeld gezien ook veel minder uren. En dan komt natuurlijk die studie minder snel in het gedrang.
0: Alles bij elkaar. Waar ziet u hier ergens een oplossing of een goede raad?
1: Goh, ik denk dat mijn advies aan het beleid is van ja, men moet een beetje weten waarvoor men kiest. Het is ofwel studenten motiveren om heel veel te gaan werken en er dan rekening mee houden dat ze dan studievertraging zullen oplopen. Ofwel, en dat is eigenlijk onze aanbeveling, van beperk die aantal uren, hou dat onder controle. Er hoeft zeker geen verdere uitbreiding te komen. En ons inziens eigenlijk eerder een beperking terug, omdat we eigenlijk studenten toch wel in de eerste plaats moeten kunnen garanderen dat ze hun studies kunnen afronden succesvol.
0: Dat is waar, nu moet ik er wel tot slot bij vertellen dat met die bevraging van HR-bedrijf Randstad in het achterhoofd, waar u ook al naar verwees, dat daar wel uit blijkt dat veel studenten wel niet aan die 650 uren geraken. Hè. Bij de meeste is het minder.
1: Nee. Gelukkig, zou ik zo zeggen, dat het bij velen minder is. Okay. En dat is inderdaad wat we ook hebben gezien, zelf in onze studie. Er zijn die grote groepen studenten die eigenlijk gewoon een normaal aantal uren presteren, waarbij dat zij nog wel kunnen combineren met hun studies. En voor hen stelt er zich niet direct een probleem. Maar specifiek voor die groep die zo financieel kwetsbaar zijn en die zich eigenlijk gedwongen voelt om veel uren te investeren in arbeid, daar vinden wij toch van, toegang tot hoger onderwijs en het betalen daarvan, dat zou eigenlijk gegarandeerd moeten zijn voor iedereen, zonder dat men daarvoor zelf individueel verantwoordelijk wordt gesteld.
0: Student met of zonder job, iedereen nog veel succes gewenst, zou ik zeggen, voor wat nog rest van de examenperiode. Heb ik u gestoord tijdens verbeterwerk?
1: Nee, het verbeterwerk voor mij komt er eigenlijk nog aan, want ons examen staat nogal laat in het plant. Dus.
0: Goed, wel een rechtvaardig oordeel dan, zou ik zeggen. Dank u wel, mevrouw Van Aarden.
1: Dat doen we altijd. Graag gedaan.
0: Dank u, dag.
1: Bye.
0: Op de Antwerpse ring richting Nederland ruim 1 uur erbij tussen Sint-Anna-Linkroever en Borgerhout. Richting Gent een 30 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En op de R2 richting Stabroek een 30 minuten tussen Beveren en Lillo. Naar Antwerpen 3 kwartier extra op de E17 vanaf Haasdonk en op de E34 ook vanaf Melselen. 25 minuten op de A12 vanaf Antwerpen-Haven. Verder 10 minuten op de A12 vanaf Wilrijk. Ook langzaam rijden op de E19 vanaf Edegem. Op de E313 vanaf Rans door een ongeval op de linkerrijstrook. En op de E19 vanaf Kleine Bareel. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Mechelen een 30 minuten file aan de werken in Temse. Op de buitenring rond Brussel een 30 minuten file golven tussen Wezenbeek en Groot-Bijgaarde. En ook een 15 minuten tussen Dilbeek en Vorst door een ongeval op de linkerrijstrook. Plus ook nog eens een 30 minuten tussen Waterloo en Groenendaal door een defect voertuig op de rechterrijstrook. Op de binnenring 20 minuten tussen Vorst en Jette en 15 minuten tussen Strombeek en Groenendaal. Naar Lummen op de E314 tussen Heverlee en Aarschot 20 minuten file golven. In Heverlee is er ook een ongeval op de rechterrijstrook. Gebeurt. En hier in Brussel is de Rijen Centrumtunnel afgesloten voor de Europese top.
2: De wereld vandaag.

0: zei het al, voorbij tyfoon de hemel viel de Reijer Centrumtunnel is dicht voor de Europese top. Een Europese top waar straks ook de Oekraïnse president Zelensky te gast is. En vanochtend was Zelensky trouwens ook al in de Wetstraat, waar hij een gesprek had met premier De Wever en enkele topministers. En daarna is hij gaan lunchen bij koning Filip. Maar wij willen nu vooral praten over die top die over een uur begint. En we gaan dat doen met Leen de Witte. Goedemiddag.
1: Dag Gert, hey.
0: Hey, onze Europa-kenner op de redactie. Jij gaat het voor ons allemaal volgen daar. Wat komt Zelensky concreet doen op de top?
1: Die komt eigenlijk vaker wel langs dan niet tegenwoordig.
0: Zo is het.
1: Elke Europese top is hij hier in Brussel. Of als het echt niet lukt via videoverbinding. Dus ja, een beetje vaste waarde. Maar deze week misschien wel met extra symboliek. Omdat afgelopen maandag die eerste onderhandelingshoofdstukken geopend zijn. Van de toetredingsgesprekken van Oekraïne met de Unie. Er is ook heel veel aan het bewegen na die G7 in Frankrijk. Terug meer steun ook voor Oekraïne van de Amerikaanse president. Op dit moment, dat gaan we nog moeten afwachten hoe lang dat stand houdt. Maar dan heb je natuurlijk die Europese Unie die graag nog eens bevestigt dat ze achter Oekraïne blijven staan in die oorlog tegen Rusland. Dat ze Rusland ook willen pijn blijven doen met intussen een 20e sanctiepakket, nog extra maatregelen tegen die schaduwvloot en een 21e pakket in de pijplijn. En dan ook heel belangrijk voor Oekraïne, dat heeft lang op zich laten wachten, maar die 90 miljard lening, daarvan zou de eerste schijf dan eind deze maand vrijgemaakt worden. Dus allemaal berichten die Zelensky hier van de leiders nog eens in persoon te horen zal krijgen.
0: En zal daar vandaag iets over beslist worden?
1: Wel, wat hij misschien vooral wil is, oké, die onderhandelingen zijn nu gestart om lid te kunnen worden van de Europese Unie. En ik hoor voortdurend dat dat inderdaad een lang proces zal zijn, maar hij wil eigenlijk gewoon concrete uitzichten. Hoe lang zal dat duren? Wat zijn de volgende stappen? Hoe snel kunnen die volgen? Want hij wil eigenlijk liefst, ja, zoveel mogelijk hoofdstukken zo snel mogelijk openen, zodat dat proces vaart kan maken. Maar daarvan zien we in de conclusies dat dat hele zaakje eigenlijk al naar de top van oktober wordt doorgeschoven. Dus dat ze over uitbreiding en dan niet alleen over Oekraïne, maar ook die andere landen, zeker Montenegro, dat staat te trappelen om lid te worden van de Unie, dat ze dat eigenlijk in het najaar echt ten gronde willen bespreken. Dus nee, geen beslissingen vandaag.
0: Nee, maar het zal ongetwijfeld wel gaan over iets wat de voorbije weken ook al wel regelmatig in het nieuws gezeten heeft, met name de contacten tussen de EU en Rusland, hè?
1: Ja, en die zijn er nu dus ook geweest vanuit het kabinet Costa, weten we sinds vandaag.
0: Ja.
1: Het is te vroeg om echt al een naam of een team te kennen na deze top, horen we dan toch. Italië zou dat blijkbaar wel heel graag willen, dat er morgen dan, vermoed ik, na het afloop, dat dan duidelijk is wie dat zal gaan doen, die gesprekken met Poetin leiden. Maar op dit moment blijft dat heel erg onduidelijk, hoe ver ze daar dan in staan, wie dat dan moet zijn, dat het een team zal worden. Daar lijkt iedereen nu intussen wel van uit te gaan, dat daar dan best ook iemand van de instellingen, dus van de commissie, het parlement of de raad bij is ook. Maar diplomaten schermen dan een beetje met de zin dat als je er niet veel over hoort in de media, dat dat niet betekent dat er achter de schermen niet heel wat gebeurt. Maar ja, we krijgen daar voorlopig heel weinig over te pakken.
0: Ja, ook misschien achter de schermen, ik weet het niet, maar een ander onderwerp waar ook wel over gesproken zal worden, dat is de Europese China-strategie. Het staat niet letterlijk op de agenda, dacht ik.
1: Het heet macro-economische onevenwichten. Maar
0: mooi
1: iedereen
0: gezegd.
1: Bedoelt China. Ja, ja, klopt. En diplomaten zeggen ook luid op China in achtergrondbriefings dan. De meest omvloerste zeggen dan, ja, het gaat niet alleen over China. Je moet dat toch ook gekoppeld zien aan die andere partners op het wereldtoneel. Maar eigenlijk zegt iedereen luidop zelfs, die relatie zoals die nu is met China, die is niet houdbaar. En als je dan kijkt naar wat China van plan is voor de komende jaren, dan zet dat eigenlijk gewoon uitgesproken een aanval in op de Europese markten. Niet per se als doel, maar eigenlijk om de Chinese economie overeind te houden, want die slabakt. En hoe willen ze dat counteren? Door zichzelf uit die crisis te exporteren en dan vooral naar de Europese markt. En Europa heeft een heel open markt, horen wij dan ook voortdurend. Hij heeft die ook nooit willen afschermen. Wil ook graag de regels van de Wereldhandelsorganisatie blijven volgen. Maar dat is gewoon ronduit naïef als je dan ziet hoe China zich opstelt. En de impact daarvan, die is enorm. Banenverlies. Dat loopt echt op, zeker in de autosector. Daar zijn al honderdduizenden banen verloren gegaan. Dat gaat niet beter worden. En het breidt uit naar andere sectoren. Als je kijkt naar het verschil in wat China uitvoert naar Europa en omgekeerd, dan zitten we met een tekort van 1 miljard per dag, Gert.
0: Ja.
1: Dus hoogste tijd dat die leiders op het hoogste niveau die discussie gaan voeren. Want we zitten nu echt op een punt waar we niet van kunnen terugkeren, zei onze premier De Wever al in een brief aan de commissie. 3 maanden geleden schreef hij die. Met die oproep, we moeten echt forser uit de hoek komen. Er zijn intussen nog landen die een brief geschreven hebben. Frankrijk bijvoorbeeld. Kom alsjeblieft met oplossingen. Laten we forser zijn. En ja, we gaan daar een prijs voor moeten betalen. Maar als we op lange termijn kijken, gaat het vooral veel meer kosten als we niks doen dan wanneer we wel iets doen.
0: Ja, de vaststellingen zijn gedaan. De oproepen ook. Mm-hmm. Maar ja, welke maatregelen willen de Europese leiders nemen hier?
1: Dat is een beetje moeilijk. Iets dat sneller gaat dan nu en dat meer impact heeft. Maar welke vorm moet dat dan aannemen? Want ja, er zijn wel een aantal dingen. De Europese Commissie heeft ook al onderzoeken gestart naar producten die de markt verstoren. Denk aan invoerheffingen die er ook al gekomen zijn op Chinese elektrische auto's. Er is ook dat beruchte anti-dwang-instrument, die handelsbazooka, die wel nog nooit is ingezet, maar eigenlijk vooral als dreiging wordt gebruikt wanneer landen buiten de Unie onze markt proberen verstoren. Maar conclusie van die leiders is, ja, het heeft ons gebracht waar we vandaag staan, dus dat is niet fors genoeg. Wat zouden we wel kunnen doen? Tarieven opleggen aan industrieën die Europa het hardste treffen. Chemie wordt dan genoemd, ook industrieën die machineonderdelen maken. En heel veel landen zijn daar intussen van overtuigd, ook dat je forser moet zijn. Maar Duitsland, niet onbelangrijk, staat op de rem, is heel afhankelijk van China en wil eigenlijk liever dat Europa eerst aan zichzelf werkt, aan zijn eigen competitiviteit en vooral die escalatie met China vermijden. Want ja, wat ga je doen als je zo afhankelijk bent van China en dat dreigt met tegenmaatregelen? En ook zeggen zij, ja, laten we vooral kijken als die bedrijven zo afhankelijk zijn van Chinese bevoorrading bijvoorbeeld op dit moment. Misschien moeten we die leveranciers dan gewoon veel diverser maken en duidelijk zeggen aan bedrijven waar ze terecht kunnen en hen ondersteunen, zodat wij dan op langere termijn toch iets forser op dat wereldtoneel kunnen staan.
0: Ja, Duitsland op de rem. Ik kan dat maar proberen. Maar verwacht je dat er daarover wel beslissingen vallen vandaag? Of?
1: Het zal in elk geval een beetje onder de radar zijn, want als China al niet genoemd wordt, zal het je misschien ook niet verbazen dat er geen slotconclusies over zijn. Die worden niet op papier gezet. Maar het is wel de bedoeling dat de leiders hier een soort politieke richtlijn geven aan de Europese Commissie, die dan echt wel met voorstellen moet komen. Want eigenlijk werd dat al verwacht, dat de Commissie hier voorstellen op tafel zou leggen. Maar ja, omdat er dus geen eensgezindheid is en er toch heel wat landen zijn die heel goed naar hun eigen industrieën kijken en hoe afhankelijk die zijn van China alvorens ze hard willen optreden, is de bedoeling om hier wat richting te geven en dan toch op korte termijn uitkijken naar commissievoorstellen.
0: Wij zijn nu ook helemaal voorbereid voor die top. Dankjewel, Leen de Witte.
1: Graag gedaan.

0: Wat korter dan u gewoon bent, Taylor Swift met Elizabeth Taylor, want we willen het ook nog hebben over de Vlaamse regering. Die kreeg gisteren namelijk bakken kritiek in het Vlaams parlement omdat ze busritten dreigt te schrappen voor leerlingen in het buitengewoon onderwijs. De lijn krijgt die ritten niet gefinancierd met het huidige budget, heeft zeker 11 miljoen extra nodig om dat wel te organiseren, maar de Vlaamse regering geeft hen geen extra marge. Bevoegd minister De Ridder kon gisteren geen vragen beantwoorden in het parlement omdat ze in het buitenland zat. Maar vandaag verscheen ze wel voor de commissie Mobiliteit. En er bleven nog veel vragen voor haar over van de oppositie, maar ook van de meerderheidspartijen. Luister maar even.
1: Met hoeveel budget zal het leerlingenvervoer op 1 september 2026 rijden? Dat is de vraag waar we denk ik allemaal van u een antwoord op willen horen.
2: Kan u ons verlichten? En ik hoop echt dat het niet een besparing wordt op het leerlingenvervoer. Dus echt graag exacte duidelijkheid over die 11 miljoen euro.
3: Het kan niet op in Vlaanderen. De subsidies vliegen door ramen en deuren. Maar voor 11 miljoen euro kan er geen oplossing gevonden worden voor duizenden en duizenden kinderen. Ja, het blijft de vraag, met welk voorstel gaat u nu precies naar de regering halen? Als u wilt nog een regering hebben, dan zal u uw aanpassing toch moeten doen.
4: Klopt het wat minister Weitz heeft gezegd gisteren over de uitvoering van de besparing in het leerlingenvervoer, dat daarover nog niets is beslist? Want als vooruit zijn wij niet akkoord dat er 200 ritten geschrapt worden zonder enig plan.
1: Telkens opnieuw probeert u om allerhande beslissingen door te duwen, verscholen achter een gordijn van cijfertjes en tabellen en budgetten.
5: Dat zijn de meest kwetsbare kindjes die op hun bestemming, op de school in deze, moeten gebracht worden. Dus ik ben daar ook niet ongevoelig voor. Ik vind dat ook niet prettig om tegen entiteiten te moeten zeggen dat ze binnen budget moeten werken.
0: En op het einde hoorde u hier de bevoegde minister Annick De Ridder. We hadden haar graag ook hier in De Wereld Vandaag enkele vragen gesteld, maar krijgen voorlopig geen antwoord. Collega Sisse Michiels geeft ons straks wel het volledige verslag van die middag in de commissie Mobiliteit. Dat zal voor over een half uurtje zijn ongeveer.
6: Wat plaatsen we tegenover het onmenselijke? KVS verwelkomt je in een nieuw theaterseizoen vol verhalen over hoop. Ontdek nieuw werk van Junior Mtombeni, Nona de Meij Gallagher, Marta Baltazar en Alessandra Sutin. En voorstellingen van onder meer Ultima Vest, Pieping Tom, Comilfo en De Hoe. Het volledige programma? KVS.be. Samen met De Standaard, Brus en Radio 1.
7: Welkom in de Bourla en in Kambala voor een nieuw seizoen van Toneelhuis. Met nieuwe creaties van Lisa Boa Houbrecht, Benjamin Abel Meijerhagen, FC Bergman, Olympiek Dramatiek en vele anderen.
6: Ontdek het volledige programma en boek je tickets op toneelhuis.be. Samen met Radio 1.
8: De WK-tribune. Het nieuwe voetbalmagazine van Radio 1.
9: Feeststemming op die nieuwe tribune.
8: Omdat er achter elke match een hele wereld schuilt.
10: En er wordt met van alles gegooid.
8: Wie heeft het beste volkslied? En waarom is de WK-bal zo bijzonder? En waarin is pakweg Oezbekistan wel wereldkampioen?
10: Oh, jonge, jonge, jonge, wat is dit hier?
8: Want, zeg nu eerlijk, over voetbal zelf kunnen we heel kort zijn.
11: Je hebt een bal en die moet aan de overkant in een doel.
8: De WK-tribune met mij, Dorian Ausums. Elke ochtend van 9 tot 10 op Radio 1.
12: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
13: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
12: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
13: Nou, blijf gaan.
12: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
14: Kom, we gaan klinken op onze nieuwe keuken.
15: Champagne?
14: Nee, jij blijft zitten.
15: Ik heb hier alles binnen handbereik.
16: Voilà, dat is het Grando keukeneffect. Ook zin in een nieuwe keuken? Ga eerst naar Grando.
17: 11 zelfstandige keukenspecialisten onder één merk. Grando.
18: Breaking news.
19: Dat geluid, dat betekent vaak dat er dingen bewegen op internationaal vlak. En dat is meestal geen goed nieuws voor uw export. Maar gelukkig is er ook Credendo. Om u te helpen de onzekerheid in de wereld om te zetten in kansen voor uw bedrijf. Met Credendo kiest u voor een solide Belgische partner. Zo begeleiden we u bij uw exportprojecten, dekken we uw risico's en vinden we samen de beste financieringsoplossingen. Ontdek al onze diensten op credendo.com.
20: Credendo, turning uncertainties into opportunities.
21: Fan van snoeiharde metal? Of van zwoele kopers? Digitale Radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
22: Dat is toch al een paar jaar dat ik... Ja, in het begin was dat vooral in de supermarkt of in de cinema. Maar nu ik eigenlijk overal waar dat kan. Hè. Vorige week nog in Brussel. Even op de tram, op de metro, op de bus... Hopla.
23: Op de metro, tram en bus is je bankkaartje ticket. Gewoon. En bougeren. De MIVB. Beweeg Brussel.
24: VRT Radio 1.
25: Alles begint bij luisteren.
26: 5 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Iris van Impen. Minister Aniek de Ridder wil het busvervoer voor het buitengewoon onderwijs bekijken, maar extra geld is er niet. Dit is voorlopig de warmste dag van het jaar. Morgen geldt code oranje. En in Nederland zijn explosieven gevonden in een gebouw waar asielzoekers zouden opgevangen worden. Het blijft onduidelijk hoeveel ritten er geschrapt worden in het leerlingenvervoer voor het buitengewoon onderwijs. Minister van Mobiliteit Aniek de Ridder heeft voor het eerst gereageerd op de heisa die eerder deze week ontstond. De lijn had aan scholen laten weten dat er 200 ritten geschrapt worden om binnen het budget van de Vlaamse regering te blijven. De Ridder benadrukt dat ze zich aan het budget moet houden, maar bekijkt of er nog aanpassingen mogelijk zijn.
27: Ik moet werken binnen heel... strakke budgetten die wel zijn goedgekeurd door de Vlaamse regering en door het Vlaamse parlement. Anderzijds moeten we er wel voor zorgen dat we dat op een kwaliteitsvolle manier organiseren die natuurlijk ja, voor die meest kwetsbaren op een goede manier dat vervoer regelt. En daar zijn we achter de schermen mee bezig.
26: Het is de warmste dag van het jaar tot nu toe. Daarnet was het in Ukkel 30,8 graden. Het KMI verhoogt de hittewaarschuwing voor morgen van code geel naar oranje. Enkel in West-Vlaanderen blijft code geel van kracht. Weerman Bram Verbrugge, in de rest van het land wordt het dus nog warmer dan eerst gedacht.
28: Ja, code oranje inderdaad voor recordtemperaturen morgen tot 35 of 36 graden. Het advies luidt dan om regelmatig water te drinken, de koelte op te zoeken en zware inspanningen te vermijden. Er is ook een code geel van kracht voor onweer. Vanavond verwachten we een paar lokale onweersbuien. En die kunnen pittig zijn met veel water op korte tijd, hagel en forse windstoten. Nu, morgen wordt het dus nog warmer dan vandaag. En dus kunnen die onweersbuien nog feller zijn dan vandaag. Morgenmiddag en morgenavond verwachten we hagel, forse valwinden en opnieuw lokaal veel regen op een korte tijd.
26: Dankjewel Bram. Het nummer 1722 wordt vanavond actief voor wie hulp nodig heeft van de brandweer bij stormschade of wateroverlast. Voor levensbedreigende situaties blijft het noodnummer 112 beschikbaar. De slimme camera's die brand kunnen signaleren en die een jaar geleden beloofd werden aan het Nationaal Park Hoge Kempen zijn er nog altijd niet. De aankondiging over de camera's kwamen er na een zware natuurbrand daar eind mei vorig jaar. De opsporing van branden is nu nog altijd beperkt tot mensen op 2 brandtorens en 2 terrils, zegt Vlaams N-VA parlementslid en burgemeester van As Tom Seurs.
29: De minister geeft aan dat er pas in 2027 ook mogelijkheid zal zijn om die slimme camera's verder uit te rollen. Ik denk dat dat sneller moet. Een jaar geleden was de urgentie heel hoog en nu zijn we een jaar later en eigenlijk is er totaal niks veranderd. En we zien dat er veel meer periodes van droogte aankomen en dat het juist zo belangrijk is om sneller die brand te kunnen detecteren.
26: Vlaams minister Jo Broens weerlegt die kritiek. Hij zegt dat er intussen geïnvesteerd werd in opleidingen natuurbrandbeheersing. In Neunen, in de Nederlandse provincie Brabant, zijn explosieven gevonden in een toekomstig asielopvangcentrum. Dat zou in augustus moeten opengaan. Jeroen Rijgaard, het protest in Nederland tegen asielcentra lijkt niet te gaan liggen. Hè?
30: Nee, absoluut niet. Integendeel lijkt het wel. We moeten er wel nog even bij vertellen dat door de spreidingswet in Nederland asielzoekers over het hele land, dus over verschillende gemeenten, verspreid moeten worden. Maar dus bijna elke keer als zo'n gemeente aankondigt dat er een asielcentrum komt, leidt dat tot heel veel protest. En dat durft ook al eens uit de hand te lopen. Eerder werden er bijvoorbeeld al asielcentra in brand gestoken. Het kwam ook al tot rellen. En nu zijn dus in Nuenen vuurwerk en een licht ontvlambare pijpbom gevonden in het gebouw dat een asielcentrum moet worden. Dat is intussen allemaal onschadelijk gemaakt. Maar ja, de boodschap die blijft natuurlijk wel hangen. En die tegenstanders, moeten we er ook even bij vertellen, die krijgen ook actieve politieke steun van Geert Wilders bijvoorbeeld. Hij roept op om tegen asielcentra overal in Nederland te gaan demonstreren en zelf gaat hij ook regelmatig bij dat soort manifestaties een toespraak houden.
26: Dankjewel, Jeroen. Autowrakken zullen voortaan vaker in Europa gerecycleerd worden in plaats van geëxporteerd te worden. In het Europees Parlement is daar vanmiddag een wet voor goedgekeurd. Amaury de Mulder zocht uit wat er precies verandert.
0: Aluminium, koper en staal. Auto's bevatten een schat aan grondstoffen. Luc Wenjij van het bedrijf Gallo in Menen recycleert ze uit de voertuigen.
1: In plaats van te gaan zoeken in de grond naar ertsen om aluminium te maken of koper enzovoort, gaan we eigenlijk die grondstoffen gaan recycleren.
0: Klinkt goed, maar veel van die waardevolle metalen kunnen niet worden gerecycleerd. Want elk jaar verscheept Europa zo'n 3,5 miljoen auto's naar Afrika, zegt Sarah Mathieu, Europarlementslid voor Groen.
2: Als het inderdaad de bedoeling is dat dat auto's zijn die nog perfect kunnen rijden, is dat geen probleem. Maar als dat over autowrakken gaat, is dat eigenlijk een slecht idee. Want wij zijn al die grondstoffen kwijt.
0: En dus moet een nieuwe wet ervoor zorgen dat die grondstoffen in Europa blijven.
2: Op die manier zijn we minder afhankelijk van China of andere landen in de wereld en creëren we ook jobs om dat soort van hergebruik van grondstoffen te gaan realiseren.
0: En ook voor nieuwe auto's komen er strengere regels. Zij moeten van Europa nu voor een deel met gerecycleerd plastic gemaakt worden.
26: Vanavond en vannacht kan het dus hevig onweren met veel neerslag, hagel en rukwinden. En de minima blijven liggen tussen 15 en 21 graden. Morgen opnieuw erg warm tot 35 graden. En ook in het weekend en begin volgende week blijft het zeer warm met meer dan 30 graden. Vooraan de reactie van minister van Mobiliteit Annick de Ridder op de beslissing om ruim 200 busritten voor het buitengewoon onderwijs te schrappen. Daar was veel ongerustheid over. De Ridder wil bekijken of aanpassingen kunnen, maar zegt wel dat ze zich moet houden aan het budget. Meer op vrtnieuws.be.
3: Radio 1.
4: De wereld vandaag. Met Gert Geens.
5: En op deze voorlopig warmste dag van het jaar maken wij toch twee keer een verre reis naar de VS. Een eerste keer voor de vele reacties op de deal die Donald Trump en zijn team gesloten hebben met Iran. En na 17:30 halen we er ook Filip Joos bij om de eerste week van het WK voetbal te evalueren.

0: Mercy van Duffy. Een dag na de ondertekening van het principesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran klinkt er aan de andere kant van de oceaan flink wat kritiek. Luister maar eens mee naar wat de Amerikaanse president Trump zoal te horen krijgt.
1: Donald Trump under fire from Republicans and Democrats alike over his deal with the Iran to end the war in that country.
2: He sounds desperate. He sounds like he's going to do anything to end this conflict. The people of Israel feel betrayed this morning. Republicans are horrified. Some will say it out loud, some will not.
3: Even some Republicans worry the final deal could look to the world like an American retreat.
0: Dag Thomas de Graaf. Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Correspondent in de VS voor ons. We hebben net even meegeluisterd. Uit welke hoek komt de kritiek zoal? Ik denk dat het antwoord al voor een stuk in de montage zat.
4: Ja, inderdaad. Je zou denken dat het vooral de democraten zijn die kritiek hebben op dit akkoord. En dat is ook zo natuurlijk. Ze zeggen, ja, deze oorlog heeft niks opgeleverd. We staan terug waar we begonnen zijn. En Iran komt er zelfs sterker uit. Maar het zijn inderdaad niet enkel de democraten die kritiek leveren. De afgelopen 12 uur, zou je ongeveer kunnen zeggen. Bijna 24 uur sinds dat memorandum, sinds dat die tekst publiek is gemaakt, hebben we heel veel republikeinen gehoord die openlijk kritiek uiten en grote bezorgdheid soms hebben. Sommigen spreken over een politiek probleem en dat is dan nog het zachtste wat ik gehoord heb, want anderen spreken over de grootste blunder op vlak van buitenlands beleid van de afgelopen decennia en dat kwam van een republikeinse senator, dus de kritiek is niet mals.
0: Ja, is dan het centrale gegeven dan zowat, ja, die oorlog heeft ons gewoon niks opgeleverd, of wat is het grootste punt van kritiek?
4: Wel, waar vooral heel veel Republikeinen een probleem mee hebben, is dat er nu al in dit principesakkoord, in dit memorandum, heel veel toegevingen gedaan worden aan Iran. Dat in ruil voor het opengaan van die straat van Hormuz, dat ze daar heel veel geld voor krijgen in de vorm van oliesancties die opgeheven worden. Vanaf nu zullen ze kunnen hun olie opnieuw op de markt verkopen, wat hen miljarden en miljarden kan opleveren. Bovendien hebben ze ook uitzicht op het lichten van andere sancties, die bevroren tegoeden, dat staat ook in dat akkoord, dat ze daar uitzicht op hebben. Ze zouden ook uitzicht hebben op $300 miljard, een fonds dat moet dienen voor de heropbouw van Iran, maar daar staan geen voorwaarden in op dit moment, geen details over wat ze met dat geld kunnen doen en daardoor vrezen heel veel Amerikanen en heel veel Republikeinen, ja, dat Iran gewoon al dat geld zal gebruiken om zich opnieuw te versterken, te herbewapenen en niet alleen zichzelf te herbewapenen, maar bijvoorbeeld ook de proxygroepen, die strijdgroepen in de regio, Hezbollah, Hamas, dat ook daar geld naartoe gaat gaan en dat die regio helemaal niet veiliger zal worden daardoor. Want in dat principesakkoord staat ook helemaal niets over, ja, hun banden met Hezbollah en Hamas, wat daarmee moet gebeuren. Hun raketprogramma, wat in het begin van deze oorlog zo belangrijk was, daar draaide deze oorlog voor een stuk ook rond hoe Iran de regio kon bedreigen, met name dan Israël natuurlijk, met hun ballistische raketten. Ja, ook daarover is nu geen sprake meer. Dus vandaar dat sommige republikeinen zeggen van dit is een Amerikaanse overgave.
0: Is er dan eigenlijk helemaal niemand buiten Trump zelf en zijn getrouwen die de deal openlijk verdedigen?
4: Wel, je hoort er wel enkele natuurlijk. Hè. Zij zijn er wel. Wat zij vooral zeggen is van kijk, wat hier gebeurd is, is een president die een economische ramp heeft afgewend. Iemand die een deal heeft gesloten om mogelijk economische moeilijke tijden te vermijden. Dat is trouwens ook wat Donald Trump zelf nu zegt. Hè. Hij zei, ja, ik wil geen Herbert Hoover zijn. Dat was de president die tijdens de Grote Depressie, hè, in de jaren, begin jaren 30, president was. Hij zei, ja, ik wil geen president zijn die in een economische depressie belandt. Wat daar niet bij verteld wordt natuurlijk, is dat al die economische problemen, die stijgende prijzen, die stijgende benzineprijzen, ja, dat dat een gevolg is van die oorlog en van die straat van Hormuz die gesloten was. Dus wat hij hier gedaan heeft, is enkel de gevolgen opgelost van die oorlog die hij gestart is. Dus dat hoor je dan. Een ander iets wat je soms hoort is, ja, dat we niet die tekst al te letterlijk moeten nemen. Dat het maar een memorandum is, geen bindend vrede akkoord, dat er nog heel veel onderhandeld kan worden. Nu, natuurlijk, ja, dat is ook iets wat we Donald Trump zelf hebben horen zeggen. Ja, je moet er niet te veel belang aan hechten aan dat akkoord. Maar dan zeggen mensen ook natuurlijk, ja, wat daar dan in staat over het nucleaire materiaal van Iran, dat ze nooit een nucleair wapen zullen nastreven, dat staat daar ook in. Als we dat dan niet letterlijk moeten nemen, ja, wat hebben we hier dan eigenlijk binnengehaald?
0: Ja, verwacht je, want volgens Trump is er dus nog onderhandelingsruimte en marge, verwacht je wel dat dit toch zal blijven nazinderen op politiek vlak, dit?
4: Wel, de angel is er een klein beetje uitgehaald op dit moment, doordat die straat opnieuw open gaat wellicht en dat de olie inderdaad opnieuw zal beginnen vloeien. En daardoor zie je nu al dat die olieprijzen beginnen zakken. Dat vooruitzicht dat er opnieuw nieuwe olie aankomt, zorgt wel voor een daling in de benzineprijzen. Dus dat is goed nieuws voor Donald Trump. Maar ja, zoals je zegt, de onderhandelingen moeten nu komen. Hè. Dat worden heel erg moeilijke onderhandelingen. Dat moet gaan over dat nucleair materiaal. Iran heeft nu al veel dingen die ze wilden ofwel binnengehaald, ofwel hebben ze daar uitzicht op. Het zou best kunnen dat Iran dit heel erg hard zal blijven spelen. Een moeilijke onderhandelaar zal blijven, en dat is ook wat Donald Trump zelf toegeeft, dat de Iraniërs helemaal geen makkelijke onderhandelaars zijn. En er is eigenlijk geen reden om aan te nemen dat zij hun houding op dit moment zullen veranderen. Donald Trump zegt wel van ja, het zijn meer redelijke mensen waar we nu mee praten. Het is niet meer het regime van vroeger. Maar ja, de meeste mensen zien het eigenlijk anders. Hè. Zeggen van het zijn helemaal geen andere mensen die nu aan het hoofd staan van Iran. If anything, zijn het misschien zelfs nog meer mensen van de hardere leer die nu het voor het zeggen hebben. Dus ja, er komen zeker nog moeilijke tijden aan, moeilijke onderhandelingen. En mogelijk komt dit probleem nog terug voor Donald Trump.
0: Ja, wat je net gezegd hebt, gaan we meteen ook al eens aftoetsen. Maar ik wil jou zeker al bedanken, Thomas de Grave vanuit de VS. En dan gaan we gewoon even verder praten met Damon Golrish, goedemiddag.
5: Goedemiddag.
0: Want u bent Iran-deskundige en geopolitiek analist bij het Haagse Instituut Geopolitiek Nu. En laten we eens even inpikken op wat Thomas daarnet zei. Want je hoort inderdaad, Iran heeft stevig en slim ook onderhandeld en komt als overwinnaar eruit. Deelt u die mening?
5: Ja, dat is ook de mening van eigenlijk vrienden en vijanden, zou je kunnen zeggen. Dat Iran op een strategisch niveau wel deze oorlog heeft gewonnen. Kijk, ongeveer een paar uur na de liquidatiepoging, wat gelukt is trouwens in 2020 door Donald Trump, om de toenmalige belangrijke generaal van Iran, Qasem Soleimani, als u aan de luisteraars kunnen herinneren, om die om te leggen, heeft hij dan een tweet gestuurd in die tijd. Hij zei, Iran heeft nooit een oorlog gewonnen, maar ook nooit een onderhandeling verloren. Wat we nu zien, is dat Iran niet alleen een oorlog heeft gewonnen, maar dat er ook een onderhandeling heeft gewonnen. Wat nog niet gewonnen is, is vrede. En dat is precies het punt wat deze Memorandum of Understanding, is een politiek document, nastreeft. En daarom zijn Europeanen zo blij, de wereld is blij, met een hele kleine groep mensen, vooral Israël, wat niet zo blij is, om ervoor te zorgen dat er een soort nieuw veiligheidsarchitectuur in het Midden-Oosten komt, waarbij dus niet alleen Israël met behulp van Amerika en een onderhandelingen met de Arabische wereld onder Abraham-akkoord zo meteen een belangrijke macht is in de regio, maar dat Iran ook een hele belangrijke rol speelt om een ander soort Midden-Oosten eigenlijk in te zetten. Ik denk dat Amerikanen, in dit geval J.D. Vance, zijn rechterhand van Trump, al zijn energie hierachter heeft gezet om ervoor te zorgen dat deze toch wel een politieke deal enige succes zal boeken in de komende 60 dagen. Maar overwegend bij Iraniërs, zowel de elite, de establishment van Iran, als de regering, is heel erg blij met wat er nu voor staat. In essentie, en dat is superbelangrijk om te vertellen, in essentie wat er gebeurt is dat de VS voor het eerst in de geschiedenis aanvaardt dat Iran macht kan projecteren, zelfs verder dan eigen grenzen, richting de Middellandse Zee in Libanon. Met andere woorden, Hezbollah in Libanon is eigenlijk een front van Iran. Dat staat ook op het papier. Mm-hmm. En dat Israël niet Hezbollah kan aanvallen. Ten tweede, artikel 2 zegt dat beide landen, in ieder geval VS en Iran, niet moeten interfereren in elkaars binnenlandse politiek. Met andere woorden, het beleid van regime change, wat belangrijk is, het item is voor het Iraanse regime, is nu van tafel. En Iran mag olie verkopen en op die manier ook Straat van Hormuz open te gooien voor wereldhandel. Nou, deze drie al, laat anderen maar even opzij. Het is natuurlijk een grote overwinning voor het land, die net werd in een oorlog werd gezegd, unconditional surrender, dat Iran totaal moet capituleren, datgene wat de VS wil.
0: Dus dan is dit een groot verschil, Iran, zegt u.
5: Ja. Absoluut. Er is een heel groot verschil met wat er toen was en wat er nu op papier zit. En de komende 60 dagen zal zich bewijzen of Iran ook wel na de overwinning van de oorlog, overwinning van de onderhandelingen met deze memorandum, ook de vrede zal winnen met de bevolking, maar ook met de regio en met Israël en met Arabieren.
0: Ja, de kritiek in de VS op het akkoord is onder meer, Thomas gaf het al aan, dat de vrees bestaat dat die $300 miljard voor de heropbouw, als het zover komt natuurlijk, dat het Iraanse regime die zal gebruiken om zich te herbewapenen. Is dat een terechte vrees?
5: Ik denk dat voor een deel wel het regime dit gaat doen. Kijk, we moeten ook voorstellen dat hoe verschrikkelijk ook dit regime is, dat in januari, ongeveer een half jaar geleden, in 2 dagen meer dan 40.000 jonge Iraanse vreedzame protesters heeft gedood, 88 dagen internet totaal heeft afgesloten, enzovoort. En Iran eigenlijk is verantwoordelijk voor dat Iran is aangevallen door de VS, omdat zij continu tegen Amerika en tegen Israël hebben opgetreden met antisemitisme en anti-Amerikaans sentiment. Dat dit regime ook wel bang is dat nog een keer zo'n oorlog ontstaat. Dus dat zij eigenlijk een soort veiligheid garantie willen. En deels daarvan is natuurlijk ervoor te zorgen dat die proxies, denk aan Hezbollah, maar ook Houthis van Jemen enzovoort, dat die dan weer versterkt worden. Dus deels gaat het daarheen. Maar ik denk ook dat we toch wel enigszins hoop moeten hebben dat misschien de nieuwe generatie leiders die in Teheran zitten toch wel anders naar de werkelijkheid kijken in plaats van met dezelfde situatie als daarvoor verder te gaan.
0: En waarom baseert u zich dan? Waarom baseert u zich dan om dat te zeggen?
5: Nou, ik denk dat, en dat hoor je ook wel, dat hoor je ook wel als je kijkt naar de nieuwe generatie, dat zij dus snappen dat eigenlijk de wereld iets verandert. Ze snappen dat de Iraanse bevolking in de afgelopen 10 jaar continu de straat is opgegaan om voor meer vrede, meer vrijheid. Denk aan gelijkwaardigheid aan mannen en vrouwen. Een paar jaar geleden was de Woman Life Freedom beweging. Recent nog in januari. Meest belangrijke achterban van het regime, dat waren de Bazaris, de merkanten. Die zijn de straat opgegaan, waardoor ook jonge mensen op straat zijn gegaan. En dat heeft ervoor gezorgd dat het onderdrukt werd. Dat echt op deze manier, met alleen maar onderdrukken, met alleen maar ervoor te zorgen dat de bevolking wordt opgehangen enzovoort. Dat je
0: Want
5: niet op deze manier.
0: Dat gebeurt natuurlijk begin dit jaar.
5: Ja, dat gebeurt nog steeds. Ja. Alleen ik denk dat men nu beseft dat je op deze manier niet verder kan gaan. Je kan niet alleen maar blijven ageren tegen de VS, tegen Europa, tegen Arabische landen, tegen Israël. En dat wellicht deze onderhandelingen, als dat goed gespeeld wordt, ervoor kan zorgen dat Iran ook wel van binnenuit verandert. Kijk, stelt u voor hè, dat Europeanen en Amerikanen, van Amerika kan ik het niet verwachten, het opheffen van sancties of verlichten van sancties van Iran, maar ook het meedoen aan wederopbouw, als het ware verbinden, conditioneren aan bepaalde mensenrechten eisen, bepaalde goed bestuur eisen. Als dat gebeurt, dan kan Iran van binnenuit veranderen. En als Iran verandert, Midden-Oosten zal veranderen.
0: Oké, dat gaan we de komende 60 dagen moeten ontdekken. Hè. Dan kunnen misschien dan die eerste stappen gezet worden. Ik dank u voor uw analyse, Damon Golrisch.
5: Graag gedaan.
0: Op de Antwerpse ring richting Nederland. 1 uur erbij tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen 3 kwartier extra op de E17 vanaf Haasdonk en op de E34 vanaf Melselen. Op de E313 tussen Geel en Herentals-West, of Herentals liever moet ik zeggen, want daar zijn 2 ongevallen gebeurd op de linkerrijstrook. Daar gaat het dus moeizaam. En verder ook nog altijd naar Antwerpen vanaf Ranst. In Wommelgem is de weg vrij. Alles samen moet u rekening houden met 1 uur extra op die E313 naar Antwerpen. 25 minuten dan op de A12 vanaf Antwerpenhaven en 10 minuten naar Antwerpen op de verder naar Antwerpen, tot 10 minuten staat er gewoon. 40 minuten tussen Waterloo en Groenendaal, ook daar geen hinder meer. Op de binnenring 20 minuten tussen Vorst en Jette en 45 minuten, 3 kwartier dus, tussen Strombeek en Groenendaal. In Gent is door een ongeval het kruispunt

0: heeft vanmiddag voor het eerst gereageerd op de hevige kritiek aan haar adres. De ridder vraagt dat de lijn zich aan haar budget houdt, maar daardoor dreigen 1 op de 10 busritten in het leerlingenvervoer te verdwijnen. Vooral in het buitengewoon onderwijs zou dat hard aankomen, luidt de kritiek. Gisteren kon minister De Ridder niet reageren op alle vragen, omdat ze in het buitenland was. Maar vandaag verscheen ze wel voor de commissie Mobiliteit van het Vlaams Parlement. Sisse Michiels van onze politieke redactie, goedemiddag. Je hebt die commissie gevolgd. Ja, in tegenstelling tot gisteren was de minister er vandaag dus wel om die vragen te beantwoorden.
1: Dag Gert, inderdaad. Dinsdagavond ontstond die heisa eigenlijk al, toen het aantal geschrapte bussen bekend geraakte. En zoals je zei, minister De Ridder die was in Italië voor een conferentie over fietsen tot gisterenavond. Dus zij was niet in het parlement gisteren, toen hier een groot actua-debat over de kwestie was. Tot grote frustratie van de oppositie. Zo erg zelfs dat ze op een bepaald moment dreigde om het parlement te verlaten. Maar vandaag was ze er dus wel om die vragen te beantwoorden en de verwachtingen waren dus ook hoog. Maar eigenlijk volgde gewoon een herhaling van het debat van gisteren. De oppositie wou vooral duidelijkheid. Hoe zit dat nu met dat budget? Worden er busritten geschrapt of gaat u daar nog iets aan veranderen? Maar net als haar collega Ben Weitz gisteren zei De Ridder dat er eigenlijk nog niets definitief beslist is.
2: Ik moet werken binnen heel strakke budgetten die wel zijn goedgekeurd door de Vlaamse regering en door het Vlaamse parlement. Anderzijds moeten we er wel voor zorgen dat we dat op een kwaliteitsvolle manier organiseren, die natuurlijk ja, voor die meest kwetsbaren op een goede manier dat vervoer regelt. En daar zijn we achter de schermen mee bezig. Dus we gaan kijken op welke manier dat we dat op een kwaliteitsvolle manier organiseren.
1: Er wordt dus nog aan gewerkt door de regering en de lijn, maar ze was wel heel duidelijk. Het budget van 139 miljoen euro, dat blijft het budget.
2: Dat de lijn terug moet gaan en richting die 139 of 140 miljoen werken, die is afgeklopt. En als er overschrijdingen zijn, dan moeten ze dat op voorhand met ons, met mij bespreken. Dat is niet gebeurd, dus dat is het budget waarbinnen zij moeten werken.
1: De vraag blijft dus toch wel hoe de lijn dan die aangekondigde geschrapte lijnen met hetzelfde budget gewoon wel kan uitvoeren.
0: Ja, dus die onduidelijkheid blijft gewoon.
1: Inderdaad, en de oppositie eiste na dat eerste antwoord van De Ridder wel meer duidelijkheid. Dit zei Bogdan van den Bergen van Groen.
3: Kunnen we alsjeblieft de politiciën verlaten en eens duidelijk maken wanneer dat die ouders hun antwoord gaan krijgen? Want die mensen die gaan binnenkort hun kinderen gaan niet meer naar school, die hebben vakantie. Wanneer gaan die weten waaraan en waaraf? Dat is nu toch wel een minimum dat jullie kunnen doen.
1: En Jos Daze van de PvdA die was ook niet tevreden met het antwoord van de minister.
4: Dat heeft niks te maken met straffe uitspraken. Dat heeft te maken met eindelijk eens duidelijkheid geven aan die mensen die ondertussen 3 dagen in de totale onzekerheid zitten. Wat zal het zijn? En echt waar, ik heb heel de dag, ik heb heel de avond geen enkel probleem totdat er een antwoord komt op die vraag.
1: Een hele dag heeft het hier niet meer geduurd, maar een antwoord kwam er eigenlijk ook niet van De Ridder.
2: Gelet op de totale gevoeligheid en het feit, en opnieuw, ik hoor die verhalen ook en ik heb opnieuw ook verhalen in mijn omgeving. Voor wie daaraan zou twijfelen, hebben wij beslist, zijn wij volop bezig achter de schermen om dat nu te bespreken. Niet alleen met mobiliteit, ook met welzijn en zeker ook met onderwijs. Dat is ook de boodschap die gegeven is en die ik herhaal. En als u nu verwacht of denkt dat het dossier vooruit gaat helpen, ik weet dat de oppositie moet, duty of the opposition is to oppose. Maar als je denkt dat het gaat helpen om hier nu mij uitspraken te ontlokken, dat gaat niet helpen.
1: Uiteindelijk verliet Jos Daze zelfs kwaad de zitting na dit antwoord.
0: Ja, the duty of the opposition is to oppose. Maar gisteren waren ook de coalitiepartners wel duidelijk boos. Er was echt duidelijk verdeeldheid binnen de regering. Was dat ook deze namiddag nog het geval, Sisse?
1: Nee, echt wel opvallend veel minder. CD&V stelde zelfs geen enkele vraag meer aan De Ridder over de kwestie. Vooruit, die maakte zijn standpunt wel nog eens duidelijk. Dat heel rigide plafond van het budget van 139 miljoen euro, dat gaat niet voor de socialisten. Dus daar blijft wel heel duidelijk oneenigheid over. Morgen komt de Vlaamse regering samen en daar ligt het dossier dan sowieso ook wel op tafel. Maar of er ritten geschrapt worden, hoeveel dat er zijn en wanneer dat dan definitief duidelijk zal zijn voor scholen en leerlingen en ouders, dat weten we dus eigenlijk nog altijd niet.
0: Toch nog even iets anders, want minister De Ridder ligt de laatste weken ook in andere dossiers wel onder vuur. En gisteren was er nog een rapport van het Rekenhof, hè?
1: Inderdaad, en dat was eigenlijk wel redelijk vernietigend voor de regering en de minister van Mobiliteit, De Ridder dus. Want het Rekenhof zegt dat het helemaal niet transparant is over de manier waarop er beslist wordt over welke grote infrastructuurwerken in Vlaanderen geld krijgen en hoe dat dan gebeurt. En De Ridder die krijgt daar wel vaker kritiek dat ze als voormalig schepen in Antwerpen, dat is ook haar thuisstad, die stad bevoordeelt. Zij zou dus bijvoorbeeld vooral focussen op de grote Oosterweelwerf qua budgetten en veel minder op broodnodige wegenwerken in kleinere steden en gemeenten. En zelf deed ze dat deze namiddag af als onzin.
2: diegene

0: Die verklaren links en rechts. En of het begint zo wat een running gag te worden, maar het klopt gewoon niet. Dat ik met potjes lustig kan sleuren en slepen, allemaal richting Antwerpen, dat klopt dus niet. Tot op de miljoenen ligt dat vast. Collegiaal beslist op regeringsniveau.
1: Volgende week volgt in het parlement sowieso nog een veel grondigere bespreking, excuses, van het kritisch rapport van het Rekenhof.
2: Excuses absoluut niet nodig. Dankjewel, Sisse Michiels vanuit het Vlaams parlement. Ik geef ook even mee dat Tim Merlier de tweede rit gewonnen heeft in de Baloise Belgium Tour. Het zal warm geweest zijn op de fiets, denk ik. Dag Bram, het is inderdaad heet. Hè? Warmste dag van het jaar ja, tot nu toe.
3: Tot nu toe, ja.
2: Is er al onweer in het land?
3: Wel, op de beelden, op de helikopterbeelden bij de Belgium Baloise Tour, daar zie je in de verte al een aantal buien het land binnenkomen. Dus ja, de eerste onweersbuien die zijn het land aan het binnentrekken.
2: Net op tijd binnen met de koers.
3: Wat voor mij nog op tijd gaat zijn, dat ga ik nog moeten zien. Hè. Ze komen er wel degelijk aan vanaf het westen. Er zijn een paar felle onweersbuien bij met mogelijk veel water op korte tijd. Met ook kans op wat hagel en vooral ook forse valwinden die gepaard kunnen gaan met die buien. Nu, in de loop van de latere avond en ook vannacht wordt het dan wel droger. Het koelt niet zo heel goed af. De minima liggen tussen 18 en 22 graden nog steeds morgenochtend. En ja, dat is dan een voorbode van een zeer hete dag. Vandaag was de heetste dag tot nu toe, maar morgen gaan we die overtreffen. Niet zomaar een beetje. We gaan naar 30 graden aan zee en een recordwarme 34 tot 36 graden in het binnenland. Dus het wordt drukkend warm, met al in de loop van de namiddag en ook morgenavond een aantal stevige onweersbuien. En ook die kunnen gepaard gaan met onweer, met stevige rukwinden en met ook veel regen op korte tijd. Dus toch maar opletten voor morgen. Ook in het weekend nog steeds tropisch warm. Dus 1 of 32 graden, zowel op zaterdag als op zondag. Met ook dan nog een paar lokale buien, dus niet overal, maar lokaal buien met onweer. Maandag nog een fameuze schepper bovenop, opnieuw 5 of 36 graden, zeer veel zon. Dinsdag dan 30, 31 graden met opnieuw de zon. Ook woensdag boven de 30 graden met zonnig weer. Donderdag zou er dan net ondergaan voor één dag.
2: Okay.
3: En daarna opnieuw dat tropisch warme weer. Dus we zijn echt vertrokken voor een zeer lange hittegolf.
2: Inderdaad, en nog eens herhalen, uitkijken een beetje wat je morgen doet, denk ik. Lange wandeling of fietstocht, misschien niet het allerbeste.
3: Nee, lage intensiteit.
2: Ja, dank je.
4: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
5: Nu Junto Inspiratiedagen. Kom langs voor gratis interieuradvies en geniet van kortingen tot 70%. Junto. Beter Belgisch design.
6: Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dat moet je recuperen. Gooi het niet weg, recuperen.
7: Zegt je oude console game over, recycleer hem. Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recuperen in een recuperpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recuperen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
8: Radio 1.
9: De wereld vandaag. Met Gert Geens.

0: ze gaan er nog een keer aan beginnen. It Must Be Love van Madness.
1: De wereld vandaag, WK.
0: Op het WK voetbal is de eerste speeldag na de voorbije nacht helemaal afgerond. En dus is het misschien het ideale moment om na één week al eens een eerste balans op te maken van dat grootste WK ooit daar in de VS, Mexico en Canada. Daarvoor gaan we er al even onze commentator Filip Joos bij halen. Filip, goedemorgen voor jou.
2: Goedenamiddag voor jou, Gert.
0: Namiddagavond, zit nog een beetje tussen de twee. Ik heb jou al van op veel locaties gehoord de voorbije week. Waar ben je nu?
2: Nu ben ik in Seattle. Ik ben gisteren gearriveerd in Seattle na een vlucht vanuit New York. En het domme was dat ik in New York op het vliegtuig stapte en dacht, over 3 uur ben ik wel in Seattle. Maar dat bleek 7 uur te zijn. Dus eigenlijk even ver als je van Brussel naar New York zou vliegen.
0: Oeps. Squat. Ja, maar ja, je overleeft het voorlopig nog allemaal.
2: Ja. En ik had fout gekeken op mijn call sheet. Daar staan ook dan ook de uren bij, maar ik had niet het tijdsverschil verrekend. Kijk.
0: Kan gebeuren natuurlijk, hè, na een paar dagen WK voetbal. Leg de puzzel al eens samen, Filip, van al die plaatsen waar je geweest bent. Welke indruk maakt dit WK voorlopig op jou? Misschien niet zozeer sportief, maar wel qua beleving.
2: Het is echt groot. Hè. De stadions zijn ontzagwekkend groot. Ik kwam binnen in dat stadion van Dallas en ja, ik kon echt mijn ogen niet geloven. Mijn oren ook, mijn neusgaten ook niet, wou ik zeggen. Want er hing een echte popcorn- en hotdogwalm. Maar ja, het fenomeen van gestalt, dat raak je kwijt. Na 15 seconden ruik je dat niet meer. Hè. Dat is gelukkig voor sommige cinemazalen ook zo, bij ons in het land. Dus ja, gigantisch. Veel supporters. Toch wel. Niet altijd van de landen zelf, maar de Amerikanen trekken een truitje aan en gaan supporteren. Dus ja. die kiezen echt partij. Dat viel me zeer op bij Nederland-Japan in Dallas. Dat was minder zo bij Canada tegen Bosnië. Mijn eerste wedstrijd in Toronto, omdat daar de Canadezen met veel waren en zeer uitgelaten sfeer overal, zoals eigenlijk op al die voorbije WK's. En je moet echt in je achterhoofd houden dat er dus mensen zijn die niet Amerika binnen mogen. Want ja, die zie je natuurlijk niet, snap je? Die zijn er niet, omdat ze er eenvoudigweg aan de grens worden tegengehouden of geen visum krijgen. En mocht je dat niet weten, ja, dan zou er eigenlijk geen verschil zijn met die vorige WK's. Maar ja, die mensen die er niet zijn, zijn er natuurlijk wel. En dat is een soort mindfuck. Want die moet je natuurlijk wel altijd... Ik blijf dat een enorme schande vinden. Ook wat er met die Somalische ref is gebeurd. Dat zijn dingen waar je geen afstand van kunt nemen. Maar ja, er is natuurlijk bij elke wedstrijd een scheidsrechter. Hè? Dus dat zijn dingen die je makkelijk kan uitschakelen en die je niet ziet.
0: Ja, ik wil nog eens terug naar de popcorn en hotdoggeur in de neus gaan. Ja. Want je had het over de sfeer, uitgelaten sfeer, maar dat ging dan misschien vooral over die match in Canada. Welke sfeer hangt er in de stadions in de VS? Hier van thuis uit bekeken, maar dat is natuurlijk hier in Brussel, zou ik zeggen. Het klinkt niet hetzelfde, het is niet dezelfde typische voetbalsfeer zoals in Europa bijvoorbeeld wel.
2: Maar ik denk dat je dan de vergissing maakt dat je vergelijkt met, ik zeg maar iets, Anderlecht Club Brugge, een Champions League wedstrijd. Ja, WK-sfeer is altijd anders. En bij een EK ligt dat nog net licht anders, omdat het nog makkelijker te bereizen is en omdat er dan meer, al die Europese ploegen, Europese fans. Maar je hebt geen echte spionkopsfeer bij een wereldkampioenschap. Dat is, de mensen zitten door elkaar. Ik moet zeggen, ik vind dat ook wel eens fijn. Het is meer een gezinsuitje. Je ziet heel veel gezinnen, families. Maar dat is ook op die vorige WK's wel het geval geweest.
0: Heel veel lachende gezichten, blije mensen op de tribunes.
2: Ja, en ja, je had een poging tot cheerleaders in Dallas. En ja, dan zie je de Amerikanen en de Europeanen. Dan wordt het kaf van het koren gescheiden. Want die Amerikanen gaan dan plots recht staan en joelen. En ja, wij zeggen. Wij denken, ja jongens, come on. We vinden het al eigenlijk vrouwenvriendelijk. Ik heb geen idee of dat hier ook zo bekeken wordt. Ik heb het gevoel van niet. En misschien is dat ook wel niet zo. Ik heb dat altijd bij de cheerleaders op Charleroi. Die bij -3 in de zeer korte rokjes daar staan. Misschien ben ik misvormd door mijn gedachten dan. Van nee, doe dat toch maar niet. Moeders, hou uw dochters binnen. Maar hier is dat anders, ja. Wat ook zeer opvalt, is dat het Amerikaanse volkslied wordt gespeeld.
0: Ja.
2: Dat zie je ook bij de NBA-wedstrijden. Maar dan is dat met toeters en bellen en net voor de wedstrijd. En dan komt er altijd iemand live zingen. En dat is altijd een indrukwekkend moment. Ook al kunnen we het niet eens zijn met wie er nu aan het hoofd staat van het Amerikaans volkslied. Maar dat blijft indrukwekkend. En nu moffelen ze dat eigenlijk weg een uur voor de match. Dus de mensen lopen binnen. Maar het is een geplogenheid. Het moet gebeuren. Maar ik denk wel dat de FIFA daar heeft gezegd van mannen, we gaan. Want ik denk dat dat wel ergens misschien wel Trump zijn natte droom zal geweest zijn. Eerst het Amerikaanse volkslied en dan de volkslieder van de ploegen die spelen. Maar het is zo een uur voor de match ineens en nou de national anthem. Okay, en dan denk je, ja, ik ben dan aan het voorbereiden. Andere mensen, we kijken eens op. Niemand gaat staan. Dat valt wel op.
0: Ja, maar jouw volgende wedstrijd, geloof ik, die je gaat becommentariëren voor televisie, is er eentje van de VS. Hoe zit het met het enthousiasme van de Amerikaan? Want Amerika heeft natuurlijk zijn eerste match wel ruim gewonnen.
2: Ja, en met echt indrukwekkend voetbal. Ik denk dat het de ploeg was die het meest van alle teams tempo maakte. En dan sleur je de mensen wel mee. En ik kan alleen maar zeggen dat het enthousiasme vrij groot is. Je ziet hier ook mensen in truitjes van Amerika rondlopen. Tegelijk stond ik gisteren in een winkel en kwam er iemand naar me toe, want ik had mijn accreditatie om. Omdat als ik daar niet mee reis en ik ben niet de enige die dat doet, dan laat ik die ergens liggen. Dus ik zit met die accreditatie om ook in het vliegveld, maar dat is zelfbescherming. En die man kwam me echt vragen, leg me eens uit, soccer, leg het me uit. Want ik ben voetbalfan, dus American football. En waar hij niet met zijn verstand bij kon, was dat het maar bleef doorgaan. Hè. Dus wij zijn boos om die hydration pauzes. Maar zij vinden dat spel te weinig stil ligt. En de set pieces, daar kon hij echt met zijn hoofd niet bij. Dat een vrije trap werd genomen 10 seconden nadat de fout was gefloten. Nee, dat snapt hij echt niet. Maar het was grappig, super lief, dat moet ik echt zeggen.
0: Ja, grappig en wel oprechte interesse dan sowieso bij die
2: ja,
0: man.
2: Ja.
0: Tot slot, Filip, als je één beeld of gevoel van die eerste WK-week zou moeten geven hier, welk is dat dan? Sportief of extra sportief mag ook, hoor.
2: Ja, de Somalische ref, extra sportief, jammer genoeg, want hij is er buiten gehouden.
0: Ja.
2: Toch Messi, Ronaldo, de bevestiging van wat we al wisten, denk ik. Dat talent net iets langer houdbaar is dan fysiek. Spanje en Kaapverdië dat 1 overtreding nodig heeft om Spanje op 0-0 te houden. Dat vind ik de meest waanzinnige stat uit het voetbal ooit. En dat zegt veel over Spanje. En de Jekyll en Hyde van Frankrijk en Mbappé en Olysee. En Diomande van Ivoorkust. Kijk, dat was er één, hè?
0: Ja.
2: ik maak het groter, Gert. Ik zit in Amerika, alles is hier gigantisch. Dus je vraagt er me één, ik geef er je 5.
0: Dat moet je dan inderdaad wel doen. Het was een mooi lijstje. Voilà. Dank je wel en veel plezier daar nog, Filip Joos.
2: Graag gedaan.
0: Dag, bye-bye.
2: Dag.
0: Op de Antwerpse ring richting Nederland 1 uur erbij tussen Sint-Anna, Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen 40 minuten extra op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeke. En op de E34 vanaf Melzele. Op de E313 ruim een half uur tussen Geel en Herentals door 2 ongevallen op de linkerrijstrook. En ook een kwartier vanaf Ranst verder naar Antwerpen tot 10 minuten file. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Mechelen een half uur file rijden aan de werken in Temse. Op de buitenring rond Brussel 40 minuten file golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Groot-Bijgaarde. En een half uur tussen Waterloo en Groenendaal. Daar is gelukkig geen hinder meer. Op de binnenring 25 minuten tussen Vorst en Jette. En 3 kwartier tussen Strombeek en Groenendaal. In Sint-Stevens-Woluwe is er hinder door een ongeval. En in Tervuren een defect voertuig op de rechterrijstrook. In Gent is er een ongeval gebeurd op het kruispunt van de Langerbrugge-Kaai en het Langerbrugge-Eiland. En dat kruispunt is daar dicht. Je vermijdt beter de omgeving. En hier in Brussel is de Rijer Centrum Tunnel afgesloten voor de Europese top.
3: Hey, dit is Helena Casella en hier is mijn nieuwe single Forsaken Soul, de Vox-tip van deze week op Radio 1.
4: Stem jouw favoriet in de lijst via het Radio 1-kanaal op VRT Max.
5: Radio 1.

0: Forsaken Soul is onze vokstip van Helena Casella. Kurt meldt in onze app dat de eerste donderslagen aangekomen zijn in Raverszijde aan de kust. Kijk met z'n allen een beetje uit voor het onweer, zou ik zeggen. Het geldt zeker ook voor morgen natuurlijk.
1: Radio 1.
2: De wereld vandaag.
0: Maar eerst de korte termijn. Ik heb een kijktip voor vanavond. Ter Zake trekt namelijk naar de Noordwijk hier in Brussel. En dat heeft helaas geen fraaie beelden opgeleverd. Stijn Valk, collega bij Ter Zake, goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Het is niet de eerste keer dat jij een reportage in die wijk maakt. En ik ga het nu al maar zeggen, het lijkt er niet beter op te worden, denk ik, hè?
3: Nee, Gert, ik weet niet of je zelf wel eens de trein neemt naar het Noordstation.
0: Ja, niet zo vaak natuurlijk, maar het is al wel eens gebeurd. En ja,
3: Ja, het is het grootste station van het land als je kijkt naar reizigersaantallen. En dus heel veel ambtenaren, maar ook studenten, scholieren, ja, mensen, reizigers, allerhande binnen en buitenland komen naar buiten. En als je de uitgang neemt van de Aarschotstraat, de nogal beruchte Aarschotstraat, ja, dan kom je... Laat ons zeggen, het is er nooit saai. Als je niet snel genoeg doorwandelt, of ligt het nu aan mij, dan word je aangesproken om drugs te kopen. Die dealers onderling, daar zie je regelmatig opstootjes. Dat is er altijd wel geweest. Zoals je zei, ik maakte eerder wel reportages over de verslechterde situatie daar. Zeker na COVID is dat wat begonnen. Maar het is er inderdaad niet op verbeterd. Die vechtpartijen, dat is tegenwoordig met messen, met machetes... Als je daar op het verkeerde moment bent, op de verkeerde plek, dan moet je wel uitkijken.
0: En in jouw reportage, want ik heb ze al gezien zitten, op dat vlak een paar straffe beelden. Hoe ben je daar eigenlijk aan gekomen?
3: Wel, ik ken daar intussen een heel aantal mensen die er wonen, handelaars ook. En eens dat je daar een beetje in vertrouwen mee geraakt, dan word je wel wat toegestuurd. Er zijn bewakingscamera's waar we dan toegang tot hebben en... We zijn zelf ook gaan draaien, nu dat is niet zo evident. Dus dat is dan in wat anoniemere voertuigen best. Ja. We konden ook in de bordelen, waar we door een aantal bordeelhouders werden uitgenodigd om in het appartement te gaan filmen als het niet bezet was. Dus daar zit je ook iets veiliger en dan moet je kijken dat je niet altijd van op dezelfde plek filmt en ook niet heel de tijd op dezelfde plek aan het filmen bent. Ja,
0: laten we nog eens op een paar zaken dieper ingaan. Je hebt onder andere kunnen spreken met een oud-politie-inspecteur die ook politiek actief is bij Les Engagés. Laten we eens luisteren naar wat hij zegt.
4: Moi, j'ai grandi à Schaerbeek. Ça a pas été, on n'est pas Woluwe, on n'est pas Ux, ça c'est clair et net. Mais Schaerbeek, ça a toujours été une commune où il y avait de la sécurité qui régnait, où il y avait un vivre ensemble. Et même qu'il y ait la rue d'Ascot ou bien des commerces de nuit, etc., on n'a jamais vécu ça ici à Schaerbeek.
0: Wat kaart hij hier aan?
3: Wel, dat is dus iemand die geboren en getogen is daar in de wijk. 40 jaar zo ongeveer. Is 10 jaar lang politie-inspecteur geweest in die zone. Weet wat daar leeft, wat daar gaande is. En hij zegt, ja, het is altijd een beetje een beruchte wijk geweest. Het is een stationsbuurt, een rosse buurt in een hoofdstad van Europa. Dus hier wordt dagelijks gestolen, oké. Maar wat we nu zien, en dat gaat echt over de situatie de laatste 2, 3, 4 jaar en eigenlijk de laatste maanden verergerd. Dat is een situatie die niet meer in de hand gehouden kan worden. En daar mag je dan nog een sluitingsuur aan vastknopen, want dat is dus wat er vanaf 1 april is gebeurd. Dan hebben de burgemeesters van Sint-Joost-de-Node en Schaerbeek gezegd, we moeten die rust doen terugkeren in de wijk. Van 1 uur tot 6 uur moeten handelszaken toe, ook dus de bordelen. Ja, hij zegt, de mensen die hier werken, belastingen betalen, die worden nu gestraft. De enige handel die wel 24/7 open blijft, dat is de drughandel.
0: En die ongestoord plaatsen.
3: Die ongestoord.
0: Want in welke mate is de politie nu, hij is oud-politie-inspecteur, in welke mate is de politie nu nog aanwezig in de wijk?
3: De politie is daar aanwezig, dag en nacht. Nu, het is geen geheim dat de politie in veel Brusselse zones, en zeker ook in die Noordzone, dat die in ondertal zijn. Maar ze is daar aanwezig in uniform, in burger. Ook deze keer heb ik het nu niet aangekondigd dat we kwamen filmen. Maar ze zien het onmiddellijk. Ze komen wel tot bij jou. Ze zeggen, wat ben je aan het doen? Ze willen ook natuurlijk dat je door je camera aanwezigheid niet voor nog extra problemen zorgt. En zitten wel in met je veiligheid ook. Maar die is daar aanwezig. Alleen, die komen buiten uit het commissariaat. Er wordt gedeeld openlijk voor het commissariaat. Dus dat is al een teken van... Ja, heel erg gestoord zijn ze daar niet, de dealers. Die mensen komen buiten, die politieagenten, en die kunnen kiezen. Gaan we links, rechtdoor of rechts? overal waar ze kijken, zouden ze kunnen ingrijpen.
0: En je kan mensen arresteren, maar...
3: Iemand oppakken, en dat is natuurlijk geen nieuws. Dat is wat ze zo vaak doen in de reportage. Zit ook de getuigenis. Ja, als de dealers niet goed opletten, dan stellen ze producten voor aan politiemensen, terwijl ze eigenlijk wel kennen. De gezichten van de politiemensen zijn gekend.
0: Ik zag een getuigenis van een vrouw van 70 die zei, zoals ik word aangesproken.
3: Ja, ja. Nu als ik... heel erg gehaast ben en loop, dan krijgen ze de kans niet. Maar als ik rustig naar het treinstation stap, dan 9 keer op de 10 krijg ik ook een heel aanbod, een waaier aan producten.
0: Ja. Wat met de politiek? Zijn de reacties daar?
3: Wel, de politiek, de gemeentebesturen in elk geval, zij denken dat een sluitingsuur dat de oplossing is.
0: Daar blijven ze wel achter staan.
3: Daar, voor zover ik het begrijp, blijft de MR, de Les Engagés en de PS in de gemeente Schaarbeek daar achter staan. Die handelaars die zeggen dat is symptoombespreiding. Natuurlijk, als die politie 's nachts minder buiten komt omdat er minder activiteit is, dan zal je minder cijfers krijgen, minder registratie van cijfers, en dan gaan die cijfers zogezegd naar beneden. Ja. Maar de mensen zeggen, kom er maar eens na 1 uur, nu er geen sociale controle meer is, dan ben je echt makkelijk een vogel voor de kat.
0: Ja.
3: Dus op het Brussels niveau, want ja, dat is een deel van het probleem, denk ik, alle niveaus in Brussel. Op het Brussels niveau is vandaag net toevallig dat stationplan aangekondigd. Ik moet daarbij zeggen, dat is dan het zoveelste plan. Want
0: wat is dat stationplan?
3: Wel, er wordt nu... 10 miljoen, als ik het goed begrijp, euro, 10 miljoen euro vrijgemaakt per jaar om zowel het Zuidstation als het Noordstation om de situatie daar te verbeteren. Dat gaat dan over preventie, meer beveiliging, meer camera's.
0: Nu, kan dat iets helpen, denk ik?
3: Aan het Noordstation, het hangt daar vol camera's. De politie ziet daar altijd alles gebeuren. Dus sta mij toe om daar nog voorlopig wat sceptisch naartoe te kijken. Als ik dan lees dat er werkgroepen gaan komen, bewoners die daar wonen, die hebben echt geen nood aan nog extra werkgroepen.
0: Want de mensen die jij gesproken hebt, die zitten met de handen in het haar.
3: Ja, intussen hebben die geen haar meer eigenlijk. Die zeggen, of heel veel mensen zijn daar gewoon het geloof in politieke aankondigingen, in de politie. Zij zien ook wel dat de politie, dat een heel groot deel van de politie daar elke dag het beste van probeert te maken. Maar zij weten ook, als er een dringende oproep is, de politie komt niet noodzakelijk onmiddellijk, omdat die daar niet onmiddellijk kan zijn. Dus zelfs voor sommige zaken wordt de politie niet meer gebeld, omdat iedereen weet, het heeft geen zin, het gaat niet helpen. Dat is de situatie waar we tegenwoordig in zitten.
0: Ja. Wie de reportage vanavond in ter zake wil zien, verwijs ik graag door naar VRT Canvas om 10 over 8 of naar VRT Nieuws en VRT Max. Westens.

0: voilà, Elvis is zo goed als klaar. En wij eigenlijk ook met De Wereld Vandaag. Goedenavond.
1: U bent toegewijd aan uw familie. Aan haar grote en haar kleine momenten. Aan haar verleden en aan haar toekomst. Bij Deutsche Bank zijn wij bezig met wat voor u echt telt. Met interesse in wie na u komt. Met aandacht voor wie na hem komt. Maar altijd met onze focus op uw vermogen.
2: Dankzij onze wereldwijde expertise en die van tientallen gerenommeerde fondsenhuizen bieden wij u het meest doordachte advies voor uw vermogen. With deep dedication, Deutsche Bank.
3: De Tijdloze Tribute Festival.
4: Vier indrukwekkende live acts brengen een eerbetoon aan de Beatles, ABBA, Tina Turner en Dire Straits. Kom deze zomer meegenieten van de allerbeste tijdloze muziek. Helemaal live.
3: De Tijdloze Tribute Festival.
4: Op 25 juli in de Zomerarena in Kokzijde. Info en tickets op zomerarenakokzijde.be.
5: De Amerikaanse kritiek op de deal van Trump met Iran. Urban mining op auto's om er kostbare grondstoffen uit te halen. En thuisblijfouders tijdens de examens. Dat is waar Het Kwartier over gaat, zometeen na het nieuws.
6: VRT Radio 1.
7: Alles begint bij luisteren.
8: 6 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Iris van Impen. Minister Aniek de Ridder wil het busvervoer voor het buitengewone onderwijs bekijken, maar extra geld is er niet. Dit is voorlopig de warmste dag van het jaar. Morgen geldt code oranje. En in Nederland zijn explosieven gevonden in een gebouw waar asielzoekers zouden opgevangen worden. Minister van Mobiliteit Aniek de Ridder heeft voor het eerst gereageerd op de besparingen in het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs. De lijn zal daar ritten in schrappen om te voldoen aan de besparingen van de Vlaamse regering. Het zou gaan om zo'n 200 ritten en daar is veel ongerustheid over. De Ridder benadrukt dat ze zich aan het budget moet houden, maar bekijkt wel of er nog aanpassingen tegen september mogelijk zijn. Daarna moet werk gemaakt worden van een grondige hervorming, zegt ze.
9: Het puur bijgeven van middelen is geen oplossing. Want je hebt dat in het verleden gezien, een verdubbeling van de middelen. Dat is nu 45.000 kindjes die zo worden begeleid. Maar er zijn betere manieren om dat te organiseren. En vandaar dat die hervorming zo belangrijk is.
8: Het is vandaag de warmste dag van het jaar tot nu toe. Het KMI verhoogt de hittewaarschuwing ook voor morgen van code geel naar oranje. Enkele in West-Vlaanderen blijft code geel van kracht. Weerman Bram Verbrugge, in de rest van het land wordt het dus nog warmer dan eerst gedacht.
10: Ja, code oranje inderdaad, voor recordtemperaturen morgen tot 35 of 36 graden. Het advies luidt dan om regelmatig water te drinken, de koelte op te zoeken en zware inspanningen te vermijden. Er is ook een code geel van kracht voor onweer. Vanavond verwachten we een paar lokale onweersbuien. En die kunnen pittig zijn met veel water op korte tijd, hagel en forse windstoten. Nu, morgen wordt het dus nog warmer dan vandaag. En dus kunnen die onweersbuien nog feller zijn dan vandaag. Morgenmiddag en morgenavond verwachten we hagel, forse valwinden en opnieuw lokaal veel regen op een korte tijd.
8: Dankjewel Bram. En wie hulp nodig heeft van de brandweer bij storm of wateroverlast, kan terecht op het nummer 1722. Voor levensbedreigende situaties bel je het noodnummer 112. En in Dessel, in de provincie Antwerpen, is vanmiddag Graspop Metal Meeting begonnen. De festivalgangers zoeken manieren om daar om te gaan met de hitte.
11: Een pet, ook al is ze zwart. En af en toe de schaduw opzoeken. En voor de rest is het gewoon incasseren.
12: I have a camel back on the back, 3 liters on me.
13: Ik hou mijn haar nat en ik haal zo'n sjaal wat ik even over mijn schouders kan doen. Want het is niet te doen anders.
14: Goed drinken en drinken. En goed drinken. En vooral lekker genieten van de concerten en de shows.
8: De dodelijke brand in een opslagplaats in Anderlecht van bijna 2 weken geleden was vermoedelijk een ongeluk. Dat blijkt uit het eerste onderzoek. Het ging om een uitslaande brand in een opslagplaats met verschillende huurders. De brandweer kon eerst niet binnen omdat het risico op instorting te groot was. Pas na de brand werden 4 mensen als vermist opgegeven. De brandweer vond hun lichamen uiteindelijk onder het puin. In Nuenen, in de Nederlandse provincie Brabant, zijn explosieven gevonden in een asielopvangcentrum dat in augustus zou moeten opengaan. Het gaat om vuurwerk en een licht ontvlambare pijpbom. Ze zijn intussen onschadelijk gemaakt. In Nederland moeten asielzoekers over het hele land gespreid worden, vertelt Jeroen Rijgaard.
15: Bijna elke keer als zo'n gemeente aankondigt dat er een asielcentrum komt, leidt dat tot heel veel protest en dat durft ook alles uit de hand te lopen. Eerder werden er bijvoorbeeld al asielcentra in brand gestoken, het kwam ook al tot rellen en die tegenstanders krijgen ook actieve politieke steun van Geert Wilders bijvoorbeeld. Hij roept op om tegen asielcentra overal in Nederland te gaan demonstreren en zelf gaat hij ook regelmatig bij dat soort manifestaties een toespraak houden.
8: Rond deze tijd begint in Brussel een Europese top. De Europese leiders gaan op zoek naar hoe ze de Europese industrie beter kunnen beschermen tegen oneerlijke concurrentie uit China. Dat schermt zijn eigen markt goed af en dumpt zijn goedkope producten op de Europese markt. En dat is onder meer voor onze autosector een bedreiging. Linde Witte, daar willen de leiders dus op reageren. Weet je al hoe?
16: Nee, en zij ook nog niet. Het gevoel delen ze wel dat we lang misschien een beetje naïef geweest zijn tegenover die Chinese strategie van heel veel staatssteun geven aan eigen bedrijven die dan hun overschot aan dumpingprijzen naar de Europese markt sturen. 1/3 van de Belgische industrie wordt bedreigd. Dat schreef premier De Wever een tijd geleden al in een brief aan de commissie. Met daarin ook de vraag om forser op te treden. En intussen vragen ook Frankrijk, Nederland, Italië en Litouwen om oplossingen. Duitsland staat op de rem. Dat is heel afhankelijk van China en vreest voor vergelding. En de leiders gaan dat dus bespreken tijdens het diner vanavond. Dat officieel trouwens niet gaat over China, maar wel over macro-economische evenwichten. Maar eerst komt de Oekraïnse president Zelensky hier ook nog langs op Schuman.
8: Dank je wel, Leen. In de Baloise Belgium Tour was de overwinning in de tweede etappe voor Tim Merlier. Hij sprintte op de dijk van Knokke-Heist sneller dan de Nederlander Olaf Kooi en Jasper Philipsen. Merlier is ook de nieuwe leider. En in de Ronde van Zwitserland heeft de Fransman Romain Grégoire de tweede etappe gewonnen. Hij was de snelste van een groepje vluchters waarin ook de Belg Emil Verstringen zat. Verstringen werd uiteindelijk 7e. Tadej Pogacar raakte niet meer bij de kopgroep. Hij werd 8e, maar blijft wel leider in het algemeen klassement. En op het WK voetbal is zo net de wedstrijd tussen Tsjechië en Zuid-Afrika begonnen. Zuid-Afrika heeft onze landgenoot Hugo Broos als bondscoach. Beide ploegen hebben nog geen punten. Vanavond en vannacht kan het hevig onweren met veel neerslag, hagel en rukwinden. De minima liggen tussen 15 en 21 graden. Morgen erg warm tot 35 graden. En vooraan de reactie van minister van Mobiliteit Annick de Ridder op de beslissing om ruim 200 busritten voor het buitengewoon onderwijs te schrappen. Daar was veel ongerustheid over. De Ridder wil bekijken of aanpassingen kunnen, maar zegt wel dat ze zich moet houden aan het budget. Meer op vrtnieuws.be.
17: De deal is getekend tussen Iran en de VS.
18: De Amerikaanse president Trump deed dat in het kasteel van Versailles.
19: Maar in de VS is er ook kritiek.
20: Een republikeinse senator noemde het zelfs de grootste blunder op vlak van buitenlands beleid van de laatste decennia.
21: Waarom zijn veel Amerikanen niet te spreken over het vredesakkoord met Iran?
22: Let's reverse the toll on our planet. Recycle.
21: Een nieuwe Europese wet. We moeten meer auto's recycleren.
23: Aluminium, koper en staal. Auto's bevatten een schat aan grondstoffen.
21: Wat valt er te winnen uit afgedankte auto's?
24: Ik heb het gevoel dat steeds meer ouders thuis blijven om te zorgen voor hun studerend kind.
25: Om mee te studeren?
24: Oh, mee te studeren.
25: Vandaag was het Frans en geschiedenis en dan ben ik de hele dag bezig geweest om mee te studeren.
21: En thuisblijf ouders tijdens de examens. Wij zien een trend, maar is het ook een goed idee? Ik ben Katrien Boon en ik zit niet bij mijn studerend kind. Wel in de kwartierstudio in het gezelschap van drie goede nieuwsverhalen.
26: Look, this is a great deal for Iran. Iran comes back richer. What do we get? It's a bad deal.
21: Dat progressieve media in de Verenigde Staten kritisch zijn over president Trump, dat zijn we gewend. Maar dit zijn uitspraken op Fox News dat net heel erg pro-Trump is.
27: This deal sounds too good to be true, but not for the American interest, for the Iranian interest, which is kind of confusing.
28: This MOU appears to be, just from the text, a disaster that does not achieve any of the actual signal goals that were set by the administration at the beginning.
21: Dat MOU, of Memorandum of Understanding, waar die man het over heeft, dat is een akkoord dat Trump heeft gesloten met Iran. Daarin staat onder meer: de straat van Hormuz gaat opnieuw open. Iran mag geen kernwapens ontwikkelen. Er komt een fonds van $300 miljard om Iran herop te bouwen. En de economische sancties tegen Iran zullen op termijn wegvallen.
0: Hallo, vrienden uit Brussel.
21: Ik heb onze Amerika-watcher Björn Soenes aan de lijn.
0: Waar de MAGA-achterban, dus de Make America Great Again-achterban, meestal als één man pal achter Donald Trump en zijn regering en alles wat hij doet staat, is er nu toch veel gemor.
1: Congratulations, Iran. You fought hard and you won.
0: Als je kijkt naar de politici die dat uitdrukken, Ted Cruz bijvoorbeeld, een invloedrijk senator voor de Republikeinen, aanhanger van Trump. Maar Ted Cruz zegt, ja, dit is geen goed idee om Iran honderden miljarden dollars te geven. Daar trekken ze grote ogen van in Amerika. Plus ook het vrijmaken van de 24 miljard bevroren tegoeden. Dat is natuurlijk aan voorwaarden verbonden, maar dat ligt niet goed. Een andere senator die niet de vriend is van Trump, maar wel in zijn partij zit, Bill Cassidy, die zei, Ronald Reagan die zou zich omdraaien in zijn graf als hij ziet wat u hier als akkoord uit de bus heeft gehaald. U laat zich ringeloren. Dit is de grootste beleidsblunder op buitenlands vlak in vele decennia. Dus dat is ook al niet vriendelijk.
2: Iran will never have a nuclear weapon. If they do, all hell will rain down on them.
0: En dan vergeet ik nog de kritiek van de pro-Israël kant. En dat is ook een kant van de MAGA-beweging. Ja, die zien natuurlijk dat Israël nu in de steek wordt gelaten. Iran is niet op de knieën gedwongen, er is niks afgedwongen. Integendeel, een sterker Iraans regime en Israël dat zich nog altijd niet gegarandeerd weet van vrijwaring van Iraanse dreigingen. Dus er is zeer grote ontevredenheid aan die kant.
2: This was not easy.
0: Doet mij terugdenken aan exact 1 jaar geleden, toen er ook zo'n zeldzaam moment van kleine scheuring, malcontentement was in eigen rang. En dat was toen met het niet willen vrijgeven van de Epstein-files. Mensen zijn opgestapt, parlementsleden zijn verdwenen. Wel, dezelfde scheur zie je nu bij Iran. We voelen in elk geval, Donald Trump heeft dit akkoord gedaan, wat eigenlijk door velen wordt gezien als pure overgave, pure capitulatie, gewoon omdat hij doodsbang is voor die tussentijdse verkiezingen, dat hij slaag zou krijgen. Veel aanhangers van Trump gaan nu niet plots zeggen, nu ben ik voor de Democraten, maar dan blijven ze thuis, er is geen stemplicht. Dat is zeer nadelig voor hem, want als er weinig mensen opkomen, de opkomst is laag, dan ligt het veld open voor de tegenpartij die gemotiveerder is om zijn stem uit te brengen. Dus als hij slaag krijgt, verliest hij zijn meerderheid in het parlement en dan wordt er stevig nagedacht over zijn erfenis. Moeten we nog het Trump-merk blijven volgen of moeten we tegen 2028, volgende verkiezingen, waar Trump geen kandidaat meer mag zijn, gaan we een heel andere kant uit. Dus dat kan een existentiële crisis veroorzaken binnen de Republikeinse partij. Hij hoopt dat de benzineprijzen zo snel zullen zakken dat de mensen het tegen 3 november verkiezingsdag allemaal vergeten zijn.
21: Maar kan al die kritiek ook gevolgen hebben voor de deal zelf? We weten dat Trump erg wispelturig kan zijn. Stel je voor dat hij het akkoord alsnog opblaast.
0: Ja, maar daar heeft hij geen belang bij, want dan moet hij opnieuw, wat moet hij dan zeggen, dat hij ze opnieuw naar het Stenen Tijdperk gaat bombarderen? Dat heeft hij al een paar keren meegedreigd. 1, ze hebben geen munitie meer. 2, er is geen animo om opnieuw, want het kernwapen dat Iran heeft, heeft een naam, namelijk de Straat van Hormuz. Dat is een enorme hefboom die Iran heeft. Het is heel broos allemaal. Hij moet hopen dat het ergens toe leidt, dat eventjes de aandacht weg hebt daarvan. Maar Israël kan de stoorzender zijn natuurlijk. Als hij opnieuw bommen gooien op Zuid-Libanon en opnieuw Beirut gaan bestoken, ja, dan is het akkoord al dood van voor het van kracht wordt. Helaas voor hem, de meeste critici zeggen, maak maar nieuwe petjes nu. Make Iran great again.
21: Dit is het geluid van een auto die geplet wordt in een gigantisch grote machine. En dat zouden we de komende jaren meer moeten gaan horen in Europa. Want het Europees Parlement heeft vandaag een wet goedgekeurd om auto's vaker in Europa te laten recycleren. Sarah Mathieu is Europees Parlementslid voor Groen en ze legt uit wat de bedoeling is.
3: Vandaag is het heel gemakkelijk om een auto die zogezegd nog op de baan kan rijden, om die te exporteren naar Afrika. daar zetten we eigenlijk een stop op. Dus je gaat echt moeten bewijzen dat die auto nog kan rijden voor je hem zomaar kan exporteren. En als je dan toch als een wrak die auto wil gaan exporteren, dan moet het verwerkt worden in gelijkaardige omstandigheden als hier in Europa. En dat zorgt er natuurlijk voor dat de Vlaamse bedrijven die gespecialiseerd zijn in die recyclage, ja, dat zij opnieuw voldoende wagens ter beschikking krijgen om dat te doen en ook ondersteund worden in een gelijk speelveld. Dus dat is goed voor de werkgelegenheid, is ook goed voor het milieu, want dat zorgt ervoor dat we meer hergebruik hebben van grondstoffen in plaats van nieuwe te gaan delven.
4: En dat is nodig, want elk jaar verdwijnen er 3,5 miljoen auto's uit de Europese Unie, meestal naar Afrika, via plekken als de haven van Antwerpen of de Brusselse Heivaartwijk. Ik heb trouwens in de jaren 80 zelf nog als kind met mijn vader rondgereden in die Heivaartwijk. In zo'n oude, stoffige auto, eentje waarvan je de raampjes met zo'n hendeltje naar beneden moest draaien. En na wat rondjes rijden in die wijk kwamen er dan mensen op het raam tikken en dan kreeg je, hop, je auto verkocht. En je wist dan ook gewoon dat die in Afrika zou terechtkomen. Dat zou in de toekomst dus niet meer, of toch minder, mogen gebeuren. De auto's moeten hier gerecycleerd worden. En bij het recyclagebedrijf Gallo in Menen zijn ze daar heel blij mee.
5: Wij vragen niks liever dan dat er hier veel meer auto's of afgedankte auto's binnenkomen. Niks beter dan dat grote volumes om onze machines maximaal te laten draaien.
4: Luc Wenien van Gallo is er dus klaar voor en hij weet ook als de beste hoe je een auto moet recycleren.
5: Wel, specifiek voor de verwerking van afgedankte auto's gebeurt het in verschillende stappen. De eerste fase is wat wij noemen de depollutie. Dat is eigenlijk het verwijderen van alle schadelijke stoffen. Denk aan de vloeistoffen, benzine, olie enzovoort. Maar ook batterijen en banden en zo worden hier gedemonteerd. Dan, afhankelijk van de vraag, gaan we op bepaalde onderdelen demonteren, die dus als wisselstuk kunnen verkocht worden. Dan heb je dus de karkas, die in feite verder mechanisch volledig wordt verwerkt. Dat gebeurt eerst in een grote shredder, dat is een grote maalmachine die eigenlijk alles loslaat. En daar wordt ook het eerste product, het staal, zuiver gemaakt en verkocht als circulaire grondstof. Wat er dan nog overblijft, gaat in een volledig mechanisch proces, waarbij dat we de non-ferrometalen scheiden, maar ook kunststoffen. En we maken zelfs producten als alternatieve brandstof voor bijvoorbeeld industrie, de industrie zoals cement of de papierindustrie.
4: Er is zelfs een hippe term voor dat proces, urban mining.
5: Wij noemen dat inderdaad urban mining, omdat in plaats van te gaan zoeken in de grond naar ertsen om aluminium te maken of koper enzovoort, gaan wij eigenlijk die grondstoffen gaan recycleren uit onder andere afgedankte wagens, maar ook afgedankte elektro en andere. En zo gaan we eigenlijk tot een nieuwe grondstof komen die uit recyclage komt, dus de urban mining in feite.
4: En de nieuwe wet maakt vooral het minen van plastic de komende jaren extra interessant.
5: Er is een overproductie aan plastics. Ook, we hebben periodes van goedkope olie en zo gehad. Wat maakt dat de prijs van de virgin, zoals dat we zeggen, de nieuwe kunststof, zeer laag is ten opzichte van die gerecycleerde. Ze gaan bijvoorbeeld ook eisen in die nieuwe wet dat bij de aanmaak van nieuwe auto's, bij de productie van nieuwe auto's, dat er ook een stuk gerecycleerde plastics worden geïncorporeerd. Dus dat is toch wel goed voor onze business.
6: Daar.
7: Kom eens.
6: Eva.
9: We hebben een vraag voor jou.
6: Ja?
4: De podcasttafel van het kwartier ligt op een drukke route bij VRT Nieuws. De route naar de koffiemachines. En dus plukken wij soms collega's uit het verkeer om even mee aan te schuiven. Vandaag over de vraag, neem je vrij af om bij je studerende kinderen te zijn?
9: Dat hangt er vanaf welk examen het is, voor welk kind. En dan zorg ik wel dat ik een shift heb die toch wel redelijk op het kind gericht is, ja. Dus een vroege dat ik in de namiddag thuis ben of een dag recup of...
7: Jij ook, Marian?
10: Ja, ik pleit schuldig. Ja. Gewoon thuis zijn, hè? Ja, aanwezig zijn.
4: Wij hebben hier de indruk dat steeds meer mensen het doen, maar is het ook een goed idee?
11: Het mag, het moet zeker niet.
4: Dat is het antwoord van de expert die ik erbij haal.
11: Hallo, ik ben gekend als Marijke Bisschop. Ik werk als pedagoge en kindergedragstherapeute. Ik weet niet hoe je het zelf hebt ervaren als kind, maar ik vond het wel heel fijn. Vooral ons moeder, die werkte toen nog niet in die tijd, dat ze thuis was. Niet dat ze naast ons ging zitten of onze hand ging vasthouden. Het kan een hele prettige aanwezig zijn. Als het maar geen controlerende, bestraffende ouder is.
6: Als je het doet, hoe doe je het dan goed?
11: Vooral er te zijn en te weten dat je er bent voor hem. Je mag zelf ook gaan zitten werken. Dat stimuleert dat je allebei aan het werken bent. Maar dat je vooral niet zegt, hey, ben je nu alweer beneden? Heb je nog wel gestudeerd? Als je dat 3 keer zegt, wordt je kind angstig.
6: Dus ook niet gaan vragen hoeveel hoofdstukken heb je al gestudeerd en zo?
11: Alsjeblieft niet, dat weet het kind toch zelf. Hij voelt jouw angst en je voelt je hete adem in zijn nek. Het fijnst zou zijn zeggen, vind je het fijn als ik je even overhoor vanavond? Als je een vraag hebt, weet waar ik zit. Of doen we vanavond nog iets samen? Het kind moet het aangeven, niet de ouder.
25: Dat kind doet niks als ik er niet naast zit en alles daarin lepel.
7: Anders beginnen die pas te studeren op het moment dat ik thuis ben.
25: Ah ja, echt?
7: Dus die doen weinig of niks als ik er niet ben.
11: Als het een hele moeilijke stof is waar het kind echt heel erg mee in kwelling zit, dan kan het wel eens fijn zijn als je het nog eens uitlegt, maar heel rustig. En dat je dan nog even samen met de oplossing voor die wiskundevraagstuk zoekt. Niet het voor het kind doen en ook niet het in zijn plaats doen.
6: Is het thuisblijven soms ook niet meer een neiging van de ouders zelf dan een vraag van het kind? Dat een ouder op die manier bijvoorbeeld zijn eigen stress reguleert?
11: Ja, waarschijnlijk ook zijn eigen angst en zijn eigen schuldgevoel. Ik ben er ook nooit. En nu in deze moeilijke periode, hè, met het voetbal in de buurt en met de telefoon, is het toch wel eens fijn dat ik er helemaal alleen voor mijn kinderen kan zijn. Dat is dus een keuze vaak van de ouders.
6: Nu, ik moet toegeven, ik doe het niet. Ik word daar snel gek van. Ben ik dan ook een goede ouder?
11: Fantastische ouder. U mag zeker niet gek worden in aanwezigheid van je kind, want daar heeft hij echt niks aan. U doet het op een andere manier. U gaat thuiskomen en dan gaat u waarschijnlijk ook nog een keertje vragen, hoe gaat het? Is
6: zeker.
11: Het goed gelukt vandaag? Je doet het omdat je doet wat je kan en wat je wil.
7: Pas op, dat kan ook gezellig zijn. Hè? Iemand in huis. Ik vind dat ook wel leuk om dan extra lekker eten te
6: dat
7: maken.
6: Dat doe ik wel.
7: Dat soort dingen. Ja.
11: Ja, dat is zo leuk voor u ook om te doen. U gaat echt iets zoeken waarvan u weet dat uw kind het zo lekker vindt. En op die manier zeg je, ik ben bij jou. Ik heb aan jou gedacht. En nu ga ik jou eens lekker verwennen. Hè?
6: Het is natuurlijk ook wel een beetje een privilege, hè? Een voorrecht als je dat kan, tijd maken voor je studerende kind. Niet alle ouders kunnen dat of mogen dat van hun baas, hè? Dat moeten we ook goed beseffen.
11: En daar heb ik ook alle respect voor. Je moet het maar kunnen. Het is inderdaad een privilege. Vele ouders nemen er zelfs vakantie voor op, hè?
6: Mag ik het samenvatten dat misschien betrokkenheid nog belangrijker is dan de fysieke aanwezigheid?
11: Betrokkenheid is een heel mooi woord ervoor. Dat is niks controlerends. U bent gezellig betrokken. En ik denk dat heel veel kinderen het dan ook heel goed kunnen doen om alleen te studeren. Helemaal alleen thuis is misschien soms wat moeilijker. Maar elke ouder weet daar weer een of andere oplossing aan te vinden. De poes is misschien in huis. De buurvrouw. U doet wat u kunt.
6: En nu alleen nog de hittekoepel en de Spaanse weerpluim buiten weten te houden de komende dagen. En dan heb ik mijn moederpunten weer verdiend. Ook morgen verkies ik trouwens de podcaststudio boven een huis vol rondslingerende notities en vuile glazen. Dus tot dan.
8: Een salade maken voor uw barbecue, dat kan tellen.
12: Voilà, een salade van vlees.
13: Oei, amai.
8: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue assortiment. Lidl, dat kan tellen.
14: Digitale radio heeft het allemaal. In welke moed je ook bent, je hebt altijd de grootst mogelijke zenderkeuze. Ontdek alle info op digitaleradio.be.
15: Scherp zien als alles om u heen beweegt. Ook als markten schommelen en informatie blijft toenemen. Wij filteren wat ertoe doet. U kiest de richting. Niet op gevoel, maar op inzicht en de expertise die uw vermogen verdient. Het vermogen om koers te houden als alles beweegt. Samen met ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
16: Breaking news.
17: Dat geluid, dat betekent vaak dat er dingen bewegen op internationaal vlak. En dat is meestal geen goed nieuws voor uw export.
13: Maar gelukkig is er ook Credendo, om u te helpen de onzekerheid in de wereld om te zetten in kansen voor uw bedrijf. Met Credendo kiest u voor een solide Belgische partner. Zo begeleiden we u bij uw exportprojecten, dekken we uw risico's en vinden we samen de beste financieringsoplossingen. Ontdek al onze diensten op credendo.com.
18: Credendo, turning uncertainties into opportunities.
19: Radio 1.
20: Sportzaal WK.
19: Met Jeroen Guns.
22: Een heel goeie avond en welkom. En ik weet het, Zuid-Afrika-Tsjechië is wellicht niet de wedstrijd die je met fluo gemarkeerd hebt op de speelkalender van dit WK. Maar het is wel voor beide ploegen al van moeten, want ze verloren allebei hun eerste wedstrijd. En wie weet levert dat dan wel een leuke pot voetbal op vanavond. De aftrap was al om 6:00, dus snel naar Bert Sterks om te horen wat we al hebben gemist. Goedenavond, Bert.
23: Dag Jeroen, we komen er net in tijdens de drankpauze, want een kwartwedstrijd gespeeld tussen Tsjechië en Zuid-Afrika. En er is al één keer gescoord, mooi doelpunt van de Tsjechen, maar toch ook vooral een moment waar Zuid-Afrika stond te slapen. Doelpunt na 5 minuten al van Michal Sadilek, na een snelle inworp oprechts van Vladimir Tsoufal, doorgelopen door Lozek. Hij kon de bal terug voor doel brengen, een beetje achteruit leggen eigenlijk. Pas in één tijd van Sojka en daar stond Sadilek dan klaar, die in één tijd met links de bal voorbij de doelman kon werken. Nog even de tackle van Bokasi, die de bal nog licht beroerde, maar niet voldoende om die uit dat doel te houden. Dus een vroege 1-0. En vlak daarvoor was er ook al een prima kans, in de allereerste minuut eigenlijk, voor de topschutter, voor Patrick Schick. Hij kon koppen bij de tweede paal, maar was te verrast dat hij die bal daar nog kreeg. En kreeg die dan wat meer op zijn schouder, werkte die zo ook naast het doel van doelman Ronwen Williams van Zuid-Afrika. Een slechte start was het overigens van de Bafana van Hugo Broos in de eerste 15 bij de tweede paal, maar was te verrast dat hij die bal daar nog kreeg. En kreeg die dan wat meer op zijn schouder, werkte die zo ook naast het doel van doelman Ronwen Williams van Zuid-Afrika. Een slechte start was het overigens

0: door Apollis en door ook Modiba. Maar absoluut ongevaarlijk. Het gevaarlijkste was nog een voorzet van Moudaou van op rechts. Waar Reyners dan bijna bij kon. Of nog eventjes bij kon. Maar niet meer genoeg. Omdat de sterke Holles naast hem stond. En hem ja, toch wel moeilijk maakte in duel. Dus 1-0 na 25 minuten. Twee elftallen, twee landen. Die de eerste wedstrijd hebben verloren. En dus vandaag eigenlijk absoluut niet mogen verliezen. Dan hebben ze hun lot niet meer in eigen handen straks. Want de ploeg die vandaag zou kunnen verliezen of zou verliezen, kan er later vannacht uitliggen. Afhankelijk van het resultaat tussen Mexico en Zuid-Korea. Een gevolg natuurlijk van die nederlaag in de eerste wedstrijd. Zuid-Afrika in die openingswedstrijd was dat tegen Mexico. En dan is het voor hen bang afwachten wat er straks zou gebeuren. Maar kijk, zover zijn we natuurlijk nog niet. Nog maar een kwart wedstrijd gespeeld. En je merkt ook wel aan de elftallen vandaag dat de beide bondscoaches niet zo tevreden waren over die eerste match. De twee bondscoaches zijn overigens 74 jaar oud. Miroslav Kubak en Hugo Broos, samengeteld dus 148 jaar levenservaring in de dugouts van Tsjechië en Zuid-Afrika. Aan de kant van de Tsjechen 5 wissels maar liefst. En opvallend, Soucek toch jarenlang aanvoerder geweest, vaste waarde, een van de eerste mannen op het scheidsrechtersblad, zit op de bank in Atlanta in het Mercedes-Benz stadion. Nieuwe mannen zijn Holec of Holles beter bijvoorbeeld, Sadilek de man die gescoord heeft, Darida, Scherf en Lozek. En bij Zuid-Afrika ook 3 andere spelers. Daar 2 schorsingen ook door die 2 rode kaarten in de openingswedstrijd voor Zwane en Sithole. Dus zij zijn er al zeker niet bij. Maar aan de bal is het toch weer beroerd wat Zuid-Afrika laat zien. Alles te overhaast. Er zit weinig lijn in. Nee, voor Hugo Broos zijn er op dit moment weinig redenen om tevreden te zijn. En al zeker niet over de tussenstand na 27 minuten. Want Tsjechië leidt dus met 1-0.
1: Ja, nu weinig om tevreden over te zijn voor Hugo Broos. En hij kreeg al behoorlijk wat kritiek op zijn tactiek in de 2-0 nederlaag van Zuid-Afrika in die eerste wedstrijd tegen Mexico, de openingsmatch van dit WK. Veel te defensief, zo klonk het bij de analisten in Zuid-Afrika en eigenlijk ook bij veel fans die het dan weer bepaald lachwekkend vonden dat Broos na die nederlaag sprak over een prestatie waaruit het team vertrouwen kon putten. Maar op de persconferentie voor deze wedstrijd beet Broos van zich af. Ik ben al 40 jaar coach, zei hij, en kritiek hoort erbij, maar mensen moeten weten dat ik het altijd op mijn manier zal doen.
2: People have to know, and for those who still don't know it, I do it my way. And I never listen to the trash of the social media. I never listen to people who sometimes think that they are important and have to criticize the team. So when I'm going to see what they did before, I think it should be better that they shut up.
1: Ik luister nooit naar de onzin op sociale media, aldus Hugo Broos. Ik luister ook nooit naar mensen die zichzelf zo belangrijk vinden dat ze denken dat ze kritiek mogen leveren op mijn team. En als ik terugkijk op wat die mensen zoal zelf hebben bereikt, dan vind ik dat zij beter hun mond kunnen houden. Waarmee Broos het had over enkele oudspelers die nu als analist optreden. Broos zei op de persconferentie ook nog dat hij weet wat er is fout gelopen tegen Mexico en dat zijn spelers het ook weten. Maar daar is voorlopig dus niet zoveel van te merken tegen Tsjechië, want Zuid-Afrika staat 1-0 in het krijt. We gaan straks weer naar Bert na deze van The Clash.
3: Sportza WK.

0: London Calling, dat was The Clash in 1979, toen de band veel schulden had en geen management en wel een hit kon gebruiken. Dit werd er gelukkig wel eentje voor hen. Niet London Calling, nee, het is Atlanta Calling vanavond, want daar leidt Tsjechië met 1-0 tegen Zuid-Afrika. Heeft Zuid-Afrika een reactie in huis, Bert?
1: Nee, eigenlijk helemaal niet. Voorlopig wel meer balbezit dan in die openingsfase. De Zuid-Afrikanen hebben zelfs een pak meer balbezit dan Tsjechië op dit moment. Maar dat vinden de Tsjechen echt niet erg. Het is geen ploeg die het van het balbezit moet hebben. Het is ook een ploeg die normaal moeilijk scoort, behalve dan op stilstaande fases. En ook dit doelpunt was er eigenlijk één, zou je kunnen zeggen, met een setpiece. Een bal die werd ingegooid, dus het begon bij een inworp. En zo ging het dan snel tot voor het doel, omdat de linksachter van Zuid-Afrika, en dat is Modiba, gewoon ook stond te slapen. Er komt een gele kaart aan voor een van de Tsjechen. Voor een van de Zuid-Afrikanen bedoel ik, dat is Mokoena. En dat is zijn tweede in twee wedstrijden, dus hij is geschorst voor de derde wedstrijd tegen Zuid-Korea. En hij is uiteraard erg ontgoocheld. Het was een redelijk harde tackle op het middenveld. Eerst gaf scheidsrechter Tori Penso het balvoordeel. En hij komt inderdaad weer veel te laat. Gele kaart Mokoena en een schorsing. Dus opnieuw een speler die uitvalt bij Hugo Broos. Zwane, die rood kreeg voor die armslag in de openingswedstrijd, kreeg een schorsing van 3 wedstrijden van de FIFA. Daartegen is de Zuid-Afrikaanse bond wel nog in beroep gegaan. Sithole is normaal wel weer beschikbaar die volgende match tegen Zuid-Korea. Maar Mokoena dus niet meer. De centrale middenvelder van de Orlando Pirates. De meeste spelers spelen of bij Orlando Pirates of bij Mamelodi Sundowns in de eigen Zuid-Afrikaanse competitie. Dus toch weer een tegenvaller voor Hugo Broos. Die gele kaart, tweede in het toernooi voor Teboho Mokoena. De enige die in de basis staat, die op scherp stond. Lozek met de actie voor Tsjechië. Ziet centraal Holles meeschuiven. Een van de centrale verdedigers, maar hij komt net te laat om nog bij de bal te raken. Een man die toch vooral bekend is voor zijn doelpunt tijdens het EK 2020 tegen Nederland. Een van de doelpunten waardoor Oranje toen het toernooi moest verlaten. Niet de allergrootste, die Holles. Maar hij springt hoog, is ook heel stevig gebouwd, dikke kuiten. En een man waar je achterin liever niet tegen speelt. Hij kreeg vandaag de voorkeur op Galupek, die in de eerste match wel nog in de basis stond bij de Tsjechen. Ik zei dus gele kaart voor Mokoena. Die is getrokken door een vrouw, door Tori Penso. Zij is nog maar de tweede vrouw ooit die een wedstrijd op een WK mag leiden. In Qatar was dat Stéphanie Frappard, de Française, die al heel veel grote toernooien bij de vrouwen heeft gefloten en ook in het clubvoetbal geregeld een keer een mannenwedstrijd mag fluiten. Nu is het dus Tori Penso die geselecteerd is voor deze wedstrijd uit Florida, USA, 39 jaar oud. Ook de beide lijnrechters zijn vrouwen. En haar man van Tori Penso is ook al jarenlang een scheidsrechter in de Major League Soccer in de USA. Ze was er ook al bij op de Olympische Spelen in Parijs. Mocht daar Frankrijk, het thuisland, tegen Colombia leiden. En op het WK voor vrouwen in 2023, dus niet het laatste, maar in 2023... mocht zij de finale leiden. Tori Penso dus met de eerste gele kaart van de wedstrijd. 36e minuut, het is nog altijd wachten op een eerste grote kans voor de Bafana. Bafana, geen Lyle Foster daar in de basis. De ex-spits van Westerlo zit op de bank na een wedstrijd die niet al te goed was in die openingsmatch tegen Mexico. Een man die in het verleden al wel een keer vertrouwensproblemen had bij Burnley. En ook nu weer in zo'n periode zit waarin het allemaal niet zo lekker loopt. Tsjechië nog een keer in de aanval met Lozek. Laat zich vallen, maar niet gefloten door Penso. En dan een tegenaanval op de rechterflank. Maar het is nog bijzonder ver. En de bal lijkt nog wat stroef te lopen hier op dat gras in Atlanta. Nu wel een kans met Moudou. Die kan voorzetten. Het hoofd is daar nog net van Lucas Cherf van Tsjechië. En zo is er een hoekschop voor de Zuid-Afrikanen. Dat is hun derde nu al in die eerste helft. Dus de Zuid-Afrikaanse fans hebben weer wat hoop. Een keer een betere aanval. Goed werk van Reyners vooral centraal, die de bal nog doorschoof naar Moudou. Met een opwippertje probeerde hij dan weer om de ingeschoven Maseko te bereiken. Maar hij kwam er net niet bij. Nu dus wel de hoekschop. Daar straks probeerden de Zuid-Afrikanen het kort, maar dat mislukte helemaal. Dus nu, en ze doen het opnieuw met zo'n korte bal naar Mokuena. En de centrale verdedigers zie je al dat ze dat maar niks vinden. Ja, ook dit is weer geen goede. Te laag, weggewerkt. Tsjechië misschien met de counter. Lozek wordt aangespeeld, maar is wel helemaal alleen. Gaat op wandel en komt dan een van de verdedigers tegen van Zuid-Afrika. Dat was Modiba. Sterke de tackle. En zo wordt Lozek van de bal gezet. Nog een minuut of acht tot de pauze. Tsjechië, Zuid-Afrika 1-0.
0: Dankjewel, Bert. Nog 100 kilometer file op dit moment op de Antwerpse ring richting Nederland. Gaat het 3 kwartier langzamer tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent komt er 1 kwartier bij tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de R2 richting Stabroek gaat het langzaam tussen Beveren en de Beveren-tunnel. Daar is hinder door een defect voertuig op de rechte rijstrook. Richting Antwerpen dan 1 kwartier langzamer op de E17 vanaf Kruijbeek. En ongeveer even lang op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Mechelen komt er 1/2 uur bij aan de werken in Temse. Op de buitenring rond Brussel dan 20 minuten filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Op de binnenring 1/2 uur extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Oudergem. Verder op de Brusselse ring alleen kleinere vertragingen. In Gent is door een ongeval het kruispunt van de Langerbruggekaai en het Langerbrugge-eiland dicht. Je vermijdt beter die omgeving. En in Brussel is de Rijerscentrumtunnel afgesloten voor de Europese top. Dit is Vrouwtje.

0: Jaar na jaar de tweede single van het nieuwe album van Vrouwtje dat in het komende najaar verschijnt. Geen traditioneel liefdesliedje over verliefd worden en begin van een relatie en dergelijke meer, maar wel over alles wat daarna komt. We zijn intussen op een paar minuten van de rust in Tsjechië, Zuid-Afrika op het WK-voetbal en nog altijd die 1-0 voorsprong voor Tsjechië, Bert.
1: Hier is het ook niet meteen een wedstrijd voor romantici of voetbalromantici op dit moment. Echt geen goede match tussen Tsjechië en Zuid-Afrika. Enkele minuten nog tot pauze met de toegevoegde tijd erbij. Laten we zeggen een stuk of 5-6 ongeveer. Het is niet dat de match veel heeft stilgelegen voor het overige buiten die drankpauze dan. Maar qua doelgevaar is het echt bijzonder ontgoochelend. Wel weer een gele kaart voor Zuid-Afrika waar ze gaan moeten oppassen om de wedstrijd niet opnieuw met zijn tienen of zelfs negenen te beëindigen zoals in die openingsmatch tegen Mexico. Eerder Mokoena al gaf ik aan met zijn tweede van het toernooi. Nu ook een van die andere middenvelders, Talente Mbata, met de gele kaart. Het zijn ploeggenoten bij Orlando Pirates en nu ook copains in het boekje van scheidsrechter Tori Penso, want ze staan er allebei in met een gele kaart, Mbata en Mokoena. Maar het is ontgoochelend wat Zuid-Afrika laat zien. En bij een nederlaag hier kunnen ze straks het eerste land zijn dat officieel uitgeschakeld is op het WK. Dan zou Mexico ofwel moeten gelijk spelen of winnen van Zuid-Korea. Goed, we zijn nog niet zo ver natuurlijk. Nog een helft te voetballen. We zijn een beetje voorbarig. Maar als je het niveau ziet dat Zuid-Afrika nu al anderhalve wedstrijd maar haalt, is het te vrezen voor Hugo Broos dat het niet meteen een succesverhaal zal worden waarop hij meteen kan antwoorden. De kwalificatie was eigenlijk al een succes en dat is zeker zo. Want Zuid-Afrika was jarenlang toch in de diepere krochten van het voetbal beland. En doordat er nu meer landen mee mogen doen, onder meer, zijn ze er weer bij geraakt. En ook omdat er toch weer wat meer lijn in was gekomen. Er wat nieuwe spelers werden bijgehaald door Broos en zijn staf. Dat het allemaal wat beter liep. Een hoekschop voor Zuid-Afrika. De vierde nu al. En ze doen dat altijd kort en dat levert elke keer niets op, zoals ook nu weer. Want de korte pas naar het toeval is dan ook weer niet goed. Ja, als je een centrale verdediger bent, word je daar toch knettergek van. Dat je elke keer de oversteek maakt om te gaan koppen. Of om een bal in doel te deviëren. En dat al die korte corners gewoon worden verkwanseld en je die hele afstand terug moet doen. Goed wetende dat het een graad of 30 is in Atlanta. Er ook weer onweersdreiging is. Ja, dat zijn dan inspanningen die je liever niet doet. En elke keer opnieuw gebeurt dat die hoekschoppen kort worden getrapt en dat ze echt werkelijk nergens toe leiden. Ja, niet goed gedaan. En ook dit balverlies van Boudou is een beetje om te lachen. Speelt hem zomaar in de voeten van Schick en zet het dan zelf weer recht. Dat siert hem dat hij meteen weer terugknokt en Schick de bal uit de voeten haalt. Hier zit wat vaart in nu voor de Bafana Bafana met Modiba in het centrum. Even richting Mbata gespeeld en een schot weer van op een meter of 30 van Mokoena. Ja, vandaar proberen ze het. Apollis, Modiba, Mokoena. En ik overdrijf niet als ik zeg een meter of 30. Het is echt zo ver. En dan geeft hij gewoon een lel op. Ook voor een stuk onder die bal. Zodat hij vele meters over het doel gaat van doelman Matej Kovar. Die nog niks heeft moeten doen vandaag. Hij kan het allemaal aanschouwen. Ook profiterend van het goede werk van zijn defensie natuurlijk. Heeft de handen echt nog niet uit de mouwen moeten steken. Balbezit voor Sojka op links voor Tsjechië. Hij is de man die vanuit het centrum naar links is geschoven in vergelijking met de vorige wedstrijd van de Tsjechië. Door Miroslav Kubek, de bondscoach. Die er sinds december bij is. En die Tsjechië door de play-off wedstrijden heeft geloodst. Want Tsjechië nam de lange weg naar het wereldkampioenschap. Werd in zijn groep tweede achter Kroatië. Had een keer bijzonder veel moeite bijvoorbeeld tegen de Faroe-eilanden. Maar met 2-1 kunnen winnen van die dwergstaat in het voetbal toch. Dus waren er play-offs nodig. Ierland hield Tsjechië op een 2-2 gelijkspel. Maar de Tsjechen haalden het dan met penalties 4-3. En ook in die play-off finale op 31 maart waren er penalties nodig tegen Denemarken om toch nog naar de USA te raken. Dus echt wel door het oog van de naald gekropen. De Tsjechen om er voor de tweede keer in de geschiedenis bij te zijn. Want sinds Tsjechoslowakije niet meer Tsjechoslowakije is, maar Tsjechië en Slowakije is, is het nog maar de tweede deelname van Tsjechië aan het wereldkampioenschap. De vorige in 2006 in Duitsland, waar ze niet door de groepsfase raakten. En maar één keer kon winnen. Toen tegen de USA met 3-0. Met doelpunten van Jan Kuller en Rosicki. Natuurlijk wel bekende namen in het Europese voetbal. Als Tsjechoslowakije, dat weet u misschien wel in het verleden, wel grote sier gemaakt op de wereldkampioenschappen met 2 finale plaatsen. En evenveel keer werd die finale verloren. 1934, 1962, heel lang geleden allemaal, stond Tsjechoslowakije toen nog een van de grootmachten in het voetbal in de finale van een wereldkampioenschap. Daar kunnen ze nu natuurlijk alleen maar van dromen. En ook deze generatie zal daar normaal gezien niet in slagen. Nog 2 minuten op de klok ongeveer in de toegevoegde tijd. De bal is achterin bij doelman Ronwen Williams. Zich dus al 3 keer moeten omdraaien in 2 wedstrijden. Anderhalve wedstrijd eigenlijk. Mokoena op het middenveld. Hij wordt even aan zijn shirt getrokken door Serf van Victoria Pilsen. Ploeg waar Anderlecht een goed anderhalf jaar geleden nog tegen speelde. En Scherf was toen een van de doelpuntenmakers in een absolute non-match die Parswit daar speelde. In een stad op goed anderhalf uur rijden van hoofdstad Praag. In de Europa League was dat, die wedstrijd. Bal achterin bij Ime Okon. Geen familie van Paul Okon. Is er helemaal niks mee te maken. Snelle centrale verdediger is die. Spelen bij Hannover in de Duitse tweede voetbalklasse in de tweede Bundesliga. Reyners wordt aangespeeld, probeert de bal even bij te houden. Doet dat met Maseko ook in de buurt. Rondtikken met Okon, met Moudou, met Maseto opnieuw. Dat is ook een van die nieuwe in vergelijking met de vorige wedstrijd. Ik zei het al, geen Lyle Foster. En die kritiek was er op Hugo Broos dat er te defensief werd gespeeld tegen Mexico. Kritiek die hij op zijn eigen, beetje Norse manier pareerde tijdens de persconferentie. Maar die kritiek gaat niet minder worden als de tweede helft straks niet beter is dan de eerste. Er is al beterschap in vergelijking met het openingskwartier, dat zeker wel. Maar een keer een echte kans creëren zit er voorlopig echt niet in voor de Bafana. Weinig doelgevaar in die eerste helft. Een kopbal van Schick in de allereerste minuut, Patrick Schick. Een man die in zijn carrière 6 EK-goals maakte, maar nog op zoek is naar zijn eerste op wereldkampioenschap. Een bal die wat op zijn hoofd en schouder viel en er zo naast ging. En dan na 5 minuten al de snelle inworp naar Lozek. Voorzet, tikje van Sojka. En dan Sadilek met de afwerking in 1 tijd. En zo zijn we al heel dicht bij de rust beland intussen. Op een handvol seconden. Wel nog een actie van Zuid-Afrika met Modiba. En hij stuurt nog een voorzet naar de tweede paal. En Kovar lost die in de herneming nog. Maseko en zijn poging afgeblokt. Zo zit de toegevoegde tijd er nu helemaal op. Counter nog van Tsjechië. Met Lozek en Schick. Maar wel tegen 4 verdedigers van Zuid-Afrika. En daar raakt de Tsjech Lozek niet doorheen. En het wordt nog een doeltrap ook voor Ronwen Williams. Einde van de eerste helft gefloten nu door Torry Penso. Krappe voorsprong voor Tsjechië. 1-0 tegen Zuid-Afrika.
2: Radio 1. Sportza.

Dat was Marble Sounds, Hear Me Talking. Gisteren was nog familiedag bij de Rode Duivels. Familie en vrienden mochten dan eens eventjes langskomen om de gedachten eens te verzetten. Maar vandaag gaat de focus weer helemaal naar de wedstrijd van zondag tegen Iran. Nicolas Raskin, die is trouwens op dit eigenste moment aan het aanschuiven voor een babbeltje met de pers. Wat hij allemaal te vertellen heeft, dat hoor je straks. We weten intussen ook wie de scheidsrechter zal zijn zondag in de wedstrijd van de Rode Duivels tegen Iran. Zal de Argentijn Dario Herrera zijn. Hij is door de FIFA aangeduid om de tweede groepsmatch van de Duivels in goede banen te leiden. Herrera, 41 jaar en in het dagelijks leven leraar lichamelijke opvoeding, is een van de drie Argentijnse refs op dit WK. Het is zijn eerste WK-eindronde, maar de man heeft wel wat ervaring op zijn palmares. Eerder was hij aan de slag op de Copa America 2 jaar geleden en vorig jaar ook nog op het WK voor U20. En hij mocht eind vorig jaar ook de finale fluiten van de Copa Libertadores tussen Palmeiras en Flamengo. Kortom, die man weet waar hij mee bezig is. De match van de Rode Duivels tegen Iran wordt zondagavond gespeeld. Zal je hier natuurlijk van de eerste tot de laatste seconde kunnen volgen. Dit zijn de Red Hot Chili Peppers. Ha!

0: Red Hot Chili Peppers met Other Side. Tsjechië leidt met 1-0 tegen Zuid-Afrika. Intussen is het bijna 7 uur. Bijna tijd voor het nieuws dus. En daarna volgen we of Zuid-Afrika nog wat kan doen aan die achterstand.
1: In september speelt top-dj Amelie Lens een optreden aan het KMSKA. Maar eerst inspecteren wij het podium. Weet ik veel, wandelt door het KMSKA en bekijkt de kunstwerken. Topwerken uit een periode van meer dan 7 eeuwen. Bekend als de Vlaamse kunstcollectie. Wat zit erin? En wie heeft dit alles verzameld? Een Weet ik veel podcast over het KMSKA. Nu in de grote collectie van VRT Max. De zee geeft en neemt. De zee verbindt. Verhalen spoelen aan en vertrouwen in branding. Ik raak er niet boven, jongens. Als de zee nu zelf eens zou kunnen praten of ons een boodschap zou kunnen sturen in een fles, wat zou die dan zijn?
2: Message in a Bottle, Theater aan Zee. Van 29 juli tot 8 augustus in Oostende. Info en tickets, theateraanzee.be. Samen met De Standaard, KNAK en Radio 1.
3: De Preventieminuut met AXA Verzekeringen. Elk jaar kopen heel wat Belgen een tweedehands auto. Maar waar let je zoal op? Controleer om te beginnen de 3 onmisbare documenten. De verplichte carpas, een geldig keuringsbewijs en het onderhoudsboekje dat de werkelijke geschiedenis van de auto weergeeft. Check voor je de baan opgaat zorgvuldig het koetswerk en kijk ook even naar de banden. De slijtage moet gelijkmatig zijn. Maak een proefrit, let op elk verdacht geluid en test zeker ook alle bedieningselementen. En tot slot, ook goed om te weten, koop je bij een professional, dan heb je recht op 1 jaar wettelijke garantie. Zo rij je al zeker een jaar in alle vertrouwen. Tot morgen voor een nieuwe preventieminuut met AXA Verzekeringen. AXA, we scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
4: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
5: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
6: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
5: Allemaal in overal. Er staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei. Pardon, nee, niet goed gezien.
4: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders. Met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
1: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
7: 7 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Iris van Impen. Het is voorlopig de warmste dag van het jaar vandaag. In Ukkel is 31,1 graden gemeten. Voor morgen verhoogt het KMI het waarschuwingsniveau voor hitte naar code oranje voor de hele dag. Enkele in West-Vlaanderen niet, zegt weerman Bram Verbrugge.
8: Voor recordtemperaturen morgen tot 35 of 36 graden. Het advies luidt dan om regelmatig water te drinken, de koelte op te zoeken en zware inspanningen te vermijden. Er is ook een code geel van kracht voor onweer. Vanavond verwachten we een paar lokale onweersbuien. En die kunnen pittig zijn met veel water op korte tijd, hagel en forse windstoten.
7: En wie hulp nodig heeft van de brandweer bij storm of wateroverlast, kan terecht op het nummer 1722. Voor levensbedreigende situaties bel je het nummer 112. De dodelijke brand in een opslagplaats in Anderlecht van bijna 2 weken geleden was vermoedelijk een ongeluk. Dat blijkt uit het eerste onderzoek. Het ging om een uitslaande brand in een opslagplaats met verschillende huurders. De brandweer kon eerst niet binnen omdat het risico op instorting te groot was. Pas na de brand werden 4 mensen als vermist opgegeven. De brandweer vond hun lichamen uiteindelijk onder het puin. Duitsland zal extra luchtafweersystemen leveren aan Oekraïne. Dat zijn beide landen overeengekomen tijdens overleg van landen die Oekraïne militair steunen. Duitsland is een van de belangrijkste leveranciers van luchtafweersystemen. Daarnaast vraagt president Zelensky om meer lange afstandswapens en drones. Daarmee treffen we succesvol de Russische olie-infrastructuur, zegt Zelensky, wat daar olietekorten veroorzaakt.
9: Our long-range sanctions are hitting Russian oil facilities very effectively. And Russia is already facing fuel shortages, but Putin is not stopping this war.
7: Afgelopen nacht nog raakte Oekraïne de olieraffinaderij van Moskou waar brand uitbrak. Rusland heeft gezegd dat het zal reageren. Sport in de Baloise Belgium Tour was de overwinning in de tweede etappe voor Tim Merlier. Hij sprintte op de dijk van Knokke-Heist sneller dan de Nederlander Olaf Kooi en Jasper Philipsen. Merlier is ook de nieuwe leider. En in de Ronde van Zwitserland heeft de Fransman Romain Grégoire de tweede etappe gewonnen. Hij was de snelste van een groep vluchters waarin ook de Belg Emile Verstringen zat. Verstringen werd zevende, Tadej Pogacar blijft leider. En op het WK voetbal is de wedstrijd tussen Tsjechië en Zuid-Afrika aan de gang. Dat is de tweede wedstrijd in de groepsfase. Bij de rust staat het 1-0 voor Tsjechië. Bij Zuid-Afrika is Hugo Broos de bondscoach. Kans op onweer vanavond en vannacht met veel neerslag, hagel en rukwinden. De minima liggen tussen 15 en 21 graden. Morgen wordt het erg warm tot 35 graden. En ook in het weekend en begin volgende week halen we meer dan 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
10: U hebt het vermogen, wij het inzicht. ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
11: Radio 1.
12: Sportza WK.
11: Met Jeroen Guns.
0: Welkom terug. Later vanavond nemen Zwitserland en Bosnië-Herzegovina het op het WK voetbal tegen elkaar op in dat peperdure stadion in Los Angeles. Maar eerst zitten we nog helemaal aan de andere kant van de VS in Atlanta voor zometeen de tweede helft van de wedstrijd tussen Zuid-Afrika en Tsjechië. Halverwege staat het daar 1-0 in het voordeel van Tsjechië. Wij laten deel 2 op gang komen. En dan zijn we weer bij Bert na deze van Cameo. Goedenavond.

0: Een plaatje uit het jaar dat Mexico eerder al eens het WK voetbal organiseerde. Uit 1986 dus, Cameo met Word Up. Zuid-Afrika kwam bescheiden opzetten aan het eind van de eerste helft, maar onvoldoende om Tsjechië echt in de problemen te brengen. En vandaar dus 1-0 voor de Tsjechen. En intussen, Bert Sterks, is de tweede helft net begonnen.
1: Zo is het inderdaad. We voetballen iets meer dan een minuut in Atlanta. In de tweede minuut in het Mercedes-Benz Stadium. Waar een aanval is met Schick. En een schot ook van Darida. Maar afgeblokt door de Zuid-Afrikanen. Eerste speldeprik van Tsjechië in de tweede helft. En nog een schot uit de tweede lijn nu. Dat de doelman over zijn doel moet duwen. Opnieuw Darida was het die het probeerde. Maar dan van veel verder. Eerst het blok op zijn poging met rechts. Daar lag Ocon in de weg. En dan kwam de bal voor de voet van Scherf, was het in tweede instantie. En doelman Williams duwt de bal over zijn lat. En hoekschop voor de Tsjechen. Eerste hoekschop in de tweede helft. Goede start dus weer van de Tsjechen. 43ste op de wereldranking tegenover 61ste voor Zuid-Afrika. Ze zijn heel sterk op stilliggende ballen. Vooral de aanvoerder Krejci. Is heel kobbelsterk, scoorde ook in die eerste wedstrijd tegen Zuid-Korea, maar scoorde ook in de twee play-off wedstrijden die tegen Ierland en Denemarken. Daar komt de bal in de box en hij komt er dichtbij. Het is uiteindelijk Schick die kan koppen op de doelman. Gevaarlijk alweer, kopbal van Schick. Hij probeerde het in de eerste helft en de allereerste minuut ook een keer. Met toen een bal die hij via zijn hoofd tegen zijn schouder aankopte. En weggevaar, maar dit was al beter, bal op het voorhoofd, alleen de richting ontbrak, want recht in het midden gekopt op doelman Ronwen Williams. Opnieuw Tsjechië dat het best begint aan de speelhelft, net als in die eerste helft. Hoewel Hugo Broos wel gewisseld heeft. Hij heeft Jaden Adams in de kleedkamer gehouden, de enige van zijn drie middenvelders die nog geen gele kaart heeft gepakt. En vervangen door een man met een schitterende naam, Rele Bohile Mofokeng van de Orlando Pirates. En zo hebben we op dit moment vier spelers van de Orlando Pirates tussen de namen. De lijnen beter en 1, 2, 3, 4, 5 van de Mamelodi Sundowns. Eentje is vervangen, dat was Adams. Ze waren met zijn zessen van Mamelodi. Orlando Pirates, de ploeg die de dubbel behaalde in Zuid-Afrika. En Mamelodi Sundowns won de Afrikaanse versie van de Champions League. Dus allemaal spelers die wel wat leuks hebben meegemaakt dit seizoen. Moedao met de voorzet. En via Lozek, die helemaal mee moest terugverdedigen, gaat de bal in hoekschop voor Zuid-Afrika. Dat is leuk. Er zit wat meer vaart in het begin van die tweede helft. Moedao ging heel ver mee. De rechtsback. En Lozek, een van de aanvallende spelers, moest helemaal tot op de achterlijn mee verdedigen en daar de bal afblokken. Ah, Schick, die kopbal, hij heeft dat toch al beter gedaan. Maakte 16 doelpunten dit seizoen voor Leverkusen. Maar hier ontbreekt de scherpte. De hoekschop wordt opnieuw kort genomen. Apollis met een voorzet. En weggekopt heel makkelijk door Schick, die mee verdedigde. En dan een schot van Bokassi dat werkelijk nergens naar lijkt. Hij trapte maar lukraak. Zonder enig gevoel voor richting, zonder gevoel voor hoeveel mensen er voor hem stonden. En meteen de eerste die voor hem lag, blokte al af. En misschien maar best, want anders was die bal ergens aan de hoekschopvlag beland, denk ik. Die van een Bekezeli Bokassi. Talent heeft hij wel, die jonge centrale verdediger, naar verluid. Bokassi, hij verkaste van Zuid-Afrika naar Chicago Fire. Een overstap waar nogal wat om te doen was, omdat Hugo Broos zich wat ongelukkig uitliet. Over de manager onder meer van Bokassi. Dat mevrouwtje dat iets denkt dat ze van voetbal kent. En de speler die niet tijdig was komen opdagen op een trainingskamp. En dat hij hem wel even de les had gelezen in zijn trainerskabinet. En dat de man die zwart is, wit wegtrok. Maar als je dat even letterlijk vertaalt in het Engels, komt dat heel ongelukkig over. Het was niet racistisch bedoeld. Vooral een strenge berisping van Hugo Broos. Maar dat werd uiteraard overal opgepikt. En hij moest even door het slijk en uitleggen dat wit wegtrekken in het Nederlands helemaal niet zo kwaad bedoeld is. Goed, het ligt alweer een paar maanden achter hem. Hugo Broos, Bokassi staat gewoon tussen de lijnen op zijn 20ste. Zijn 12e cap is het ook alweer. En zo is het een redelijk onervaren centraal duo met Ime Okon, die nog maar aan zijn 10e wedstrijd bezig is voor Zuid-Afrika. Jonge achterlijn, toch de centrale As 20 en 21 de flanken. Zijn dan weer dertigers Modiba en Moedau. Aanval van Zuid-Afrika. Het blijft bij ballen die redelijk geluk raken. Naar voren worden getrapt. Echt Tsjechië pijn doen. Is er nog niet bij geweest. Nu tegenprik met Schick op de linkerflank. Moet even wachten op de steun. Die komt er. En dan een voorzet naar de tweede paal. Waar Modiba heel goed verdedigd deze keer. Of het was Mokoena, excuseer, die nog kwam inlopen daar bij de tweede paal. En met een soort van omhaal iets lager bij de grond. De bal nog over zijn hoofd kon wegtrekken. En zo kon voorkomen dat bij de tweede paal daar Rida wel nog was bijgeraakt. Gevaarlijk standje voor het doel van Tsjechië. Maar een echte kans heeft Zuid-Afrika tot nog toe nog altijd niet gehad. We gaan kijken naar een lange inworp van de Tsjechen nu. Met Vladimir Tsoufal op de rechterflank. Hij doet dat bijzonder ver. Holles wil doorkoppen. En via wie gaat de bal dan over de achterlijn? Via Holles of via Bokasi? Ik denk via die laatste. En dat het een hoekschop wordt voor Tsjechië. Inderdaad. Met opnieuw Tsoufal bij de bal. Sucic is er niet bij om te koppen. De kop al sterkste misschien wel van allemaal. Krejci kan het ook. Daar is Krejci. En hij kopt die bal erover. Toch altijd weer hij die bij die bal raakt. De man die iets meer dan 1,90 meter groot is. Ladislav Krejci klimt, maar kan die bal niet echt naar beneden knikken. Zat ook nog wel in de omknelling tussen twee Zuid-Afrikanen. Maar kwam er dan toch als eerste bij. En kopt die bal een dikke meter over het doel van Ronwen Williams. 53e minuut, nog altijd 1-0 in Tsjechië, Zuid-Afrika.
0: Op de Antwerpse ring richting Nederland gaat het een kwartier langzamer tussen Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent komen er 10 minuten bij tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Naar Antwerpen is het wielrijden op de E313 in Rans. Het is daar uitkijken voor een defect voertuig op de linkerrijstrook. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Mechelen 20 minuten file aan de werken in Temse. En richting Brussel komt er een kwartier bij op de E40 in Sint-Denijs-Westrum. Daar is hinder door een ongeval. De linkerrijstrook is er dicht.
2: Sportza WK.

0: Safe and Sound. Dat waren Oscar and the Wolf en S10. 19 dagen na de finale van het WK voetbal begint de Belgische voetbalcompetitie. En vandaag is de kalender voorgesteld van de Jupiler Pro League. Op vrijdag 7 augustus dan mag kampioen Club Brugge als eerste de wei in tegen promovendus KV Kortrijk. Meteen een West-Vlaams onderrondje dus. In het begin van het seizoen is het vooral de vierde speeldag die in het oog springt. Met onder meer AA Gent, Club Brugge en Union Anderlecht. En als je naar de kalender van het WK kijkt, dan zie je dat vanavond en vannacht Zwitserland, Bosnië, Canada, Qatar en Mexico, Zuid-Korea er nog aankomen. Maar op dit moment gaat onze aandacht nog altijd naar Tsjechië, Zuid-Afrika, want nog altijd 1-0 daar. En Zuid-Afrika probeert het vooral van op afstand. Bert, die hebben een bepaald vertrouwen in hun afstandsschoten.
1: Ja, maar onterecht vertrouwen dan wel, want die gaan er minstens 10 meter over allemaal, die pogingen. Ik overdrijf echt niet. Zo net probeerde Maseko beter dat ook nog een keer van veel te ver, veel te wild en weer meters en meters over dat doel van Matej Kovar. Nee, aanvallend komt er echt heel weinig uit, de Bafana. Er is een speler blijven liggen van Tsjechië, dat is Lukas Červ. Waar heeft hij de tik dan precies gekregen? Dat was niet echt duidelijk in beeld gebracht. Hij heeft zijn hand aan zijn bovenbeen. Ik wacht op de herhaling. En de Zuid-Afrikanen gaan ook even vragen aan scheidsrechter Tori Penso wat zij precies gezien heeft. Eens kijken. Duel. Ja. Mofokeng slaat even met zijn arm tegen dat bovenbeen. Dat is dom, maar het zal geen pijn gedaan hebben. Dat kan ik je nu wel met 100% zekerheid zeggen. Het was pure komedie. Eigenlijk matenaaierij van de middenvelder van Tsjechië. Van het slachtoffer, zal ik maar zeggen, Lukas Červ. Maar niet slim. Niet slim van Mofokeng. In de vorige wedstrijd was er al zo'n reactie waarbij Zwane werd uitgesloten bij de Zuid-Afrikanen tegen Mexico. En dit was nog veel minder. En ik ben ook blij dat de VAR er niets van maakt en daar geen rode kaart van maakt. Want ja, hij zwaait even met zijn arm tegen dat bovenbeen en geeft dan een tikje. Maar echt niet genoeg om rood te trekken. We voetballen intussen ook alweer met Tsjechië. Met op links de ruimte voor de ingevallen Zeleni. Zo net was er een dubbele wissel bij Tsjechië. En misschien een kans voor Sulc. Legt nog opzij. Schot van Schick afgeweken. En dan is Zeleni daar opnieuw in het duel. Inworp voor de Tsjechen. Zeleni in de ploeg gekomen. En ook Sulc. En dan zijn Sojka, de man van de assist, en Darida vervangen. Hier zat zeker nog een keer wat in. Teruggelegd. En dan het schot tegen een van de Zuid-Afrikanen aan. Wel nog de inworp dus voor Tsjechië op de linkerflank. En dat proberen ze wel vaker om dat ver te doen. Omdat ze best veel grote spelers hebben. Alleen deze keer levert dat niets op. Want de bal alweer in Zuid-Afrikaanse voeten. Bij Bekezeli Bokasi. En bij doelman Ronwen Williams. 34 jaar is hij ervaren. 64ste wedstrijd voor de Bafana. Maar het ziet er op dit moment opnieuw naar uit dat het moeilijk zal worden om door de groepsfase te raken. Wat vooraf ook wel een beetje verwacht werd natuurlijk van Zuid-Afrika. Bij de vorige deelnames lukte dat ook niet. In 1998 in Frankrijk 2 punten behaald. In 2002 4 punten. Met dus 1 zege tegen Slovenië. Het kleinste verschil 1-0. En in 2010 in eigen land ook 4 punten. Toen een zege tegen Frankrijk zelfs met 2-1. En nu 16 jaar later voorlopig op 0 punten. 3 keer deelname, 3 keer eruit in de groepsfase. En voor Tsjechië 1 keer deelname en eruit in de groepsfase. Maar ik gaf het eerder al mee als Tsjechoslowakije natuurlijk veel grotere successen gekend. De bal gaat de diepte in richting Lozek. Wordt weggekopt door Okun. In het middenveld Mukwena. Speelt naar de linkerzijde. Naar de mee inschuivende Modiba. Hij wordt weer opgevangen door Pavel Sulc. En door Sadilek, de enige doelpuntenmaker tot nog toe na een uur voetballen. Centraal Okun weer met op rechts nu Moudou. Iets meer balbezit opnieuw van Zuid-Afrika. Over het geheel van de wedstrijd bekeken is dat zeker ook zo. Veel meer aan de bal geweest dan Tsjechië. Maar ze worden makkelijk opgevangen. Defensief controleert Tsjechië eigenlijk echt makkelijk. Nog een keer een bal wat dieper ingespeeld naar Maseko. Op rechts zakt de nieuwe man Mofokeng in. Een speler die heel populair is in Zuid-Afrika. De man van Orlando Pirates. Nu Moudou in de box. Wil dribbelen, maar maakt het zichzelf te moeilijk. En Krejci laat de bal dan liggen voor moeten houden. Maar blijkbaar was hij vanuit buitenspel vertrokken. Maar wat ik dus zei, Mofokeng centraal. Of wat zeg ik, een populaire speler. Dit seizoen 10 keer gescoord voor de Orlando Pirates. Voor de kampioen. 8 assists er nog bij. Heel goede statistieken. Maar bij de nationale ploeg wel nog op zoek naar zijn allereerste doelpunt. Ook deze actie levert weer niks op van Zuid-Afrika. Zo spelen we iets meer dan het uur. Met 1-0. Het kleinste verschil is een voorsprong. Voor Tsjechië.

Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?

0: Ze zijn er. Nu bij Aldi, een superdeal op onze verse Zeeuwse bodemcultuurmosselen. 2 kilo Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. Aldi, altijd slim.
1: Radio 1, live.

0: Dat was Tune Yards met Heart Attack. We gaan tussendoor even naar Seattle, naar het basecamp van de Rode Duivels. Want daar zat Nicolas Raskin daarnet in de zetel bij onze Tess Elst. Een dagje na die familiedag van gisteren, waar de familie van onze Rode Duivels op bezoek mocht komen. En die familiedag heeft duidelijk deugd gedaan. Want zo vertelde Raskin aan Tess, de batterijen die zijn weer opgeladen voor het vervolg van dit WK.
1: De batterijen zijn chargées, on a eu des bons moments avec la famille. Donc non, c'était très cool. On a eu un peu de temps avec la famille, pas jour du match, jour après le match.
2: Oui.
1: Donc ouais, on a eu un peu de temps, c'était sympa. On a pu aller découvrir le centre et puis rendez-vous au barbecue. Donc tout s'est bien passé.
0: Ja, even tijd voor wat quality time, zei Raskin. De familie is langs geweest. Er is wat tijd geweest om eens door het centrum van Seattle te gaan wandelen, om dat eens te gaan verkennen. En de dag werd afgesloten met een barbecue. Geef toe, dat kan allemaal veel slechter. Straks na 8 uur, dan gaan wij in het lang en in breed nog eens terugkomen op dat gesprek van Tess met Nicolas Raskin. En we gaan ook even naar de States bij Tom Boudewil om eens te gaan horen hoe de sfeer daar nu is. Een paar dagen voor de tweede groepswedstrijd van de Rode Duivels. Zondag om 9 uur tegen Iran. Intussen is het nog altijd 1-0 op het WK in de wedstrijd die nu aan de gang is in Tsjechië, Zuid-Afrika. Het voordeel voor de Tsjechen, dit is R.E.M.

0: R.E.M. met Shiny Happy People. Al kan Shiny deze dagen ook wel liggen aan de warmte. Natuurlijk het zweet op het voorhoofd, weet je wel. Het is Hydration Break in de wedstrijd tussen Tsjechië en Zuid-Afrika op het WK voetbal. Dus eerst nog even een berichtje van op eigen bodem uit de eigen voetbalcompetitie. Want promovendus SK Beveren heeft een nieuwe trainer. SK Beveren zal komend seizoen gecoacht worden door een Nederlander. Jawel, alweer een Nederlander. Tim Bakens is zijn naam. Hij heeft op de Vreedhiel een contract voor een jaar getekend. Dat heeft de club vandaag bevestigd. Bakens, 43, is dus de opvolger van zijn landgenoot Marink Redijk. Die heeft SK Beveren verlaten. Na een erg succesvol seizoen was het toch wel in de Challenger Pro League, waarin de Waaslanders met een straatlengte, ja, dat was het toch op zijn minst, voorsprongkampioen werden. Bakens was het afgelopen seizoen assistentcoach bij het Nederlandse PEC Zwolle. Hij komt naar Beveren, ja, op aangeven van general manager Bob Peters. Die twee hebben nog samengewerkt bij Helmond Sport. En dan denk ik dat de Hydration Break, Bert, intussen bijna voorbij is, zeker, hè?
1: Bijna, je kan nog even meezingen, Jeroen, als je wil Take Me Home, Country Roads. Een klassieker die nog door de stadion speakers hier schalt, ja, in Atlanta. Maar inderdaad, we zijn er bijna klaar voor. En dan heeft Zuid-Afrika nog een minuut of 20 om er wat van te maken van deze wedstrijd. Er is nog wat gewisseld door de beide coaches. Miroslav Kubek heeft zijn ervaren pionnen van de bank gehaald. Dan heb ik het over Soucek van West Ham. Daar gedegradeerd, maar toch jarenlang een van de vaste waarden geweest op het middenveld bij de Tsjechen. Grote man, ook kopbalsterk. Dus ik denk dat er een beetje op gokken dat er nog wat lange ballen aankomen. Wie is er uitgehaald? Sojka. En dan ook Lozek vervangen. En daar is Provod in de plaats gekomen. Ook een man die al heel veel jaren bij de nationale ploeg speelt van Tsjechië. En nog een doelpunt maakt op het EK in Duitsland 2 jaar geleden tegen Portugal. Zijn enige op een groot toernooi. Maar wel mannen met ervaring die mee gaan helpen om het nog wat stroever te maken. Om het Zuid-Afrikanen nog lastiger te maken om door dat blok te komen dat zo goed is. Want ja, die doelman, Kovar, heeft echt geen bal moeten pakken. Maar geen enkele bal moeten pakken. Heeft veel ballen over en naast zien vliegen. Maar een uitgespeelde doelkans is er eigenlijk voor de Bafana Bafana helemaal niet geweest. Hugo Broos heeft ook nog 1 keer gewisseld. Heeft zijn spits Ikram Reyners naar de kant gehaald. En in zijn plaats is Evidence Magopa gekomen. Hij moet dan maar het bewijs leveren dat ze wel een keer tot een kans kunnen komen. Daar zijn ze nu aan de bal in de buurt van de rechthoek. En daar is Apollis met een voorzet. En daar was Magopa bijna weggekopt door Pavel Soers. Even bijhouden door Schick, maar ver van het doel. En dan stuurt hij de bal heel diep waar Soers nog wel achteraan holt. Maar veel te ver gegeven en zelfs tot bij de doelman van Zuid-Afrika, Ronwen Williams. Uitvoetballen doen ze vanuit het centrum met Mokoena die even inzakt. Die ook weet dat hij er in de laatste wedstrijd in de groep niet zal bij zijn. Dus misschien al einde WK voor hem. Als Zuid-Afrika er later vannacht zou blijken uit te liggen. Ik zeg het nog een keer, als Mexico wint of gelijk speelt, mag Zuid-Afrika alweer naar huis na 3 wedstrijden. Kansje nu wel voor Magopa, die nieuwe man. Kopbal, kopballetje. Niet meer dan dat. En recht op doelman Kovar. Zo heeft hij dan toch een keer een bal moeten pakken. Maar het niveauverschil is er wel. Net zoals in die eerste match tussen Mexico en Zuid-Afrika. Is het allemaal wat te weinig wat de mannen van Hugo Broos laten zien. Overtreding op het middenveld van Mofokeng op Soucek. Ja, die laat zich natuurlijk makkelijk vallen. Als hij een klein contact voelt. Dan is hij er als de kippen bij om op de knieën te gaan. Een man van 4,35 moet je dat niet meer leren. Die jarenlang in de Premier League heeft gespeeld. Hoe je een scheidsrechter dan even in jouw voordeel kan laten fluiten. En de scheidsrechter kan ook niet echt wat anders doen. Want het is dan toch wel een kleine overtreding. Maar fluiten is op zijn plaats. Soucek bij de bal. Draait zich even weg. Dan was daar Provod, de andere nieuwkomer. Tsoufal gaat de diepte in, maar de bal wordt voor zijn neus weggesnoept door Bokasi op het middenveld. Mokoena, de omschakeling nu met Mofokeng. Boudaus komt langs de rechterkant meeschuiven. Goeie passeerbeweging en overtreding nu van Krejci. Gele kaart ook voor de centrale verdediger. Eerste geel voor Tsjechië. Ladislav Krejci ging daar iets te driest in op zijn tegenstander. En verontschuldigt zich. Dus het zal zeker op zijn plaats geweest zijn. op Maseko was het van Zuid-Afrika. Rug nummer 12. En hij maakt een flinke sprong over dat been van Krejci. De enige doelpuntenmaker voor Tsjechië in die eerste wedstrijd. De enige in de tweede match is Sadilek. Hij loopt wel nog altijd tussen de lijnen. Is niet bij de vier spelers die al vervangen zijn. Een kwartier nog. 1-0 voor Tsjechië. Vrije trap voor Zuid-Afrika. Met Apollis. En met Modiba bij de bal. Concentratie op het gezicht van doelman Matej Kovar af te lezen. In een stadion dat niet helemaal vol zit in Atlanta. Het is ook natuurlijk niet de absolute topaffiche. Modiba legt opzij. En dan probeert Bokasi het nog maar eens. Van op een meter of 30 en knalt hij gewoon tegen de eerste Tsjech aan die in de weg staat. Ja, nee, dit is gewoon niet nadenken over voetbal. Dat is gewoon niet voldoende nadenken over hoe het spelletje moet gespeeld worden. En dan blijkt de bal stuk of plat te zijn en moet er een nieuwe komen. Scheidsrechtersbal Tori Penso heeft de bal in haar handen. En gaat hij dan opnieuw aan Bokasi geven, denk ik. Ja, die is helemaal plat. Door de lel die Bokasi er tegen gaf. Geen reclame of geen goede reclame voor de Trionda, de officiële WK-bal. Niet helemaal een flarde, maar duidelijk een lek. Er ging een speler met zijn voet opstaan en de bal zakte toch makkelijk een centimeter of 4-5 naar beneden. Dus nee, daar kan je niet meer mee voetballen. Een nieuw exemplaar dan maar. Er zijn er gelukkig voldoende in alle voetbalstadions hier. Het is niet dat ze er eentje tekort komen. Opbouwen met Moedau op de rechterflank. Het slotkwartier is ingegaan. Tsjechië leidt nog altijd met 1.
2: Radio 1. Sportza WK.

Naturally van Nectar Wood, die op vrijdag 9 oktober in de AB in Brussel haar kunnen laten zien. Dus kijk, er zijn nog tickets voor, zie ik op de website van de AB. Dus als het je wat zegt, ga er voor alles heen. Maar als je liever eens een van onze Sports AWK-uitzendingen op tv wil bijwonen, dan kan dat zeker ook snel en gemakkelijk zelfs. Want tickets kan je heel eenvoudig bestellen via sportza.be. Een ticket kost 8 euro, maar hey, die 8 euro krijg je integraal terug in de vorm van drank- en eetbonnetjes. Sportza.be, dus daar moet je zijn. En natuurlijk kan je gewoon alles volgen hier bij ons op Radio 1. Drank- en eetbonnetjes, daar moet je dan wel zelf voor zorgen. Misschien gewoon eens zelf afdrukken thuis om wat sfeer te scheppen, kan gezellig zijn. Zuid-Afrika tegen Tsjechië, dat is de wedstrijd die nu aan de gang is. Het is daar nog altijd 1-0 voor de Tsjechen. We gaan er terug naartoe na deze van Triggerfinger.

0: Triggerfinger met Stars moet plaatsruimen voor actie bij jou, Bert.
1: Penalty voor Zuid-Afrika. Penalty gefloten door Tori Penso voor een vermoedelijke hensbal na een schot van Tapelo Maseko. De man van Mamelodi Sundowns, die afstandsschoten leveren dan toch iets op deze manier. Is dat hens? Nee, dit is toch geen hensbal. Het is gewoon tegen het lichaam aan van Soes, die zijn arm echt tegen zijn lichaam houdt en zich wegdraait. Daar kan je nu toch geen penalty voor geven. En die arm, ja, die slaat dan wat uit na het contact. Maar het is niet dat hij er naartoe beweegt. En Hugo Broos zegt, ja, tegen de arm. Maar dat is zeker het geval. Maar het is niet dat hij zijn lichaam op een onnatuurlijke wijze groter maakt. Helemaal niet. Werk voor de VAR. Ook een vrouw uit Nicaragua. Vrouwen boven in deze wedstrijd. Want op het terrein laten de mannen bitter weinig zien. Maar nu moeten ze wel de juiste beslissing maken. Die bal gaat tegen de arm. Dat is zeker waar. Mokoena, de man die geschorst is in de volgende wedstrijd, heeft de bal al in de handen. Ik vind het streng. Ik vind het echt streng. Voorlopig krijgen we geen melding van een VAR-fase. Maar wel de kans dus voor Zuid-Afrika om op gelijke hoogte te komen. En een levenslijn, want dan kunnen ze nog niet uitgeschakeld zijn na 2 speeldagen. Dan gaan ze nog zeker mee in een wedstrijd met inzet op de 3e speeldag. Maar hij moet er nog wel in natuurlijk. Die bal van Teboho Mokoena. Heeft 9 doelpunten gemaakt in 52 caps. Dit kan zijn 10e worden in zijn 53ste wedstrijd voor de Bafana Bafana. Geen VAR-fase. Wordt niks van gemaakt. Ik vind het vreemd. Maar goed. Doet zijn ogen even dicht. Staat stijf van de zenuwen. Teboho Mokoena trapt die bal erin. Ja, ja. Hij trapt hem erin. Mooi links in de hoek. Terwijl Kovar naar de andere kant dook. 83ste minuut, 1-1, penalty van Mokoena. Eerste WK-doelpunt voor Zuid-Afrika sinds 2010. De doelpunten van Kumalo en Mpela tegen Frankrijk toe. Ze gingen er toch uit met 4 punten. Nu is het anders met 4 punten. Ben je bijna zeker bij de beste derdes. En dolle vreugde uiteraard bij de Zuid-Afrikanen in Atlanta. En bij Hugo Broos ook. En ik zeg het nog een keer, voor mij is het geen penalty. Het is echt geen penalty voor mij. Hij heeft de arm echt tegen zijn lichaam hangen, draait zich wat weg. En dan door het contact met de bal slaat zijn arm even weg. Door de kracht, door het effect. Je kan niet zeggen dat er geen contact was, maar nee. Dit is volgens de regels voor mij geen 11 meter. Bijzonder hard verdikt voor Tsjechië. Maar wel de gelijke stand. En de vreugde voor Hugo Broos. De 74-jarige man uit Humbeek, die in de dugout zit bij de Bafana. De man die de penalty uitlokte wordt gefeliciteerd. Maseko, hij is meteen ook vervangen door Sebelebe Kamogelo. Schitterende naam alweer. De voornaam nog mooier dan de achternaam. Tsjechië in de aanval, maar even aangeslagen. Bal gaat over de zijlijn. Er is alweer een speler van de Orlando Pirates die er is ingekomen. Kamogelo Sebelebele. Penalty dus van Mokoena. En mooi omgezet, zeker wel. Ging de linkerhoek in met heel veel kracht en geplaatst. Schoolvoorbeeld van hoe je een goede penalty trapt. En waar een doelman ook eigenlijk niet bij kan. En dat is vervelend voor die Kovar. Want van de hele wedstrijd heeft hij geen bal moeten pakken. En dan wordt hij op die manier geklopt. En daar kan je als doelman natuurlijk heel weinig tegenover zetten. Er zijn er die lang wachten. En dan pas de gok wagen. Als de penalty niet goed getrapt is, kan je er dan misschien ook bij. Voorzet van Zuid-Afrika. Daar komen ze nu. Is Tsjechië te veel achteruit gekropen? Dat zijn ze zeker. Want voornamelijk nog verdedigende spelers op het terrein. Het wordt moeilijk om nog een keer aan de andere kant te raken. Zuid-Afrika heeft bloed geroken. 5 minuten nog op de klok. En nog een pak toegevoegde tijd na al die wissels. Moudou op rechts. Speelt naar de ingevallen man voorin Magopa. Inworp voor Tsjechië, denk ik. Niet altijd even duidelijk in beeld gebracht. Actie van de Tsjechen in het middenveld. Van Zima, ook nog een invaller in de ploeg gekomen voor Lucas Tjerv. En inworp voor Tsjechië op de linkerflank nu. Miroslav Kubek is een keer uit zijn dugout gekomen. Een senior, net als Hugo Broos, allebei 74 jaar oud. Het ziet er weer wat beter uit voor Broos. Dan hoeven ze niet te vrezen voor een uitschakeling vannacht. En dan moet het in die laatste wedstrijd maar gebeuren, zeker tegen Zuid-Korea. Op de slotspeeldag. En het is niet zeker dat je dan al meteen weet of je door mag of niet als je bij die beste derde zit. 8 van de 12 mogen dan door naar de tweede ronde. Maar dat weet je dan soms pas na een tijdje of je erbij bent of niet na een paar dagen. En zolang moet je dan maar even uitzitten in de States. Genieten van het geweldige culinaire bestaan dat er niet is in de USA. Van de bal getackeld nu invaller Soes. En hij gaat zelf tackelen, maar raakt niet bij de bal. Nog een keer een tackle op de bal nu. En zo toch Zeleny met een redelijk mislukte voorzet op het hoofd van Bokasi. Het is allemaal wat minder gestroomlijnd bij de Tsjechen. Voor zover het dat ooit is geweest. Maar nu na al die wissels nog wat minder. Mokowena met overzicht. Hij speelt terug naar zijn doelman. Nog 3 minuten. En dan zit de 90 erop. En dan komen we nog aan een stukje toegevoegde tijd. Wat zit er nog in de staart van deze wedstrijd voorlopig? 1-1.
0: Dankjewel Bert. Zo ziet het er meteen ook een pak beter uit voor mijn Sportza WK pronostiek. Even naar het verkeer. De jingle doet niks. Dan lees ik het gewoon zo. Naar Brussel is het een kwartier viel rijden op de E40 in Sint-Denijs-Westrum. Door een ongeval zijn daar 2 rijstroken afgesloten. Op de binnenring rond Brussel staat er in Machelen een defect voertuig op de rechter rijstrook. Ook wat minder daar. Naar Kortrijk gaat het traag op de E17 in Deinze. Door een defect voertuig. De afrit is er versperd. En op de N16 van Sint-Niklaas naar Mechelen nog altijd een kwartier extra aan de werken in Temse. Dit is Thunderclap Newman. Goedenavond.

0: Zo zaten we 3 minuten en 51 seconden helemaal aan het eind van de 60s met Thunderclap Newman en Something in the Air. Wat hangt er nog in de lucht in de toegevoegde tijd, in de extra tijd van Zuid-Afrika, Tsjechië, Bert?
1: Onweer, onder meer in Atlanta. 1-1 is de stand en nog 5 minuten toegevoegde tijd te gaan van de 7. Er zijn geen grote kansen meer geweest, wel een doelpoging van Sebelebele Kamogelo. En die bal moest Kovar dan toch even pakken. Moest plat gaan. Niet al te moeilijk voor Kovar. Maar toch even wat werk voor de doelman. Nu een actie van Tsjechië op de rechterflank. Afgelegd naar Soucek in het midden. Kans misschien voor Soes, voor Schick. Nee, toch nog net de Zuid-Afrikaanse verdedigers die ertussen zitten. En dan doeltrap voor de Bafana Bafana. Ze overleven deze kleine prik die Tsjechië nog uitdeelt in het slot van de match. Elleboog even, schouder ook van Provot tegen zijn tegenstander. Maar Bokasi laat zich niet wegdrummen. En vandaar gewoon de doeltrap voor Ronwen Williams. De wissels aan Tsjechische kant zijn allemaal opgebruikt. Hugo Broos heeft wel nog wat. Nog 2 wissels over als ik het allemaal goed heb bijgehouden. Inderdaad. Maar ik heb niet de indruk dat hij nog aanstalten maakt om er nog andere spelers in te brengen. Kovar nog een keer met de lange bal. Mokoena vangt die tackelend op het middenveld. Wordt wat niet moeilijk gemaakt. Niemand ging in duel met hem. Bal op links. Bij Apollis. Modiba dan. Kamogelo probeert er wat van te maken. Daar zit dan nog net verdediger Ranac tussen. En Soes gaat naar de andere kant van het terrein. Met op de linkerflank de 1-2. Soes heeft veel ruimte. Schick staat alleen voor doel. Maar Soes kijkt nog een keer. Gaat nog een keer voorbij zijn man. Schick bijna, maar trapt naast de bal. En goed verdedigd door Ocon. Nieuwe doelpoging voorlangs deze keer van Provot. Dat was Tsjechië nog een keer met Lucas Provot. Maar toch makkelijk een meter of 3-4 naast de kooi van Ronwen Williams. Ja, en dat slotkwartier zat dan toch wel wat meer dreiging en wat meer animo dan in de rest van de match. Met die penalty die er in geen 100 jaar heen was voor mij. Maar goed voor Hugo Broos. En voor de inzet in de komende wedstrijden. Dat er toch nog iets is om voor te spelen voor beide landen, normaal gezien. Met die beste derdes lig er niet zo makkelijk uit. Zima. Ingevallen wat meer aan de rechterkant. Het gaat diep naar Provot. Soucek staat centraal. De bal wordt vrijgemaakt door Provot. En gaat helemaal naar de andere kant. Naar Krejci. Slechte controle. En zet dat nog net recht met een tackle. Gevaarlijk. Want heeft al een gele kaart gekregen. Flirt daar met de uitschakeling. Maar komt net op tijd om die bal nog weg te tackelen. Apollis in het middenveld. Bal gaat naar rechts. Dat is een heel goeie voor Kamogelo. Heeft nog 1 man voor zich op de rechterkant. Wil die voorbij dribbelen. Dat lukte maar half. Krijgt de bal alleszins niet voor het doel. Voorbij Ranac. Legt dan terug tot bij Moudou. En in het middenveld wordt er doorgevoetbald door de Zuid-Afrikanen. Met Mokoena. Met Apollis ook. Naar de linkerzijde dan. Waar Mofokeng de bal nog een keer probeert vrij te maken. Maar moet ook weer op zijn stappen terugkeren. Want al die Tsjechen staan al lang weer op de eigen helft natuurlijk. Ocon met Moudou op rechts. Nog 2 minuten te gaan. Borstcontrole voorin. Van dat was Magopa. En hij kan nog trappen ook. Maar doet dat op de doelman. Evidence Magopa. Toch weer een bal op Kovar. Opnieuw eentje die niet al te gevaarlijk is. En zo blijven ze toch ver weg van grote kansen. En is het een gelukje dat ze die penalty hebben gekregen. Anders had Zuid-Afrika er in geen 100 jaar gescoord in deze match. Maar echt niet. Schick met de passeerbeweging wordt goed opgevangen door Mokoena op het middenveld. Moudou. En als er één ploeg nog zin heeft om er wat van te maken, is het wel die van Hugo Broos. Met Moudou. Bal naar het centrum. Achteruit gelegd door Magopa. Dat is een beetje vreemd. Dan Mofokeng. Met Kamogelo. Kamogelo schiet kans of niet. Nu wel voor Modiba afgeweken. En hoekschop voor Zuid-Afrika. Het venijn zit hem echt nog in de staart van de Zuid-Afrikanen. Zij durven nog. Terwijl Tsjechië vol vrees achteruit is gekropen. Tegen het been van Zima. En zo in hoekschop. Normaal gezien Tsjechië sterk verdedigend op de hoekschop. Het is ook weer een korte, weer zo'n slechte hoekschop van de Zuid-Afrikanen. Hoe is het toch mogelijk? In tweede instantie nog de voorzet die dan ook nog een keer veel te ver is. wel nog net kan binnengehouden worden door Ocon. Maar dat is de man die mee vooruit gaat om te koppen, niet om te dribbelen rechts voorin. Achteruit gelegd, 20 seconden nog. Bokassi gaat denk ik nog eens trappen van op 30 meter. Inderdaad, dat is nu de vierde keer deze wedstrijd. En elke keer trapt hij tegen zijn eerste tegenstander aan. Dat zijn toch nog dingen die trainers hem een keer gaan moeten uitleggen. Hij is 20, kan nog veel leren. Maar nee, dat is toch niet verstandig. Voor hetzelfde geld lanceer je op die manier een tegenaanval door van zo ver voor het doel al te gaan trappen met geen steun meer in je rug. Maar kijk, het loopt goed af. Elke ploeg heeft een punt. Daar schieten ze niet echt wat mee op. Maar ze zitten wel nog allebei in het toernooi tot minstens die derde speeldag. Het wordt nog een match met inzet voor beide landen. Met dank aan de penalty die ze kregen van scheidsrechter Torrey Penso en de VAR die het naliet om in te grijpen, pakt Zuid-Afrika een punt tegen Tsjechië. De eindstand 1-1.
0: En met dank ook aan jou, Bert Sterks, om ons doorheen deze wedstrijd te leiden. Het is intussen bijna 8 uur. Straks ga ik bellen met een van de Yellow Tigers. Een van onze nationale volleybalvrouwen. Want die hebben net niet voor een stunt van formaat gezorgd in de Nations League. Ze gingen na 5 spannende sets onderuit tegen de nummer 2 van de wereld. Tegen Brazilië. Ja, gisteren gingen de Yellow Tigers nog zo goed als kansloos onderuit tegen Turkije. Vandaag dan een nieuwe wereldmacht. En kijk, ze hebben het eigenlijk alles behalve slecht gedaan. Daar gaan we onder andere daarover gaan we praten. Na het nieuws van 8 uur. Tot straks.
2: Voilà, dat was de Brabantson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
3: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel.
5: Een bankapp met onnodig veel keuzes? Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app. Doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: VRT Radio 1.
8: Alles begint bij luisteren.
9: Het is 8 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabriks. Minister van Mobiliteit Annick de Ridder weerlegt de kritiek dat ze Antwerpen zou voortrekken als het gaat over budgetten voor infrastructuurwerken. Een rapport van het Rekenhof zegt dat er veel te weinig transparantie is over hoe dat geld besteed wordt. De Ridder krijgt van de oppositiepartijen al langer kritiek dat ze vooral denkt aan de grote Oosterweelwerken in Antwerpen en niet aan broodnodige wegenwerken in kleinere steden en gemeenten. Maar in het parlement zei de minister dat dat onzin is.
10: Diegenen die verklaren links en rechts en of het begint zo wat een running gag te worden, maar het klopt gewoon niet. Dat ik met potjes lustig kan sleuren en slepen allemaal richting Antwerpen, dat klopt dus niet. Tot op de miljoenen ligt dat vast. Collegaal beslist op regeringsniveau.
9: Oostende en Knokke-Heist hebben hun zomerdrukteplan nu al geactiveerd. Door het erg warme weer worden komend weekend heel wat dagtoeristen verwacht aan de kust. In Knokke-Heist komen er extra agenten om het verkeer in goede banen te leiden. De politie zal ook streng optreden tegen mensen die overlast veroorzaken, zegt burgemeester Cathy Koedizer.
11: Dit weekend gaan we ons politietoezicht opschalen, vooral aan het station van Knokke, op die hele drukke plekken. En we vragen niet alleen meer respect voor onze inwoners, voor onze gemeente. Maar het is vanaf nu een voorwaarde om in Knokke-Heist te verblijven.
9: De eerste Zeeuwse mosselen van bodemcultuur zijn uit de Oosterschelde gehaald. Dat is voor het tweede jaar op rij vroeger dan normaal. Mosselen die op de bodem worden gekweekt volgens de traditionele methode zijn normaal pas rij begin juli. Na 2 moeilijke jaren verwacht de sector een goede oogst, zegt mosselkweker Antoni Riedijk. Ze zijn wel iets kleiner.
12: We hebben nu meer volume als het jaar ervoor. Dus dat is natuurlijk heel positief. De mosselen zijn van het jaar wel ietsje kleiner dan vorig jaar. Maar we hebben een mooie hoeveelheid. Ja, een goed gevulde schelp met een hele mooie kleur vleesgewicht.
9: De hangcultuurmosselen die aan touwen in het water groeien liggen al enkele weken in de winkel. De Amerikaanse blokkade van Iraanse havens is opgeheven. Alle schepen mogen verder varen. Dat is gebeurd op bevel van president Trump. Amerikaanse marineschepen blijven voorlopig wel in de buurt om te controleren of Iran zich aan de afspraken houdt van het akkoord van afgelopen nacht, getekend in Versailles. Het is een belangrijke stap in de volledige heropening van de straat van Hormuz. Die is belangrijk voor de wereldeconomie. Zowat 20% van de wereldwijde olieconsumptie passeert via die zeestraat. Op het WK voetbal is vanuit de wedstrijd tussen Tsjechië en Zuid-Afrika afgelopen. De wedstrijd is geëindigd op 1-1. Tsjechië kwam op voorsprong in de eerste helft. In de tweede helft maakte Zuid-Afrika gelijk via een strafschop. Na twee wedstrijden hebben beide landen nu 1 punt in groep A. Vanavond en vannacht lokaal kans op onweer met veel neerslag, hagel en rukwinden. Temperaturen van 8 tot 21 graden. Morgen wordt het zwoel en heet tot 35 graden. Tegen de avond opnieuw kans op onweer met felle windstoten. Meer in de app van VRT Nieuws.
7: Radio 1. Sportza WK. Met Jeroen Guns.
0: Even een uurtje geen voetbal nu. Straks om 9 uur is er Zwitserland tegen Bosnië en Herzegovina op het WK. En daar zijn we dan natuurlijk weer bij. Maar tot dan onder meer nieuws vanuit het basecamp van de Rode Duivels. Dit zijn de Rolling Stones. Een heel goede avond. Van harte welkom.

0: In the stars. En stond inderdaad in de sterren geschreven dat de Rolling Stones nog wel eens liever met nieuw werk zouden komen aandraven. En kijk, vorige maand was het dan zover. We gaan even naar Seattle. Daarnet zaten we in Atlanta voor die wedstrijd tussen Tsjechië en Zuid-Afrika. Nu even helemaal naar de andere kant van de VS, naar Seattle. Dus naar het basiskamp van de Rode Duivels. Nicola Raskin was de Rode Duivel van dienst om eens eventjes met de pers te praten. En Tess Elst heeft hem dan ook voor de micro gehaald. De batterijen zijn opgeladen, zei Raskin na de familiedag van gisteren. Dat kon je daarnet al horen. En laat ons dan maar eens even luisteren naar wat Nicola Raskin nog allemaal te vertellen had.
1: Si nous revenons à ce match contre l'Égypte, est-ce que vous étiez surpris de ne pas être dans l'once de base parce que vous avez beaucoup joué dans les qualifications?
2: Non, surpris non. Je pense que au milieu de terrain on a beaucoup de compétition, il y a beaucoup de qualité. Le coach fait les choix pour le bien de l'équipe et le plus important c'est que ça se passe bien pour l'équipe.
1: Qu'est-ce que le coach a demandé de vous avant que vous étiez monté sur le terrain?
2: Juste de jouer mon jeu, d'essayer d'apporter de l'agressivité, de gagner des duels, de jouer vers l'avant, juste d'être moi.
1: Parce que les Diables Rouges ont joué un meilleur deuxième mi-temps avec vous. Selon vous, qu'est-ce que vous contribuez au jeu des Diables?
2: Je pense que ce n'est pas que grâce à moi. Je pense que ça avait déjà commencé un peu avant avec le coup franc de Kevin sur le poteau. Je pense que non, deuxième mi-temps, on a été un peu mieux dans le bloc médian et dans le contre-pressing quand on perdait la balle et dans le jeu vers l'avant. Donc, c'était un collectif.
1: Oui. Mais beaucoup d'analystes, journalistes attendent un autre milieu de terrain contre l'Iran. Et vous?
2: Moi, je m'attends à rien. Vous savez, moi, ici, je suis là pour prendre du plaisir, pour être avec le groupe. Et le plus important, c'est que l'équipe fasse le mieux possible. Donc, le coach fait les choix pour le bien de la nation. Et après... Après, nous, on respecte les choix et on fait le maximum dans le rôle qui nous est donné.
1: Vous avez vu le premier match d'Iran ou pas?
2: On a regardé un peu, ouais.
1: C'est une équipe qui est peut-être un peu plus forte qu'on a pensé avant.
2: Oui, bien sûr, mais après, quand tu regardes tous les matchs à l'heure actuelle, il n'y a aucun match facile. Je pense qu'il y a eu pas mal de surprises quand tu regardes les grosses équipes. Donc non, il n'y a aucun match facile. Il faudra prendre tous les matchs à 100% et jouer notre jeu si on veut bien faire.
1: Et marquer beaucoup d'abus.
2: Ouais, il faut.
1: Chez votre club Rangers, il y a un nouveau coach.
2: Ouais.
1: Vous l'avez déjà entendu ou c'est pour après la Coupe du Monde?
2: Non, je pense que c'est pour après la Coupe du Monde. Là, on a mis un peu tout ce qui est vie de club en pause pour se concentrer sur la Coupe du Monde et sur ce bel événement pour essayer de faire quelque chose de beau tous ensemble.
1: Et vous parlez avec Charles de Ketelaere sur Atalanta parce que j'ai lu quelques rumeurs.
2: Ouais, j'ai déjà parlé avec Charles. Après, comme je dis là, on est à la Coupe du Monde et c'est déjà, ça nous prend déjà assez de temps comme ça que pour penser à autre chose. Donc on est concentré sur ici et puis on verra ce qui se passe après.
0: We gaan dat even vertalen. Raskin start op de bank in die wedstrijd tegen Egypte. Was niet verrast, zegt hij, dat hij er effectief als invaller moest starten. Er is nu eenmaal veel concurrentie op het middenveld. Gewoon mijn eigen spel blijven spelen. Al dus Raskin mijn duels winnen en vooruit spelen. Dat is wat de bondscoach van mij heeft gevraagd. En dat heb ik zo goed mogelijk proberen te doen. Het ging ook over Iran, de tegenstander van zondag. Raskin heeft naar de wedstrijd tussen Iran en Nieuw-Zeeland gekeken. En zegt dat we Iran zeker niet mogen onderschatten. Er zijn, daar komt een cliché aan. Geen gemakkelijke tegenstanders op het WK. En tenslotte ging het ook nog even over het clubvoetbal. Raskin krijgt bij de Rangers een nieuwe coach, maar daar heeft hij nog geen contact mee gehad. Zijn focus ligt nu 100% op de wereldbeker. En het ging ook even over een mogelijke transfer naar het Italiaanse Atalanta, waar hij dan misschien wel, wie weet, de ploegmaat van Charles de Ketelaere zou worden. Ze hebben er samen al over gesproken, maar zoals hij eerder al zei, eerst focussen op het WK met de Rode Duivels. En dan nog even naar de States, naar onze reporter ter plaatse, Tom Boudeweel. Hallo daar.
3: Dag Jeroen.
0: Jij hebt zo net ook de persconferentie gevolgd van de Rode Duivels. Laat ons daar mee beginnen met het sportieve nieuws. Dan viel daar iets te melden.
3: Heel weinig. Het is af en toe Vincent Manhart die als de beste persverantwoordelijke toch even een rondje komt doen bij de journalisten. Mm-hmm. En die gaf aan dat ze vandaag een hybride training hebben. Mocht je dat 20 jaar geleden, zelfs 10 jaar geleden of 5 jaar geleden zeggen, ja, dan zouden de mensen gewoon achterovervallen, een hybride training bij de auto's of bij een grasveld, heb ik dat nu wel al gehoord. Maar bij een training heb ik het nog nooit gehoord. Het is blijkbaar dat het een beetje in drie groepen zou er getraind worden. Degene die nog wat prikkels nodig hebben, anderen blijven dan binnen. Allemaal een soort gevolg van die eerste wedstrijd tegen Egypte en daarna de wedstrijd tegen de Seattle Sounders. Dus vanaf morgen gaat de focus dan volledig op de tweede wedstrijd tegen Iran, maar dat zal dan ook beperkt zijn, veronderstel ik, want dat is en reizen en trainen, dus het wordt een drukke dag. Dus het zal voor de eerste keer ook geen familiemoment zijn, want dat hebben we nu de voorbije dagen al genoeg gehoord.
0: Ja, inderdaad, een familiemoment, gisteren ook familiedag, en dat was allemaal tof en plezant, maar toch, Tom, dat wil ik je dan ook eens voorleggen, als er weinig nieuws is van op het sportieve front, de sfeer, is daar iets aan veranderd? Heb jij het gevoel na dat gelijkspel tegen Egypte, voel je dat er, ik zeg maar wat, toch iets meer spanning in de lucht hangt? Het idee van, ja, nu is het van moeten?
3: Het grote probleem is als volger dat je dus weinig inzicht hebt in wat er in de groep leeft. En je moet altijd afgaan op wat ze zeggen op persconferenties. Ja. En die perscontacten, dat is dan ook altijd redelijk beperkt. Plus, ik kan me ook voorstellen, en dat is logisch, dat ze niet altijd het achterste van hun tong gaan laten zien. Want je hebt het daarnet ook even aangehaald. O cliché. Naar buitenuit is het allemaal schone schijn. En waarschijnlijk zal dat nu wel allemaal goed in orde zijn, maar het verleden heeft ons ook wel geleerd dat, ondanks het feit dat iedereen zegt dat het goed is, dat er toch onderhuidse spanningen zijn, dat het dan toch niet zo goed is als iedereen naar buiten wil laten uitschijnen. Maar ik ga ervan uit dat er absoluut geen paniek is of dat er voorlopig nog geen plaats is voor negativiteit na dat gelijke spel. Ze hebben het ook allemaal redelijk positief bekeken. Ik bekijk dat dan altijd net iets donkerder, iets zwarter. Voor mij was het grote probleem, dat is al een paar keer aangehaald, dat gebrek aan intensiteit die de Belgen, en dat is absoluut niet voor de allereerste keer, dat hebben we in de voorbije toernooien ook al gezien, en toen lag de kwaliteit zelfs nog iets hoger. Dus dat zullen ze hopelijk ook wel gezien hebben als ze de wedstrijd hebben bekeken tussen Iran en Nieuw-Zeeland. Want gisteren was het dan zeker dat het Trossard was. En die zei van, ik heb de match niet gezien. Ja, ik vind dat dan een beetje raar als je professioneel met job bezig bent. Dat je dan toch al even kijkt naar die wedstrijd van, hoe zijn die twee ploegen eigenlijk? En als je ziet welke intensiteit ze gebracht hebben, dan zal België toch een tandje hoger moeten schakelen. En misschien is het geen toeval, maar dan zoek ik wel misschien te ver ook dat we vandaag dan Raskin voor de pers hebben gekregen, omdat dat toch dan de man is die waarover veel wordt gesproken als vervanger van Onana.
0: Ja, inderdaad. En de man ook die er toch een klein beetje vaart kon inbrengen. Kijk, de spelers die niet naar die wedstrijd hebben gekeken, die zullen dan goed moeten luisteren naar de bondscoach. Dan zal het aan hem zijn om het hen duidelijk te maken dat de intensiteit wel degelijk nodig zal zijn. Tom Boudeweel in de States. Dankjewel, Tom. Hou je goed daar.
3: Alsjeblieft, yo.
4: Radio 1. Sportza.

0: Eurythmics, Here Comes the Rain Again. En dat is inderdaad niet gelogen, want vanavond en vannacht is er plaatselijk kans op onweer. En dat zou wel eens gepaard kunnen gaan met veel neerslag en ook met hagel en rukwinden. We zullen zien waar dat onweer dan precies doorbreekt. Dat was Eurythmics. Eerder op de avond, daarnet eigenlijk, speelden Zuid-Afrika en Tsjechië 1-1 gelijk op het WK voetbal. Het Zuid-Afrika van Hugo Broos kon dat gelijkspel nog uit de brand slepen met dank aan een strafschop. En we hebben een reactie van Hugo Broos, die zeer tevreden is met de prestatie van zijn spelers. En zo vertelt hij die trots is op hen.
1: Hi coach, it was quite an end to the game there. What are your thoughts on it?
2: I think I'm very proud of my team. When you see the reaction after our game against Mexico, this is Bafana Bafana. We play good football, we are aggressive, we have chances, but you need also a little bit luck. And we made one mistake. Everyone knows that number five is throwing very far. And still in the beginning of the game, we're surprised by that. It's a pity, but again, I'm very proud of the performance of my team today.
1: And in terms of the crowd in Mexico, it was very much a home crowd today, very much behind you.
2: I think the public shows the best football team. The Czechia team is very powerful, and they are very tall also, and you saw also they just kick the ball in front and hope that someone of 195 had the ball and can push it back. But we did it very well. The second ball was seventh time for us. So again, a fantastic performance. But it's a little bit pity that it's only 1-1.
1: Fate is still very much in your own hands, though, going into the last game.
2: Yes, there is something that is also very good. We don't have to count on someone else. We just have to win the game against South Korea, which will be very difficult too. But when we play again like today and with the same mentality, I think it's possible.
0: Al dus Hugo Broos, die vindt dat zijn spelers goed gevoetbald hebben vanavond. We hadden een beetje geluk nodig op het einde, want eigenlijk hebben we van de hele wedstrijd lang maar één foutje gemaakt. We hebben ons wat laten verrassen in de beginfase. Maar kijk, ik ben trots op mijn spelers, zegt Hugo Broos. En het ging ook even over het publiek. Het publiek dat wel echt achter zijn team stond, vond hij maar logisch, want wij waren het best voetballende team. En dan zijn de mensen logischerwijze meer voor jou dan voor Tsjechië. In dit geval dat het vooral van zijn kracht moest hebben en minder van het voetbal, maar hij herhaalde het nog eens. Een geweldige prestatie van zijn spelers, vond hij het jammer dat het maar één punt heeft opgeleverd. Maar het belangrijkste is, zo besloot hij, dat Zuid-Afrika zijn lot nog in eigen handen heeft. Eén puntje nu na twee wedstrijden. Zuid-Afrika na het 1-1 gelijkspel tegen Tsjechië. Over een goed half uur is er Zwitserland-Bosnië. Dat gaan we dan volgen. Dit zijn The Opposites met Slapeloze Nachten. Goedenavond.

Ja, voor sommige van onze commentatoren zijn het inderdaad slapeloze nachten. Maar hey, dat hoort erbij natuurlijk. Hè. Met een WK voetbal aan de andere kant van de wereld. Dat waren die opposites. Een hockeyberichtje tussendoor. Want een verrassende uitslag in de Pro League hockey. De Red Panthers, onze hockeyvrouwen. De volleybalvrouwen, dat is voor straks. Onze hockeyvrouwen hebben met 0-1 verloren tegen China. Ja, en dat terwijl ze eigenlijk nog maar net met 5-0 gewonnen hadden tegen datzelfde China. Dat is toch bepaald opmerkelijk, zo zie je maar. Twee dagen later kan het allemaal verkeren. Dit is Counting Crows, Hanging Around.

Dat was Counting Crows, Hanging Around. Van het voetbalveld vanavond gaan we nu toch ook even naar de volleybalzaal. Want in Ankara in Turkije hebben de Yellow Tigers het vandaag opgenomen tegen Brazilië, tegen grootmacht Brazilië. Gisteren verloren onze nationale volleybalvrouwen met 3-0 van Turkije. Maar kijk, vandaag een mooie prestatie hoor. De Tigers verloren weliswaar met 2-3 tegen Brazilië. Maar het gevoel waarmee ze daarnet van het parket zijn gestapt, dat zal toch wel net iets anders geweest zijn. We kunnen

0: er even over napraten over die wedstrijd van vandaag met een van onze Yellow Tigers, Neldemeijer. Goedenavond daar in Turkije.
1: Goedenavond.
0: Jij bent net wel of net niet op de massagetafel beland, als ik het goed heb op dit moment, Nel.
1: Nee, nog niet. Maar ik ga daar straks nog wel even langs.
0: Ja, oké. 2-3 verlies vandaag, maar wel een hele knappe wedstrijd. En dat moet dan toch dat laatste het gevoel zijn dat blijft hangen, denk ik.
1: Ja, dat is zeker wel het geval. Ik denk dat wij op voorhand deze wedstrijd zijn ingestapt met het idee, oké, Brazilië, grootmacht, ongeslagen in de VNL momenteel. En eigenlijk gewoon proberen om zelf ons eigen niveau te halen. En dan zien we wel, maar dat we dan 2-1 voorkomen en een vijfzetter afdwingen, dat is echt heel mooi. Het is nu even zuur dat we die wel verloren hebben, omdat er eigenlijk kansen in zaten om te winnen. Dus vanavond is dat nog even... misschien een klein beetje balen, maar ik denk dat we daar direct daarna wel heel trots op mogen zijn en anders op gaan terugkijken.
0: Ja, zeker weten. Een dubbel gevoel. Ja, gisteren natuurlijk ook, hè, dat nog een beetje indachtig. Toen liep het allemaal iets troever, ondanks dat jullie nog een sterke derde set speelden. Toch 3-0 verloren van Turkije. Wat was dan ineens het verschil met de wedstrijd vandaag?
1: Het zijn twee heel fysieke ploegen, dus op dat vlak is het een beetje een gelijkaardig spel. Maar ik denk dat we vandaag veel meer trouw aan onszelf zijn gebleven, zeg maar. En veel meer ons spel hebben gespeeld en ons niet te veel hebben laten intimideren door de tegenstander. Veel beter georganiseerd waren, hun iets meer onder druk kunnen zetten vanuit onze service. En dat heeft ons toch wel iets verder gebracht vandaag.
0: Morgen? Dan komen jullie nog in actie tegen Duitsland. Zondag is Frankrijk de tegenstander. De prestatie van vandaag geeft, veronderstel ik, wel vertrouwen voor wat nog komen moet.
1: Dat sowieso. Ik denk dat Duitsland en Frankrijk van deze vier wedstrijden toch de twee zijn die we het meest hebben aangeduid. Omdat die het meest haalbaar zijn, tussen aanhalingstekens. Maar natuurlijk, voor die twee tegenstanders zijn wij ook de haalbare kaart. Ja, ja. Ze gaan er eigenlijk net hetzelfde in staan als wij. Dus ik verwacht wel een heel pittige match. Dat denk ik nog moeilijk te voorspellen valt, hoe het, welke kant het gaat opgaan. Ja. Al hoop ik natuurlijk dat wij ons niveau van vandaag kunnen voortzetten.
0: Ja, inderdaad. En dan zou het er voor jullie wel eens heel goed kunnen uitzien. Over die wedstrijd van vandaag nog even, Nel. Het was een bijzondere wedstrijd voor jou. Jouw 100ste cap voor de Yellow Tigers. Proficiat. Ja. Dat is een mooie mijlpaal.
1: Ja, dank u. Ja, ik wist eigenlijk echt van niets. Het was de coach die een videomeeting eigenlijk begon met dat mee te delen. En ik was,
0: je wist het zelf niet?
1: Ik viel een beetje... Nee. Ah, okay. Ik ben daar niet zo mee bezig. Ik weet, meestal aan het einde van de zomer wordt er wel een overzichtje gegeven.
0: Okay.
1: Maar ja, eigenlijk heb ik dat totaal niet bijgehouden. En ik kwam het als een verrassing, dus eigenlijk was het wel leuk.
0: Ja.
1: Maar ja, dat neemt niet weg dat je die wedstrijd hetzelfde aanvangt natuurlijk. Hè.
0: Ja, het is niet dat je de matchbal nu mee naar huis hebt genomen of zo van jouw 100ste keer.
1: Nee, dat niet. Ik denk dat er ook nog veel gaan komen. En misschien volgt er nog wel eens een mijlpaal en dan kan ik daar nog eens over nadenken.
0: Voilà. Nog eens gefeliciteerd met die 100ste cap. Ook met die prestatie van vandaag. Ook al was het dan 2-3 verlies tegen Brazilië. Een goede wedstrijd. En dat laat het beste verhopen voor de wedstrijd van morgen tegen Duitsland. Neldemeijer, heel fijn om je even aan de lijn te hebben. Fijne avond nog daar straks ook op de massagetafel. Hè.
1: Voor jullie ook fijne avond.
0: Bye bye.
1: Dag. Sportza.

0: Ja, voor een leuke zomerse sound zijn we bij Arsenal natuurlijk altijd aan het goede adres. Dat was Arsenal met Estupendo. Van onze volleybalvrouwen naar onze voetbalvrouwen, want de Red Flames weten langs waar de weg naar het WK voetbal volgend jaar hen zal leiden. Eerste opdracht Polen en daarna wacht dan wellicht een duel met Ierland in de veronderstelling dat Ierland afrekent met het bescheiden Kazachstan. En kijk, dit is zeker geen ongunstige loting geworden voor de Red Flames, vindt collega Eddy de Mares, die als commentator vaak op de eerste rij zit bij de wedstrijden van de Red Flames.
1: Polen is een land dat zich serieus heeft ontwikkeld de laatste jaren. Staat wel nog een stuk lager op de ranking dan wij. Plaats 29 staan ze momenteel. Wij staan op 18. Maar ze hebben één absolute vedette, Eva Pajor. Dat is een doelpuntenmachine die de laatste 2 jaar bij Barcelona aan de lopende band scoort. Daarvoor bij Wolfsburg vele jaren, vele goals gemaakt. En is eigenlijk 2 jaar geleden naar Barcelona gegaan omdat ze absoluut de Champions League een keer wilde winnen. En dat is dus nu gelukt. En ze speelt daar dus ook en maakt veel goals met al die grote Spaanse talenten die daar toch ook zitten bij Barcelona. Dat wil wel iets zeggen. Maar qua talent steekt zij er ver bovenuit in die groep van Polen. Dus het is een beetje... Ja, Polen is enorm afhankelijk van haar om resultaten te halen. Maar voor de rest is het wel een redelijke mix van jong en oud. Goede organisatie. En dan mikken op de tegenaanval en op Pajor om doelpunten te maken.
0: Mm-hmm. En na Polen wacht dan behoudensverrassingen Ierland. En voor Ierland is Eddy wel meer op zijn hoede.
1: We weten uit de vorige barrage om in de A-divisie van de Nations League te blijven dat Ierland, ja, dat we het daar moeilijk mee hebben. Hè, dat we daar onze tanden op stuk gebeten hebben. Het was wel nift. Dat had eigenlijk moeten verlengingen worden tot ze... De Ieren daar nog een beetje een rare goal maakte, helemaal op het einde in Leuven. Waardoor Ierland promoveerde naar de A-divisie en wij degradeerden. Dus die komen we nu weer tegen in de laatste ronde. Maar eerst Polen kloppen. En dan moeten we ons niveau halen. Moeten we echt goed zijn. Want als we dat niet zijn, ja, dan kan je zomaar uitgaan tegen Polen.
0: Als de Flames Polen en Ierland uitschakelen, zijn ze trouwens nog niet zeker van hun allereerste WK-deelname. Alleen als een land dat lager gerangschikt is dan België ook die tweede ronde weet te overleven, dan pas mogen de tickets voor het WK in Brazilië besteld worden. Anders wacht de Flames nog een soort van intercontinentale play-off. Ze zijn er met andere woorden nog niet. Maar first things first, de matchen tegen Polen worden in oktober gespeeld. En wij gaan zo meteen al eens vooruitblikken naar Zwitserland tegen Bosnië en Herzegovina op het WK. Good.

0: Dat was Urge Overkill met Girl, You'll Be a Woman Soon. Nee, een 1-1 gelijkspel tegen Qatar. Dat was niet de start die Zwitserland op dit WK voor ogen had. En ook Bosnië en Herzegovina moesten tevreden zijn met ook een 1-1 na een onderhoudende wedstrijd, dat wel, tegen Canada. En dus zijn beide landen gebrand op een eerste overwinning op dit WK. Want dat zou dan toch een grote stap richting de volgende ronde zijn. Ik zou hen allebei aanbevelen om met open vizier naar voren te trekken. Maar we zullen wel zien wat het wordt. En Olivier de Wilde gaat ons daar doorheen leiden. Goedenavond, Olivier.
1: Goedenavond, Jeroen. Ja, de winnaar van dit duel zal toch zeker een plekje in de volgende ronde mogen opschrijven. Maar dan moet er dus gewonnen worden. Hè. En op papier, we zeggen het al heel vaak, zijn dit toch de sterkste ploegen uit Poelen B. Althans, dat zegt ons Europese oog toch. Beide ploegen wel allebei met een gelijk spel begonnen. Je zei het al, hè. Zwitserland kreeg genoeg kansen om 5-0 voor te staan tegen Qatar. Maar enkel een penalty konden de Zwitsers verzilveren. Die van Mbolo. En dat ene pogingje helemaal op het einde van Qatar. Ja, daar ging het dan mis voor de Zwitsers. Zo is er toch reden tot morgen. Vooral aanvoerder Granit Xhaka, die deed dat. Hij blijft uiteraard in de basiself van bondscoach Murat Yakin. Voorts heeft Yakin wel twee plaatsen gewisseld in vergelijking met dat gelijkspel tegen Qatar. Stefan Widmer, die komt erin. Die wilde de hele natie eigenlijk in de ploeg zien. En jawel, hij op de rechtsachter in de plaats van Dennis Zakaria. Elvedi Akanji blijft het duo achterin. Rodriguez is de vaste waarde op de linksback. Ebischer en Freuler, die vormen de drietand met Xhaka. En vooral voorin is er enkele Ruben Vargas die plaats moet ruimen voor Fabian Rieder, Ndoye en doelpuntenmaker Mbolo, die blijven staan. Over naar de tegenstander dan, Bosnië-Herzegovina. Ook daar dus dat gelijke spel. Je zei het al, met Lukic die de score opende, maar Kyle Larin voor Canada, die maakte weer gelijk. Bosnië blijft natuurlijk wel op die wolk, want ze zijn er al blij dat ze er wel bij mogen zijn hier op het WK door die barragematch tegen Italië en die penalties, weet u nog. Ik denk dat we die wolk nog wel wat groter hebben zien worden daarnet toen de opstelling bekend is gemaakt een uur geleden. Want Sergei Barbares, de bondscoach, kan echt wel over zijn allerbeste elf beschikken voor dit cruciale duel. En de terugkeer van de aanvoerder, de man die daarnet zoveel geluid ook die tijd produceerde, de man met het meeste aantal interlands en goals, de levende legende, misschien wel de beste of de bekendste Bosnier aller tijden, Edin Dzeko. Ze hebben hem nog gespaard vorige partij, zijn vervanger scoorde zelfs, maar als de captain fit is, dan moet hij spelen. In de spits natuurlijk, naast Demirovic, achter hem twee wissels nog wel, Barak Tarevic en Basic gaan uit de ploeg. In hun plek komen Alaj Begovic en Sunjic. Voorts geen veranderingen. Enkele Sead Kolasinac, die werd wel even geblesseerd geacht. Hij werd ook geblesseerd vervangen vorige partij, maar is fit om aan de match te beginnen. Los Angeles en het geweldige SoFi Stadium zijn er klaar voor. Vooral de Bosniërs zijn goed vertegenwoordigd, aangezien er in de VS wel een grote Bosnische populatie aanwezig is. De scheidsrechter is trouwens ook geen onbekende, João Pedro Pinheiro, de Portugees die de kans kreeg om de terugmatch tussen Bayern München en PSG te fluiten en toch niet vooral niet echt geweldig uit de verf kwam door die hensbal van Nuno Mendes niet te zien. Swat vandaag dus kans op eerherstel voor de Portugees. Straks om 9 uur ongeveer beginnen we eraan hier aan de westkust van de VS, waar het op dit middaguur een aangename 22 graden warm is.
0: Nou, oh, kijk, dat zou ik heel fijn vinden op dit moment, Olivier. Want de airconditioning in de studio, die ligt jammer genoeg uit. Een minuut of 8 en dan zijn we weer bij jou. Na het nieuws van 9 uur zal dat zijn.
2: Sportza WK.

Rufaida, something coming. En in dit geval is something de wedstrijd tussen Zwitserland en Bosnië en Herzegovina over een minuut of zes hier in Sportza WK op Radio 1. Maar eerst neem ik je graag nog heel even kort mee naar Topola. En Topola, dat is een kleine gemeente in Servië. En als je op TripAdvisor eens opzoekt wat er in Topola te beleven valt, dan krijg je te lezen dat er een paar wijngaarden en wijnhuizen zijn. Dat is altijd leuk natuurlijk. En ook een kerk die wat goede recensies krijgt, zowaar. Maar Topola heeft ook een damesvoetbalploeg, Bakka Topola. En die zit zowaar in de voorrondes van de Champions League. En daarin is Topola de eerste tegenstander van de vrouwen van Oud-Heverlee Leuven op 5 augustus. Daarna moet OHL nog twee duels winnen om een plekje te bemachtigen in de Champions League, waarin de club vorig jaar nog de play-offs haalde. Een zeer mooie prestatie was dat toen. Dit is Floris, Francis, Arthur. Goedenavond.

0: met jou.
1: Dat was Floris Francis Arthur met Wolfje. Het prachtige SoFi Stadium in Los Angeles is dus het decor voor de wedstrijd tussen Zwitserland en Bosnië en Herzegovina. Dat is doorheen het jaar de thuishaven van twee American football teams, de Los Angeles Chargers en de Los Angeles Rams. En wie van American football houdt, ja, zoals ik, die zou daar graag wel eens geraken. Maar het zal voor een andere keer zijn, want nu is dat SoFi Stadium dus het decor voor het WK voetbal. Plaats daarvoor een goede 70.000 mensen. De volksliederen zijn intussen gezongen, de handjes zijn geschud en dan kunnen we na het nieuws van 9 uur heel graag tot zometeen.
2: 15 jaar geleden trokken meer dan 100 Belgische vrouwen naar IS in Syrië.
3: Hoe is het mogelijk geweest? Met heel veel verwijten aan jezelf toe.
2: Ik ben Philippe Heijmans en in de VRT Nieuws podcast Vrouwen van IS spreek ik met hen. Hoe was het leven in een terreurgroep?
3: Ik heb al een paar keer taferelen gezien die ik nooit had willen zien.
2: En met welk gevoel kijken ze erop terug?
3: Ik kan het ook niet terugspoelen. Het is natuurlijk wat het is, maar ja.
2: De VRT Nieuws podcast Vrouwen van IS. Nu op VRT Max.
4: VRT Radio 1.
5: Alles begint bij luisteren.
6: Het is 9 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. De Amerikaanse blokkade van Iraanse havens is opgeheven. Alle schepen mogen verder varen, dat is gebeurd op bevel van de Amerikaanse president Trump. Marineschepen van de VS blijven voorlopig wel in de buurt om te controleren of Iran zich aan de afspraken houdt van het akkoord van afgelopen nacht dat Trump heeft getekend in Versailles in Frankrijk. Het is een belangrijke stap in de volledige heropening van de Straat van Hormuz. Die is belangrijk voor de wereldeconomie. Zowat 20% van de wereldwijde olieconsumptie passeert via die zeestraat. Op dit moment gaan de stroomprijzen op de groothandelsmarkt door het dak. 1 megawattuur elektriciteit kostte vanmiddag nog 11 euro. Nu is dat 550 euro, 50 keer meer dus. Dat komt door de vele airco's die draaien, terwijl zonnepanelen nu niets opbrengen. De zogenaamde hitseflauwte. Matthias de Temmerie van energieleverancier Elindus legt uit.
7: Dat komt enerzijds door de grote hitte die we meemaken en de vraag naar airco-koeling op het moment. En aan de andere kant, de stroomproductie in de avond dient opgevangen te worden door gascentrales die heel snel moeten opgestart worden na deze zonnige dag. De zon is weg 's avonds. En net die opstartkost van die gascentrales is heel duur en zorgt voor die enorme avondpiek.
6: Op het WK voetbal is de wedstrijd tussen Tsjechië en Zuid-Afrika geëindigd op 1-1. Tsjechië kwam op voorsprong in de eerste helft. In de tweede helft maakte Zuid-Afrika gelijk via een strafschop. Hugo Broos, de bondscoach van Zuid-Afrika, is trots op zijn team.
8: I'm very proud of my team. This is Bafana Bafana. We play good football. We are aggressive. We have chances, but you need also a little bit luck. It's a pity, but again, I'm very proud of the performance of my team today.
6: Beide ploegen hebben nu 1 punt na 2 wedstrijden in groep A. En in groep A is de wedstrijd tussen Zwitserland en Bosnië-Herzegovina zo net begonnen. In Texel is de eerste dag van het festival Graspop aan de gang. Het weer is broeierig en straks kan het onweren. Saskia de Schutter ging kijken.
9: Aan weerszijden van het podium en op het midden van het terrein staan watervernevelaars en die worden optimaal benut.
10: Veel te warm, maar maakt niet uit. Dat helpt ons. Weet je, en wat bier erbij.
11: Drinken, werkt altijd en het lekker nat maken. But I'll tell you what I got.
9: Bij tanken kan je bij het Rode Kruis. Ze hebben liefst 1000 vrijwilligers paraat om tussen beiden te komen.
12: Mensen moeten vooral voor zichzelf zorgen en goed voor elkaar. Water drinken, water drinken, water drinken. Schaduwplekken opzoeken en op tijd rust nemen tussen twee optredens.
9: Op de verschillende campings logeren vanavond 20.000 mensen. Mocht het straks onweren, dan wordt dat spannend.
13: We hebben een noodcentrum waar alle instanties samen zijn. Daar is een weerman. We hebben de brandweer, we hebben het Rode Kruis, de politie. Wij zijn klaar om in te springen waar nodig.
6: Het kan vanavond en vannacht ontweren met veel neerslag, hagel en rukwinden bij temperaturen van 8 tot 21 graden. Morgen wordt het zwoel en heet tot 35 graden. Tegen de avond opnieuw kans op onweer met felle windstoten. Meer op vrtnieuws.be.
4: Radio 1.
14: Sportza WK.
4: Met Jeroen Guns.
1: Welkom terug, Sporza WK, nog tot 11 uur vanavond. En het is tijd voor wedstrijd nummer 2 van vanavond. De aftrap is gegeven. Zwitserland en Bosnië en Herzegovina hebben allebei 3 punten nodig. En dat geeft ons hoop op een goede wedstrijd. Olivier de Wilde, de eerste minuten van de wedstrijd daarbij. Jou neemt een van beide ploegen al het initiatief.
0: Goh, als dat aan één ploeg zou zijn, zullen we dan maar Bosnië zeggen. Omdat we al een corner voor hen hebben opgeschreven. Na een voorzet die eigenlijk nergens naar leek. Maar Silvan Widmer die kopte de bal toch over de eigen achterlijn als een soort van extra zekerheid. Ook al zag je in de herhaling dat er door de collega's werd gezegd van laten, maar hij deed het niet. De bal ging toch buiten via zijn hoofd. De corner leverde niks op. En dat is een beetje het enige wapenfeit dat we al kunnen opschrijven hebben. Alleen in de omschakeling na die corner was er wel even een trekfout van Katic, de centrale verdediger van Bosnië-Herzegovina. Dat was eigenlijk al op het randje van geel, maar Pinheiro hield de kaarten nog even op zak. Dat kan je dan bij sommige scheidsrechters heel vroeg in de match nog doen. En voilà, dat heeft de sluwe man van Bosnië-Herzegovina gedaan. De man van Schalke 04 die volgend seizoen dus terug in de Bundesliga gaat spelen met zijn team. En hij dus kon al op de bond staan, maar dat is dus niet het geval. Terwijl we horen de Bosnische fans, die zijn echt wel meer dan vertegenwoordigd. Zeker in vergelijking met de Zwitsers. Daarnet ook al werd er door, dat is dan heel Amerikaans, hè, is gevraagd, make some noise. En dan hoorde je toch wel een groot verschil tussen het Zwitserse publiek en het Bosnische of de Bosnische ploeg of de supporters daar in het SoFi Stadium. Dan hoorde je toch wel wat meer lawaai van hun kant. Terwijl er even balverlies is van Dedic, dat is de linksachter van Bosnië-Herzegovina. Maar nou, de Zwitsers vinden niet meteen een optie om daarvan te profiteren. Rieder nu naar Xhaka, terug naar Rieder. Die zit aan de achterlijn tegen de cornervlag aangeplakt. Rodriguez, ook een ervaren man, is erbij. Maar ze vinden niet meteen openingen. Dan toch is de bal voorgooien. Daar zijn ze met 2. Katic en Muharemovic, de 2 centrale verdedigers die er allebei een beetje naast zitten. De ene trapt de bal tegen de andere en we gaan nu een corner krijgen voor Zwitserland. Maar het was Katic die de bal eerst slecht schampte met de scheenbeen. En Muharemovic, speler van Sassuolo, die dan daardoor zich een beetje miskeek op de bal en dan het leer tegen de verkeerde voet kreeg. En dus een eerste corner voor de Zwitsers. Dik 6 minuten ver. De grote namen mee naar voren. Elvedi, Akanji, dat zijn de grote jongens. Geen goede corner, maar Viatzeko wel opnieuw een nieuwe om het te gaan proberen. Michel Ebischer, vandaag zijn 42e cap voor Zwitserland. Ook hij toch ook wel een van de vaste waarden. De bal in de box gegooid, maar levert opnieuw niks op. Sunjic trapt hem nog ver weg. Een jagende Alaj Begovic. Maar ook die sprint, nee, die levert niks op. We zijn ondertussen, wou ik zeggen, bij Freuler. Maar ook hij wordt heel snel onder de voet gelopen door de Bosniërs. Snel genomen vrij schop. Ja, nu een Doje misschien. Een Doje in de 16. Probeert hem af te leggen, maar Sunjic zit er nog tussen. Xhaka die maakte zich al klaar voor dat schot. Maar er zat al een Bosniër tussen. Dat mag je natuurlijk niet laten gebeuren. Dat Xhaka aanlegt en dat probeert hij nu opnieuw. Via het hoofd van Katic. Meteen een hoekschop. Granit Xhaka. De man wiens voornaam staat voor de kracht die hij uit zijn benen kan toveren. Granit. Elke keer als hij scoort is het wel een afstandsschot. Heel vaak toch. De man van Zwitserland. De man van Sunderland ook. 148 caps heeft hij al verzameld. Granit Xhaka. Ook hij, net als Zeko. Echt wel een levende legende. De corner kort genomen. Ndoye naar Freuler. Terug naar Rieder. Indraaiende bal. Nee, dat is niet echt goed. Bal is niet echt van de grond geweest. Zelfs aan de gouden misschien counteren. Met Dedic naar Alaj Begovic. Maar zit tussen 3 man. Moet dan achteruit. Moet dan helemaal achteruit. Ja, we vallen helemaal naar Kolasinac. En die helemaal zelfs naar Doeman Vasilije. We zijn bij Katic. Maar ook hij, nou, vindt niet meteen de kansen om eruit te breken. En is ook Hens geweest blijkbaar. Ja, De Zwitsers die pretenderen dat gezien te hebben. Pinheiro gaat erin mee en we krijgen een vrij schop, maar niet echt op een heel gevaarlijke positie. 8,5 minuut ver, 0-0 nog steeds tussen Zwitserland en Bosnië-Herzegovina.
5: Radio 1.
4: Sportza WK.

0: Hans Zimmer was sowieso al een van de grootste componisten van moderne filmmuziek en zet daar dan nog het eindeloze talent van Ray bij en dan heb je deze Click-Clack Symphony. We gaan terug naar het voetbal. Iets meer dan 10 minuten gespeeld. Olivier ondertussen in Zwitserland-Bosnië.
1: Ja, bijna de goal voor Zwitserland, maar goed weggewerkt door Katic achterin en ook Muharemovic was goed aan het opletten. Ja, er was net toen je het vroeg een goede infiltratie van op links. Rieder bracht hem voor en daar stond een Dan Ndoye helemaal vrij aan de eerste paal. Wel, had nog wel wat werk. Probeerde hem met een kattenpootje. Was zelf ook verrast eigenlijk dat hij aan de bal kwam hem nog in doel te krijgen. Maar nee, die raakte er net niet bij. En Muharemovic die was wel aan het opletten. En dan heeft hij de man van Sassuolo de bal kunnen ontzetten. En zo, ja, toch Zwitserland hoor. Dat het beste voor de dag komt. De meeste aanvalsintenties heeft. En het ook opeist de bal dan toch. Met bijna 60% balbezit in het vroege openingskwartier. We zijn achterin bij Elvedi. Ervaren rot van Borussia Mönchengladbach. En naast hem Manuel Akanji. Kampioen geworden met Inter. Afgelopen seizoen. Met de vingers in de neus. Daar in Italië. En terwijl keert hij wellicht na dit WK terug naar Manchester City, waar hij uiteindelijk nog steeds in loondienst is. Maar de verwachtingen zijn toch dat hij terug naar Milaan zal mogen op definitieve basis. En eerlijk gezegd, geef hem eens ongelijk. Elvedi, wat hoger in het veld al. Aan de rand, of toch op een meter of vijf van de 16 van Bosnië. Iedereen van Bosnië in het wit achter de bal. Terwijl de Zwitserland rustig componeert en zoekt naar een opening. Nu misschien. Witmer aan de achterlijn. Voorgebracht. Weggewerkt. Muharemovic. Autoritair daarachterin. En nu misschien op de counter loerend. Het is uiteindelijk het beproefde recept van Sergej Barbares. Voilà. Daar zijn ze misschien door. Er is een opening op rechts nu. Maar er is nog wel wat werk. De voorzet is nee. Veel te onbesuist van Memic. Memic die met zijn snelheid goed voorbij Rodriguez ging. En dan een hele boulevard op rechts open liggen had. Naar doel keren, dat was te moeilijk. Want de deur ging al helemaal toe. Maar er was wel volk voor doel. Dzeko en Demirovic namelijk. Maar de voorzet die belandt gewoon achter het doel. Ja, Amar Memic ja, beseft dat daar meer in zat. Een van de jonkies binnen de ploeg van Sergej Barbares. Als die naam een belletje doet rinkelen, wel, dan bent u al eens wat vaker in de jaren 90 naar het Duitse voetbal aan het kijken geweest. Want dat is echt wel een legende van HSV, Hamburg dus. Sergej Barbares. En nu is hij bondscoach van de Bosniërs. Heeft rond de periode van corona zelf sollicitatie gedaan om bondscoach te worden. Maar toen werd hij geweigerd door de Bosnische bond. Maar dan daarna, een paar jaar later, had hij toch al wat meer adelbrieven. En zijn ze het zelf komen vragen. En met alle gevolgen van die natuurlijk. Want ja, hij heeft het land na de jaren van droogte opnieuw op de wereldbeker gekregen. Tweede deelname na die van 2014. Zijn ze er nu dus wel weer bij. Geplaatst dus na die dramatische barrages waar Italië werd verschalkt. 1-1 en dan 2-4 in de strafschoppen. 2014, toen stranden ze in de groepsfase. Beter doen is de bedoeling. We zijn bij Ndoye. Maar Dedic, de rechtsachter, zat er heel goed tussen. En Ndoye maakt dan ook zelf de fout. Op de Bosnische rechtsachter. Hij, heel vroeg al in de A-ploeg van Barbares gedropt. Is ook een van die jongens die echt wel een mooie toekomst voor zich heeft. Speelt bij Benfica. Dat kunnen er niet al te veel zeggen op het veld vanmiddag. Vasili. De bal naar het midden. De doelman van Bosnië-Herzegovina. Jaagt de bal vooruit. Ondertussen foutje van Memic. Op Granit Xhaka. Nou, die toch wat vaker al de grijze haren toont. Aan de zijkanten van zijn hoofd. Dat is toch ook al 33. En ik zei het al, 148 interlands heeft hij. En op clubniveau toch ook al heel mooie dingen getoond. Bijvoorbeeld die landstitel met Bayer Leverkusen. Was hij toch een van de belangrijkere pionnen van Xabi Alonso. Ja, Xhaka probeert het nu te gaan zoeken bij Rodriguez. Maar daar loopt hij dan meteen tegen een muur. Ja, het is moeilijk hoor. Het is echt wel een blok. Een wit blok van Bosniërs dat de Zwitsers opwacht. Het is wat we hadden verwacht van Barbares. Hij speelt zo de organisatie achterin heel compact. En dan af en toe de efficiëntie in de uitbraak. Lees dus countervoetbal. En dat zullen we wellicht wel gaan krijgen. Het is aan de Zwitsers om daar een antwoord tegenover te bieden. Voorlopig lukt dat niet. We zijn bijna 18 minuten ver. Nog steeds 0-0 hier in Zwitserland tegen Bosnië-Herzegovina.
0: Dankjewel, Olivier. Doorwerken is de E40 van de kust naar Brussel afgesloten ter hoogte van Jabbeke. Zowel komende vanuit Jabbeke als vanuit Oostende. En op de E19 van Brussel naar Antwerpen is de Kraaibekstunnel dicht.

mengde veel met Demasiado Corazon. Al dagen gonst het van de geruchten rond de familie van Lionel Messi. Het zou namelijk niet goed gaan met zijn 68-jarige vader. Vooral online wordt daarover druk gespeculeerd. En daar wil de familie Messi nu paal en perk aanstellen met een duidelijke boodschap die meteen ook de tranen van Lionel Messi verklaart na de 3-0 overwinning van Argentinië tegen Algerije. Mijn tranen hebben niks met voetbal te maken, zei hij toen. Ik heb een paar moeilijke dagen achter de rug. En toen kwam de geruchtenmolen op gang. Want wat zou er dan aan de hand zijn? Wil kijken. Enkele dagen later komt zijn entourage met een statement. De familie Messi laat weten dat de papa van Lionel momenteel te maken heeft met een gezondheidsprobleem. Ja, dat bevestigen ze wel. Maar verder gaat het niet. En de familie eindigt ook nog met een uitdrukkelijke vraag, namelijk dat de gezondheid van iemand en de gemoedsrust van zijn dierbare niet het onderwerp mogen worden van speculatie of van onverantwoorde media-aandacht. Ze vragen met andere woorden om verantwoordelijkheid, voorzichtigheid en menselijkheid. Eindigen doen ze met de mededeling dat relevante updates ter zijner tijd door de familie en enkel en alleen door de familie en via de juiste kanalen zullen worden meegedeeld. In de hoop dus dat de rust rond de familie Messi terugkeert. Intussen is het nog altijd 0-0 in Zwitserland tegen Bosnië en Herzegovina en zijn we daartoe aan een hydration break. Dit is Sheryl Crow.

Dat was Sheryl Crow, A Change Would Do You Good. De drankpauze in Zwitserland, Bos. Dat was Sheryl Crow, A Change Would Do You Good. De drankpauze in Zwitserland, Bosnië en Herzegovina is voorbij. Onze commentator heeft ook eens een beetje water kunnen drinken. Dus Olivier.

balverlies van Alai Begovic net voor de eigen doelmond. Ja, de bal ging snel naar achteren. Afleggertje voor een dooie. Maar eigenlijk ja, te slecht gecadreerd. Nu even volgen bij Mbolo. Maar Mbolo moet te lang wachten op een bal in de diepte. Ja, had daar meer mee moeten doen. Werd meteen op de huid gezeten door Muharemovic. Dat, ja, het leek mij. En dat zou wel eens kunnen liggen aan het gras. En dat het te weinig gesproeid wordt. Dat die bal nogal traag op gang kwam. En vooral heel snel trager en trager begon te rollen. Nochtans was er toch wel een inspeelpaas gegeven. Even aan de overzijde kijken. Bij Memic. Is naar links nu gegaan. Hij en Alai Begovic gewisseld van kant. Terwijl we nu al bij die Alai Begovic zijn. Voorzet. Dan toch nog laag maar makkelijk tegen Xhaka. Xhaka die legt hem goed breed. Meteen de lange bal richting Mbolo. De grote jongen. De brede jongen vooral. Want hij geeft de indruk ook boven de 1,90 meter te zijn. Maar dat is niet het geval. Nee, hij is 1,84 meter. Maar maakt wat postuur en karuur betreft in de breedte veel goed. En moest dus foutief afgestopt worden door Kolasinac. En daardoor de vrij schop. En dus nog steeds het balbezit voor de Zwitsers. We zijn bij Kobel. Ook dat is een klinkende naam in het Europese voetbal. Al jaren de nummer 1 bij Borussia Dortmund. Gregor Kobel. Hij de opvolger van Jan Sommer. Ook iemand met een enorme staat van dienst bij de Zwitserse nationale ploeg. En daarom is die Kobel eigenlijk nog niet erg ver geraakt in het aantal interlands. Namelijk vandaag zijn 23ste voor iemand van 28. En vooral iemand die jaren al, ik zei het, bij Borussia Dortmund het mooie weer maakt. Is dat weinig, maar dat is omdat hij gewoon niet op kon tegen de concurrentie met Jan Sommer. Man van Bayern, man van Inter, man van Borussia Mönchengladbach vooral. Daar een geweldig aantal wedstrijden gespeeld, Bundesliga gewijs dus. Klein half uur aan het spelen. Op punten is het Zwitserland, maar nog geen doelpunten gemaakt natuurlijk. Nu misschien met een opnieuw balverlies van Memic. Geen fout, nu dan toch. Of is het voor de inworp dat Pinheiro het hand of de hand naar het doel van de Zwitser steekt. Barbares maakt van zijn oren tegen de vierde ref. Dit hadden ze toch moeten zien, zegt hij. Want daar een foutje. Nu opnieuw een dooie. Balbezit nog steeds voor de Bosniërs. Dus bal voordeel gegeven. Fout op Dedic was het. De rechtstreekse tegenstander van Ndoye. En Vasil, ja, die knalt die bal zomaar de tribunes in. Een geweldige voeten. Daar kunnen we de doelman van Bosnië niet van verdenken. Hij afgelopen seizoen Bundesliga speler. Maar ook hij gaat er weer uit. St. Pauli is namelijk zijn club. Sunjic, middenvelder van Bosnië met een infiltratie. Maar keert snel terug op zijn stappen. En dan maar opzij naar Kolasinac. En dan kunnen ze weer opbouwen van achter de middenlijn. Daar moet het iets te vaak beginnen. Mijn zinziens. Wat Bosnië betreft. Ze moeten het van veel te traag en veel te laag opbouwen. Zoals Dzeko nu bijvoorbeeld. Moet helemaal aan de middenlijn de bal komen halen om misschien eens te kijken. Maar hij wordt wel erdoor geloodst en kan nu in de 16 komen. De voorzet is er aan de tweede paal. Daar was Tahirovic. Was zelf te verrast dat Ndoye die bal liet gaan. Nu nog even volgen. Kobel aangetikt door Demirovic. Maar hij heeft hem ook wel klem vast die bal. En dus beslist Pinheiro om balvoordeel te geven aan de doelman van Zwitserland. Het was een voorzet die wat lang bleef hangen in de lucht. En dat is altijd gevaarlijk voor een doelman. Maar hij was secuur ondanks de druk van Ermedin Demirovic. Ook zij komen elkaar vaak tegen in Duitsland. De ene bij Stuttgart, de andere dus bij Dortmund. Nou, weer geen goede aanval van de Zwitsers. Ze zijn ook, moet ik wel zeggen, op een paar kansen na niet efficiënt genoeg. Niet accuraat genoeg in de passing.

We zijn bij Ebischer. Maar het is ook niet makkelijk hoor. Er staat echt een dubbele gordel withemden van Bosnië voor zich. En dat is moeilijk om er dan door te geraken. Freuler, daarnet nog eens een schotje van ver. Meter of twee naast. Ze moeten het zo ook eens proberen natuurlijk. Van ver. Maar dat was nog niet echt met het beste vizier. Remo Freuler, nu opnieuw. Maar het is moeilijk hoor. Het is moeilijk om er door te geraken. Het boegeroep. Want de Bosniërs, ja, die vinden het maar wat saai voetbal van de Zwitsers. Nou ja, het is natuurlijk omdat hun ploeg zo laag en zo compact voor de Zwitsers uit staat te staren. Want ja, ze proberen gewoon te wachten op een foutje. En bijna was er daar eentje van Ebischer, maar hij kan het rechtzetten. En daardoor komt er misschien wat ruimte, omdat ze bij Bosnië dan maar hapten. Misschien nu de voorzet van Ebischer. Nee, hij geeft hem nog mee aan Widmer, maar die paas was iets te getelefoneerd. En zo gaat de bal weer buiten. 33 minuten ver. Ik zeg het nog eens, nog steeds. De Bril scoren, Zwitserland, Bosnië. Er is nog niet gescoord. We blijven maar op onze honger zitten hier in SoFi Stadium in Los Angeles. Sportza WK.

Ja, in het zuiden van Frankrijk, daar is het op dit moment ongeveer even warm als hier bij ons in België. Dat waren ertebrekers. Zwitserland probeert nog altijd de Bosnische muur te slopen. Voorlopig zonder succes, nog altijd 0-0 daar in het majestueuze SoFi Stadium in Los Angeles. Dat is trouwens hetzelfde stadion waar de Rode Duivels zondag tegen Iran spelen. En over de Rode Duivels gesproken, op training ontbraken 4 spelers. Bij 3 van hen was dat niet echt door blessures. Eerder een beetje uit voorzorg. Lukaku heeft wat rust gekregen. Trossard die mocht ook wat extra tijd nemen om te herstellen. En Charles de Ketelare die had wat lichte hinder na een tik tegen het rechterbeen, maar al bij al zonder veel erg. In het geval van Zeno de Bast is dat nog altijd anders. Hij ontbreekt nog steeds wel door blessure. Hij hoopt wel snel een nieuwe stap te kunnen zetten in zijn revalidatie. En een MRI, een scan, moet vandaag duidelijk maken of hij stilaan buiten kan gaan verder werken aan die revalidatie. Om hem een hart onder de riem te steken was er wel een leuk extraatje voor Zeno de Bast. Want terwijl hij hard aan zijn terugkeer op het veld werkt, heeft hij een cadeautje gekregen van Toumani Kamara. Mara, onze NBA-Belg. Een mooi cadeautje. Een shirt, een gehandtekend shirt van Toumani Kamara heeft hij cadeau gekregen. We zijn de volgende generatie, heeft Kamara daarop geschreven. Veel succes in de toekomst. Kijk, van een hart onder de riem gesproken. Van de ene Belg naar de andere. Het kan Zeno de Bast maar deugd doen.

0: Het weer is zwoel, maar dit plaatje moet zeker niet onderdoen. Seo George en Marisa Monte, Cuando Llego was dat. Heel verleidelijk om bij weg te dromen, ik weet het, maar we mogen niet vergeten, Olivier, dat het einde van de eerste helft zo stilaan in zicht aan het komen is bij jou. Zwitserland tegen Bosnië.
1: Ja, zo is dat. Nog een dikke 2 minuten. En wat er dan nog bij komt natuurlijk, dat zullen er minstens 3 minuten zijn door de hydration break natuurlijk. En we moeten zeggen dat Bosnië toch iets meer in het spel voorkomt, iets hoger gaat staan. En dat heeft ook wel wat opgeleverd al, met al een eerste kansje daarnet. Maar vooral, dat was niet echt, want ik zeg het, het is een kansje. Dus het is niet echt een kans. Maar daarna was er toch een infiltratie van Alaj Begovic, die nu opnieuw in balbezit is. En even volgen wat hij doet, want hij vindt Demirovic, die wordt er doorgeloodst. Daar is Kolasinac. Deco is aan de tweede paal, maar de bal geraakt er niet. Net niet bij, wel nog een corner via Widmer. Was daar goed gevolgd, de rechtsachter van Zwitserland. Naar Kolasinac, goed binnen doorgeknepen. Goed gedaan hoor, van die stil van Widmer. Maar ik moet dus vertellen, die Alaj Begovic die had daarnet een paar mooie combinaties aan de rand van de 16. En had dan eigenlijk een heel bos van rode benen voor zich. Kon niet meer afwerken. En dan vroeg Zeko snel de bal om af te leggen, zodat Zeko zou kunnen trappen. Maar die bal bleef maar bij Alaj Begovic. Dat duurde maar. Die zocht toch, ja, die 18-jarige zocht toch dat kansje. Vond het dan niet. Dan toch de aflegger voor Zeko. Tijd was om, want er was te veel volk ook al bij Zeko op dat moment. En dan kreeg die jonge kerel daar een uitbrander. 22 jaar is het verschil. En vooral een heel groot aantal interlands in het verschiet misschien voor Alaj Begovic om nog voorbij Zeko te geraken. Maar ja, die was alleszins niet heel blij met wat de jonkie op de mat toverde. En vooral niet toverde, want hij kreeg de bal dus niet tot bij zijn aanvoerder. Niet snel genoeg. En dan moeten we Zeko wel gelijk geven. Dat had iets sneller gemogen van de jonkie van Red Bull Salzburg. We zijn ondertussen bij Rodriguez. Laatste seconde van de reguliere speeltijd. Freuler opnieuw dus de Zwitsers in de aanval. Maar het is moeilijk, want er staat weer een dubbele witte gordel. Enkel Dzeko is even voor de bal, maar nu is hij er ook achter. Gaat meteen een beetje alibi jagen. 3 minuten krijgen we erbij. Die zijn nu net ingegaan. Ebischer en Elvedi. Iedereen op de helft van Bosnië nu. Akanji, hij is de laatste man. Dan maar naar links bij Rodriguez. Maar nee, geen goede pas van Rodriguez. Wilde meteen een aantal stationnetjes overslaan. En dan maar een gedreven bal richting Mbolo. En ook Ebischer was daar, maar niemand bereikt. En dus de uittrap van Vasili. Vasili die zoekt daar zijn spits, maar vindt hem niet. Akanji wint makkelijk het duel. En dus opnieuw de opbouw van achteruit. Met Kobel naar Rodriguez. We zijn op links dus. Xhaka, meteen een goede bal. Geweldige bal naar Ndoye. Maar die heeft nog een lange weg te gaan. En moet een beetje op zijn passen terugkeren. Want krijgt de bal op de rug. Ndoye toch nog in de 16. Maar nee, hij dribbelt zich verloren. Krijgt de bal niet meer onder controle. En dus de Bosniërs ermee aan de haal. Met name Tahirovic. Die legt de bal af voor zijn doelman. En dus zijn ze weer naar voren aan het jassen. Maar ze leveren weinig op door die lange ballen. We zijn alweer aan de overzijde. De voorzet van Rodriguez. Bijna bij een bolo. Maar weggekopt door Muharemovic. De geblondeerde centrale verdediger van Bosnië-Herzegovina. Sergej Barbares. De kale man met de grijze baard. Bondscoach van Bosnië-Herzegovina. Ziet hoe zijn ploeg toch worstelt om die 0-0 op het bord te houden. Het is moeilijk. Kolasinac voor de inworp. Nog een dikke minuut spelen. Leek me hier ondertussen buitenspel. Doorkoppen van Zeko naar Demirovic. Voilà, het fluitsignaal. Omdat de vlag de lucht in gaat. Dat klopte dus. Demirovic en Zeko. Het duo voorin waar ze bij Bosnië van droomden om het hele toernooi over te beschikken. Maar dat is helaas niet het geval. Want de openingsmatch was het tussen Demirovic en Lukic. Maar nu is hun man Dzeko er weer bij. 40 jaar dus. En hij is samen met Roger Mila, Luka Modric en Cristiano Ronaldo samen een viertal van veldspelers die 40 plus op een WK-match speelt. Dus de ouderdomsdekens van het WK-voetbal. Doelmannen niet meegerekend. Want dan moeten we natuurlijk over Dino Zoff bijvoorbeeld. En ik, als ik me niet vergis, heeft Gigi Buffon ook nog... Maar terwijl ik het zeg... Nou, het zou hier boven zijn 40 WK-matchen dus gespeeld hebben. Dat durf ik niet zeggen. Sowieso Zoff. Die wel. Ondertussen de hands van Demirovic. En dan heeft... De Portugese scheidsrechter ook meteen genoeg gezien van deze eerste helft. Het was een flauwe partij, eerlijk gezegd, wat kansen betreft. Zwitserland is het best op zoek gegaan, maar heeft te weinig kunnen creëren om echt gevaar te creëren. En als er dan al eens een schotje kwam, dan was het te makkelijk om te pakken voor Vasilije. Nee, het zal anders moeten als hier een winnaar uit deze partij moet komen. Want halfweg staat Zwitserland, Bosnië-Herzegovina, nog steeds 0-0.

Rosalia en daarvoor John Sebastian. 0-0 dus na het eerste bedrijf in Zwitserland tegen Bosnië en Herzegovina. En zoals Olivier het zei, het mag allemaal wat meer zijn na de rust. Al weet ik niet of de andere ploegen in deze poelen daarmee akkoord zijn. Canada en Qatar zijn dat. Zij staan om middernacht tegenover elkaar. En zij zullen een gelijkspel tussen Zwitserland en Bosnië en Herzegovina misschien wel helemaal prima vinden. Want dat opent natuurlijk perspectieven voor hen. In geval van een overwinning zou je dan met anderhalf been in de volgende ronde staan. Maar goed, dat is het welbekende verhaal van het vel en de beer. Er komt nog een hele tweede helft aan. Dat is voor na het nieuws van 10 uur. En die nachtmatchen trouwens, wat dat betreft, als je toch maar de voorkeur geeft aan je nachtrust, ik geef je trouwens helemaal gelijk, weet dan dat morgenochtend onze Sportza WK Daily je helemaal bijpraat. Hè. Onze podcast waarmee je weer helemaal mee bent na al de nachtelijke actie.

Van Van 3000 met een love cliché. Nog even kijken wat er op de weg aan het gebeuren is. Op de E17 van Kortrijk naar Gent is door een ongeval in de Pinte de linkerrijstrook versperd. Door werken is de E40 van de kust naar Brussel afgesloten in Jabbeke, zowel komende vanuit Veurne als vanuit Oostende. En op de E19 van Brussel naar Antwerpen is de Kraaibekstunnel dicht. De werken duren tot 6 uur. Nog eentje voor het nieuws van 10 uur. Dit is Noordkaap. Arme Joe.

0: Noordkaap met arme Joe. Zwitserland en Bosnië en Herzegovina zijn met een 0-0 naar de kleedkamers getrokken voor de rust over een paar minuten. Begint de tweede helft. Heel graag. Tot zo.
1: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
3: 10 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schaprechts. Vanavond zijn de stroomprijzen op de groothandelsmarkt opnieuw door het dak gegaan. 1 megawattuur elektriciteit kostte vanmiddag nog 11 euro. Rond 9 uur vanavond was dat 550 euro, 50 keer meer dus. Dat komt door de vele airco's die draaien, terwijl zonnepanelen nu niets opbrengen, de zogenaamde hitseflauwte. Matthias de Temmerie van energieleverancier Elindus legt uit.
4: Dat komt enerzijds door de grote hitte die we meemaken en de vraag naar airco-koeling op het moment. En aan de andere kant, de stroomproductie in de avond dient opgevangen te worden door gascentrales die heel snel moeten opgestart worden na deze zonnige dag. De zon is weg 's avonds. En net die opstartkost van die gascentrales is heel duur en zorgt voor die enorme avondpiek.
3: En vooral mensen met een dynamisch contract kunnen de prijzen voelen in hun factuur. De meeste mensen hebben een vast of variabel contract. De Oekraïense president Zelensky wil zo snel als mogelijk vooruit gaan met de toetreding van zijn land tot de Europese Unie. Dat heeft hij gezegd op de Europese top in Brussel. Begin deze week werd het eerste hoofdstuk van die toetreding officieel geopend. De Europese leiders willen vooral geen stappen overslaan. Leen de Witte.
5: We willen zo snel mogelijk praten over de volgende stappen om lid te worden, zei Zelensky.
6: Of course we will discuss 5 next. Very important steps for Ukraine, 5 next clusters.
5: Commissievoorzitter von der Leyen hoopt dat dat tegen de zomer kan. Als Oekraïne doet wat moet, wij ook, zei ze.
7: We hope that during the summer we can open more clusters because when Ukraine delivers, we also have to deliver.
5: Zelensky kreeg op de G7 opnieuw meer steun van Amerikaanse president Trump, die beloofde om de economische druk op Rusland op te voeren. Dat is net de strategie van de EU en die strategie werkt, zegt von der Leyen.
7: The impression the tide is turning and that Ukraine has a very strong moment.
5: Wie met de Russische president Poetin moet praten, voor echte onderhandelingen is het nog veel te vroeg, dat zegt de Nederlandse premier Jette.
8: Ja, tot nu toe zien we vanuit Poetin eigenlijk geen enkele bereidheid om serieuze onderhandelingen te starten. Wij zullen als Europa ook moeten nadenken, wat is uiteindelijk onze inzet? Het is nu nog veel te vroeg om te bepalen wie die Europese onderhandelaar zou kunnen zijn.
3: Nog in Brussel heeft de Amerikaanse minister van Defensie, Pete Hegseth, een grondige doorlichting aangekondigd van de NAVO. Er was een bijeenkomst van defensieministers van het bondgenootschap. Landen die te weinig investeren in defensie verliezen Amerikaanse steun. Ja, Lucas Lecluze, waar komen die dreigementen vandaan?
9: Erg verrassend zijn die uitspraken niet. We weten al langer dat de VS wil dat Europese landen meer gaan investeren in hun defensie. Maar nu wil Hegseth ook een duidelijke lijst van wie op dit moment het minst doet. En hij koppelt daar ook gevolgen aan. Zo dreigt hij om veel geld, militairen of wapens uit net die landen weg te halen. En voor ons land vormt dat mogelijk wel een probleem. België geeft op dit moment een stuk minder uit aan defensie dan het zou moeten. Ons land haalt net de oude NAVO-norm van 2%. Maar moet die investeringen nog een stuk verder opschroeven. En als dat niet lukt, dan kunnen die Amerikaanse dreigementen wel eens van toepassing zijn op ons land.
3: Dank je, Lucas. Op het WK-voetbal spelen Zwitserland en Bosnië-Herzegovina hun tweede groepswedstrijd. Bij de rust staat het daar nog 0-0. Eerder vanavond speelden Tsjechië en Zuid-Afrika 1-1 gelijk. En in Dessel is de eerste dag van het festival Graspop aan de gang. Het weer is broeierig en straks kan het onweren. Saskia de Schutter ging kijken.
10: Aan weerszijden van het podium en op het midden van het terrein staan watervernevelaars en die worden optimaal benut.
11: Veel te warm, maar maakt niet uit, dat helpt ons. Weet je, en wat bier erbij.
12: Drinken, werkt altijd en het lekker nat maken. But I'll tell you what I got.
10: Bij tanken kan je bij het Rode Kruis. Ze hebben liefst 1000 vrijwilligers paraat om tussen beiden te komen.
13: Mensen moeten vooral voor zichzelf zorgen en goed voor elkaar. Water drinken, water drinken, water drinken. Schaduwplekken opzoeken en op tijd rust nemen tussen 2 optredens door.
10: Op de verschillende campings logeren vanavond 20.000 mensen. Mocht het straks onweren, dan wordt dat spannend.
14: We hebben een noodcentrum waar alle instanties samen zijn. Daar is een weerman. We hebben de brandweer, we hebben het Rode Kruis, de politie. Wij zijn klaar om in te springen waar nodig.
3: En vannacht is er lokaal kans op onweer met veel neerslag, hagel en rukwinden bij temperaturen tot 21 graden. Morgen wordt het zwoel met zon en wolken en tot 35 graden. Tegen de avond opnieuw kans op stevig onweer met hagel en windstoten. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 1.
2: Sportza WK.
1: Met Jeroen Guns.
0: De airconditioning in onze studio heeft een prima dag gekozen om uit te vallen. Maar het voetbal op het WK kunnen we gelukkig wel volgen. Een heel goede avond. Welkom terug.

0: Railway Army stelde in 1979 de vraag Are Friends Electric? Dat is de titel van dit plaatje. Wel, het antwoord is gelukkig niet, want het zou geweldig prijzige vriendschappen kunnen worden op een avond als deze, wanneer de stroomprijzen op de groothandelsmarkt door het dak aan het gaan zijn. Een dak is er ook in het SoFi Stadium in Los Angeles. Daar is vooralsnog niks doorheen gegaan. De tweede helft in Zwitserland, Bosnië en Herzegovina bij Olivier de Wilde.
1: Ja, 5 minuten ver in deze tweede helft en die heeft inderdaad nog heel weinig opgeleverd. Geen dreiging. Niet zoals de Zwitsers in de eerste helft hebben gedreigd. Nee, nu veel minder. En nu misschien wel eens een aanvalletje. Akanji vindt een Ndoye helemaal in de hoek. Een Ndoye, lage schuiver over de grond. Maar in de hoek. Te makkelijk te pakken voor Vasily. Het grondscherend schot van Dan Ndoye. Die makkelijk naar zijn rechtse kwam. Dat had Amar Dedic, zijn rechtstreekse tegenstander, niet goed onthouden. Maar dan was het schot echt wel te flauw en te makkelijk voor Nikola Vasily om te pakken. Dus we zijn bij Muharemovic. Op links nu bij Alaj Begovic. De 18-jarige nieuwe jonge talent van de Bosnische selectie. Ja, ook de Zwitsers staan natuurlijk in de omschakeling vrij snel terug. En staan daar compact te wezen. Wel nog steeds Alaj Begovic, maar balverlies. Wel de bal meteen buiten via Fabian Rieder. In de eerste helft weinig in het stuk voorgekomen. Moeilijk ook. Het gaat vooral toch wel via Ndoye. Dat is de sterflank aanvaller. Ik zei het, Nottingham Forest, maar de kans is groot dat hij dit seizoen of deze zomer een transfer maakt en dus volgend seizoen op een andere plek zal voetballen. Oppassen nu, Elvedi, ja, daar komt hij goed weg hoor. Lange bal was het richting de lopende Demirovic. Hij had Elvedi voor zich en die verkeek zich toch een beetje op die bal. En daardoor toch even de handen in de rug van die Demirovic en daar trapte Pinheiro nogal vrij makkelijk in, want het leek mij toch vooral dat Elvedi last had om die bal in te schatten. Nu opnieuw de fout van Elvedi. Geen goede inspeelpas. Probeerde een Bolo meteen te bereiken, maar helemaal nergens naar. Het is dan gelukkig voor hem dat ook Muharemovic, die de bal onderschepte, er weinig mee deed. We zijn alweer aan het voetballen en aan het aanvallen met Zwitserland. Rieder breed op Rodriguez. We zijn op links. Kan er een voorzet komen? Nee. Het gaat nog even naar het centrum bij Freuler. De bal toch in de box gebracht. En daar was Ebischer. Hij knikt hem naast. 2 meter. Verlengde de bal. Maar stond duidelijk niet recht evenredig met het doelvlak. Nou, het is echt wel 1 meter of 2 naast. Vasily die bewoog nog richting zijn paal. Maar dat was voor de vorm. We zijn alweer bezig. Het moet snel gaan natuurlijk. De nieuwe regels. Niet te veel talmen. Niet te veel tijd nemen. Inworpen. Inwerpen moeten snel worden genomen. En ook doeltrappen bijvoorbeeld. Niet te lang tijd meenemen. Gewoon gaan. Xhaka nu. Afleggen. Jajajaj, daar gaat niemand bij. Misverstand tussen Rieder en Ebischer. Xhaka, waarvan we eigenlijk dachten, die gaat gewoon trappen. Trapte niet. Legde nog voor Rieder en voor Ebischer. Alleen was het een beetje voor hen ook onduidelijk voor wie die bal nu was. En ze gingen er allebei niet op in. En daardoor geen schietkans. Kolasinac onderschept en dus misschien een omschakeling. Dzeko meteen van de bal gezet. Geen fout gefloten. En dus kan Ndoye misschien iets doen. Ndoye, afgeweken bal. En een nieuwe corner voor Zwitserland. Boegeroep richting de Portugese ref. Want de Bosniërs, hun legende ligt geveld. Na die fout. Nee hoor. Nee. Echt niet hoor. Het is wel een klein beetje een duw van Akanji. Maar zit heel goed tussen de bal. En ik snap wel dat Pinheiro zegt van dit gaan we gewoon laten verder gaan. Vooral voor de kwaliteit van de verdedigende actie van Manuel Akanji. Beeld van Miralem Pjanic nu. Een van de laatsten op Dzeko na. Die nog bleef voetballen van de gouden generatie, zeg maar, van Bosnië. Hij en Dzeko trouwens de twee doelpuntenmakers in de enige andere wedstrijd ooit tegen Zwitserland. 2016 was dat. Scheidsrechter toen Sébastien Delferrière. Kent u die nog? De voorzet van de corner levert niks op. Wel nog steeds Zwitsers balbezit met Xhaka. De bal de 16 in een dooie. Oh, wat was dat geweest. Hij nam over en een geweldige retro. Maar in het doelvlak en ook op de vuisten van Nicolas Vasilje. Geweldig doelpunt was dit geweest. Doelpunt van het toernooi. Nu al. Wow. Parade van Vasilje. Meer dan nodig. Die bal paste prachtig onder de lat, hoor. Dan een dooie. Creatief. Top ingeving. En dan gaan we... Oké, het was buitenspel. Het was buitenspel blijkbaar. Dus gaat de corner niet door. Daardoor mag Vasilje intrappen. Ja, dat had helemaal de anticlimax geweest natuurlijk. Als die bal er was ingegaan, wij allemaal recht. Om dan buitenspel aan te geven. Nou, we zijn toch nog steeds een beetje op onze honger aan het zitten. 56 minuten ver. Iets meer in deze Zwitserland-Bosnië-Herzegovina. En het blijft nog steeds 0-0 tussen beide ploegen.
2: Radio 1. Sportzaal WK.

David Bowie met Ziggy Stardust. Tussendoor wat transfernieuws uit het Europese voetbal. Vanmorgen al hoorden we dat Ibrahima Konaté, de Franse verdediger, na 5 seizoenen Liverpool verlaten naar Real Madrid verhuisd. Konaté, 27, speelde 183 wedstrijden voor Liverpool en pakte onder meer de titel in de Premier League, de FA Cup en ook 2 Engelse League Cups. En op de dag dat Liverpool Konaté ziet vertrekken naar Madrid, kondigt het nu ook zelf een inkomende transfer aan, want Victor Muñoz komt voor naar verluid net geen 40 miljoen euro over van de Spaanse eerste klasser Osasuna. Muñoz speelde bij de jeugd voor zowel Real Madrid als voor Barcelona. Dat is toch bepaald opmerkelijk. Vorige zomer verliet hij Real Madrid voor Osasuna, waar de flankaanvaller 7 goals maakte en 5 assists uitdeelde. En dat heeft hem nu dus een transfer naar Liverpool opgeleverd. Van Liverpool nog even naar Londen, want Mickey van de Ven krijgt achterin bij Tottenham het gezelschap van een landgenoot van hem, Jan-Paul van Hekken, verlaat Brighton en gaat naar Tottenham. Dus bij Brighton is of was Van Hekken enkele jaren toch echt een vaste waarde. De Nederlander 26 is op dit moment actief op het WK, waar hij voor Oranje de volledige eerste match speelde. Intussen nog altijd 0-0 in Zwitserland-Bosnië. We zijn weer bij Olivier na Selassie en de Gallants.

0: Salasu en de Gallants met Moven. Eens kijken of er nog wat aan het bewegen is in Zwitserland, Bosnië, Olivier.
1: Ja, wel, onze balpen is aan het bewegen om 2 gele kaarten op te schrijven. Dat is het enige. En ook 2 wissels nu net ook bij Bosnië-Herzegovina. En 2 keer is daar de naam Zeko bij. Want Zeko heeft geel gepakt daarnet na een foutje op Akanji. En ook nu net ook meteen gewisseld. De man is natuurlijk ook al op leeftijd en zal misschien op tijd binnen moeten. Maar een grapje kan al eens gemaakt worden. Maar hij is er dus met die gele kaart. Het is logisch ook dat Barbares geen risico's wil nemen. Geen geschorste doelman of geen geschorste aanvoerder, sorry, wil in zijn team. En hij dus naar de kant. Edin Dzeko, de andere man die naar de kant ging, is Benjamin Tahirovic. In zijn plaats komt Ivan Basic en Dzeko wordt vervangen door de PSV-speler Bajrak Tarevic. Een andere gele kaart trouwens is niet te onbelangrijk hoor. Amar Dedic, rechtsachter, 1-op-1 speler tegenover Ndoye. Toch wel misschien de gevaarlijkste man bij Zwitserland. Hij staat nu op een gele kaart. En dat kan toch wel van belang zijn later nog in deze partij. Die 64,5 minuut ver is. Binnen enkele minuten gaan we de hydration break krijgen. Dus laat ons hopen dat we toch nog een beetje gevaar in deze vrij saaie partij gaan krijgen. De komende minuten nog. Kolasinac, de nieuwe aanvoerder natuurlijk. Want hij de band gekregen van Dzeko. Bajrak Tarevic loodst Kolasinac erdoor. Dat is goed geprobeerd, maar fout ook op Kolasinac. En krijgt ook iemand van Zwitserland een eerste gele kaart. Het is Nico Elvedi. Hij, ja, vind ik nogal makkelijk, die gele kaart. Het is alsof, het is ook vooral Kolasinac die tegen Elvedi zelf aanloopt. Elvedi met de rug naar Kolasinac. Maar ik denk dat Pinheiro denkt, ik heb nu al 2 gegeven voor Bosnië. Kan ik even goed er ook 2 geven? Of eentje beginnen geven voor de Zwitsers. Terwijl we nog eens herhaling zien van een corner zo net. Waar Embolo aan de eerste paal goed opdook. De bal caprioleerde via de rug van Katic naar de eerste paal. En daar zat Vasilje goed tussen. Goede redding daar. Nodig ook. En we zagen vooral in de herhaling hoe Sunjic nogal opzichtig aan het shirt ging trekken van Embolo. Gelukkig voor hem ging die niet naar de grond. Want Pinheiro had er met een VAR-interventie toch niet anders dan kunnen de bal voor op de stip leggen. Ondertussen de Bosniërs met een eerste keer aan de neus aan het venster. Een aanval die misschien wat oplevert. Dat is goed. Kolasinac naar Bajrak Terevic. Alaj Begovic nu. De andere jonkie gaat er voorbij. Foutje op rand van de 16. Leek met toch. De bal gaat nog steeds verder en in het balbezit van de Bosniërs. Ondertussen nog iemand. Het is Kolasinac die nu tegen de grond gaat. Blijft ook liggen. Vraagt om wat medische zorgen. Lijkt me ook een ideaal moment zo meteen om dat spel stil te leggen. Pinheiro, voilà. De bal gaat even buiten. En ik vermoed ook dat die blessurebehandeling van Kolasinac gebruikt zal worden. Ook als hydration break. Althans, dat vermoed ik. Nog even kijken of we ook een herhaling krijgen van wat daar gebeurd is met Sead Kolasinac. Krijgen ook een beeld van de opwarmende Bosniërs aan de zijlijn. De wisselspelers dus. Ja, Kolasinac probeerde zich voorbij Freuler te krijgen. Niet eens met de bal aan de voet. Ging dan tegen de grond. Denk je eerder dat Freuler niet eens door had dat Kolasinac in de buurt was. En dat daardoor de aanvoerder van Bosnië tegen de grond ging. Met dus wat pijn aan de voet. Maar voilà, het is alweer met een beetje wonderspray volledig genezen. Was misschien niet al te veel aan. Maar daar gaan we niet te veel voetballers van verdenken hoor. En Bolo, die kan de bal nog eens afhandig maken van Tahirovic. Of Muharemovic, sorry. En Ndoye verliest hem dan ook weer op zijn beurt. Geen fout. En dus naar de overzijde. De Zwitsers zijn niet allemaal terug hoor. Maar geen goede bal nu naar de breedte. Alaj Begovic kan hem wel nog binnenhalen. Maar de vaart is er een beetje uit. En Akanji kan ook de voorzet keren. Alaj Begovic probeerde met de moed en wanhoop toch nog de bal erin te krijgen. Of in de box te krijgen. En nu een zwieper van een schot van Dedic. Alaj Begovic kan hem wel nog binnenhalen. Maar de vaart is er een beetje uit. En Akanji kan ook de voorzet keren. Alaj Begovic probeerde met de moed en wanhoop toch nog de bal erin te krijgen. Of in de box.

0: en zijn vuisten er tegen zetten. En op die manier houdt hij zijn netten schoon. Maar dit was toch even een prangend momentje voor de Zwitsers. Ze komen met de schrik vrij. We krijgen een hydration break. Lijkt mij dus een ideaal moment om even te zeggen dat het nog steeds 0-0 staat. En misschien een plaatje, Jeroen.
1: Sportza WK.

Dat was Frans Kalf met Nou En. In Los Angeles is het dus even drankpauze bij nog altijd een 0-0 tussen Zwitserland en Bosnië en Herzegovina. Maar helemaal aan de andere kant van de Verenigde Staten, in New York, is het feestje van de New York Knicks nog lang niet voorbij. 5 dagen na hun eerste NBA-titel in 53 jaar zijn ze in New York nog eens in de bloemetjes gezet, de Knicks. Heel wat fans kwamen naar buiten om langs de kant te komen kijken. Langs de kant van de straat, terwijl een bus met de spelers door de stad reed. Er was ook nog een groot scherm waarop MVP Jalen Brunson de sleutel van de stad kreeg van burgemeester Zoran Mamdani. Het is zeer duidelijk dat in New York iedereen heel blij is met wat de Knicks gepresteerd hebben.

0: Hunter van de Libertines. Wij maken plaats voor het voetbal, Olivier.
1: Ja, de goal, de onvermijdelijke 1-0 voor Zwitserland. Het is de 74ste minuut dat het gebeurt en het was niet te, het was eigenlijk niet te voorkomen. Het bleef maar gaan. Het was een aanval die met invallers vooral gebeurde, met namelijk Ruben Vargas en Johan Manzambi. En het is die laatste die gescoord heeft. Vargas, die een paar keer probeerde de bal voor te brengen. Dat gebeurde dan na twee keer proberen, dan toch een keer feilloos tot aan de tweede paal en dan niet goed weggewerkt, moeten we zeggen, door de Bosniërs. Die kregen het niet goed weg. Het is denk ik Dedic, als ik hem goed voor heb. En die eigenlijk kopt hij de bal in plaats van weg naar de zijlijn bijvoorbeeld. Of desnoods in corner. Hij kopt hem eigenlijk recht naar het penaltypunt. Waar een Johan Manzambi met veel plezier die bal op de slof neemt. En Vasilije kan de bal nog keren. Maar het is niet dat hij ook hem het doel kan halen. Nee, hij kan hem nog wel raken. Hij duwt hem gewoon in het dak van zijn doel. En blijdschap bij de Zwitsers en bij die Johan Manzambi. Het is een beetje een Lukaku-achtig doelpunt. Namelijk dat hij er zijn eerste baltoets meteen voor gebruikt om er 1-0 van te maken. Om een doelpunt te maken voor zijn land. Een gouden invalbeurt dus voor Johan Manzambi bij het beginnen van het slotkwartier. Nu moeten de Bosniërs komen natuurlijk. Nu moeten zij ervoor gaan en een heel ander voetbal gaan spelen dan dat ze de voorbije 75 minuten aan het spelen waren. Terwijl we nu een foutje gezien van Ricardo Rodriguez op Dedic. Maar ja, de mooie goal hoor. Mooi gedaan van die Johan Manzambi. Speelt bij Freiburg. 20 jaar nog maar. Geboren in Congo, maar opgegroeid in Zwitserland. Jongste speler ook in de Zwitserse selectie. Maar hij doet het. En zo kan je hem ook een beetje vergelijken met Divo Origi, zeg maar. Mogelijk een van de meest opwindende talenten van de Zwitserse nationale ploeg. Scoorde twee goals ook in de kwalificatie. En werd ook toen al gezien als een van de revelaties. En dus sinds 2024 aan de slag bij Freiburg. Ook hij dus een Bundesliga-speler, Johan Manzambi. En het zal hij blij zijn. Het is toch ook geweldig om zo in te vallen als jonge kerel. Voor je land. En misschien wel meteen een gouden driepunter op te leveren. Want ik zei het al in het begin van de match. De man of de ploeg die hier wint, ja, die zou toch wel al eens een ticketje voor de volgende ronde mogen klaarhouden. Of al half reserveren. We zijn bij Xhaka. Aanvallen met Rodriguez. Dat is ook een beetje nu de vraag. Wat doet Zwitserland? Gaan zij doorduwen? Gaan ze misschien op zoek naar de bevrijdende 2-0? Of graven ze zich in voor het slotkwartier? Het is alleszins een lange bal richting een Bolo. Daar zit Muharemovic tussen. Maar niet genoeg. En gelukkig was een doelman goed aan het opletten. Vasili. Muharemovic zat er met een teen tussen. Tussen die lange bal van de doelman van Zwitserland. En daardoor kon een Bolo toch nog een sprintje proberen. Maar Vasili stond goed op te letten. En zo dus gevaar geweken. Bosnië aan het aanvallen. Maar ze moeten gewoon terug omdat ze te onzorgvuldige passes creëren. Vasilije dan maar als een soort van quarterback in dit prachtige SoFi Stadium. Dat vooral dienst doet natuurlijk. Jeroen heeft het ook al een paar keer gezegd en ook ik. Hou wel van die NFL en dus van die LA Chargers, LA Rams. En dit geweldig stukje voetbal of sportarchitectuur. Aan de westkust in California, in Inglewood. Bij Los Angeles dus. Nou, voorlopig werkt het vooral inspirerend voor Johan Manzambi. Hij dus op het scorebord gezet een minuutje of vijf geleden. Terwijl Rodriguez de bal zomaar inspeelt voor iemand van Bosnië. Bajrak Terevic was het, maar ook hij deed er weinig mee. Vargas nu openen op rechts bij Manzambi. Manzambi misschien met de dribbel, geraakt niet voorbij Kolasinac. Misschien deze actie nog even volgen. Vargas afleggen, Xhaka teruggeven aan Vargas. Maar dat had Muharemovic heel goed doorzien. En zo de bal terug bij de Bosniërs. Die eens probeerden het aan te vallen. Maar er lopen te weinig mensen voorin. En dan moeten ze terug op hun passen. En Dedic die zit absoluut niet goed in de match. Geeft hem zomaar terug in de voeten van een Zwitser. Nee, het is niet de match van de Bosniërs. Ben benieuwd of ze de volgende 12 minuten er toch nog iets van kunnen maken. Maar ze zijn dus wel op achterstand gekomen. Doelpunt van Johan Manzambi. En zo Zwitserland 1-0 voor tegen Bosnië-Herzegovina. Thank you.

0: De Blue Boy met Remember Me. Blue Boys zijn er vanavond niet in Zwitserland tegen Bosnië en Herzegovina. Wel rode en witte. En voor de witte is het net een pak moeilijker geworden, Olivier.
1: Ze zijn met een mannetje minder gekomen. Het is Tarik Muharremovic die aan de noodrem moest trekken, zeg maar, door Breel Mbolo. Net voor de rand van de 16, net aan de rand van de 16 neer te halen. Die was alleen door naar Nikola Vasilije. En dus moest Pinheiro niet te lang twijfelen. Meteen de rode kaart de lucht in en zo. Bosnië met een man minder de laatste 10 minuten in deze 1-0 achterstand. Dat ziet er niet al te goed uit. Ook misschien wat de vrije schop natuurlijk betreft. Want als daar een goede Granit Xhaka achter de bal staat. En dat is zo. Ja. Of ook Ruben Vargas, man van Sevilla. 11 doelpunten al voor zijn land. Dat zijn er twee die toch weten wat doelpunten maken is. Dus we gaan het toch nog even volgen in deze 81ste minuut. Kan het ook meteen helemaal beslecht worden, dit pleit. Vargas of Xhaka, het wordt Vargas tegen de vuisten van Vasilije. En dus geen 2-0. Misschien nu nog wel in de herneming. De bal terug in de box gedropt. Manzambi, de man van het doelpunt. Afleggen naar Vargas, Rodriguez, Xhaka. Nu gaan ze beginnen combineren natuurlijk. Want bij de Bosniërs een mannetje minder. Manzambi naar de achterlijn. Goeie invalbeurt van hem hoor. Want hij haalt er een corner uit. Via Katic. Ja, dit begint van langzaam meer een top namiddag te worden voor de Zwitsers. Zij zouden wel eens op die manier zich al kunnen zekerstellen van een plekje in de volgende ronde. Volgende partij tegen Canada. In Vancouver, als ik me niet vergis. Corner met Vargas, weer op de vuisten van Vasilije. Nu nog even volgen, want Bajrak Tarevic die probeert nog een counter op gang te trekken. Maar Granit Xhaka, die zet je niet zomaar van de bal. Nee, dat was moeilijk voor de jonge kerel die bij PSV afgelopen seizoen kampioen werd. 82 minuten ver. We gaan nog even een beetje rusten, zou ik zeggen. Want bij de Bosniërs gaat er ongetwijfeld ook nog een tactische wissel volgen om dat mannetje minder op te vangen. Nee, Zwitserland blijft dus in een heel goede situatie zitten. 1-0 voor en dan ook nog eens met een man meer hier tegen Bosnië. Nog 7 minuten reguliere speeltijd te spelen.
2: Radio 1. Sportza WK.

0: Ja, de plaatjes worden hier allemaal een beetje gekortwiekt de voorbije minuten. Ook die van Olivia Rodrigo, jammer genoeg. Alhoewel, daar zullen ze bij Zwitserland zeker anders over denken, Olivier.
1: Ja, want het is 2-0 geworden. Het kon niet blijven duren. Dat mannetje meer, dat hebben ze meteen goed uitgebuit. En handen voor de ogen bij de Bosnische fans. Zij kunnen het niet geloven, want Ruben Vargas, de invaller, de andere invaller, Manzambi, was de eerste. En Vargas heeft er net 2-0 van gemaakt. Manzambi in de 16 legt hem af voor Mbolo. Mbolo nog eens breed op Vargas en die dan tegenhoeks mooi de verste hoek ingeplaatst. Fraai doelpunt van de Zwitsers die toch even de puntjes op de i zetten in deze partij en toch duidelijk maken waarom zij ook bijvoorbeeld op de FIFA-ranking ook beduidend hoger staan dan de Bosniërs. En dus ook in deze partij gaan ze met de 3 punten lopen. Dat kunnen we nu wel zeker zeggen. 85ste minuut bijna verstreken in deze wedstrijd, in deze tweede groepsmatch. En dus Zwitserland op 4 punten en afwachtend dus wat Qatar tegen Canada straks nog doet. Of dat iemand van die ploegen ook nog samen met hen aan de leiding komt in de groep. Maar dat Bosnië hier een nieuwe misstap begaat, dat is nu wel vrij duidelijk. Je hoort de Zwitsers nog in het stadion. Er gaan al wat mensen naar huis. Dit was een sof voor de Bosniërs. Ze hebben te weinig geproduceerd. Ze hebben dan ook nog eens die rode kaart gepakt. En dan snij je jezelf in het eigen vel. Maar het was met name omdat Mbolo richting Vasilje aan het gaan was. Richting de doelman als laatste man. Nu ook geen oneigenaardige, of gewoon geen eigenaardige beslissing van Muharemovic om daar aan de noodrem te gaan trekken. Ja, kijk, soms offer je je op voor je land en dan is dat door een rode kaart te pakken om dan ook op die manier de 2-0 te voorkomen. Maar kijk, ze valt dan toch omdat je met dat mannetje minder aan het spelen bent. Elvedi aan het opbouwen van achteruit. Zo is die 2-0 dan toch gevallen. Het was een beetje kijken of ze zich gingen ingraven en eerder de 1-0 verdedigen ofwel de score uitdiepen. Maar ja, die rode kaart heeft dat wat in de hand gewerkt natuurlijk. Manzambi afleggen, maar niemand bereiken. Wel nog steeds het balbezit voor de Zwitsers met Luka Gakes. Dat is een invaller. Wiedmeer is ook naar de kant. In zijn plaats dus Akanji. Lange bal. Zoekend naar Gakes. En hier is Manzambi terug. Manzambi in tweede instantie de bal toch nog voor krijgen. En in de handen van Vasilje. Voilà. Makkelijk geplukt voor de Bosnische doelman. Hij toch al 2 keer zich moeten omdraaien. En nog 3 minuten te spelen in de reguliere speeltijd. De plooi is gelegd in de broek. Die moest gestreken worden. Bosnië staat 2-0 achter tegen Zwitserland. En het lijkt voorbij. Nog een paar minuten en wat toegevoegde tijd. Ik kom straks nog tot bij jou terug, Jeroen.
0: Met veel plezier. Want wanneer de wasmand met broeken die gestreken moeten worden boven gehaald wordt, dan weten we hoe laat het is. Het einde van de wedstrijd bij Olivier na deze van Intergalactic Lovers.

0: Intergalactic Lovers met Lost. Voor zover de broek nog niet helemaal gestreken was, Olivier is nu wel over en out.
1: Ja, ze ligt in de kleedkast. Ze ligt in de kleedkast, want het is 3-0 geworden voor Zwitserland een minuutje geleden heeft. Johan Manzambi is een tweede goal van de middag al gemaakt. Een gouden invalbeurt van de jonkie van Zwitserland. Op assist van Ruben Vargas. Die haalde de achterlijn, legde in een 45, zeg maar, zoals we dat een paar toernooien geleden hebben leren kennen. Heel goed achteruit naar het penaltypunt en die duwde de bal mooi voorbij doelman Vasilije en zo. Twee goals voor Manzambi en die Vargas ook. Goal en assist. Dus ja, eigenlijk twee gouden invalbeurten. Murat Yakin, de bondscoach van Zwitserland, pluimen op zijn hoed natuurlijk. Terecht ook. Want echt wel een zeer goede kentering op die manier ingezet door de ploeg van hem. En zij met nog 4 minuten toegevoegde tijd te spelen. 2 van de 6 zijn al opgebruikt. Gaan dus naar de leiding in groep B. En dat zal deugd doen. Dat zal ook de favorietenstatus in die groep kracht bijzetten. En vooral de ambities om eens een ronde verder te gaan. Dit toernooi ook bijna verzekeren. Een corner nog. Met Hadzihametovic. Heel veel man voor de box. En de bal gaat er nog in. Geweldig goal van Ermin Mahbic. 3-1 is het zowaar.

0: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid, vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be. Radio 1, live.
2: Een corner indraaiend naar de doelman, naar de lijn ook van de goal. Die moest daar snel weggebokst worden, want Katic en ook, ik denk dat het Memic was, die stonden er allemaal. Dat zijn geen kleine jongens. En daardoor moest Kobel de bal ver weg boksen, maar niet ver genoeg. Want meteen op de slof genomen door Ermin Mahmic. En dat is geweldig gedaan hoor, door die jonge middenvelder, nummer 26. En hij zet zichzelf op het scorebord. Zijn derde interland nog maar. En zijn eerste doelpunt voor zijn land. Met hem mag er wezen hoor. Kobel geklopt. Xhaka kon er niks aan doen. En zo toch nog ja, een prachtig doelpunt. Ik denk als je die snelheid gaat meten. En dat kunnen we tegenwoordig. Dan zou ik toch willen gokken. 125 kilometer per uur of zo. Prachtig binnengejast. Door de man van Slovan Liberec. Speelt dus in Tsjechië. Met wat omzwervingen in Oostenrijk. Want hij is daar geboren. Kon ook voor Oostenrijk spelen. Maar in 2026, dit jaar dus, definitief gekozen. En voilà, met meteen resultaat. Het levert hen geen punten op. Maar wel voor de jonge kerel toch wel een mooie pluim. En een mooi verhaal voor later. Eerste doelpunt voor mijn land was op een WK. En was er ook eentje van zeer mooie makelij. En zo 3-1. Vier doelpunten toch gezien in deze partij. Die nog niet gedaan is trouwens. Nog een dikke anderhalve minuut. Bosnië gaat nog eens proberen. Het zou wat zijn. Maar ik denk dat het redelijk onmogelijk is. Want ze hebben ja, de voorbije matchen ook in de kwalificatie niet echt getoond. Dat drie doelpunten maken hun specialiteit is. Ik zal het zomaar zeggen. Om niet te zeggen vrij onmogelijk. Foutje nu van Kolasinac op invaller Cedric Itten. Was even gestopt. Of al lang niet meer opgeroepen, ik zal het zomaar zeggen. Want daar een leegte tussen de aantal wedstrijden voor de Zwitserse nationale ploeg. En dan de laatste. Murat Yakin heeft Itten er terug bijgenomen. Dus als een soort van... ja, die heb ik nog niet. Type speler. Een lange spits. 2 meter en 1. Legt hem nu goed af voor Manzambi. Die stond daar bijna aan. Bijna de 4-1. Oei, oei, oei, oei. Nog een penalty. We gaan nog een penalty krijgen. Ja, de voorzet was het van Itten. Meteen weggewerkt.

0: af. Of het is toch Granit Xhaka. Vargas stond de penaltystip te bewaken. Het is de aanvoerder die de 4-1 eindstand mag vastleggen. Granit Xhaka voor zijn 18e Interland doelpunt voor zijn land. De captain zelf die de eindstand mag vastleggen van op de stip. De 6 minuten toegevoegde tijd zijn verstreken. Xhaka nog één keer. Diep ademhalen en hij trapt hem mooi binnen hoor. Over de grond. Perfect in het zijnet. En de handen in de lucht in. Het gebaar dat iedereen wat te veel praat over hem wellicht. Dat de pers misschien wat negatief is over de aanvoerder. Hij geeft hen allemaal lik op stuk. En 4-1 is de eindstand dus voor Zwitserland tegen Bosnië-Herzegovina. Ik vermoed dat er is afgefloten. Ik zou toch verwachten dat Pinheiro dat heeft gedaan. Ja, het fulltime logootje is in beeld gekomen. Zwitserland wint en gaat fors aan de leiding. Want wint dus met 4-1 duidelijke cijfers tegen Bosnië-Herzegovina.
1: Sportza WK.

0: Love Long Distance van Gossip. Nog de Zwitser, dus meer dan één maatje te groot voor de Bosniërs. En morgenavond is Sportza WK er weer hier op Radio 1. Met het live verslag van de wedstrijd tussen de VS en Australië. Afspraak om 8 uur. Vannacht staan eerst nog Canada en Qatar en Mexico en Zuid-Korea tegenover elkaar. Maar als je toch voor je nachtrust kiest, dan is er morgenochtend natuurlijk onze Sportza WK Daily. Onze podcast waarmee je weer helemaal mee bent na al de nachtelijke actie. Voor vanavond zijn we helemaal klaar. Goeienacht, tot snel.
1: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
3: Het is 11 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. De opperste leider van Iran, Ayatollah Mojtaba Khamenei, heeft voor het eerst gereageerd op het akkoord van afgelopen nacht met de VS. In een brief zegt Khamenei dat hij de deal uiteindelijk heeft goedgekeurd, omdat de Amerikaanse president Trump toezeggingen heeft gedaan. Khamenei is al een tijd lang niet meer in het openbaar verschenen. Hij zou gewond zijn geraakt na een Amerikaanse of Israëlische aanval. Zijn vader, de vorige leider Ali Khamenei, is omgekomen bij een aanval. Intussen zijn de eerste gevolgen van het akkoord zichtbaar. De Verenigde Staten hebben de blokkade van Iraanse havens opgeheven. En Iran heeft de belangrijke

0: Straat van Hormuz geopend. Morgen gaan beide partijen verder onderhandelen over de nucleaire activiteiten van Iran. In Brussel heeft de Amerikaanse minister van Defensie, Pete Hegseth, een grondige doorlichting aangekondigd van de NAVO. Er was een bijeenkomst van defensieministers van het bondgenootschap. Landen die te weinig investeren in defensie, zegt Hegseth, verliezen Amerikaanse steun. Dat regiment is geen verrassing, vertelt Lucas Lecluze.
1: We weten al langer dat de VS wil dat de Europese landen meer gaan investeren in hun defensie. Maar nu wil Hegseth ook een duidelijke lijst van wie op dit moment het minst doet. En hij koppelt daar ook gevolgen aan. Zo dreigt hij om veel geld, militairen of wapens uit net die landen weg te halen. En voor ons land vormt dat mogelijk wel een probleem. België geeft op dit moment een stuk minder uit aan defensie dan het zou moeten. Ons land haalt net de oude NAVO-norm van 2%, maar moet die investeringen nog een stuk verder opschroeven. En als dat niet lukt, dan kunnen die Amerikaanse dreigementen wel eens van toepassing zijn op ons land.
0: In Hasselt is op de oude abdijsite van Herkenrode een levensgrote doorkijkkerk officieel geopend voor het publiek. Het kunstwerk is een stalen reconstructie van de kerk die daar precies 200 jaar geleden is afgebrand. Het ontwerp is meer dan 50 meter hoog en 70 meter lang en bedacht door architecten Pieter-Jan Gijs en Arnoud van Varenberg.
2: Het nodigt echt uit om het tegemoet te treden, om het te betreden, om rond te kijken. En we hopen eigenlijk op die manier dat bezoekers niet ook na één keer klaar zijn en nog eens gaan terugkomen.
3: Ik zou het samen als natuurlijkheid, van het heeft hier precies al altijd gestaan, maar tegelijkertijd ook een zekere vorm van verwondering, omdat het natuurlijk iets is dat, het is een kunstwerk, het is geen gewone reconstructie, dus het is ook iets ongewoon.
0: En op het WK voetbal heeft Zwitserland Bosnië-Herzegovina verslagen met 4-1. Aan de rust stond het nog 0-0. Dankzij die zegen gaat Zwitserland voorlopig aan de leiding in groep B met 4 punten na 2 wedstrijden. Vannacht is er in diezelfde groep nog de wedstrijd tussen Duitsland, Canada en Qatar. Vannacht lokaal kans op onweer met veel neerslag, hagel en rukwinden, temperaturen tot 21 graden. Morgen is het zwoel met zon en wolken en tot 35 graden. Tegen de avond opnieuw kans op stevig onweer met hagel en felle windstoten. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Alles begint bij luisteren.
5: Radio 1.

0: Zin in Duitse kwaliteit?
1: Yes, of Corsa.
0: Een Opel Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
1: Yes.
0: Vanaf €179 per maand in lease and go en tot 8 jaar speciale garantie?
1: Yes.
0: Kom naar de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
2: Radio 1 live.

0: begint bij luisteren.
1: Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schaprechts. Op de tweedaagse top in Brussel bespreken de Europese leiders hoe zij forser kunnen optreden tegen de oneerlijke handelspraktijken van China. De Europese Unie is erg afhankelijk van China, maar ziet onder meer de eigen auto- en chemiesector bedreigd. En dat moet veranderen. Van op de top, Leen de Witte.
2: China voert meer uit naar de Europese Unie dan omgekeerd. En het verschil loopt intussen op tot 1 miljard euro per dag. De Europese Unie beseft dat ze naïef was over de strategie van China, dat eigen bedrijven veel subsidies geeft en overschotten op de Europese markt dumpt. En daar moeten we fors tegen optreden, zei premier De Wever eerder al, en niet bang zijn voor de prijs die we daarvoor betalen. En dat vindt ook de Nederlandse premier Jette.
3: Je moet niet alleen maar op de korte termijn nadenken, vooral wat zijn manieren om de komende 10 jaar als Europa en China op een eerlijke manier met elkaar zaken te kunnen doen. Want uiteindelijk hebben Europa en China elkaar ook nodig op heel veel vlakken.
2: Duitsland wil wel harder optreden, maar is erg afhankelijk van China en bang voor vergelding. Spanje en Griekenland willen vooral de dialoog met China openhouden, net zoals Luxemburg.
4: And that we tell them that of course we have an interest in trade relations, but they must be fair and therefore it cannot be a one-way street.
2: Handelsrelaties moeten eerlijk zijn, zegt premier Frieden.
1: De opperste leider van Iran, Ayatollah Mojtaba Khamenei, heeft voor het eerst gereageerd op het akkoord van afgelopen nacht met de Verenigde Staten. In een brief schrijft Khamenei dat hij de deal uiteindelijk heeft goedgekeurd, omdat de Amerikaanse president Trump toezeggingen heeft gedaan. Khamenei is al een tijd lang niet meer in het openbaar verschenen. Hij zou gewond zijn geraakt na een Amerikaanse of Israëlische aanval. Zijn vader, de vorige leider Ali Khamenei, is omgekomen bij een aanval. Intussen zijn de eerste gevolgen van het akkoord zichtbaar. De VS heeft de blokkade van Iraanse havens opgeheven. En Iran heeft de belangrijke straat van Hormuz geopend. De eerste olietankers zijn er doorgevaren. Morgen onderhandelen beide partijen verder over de nucleaire activiteiten van Iran. In het Verenigd Koninkrijk is een man van 30 opgepakt voor poging tot moord op een jongen van 3. Het kind werd zwaargewond teruggevonden in een Engelse dierentuin in het verblijf van de krokodillen. De jongen is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De politie vermoedt dat de man het jongetje naar beneden heeft gegooid. Er zijn geen aanwijzingen dat de twee elkaar kenden. Het is nog niet duidelijk of de krokodillen het jongetje ook hebben verwond. In Hasselt is op de oude abdijsite van Herkerode een levensgrote doorkijkkerk officieel geopend voor het publiek. Het kunstwerk is een stalen reconstructie van de kerk die daar precies 200 jaar geleden is afgebrand. Het ontwerp is meer dan 50 meter hoog en 70 meter lang en bedacht door architecten Pieter-Jan Gijs en Arnoud van Varenberg.
5: Het nodigt echt uit om het tegemoet te treden, om het te betreden, om rond te kijken. En we hopen eigenlijk op die manier dat bezoekers niet ook na één keer klaar zijn en nog eens gaan terugkomen.
6: Ik zou het samenvatten als natuurlijkheid, van het heeft hier precies al altijd gestaan, maar tegelijkertijd ook een zekere vorm van verwondering, omdat het natuurlijk iets is dat, het is een kunstwerk, het is geen gewone reconstructie, dus het is ook iets ongewoon.
1: En op het WK-voetbal heeft Zwitserland Bosnië-Herzegovina verslagen met 4-1. Dankzij die zege gaat Zwitserland aan de leiding in groep B met 4 punten na 2 wedstrijden. In diezelfde groep is rond deze tijd de wedstrijd begonnen tussen gastland Canada en Qatar. Vannacht lokaal kans op onweer met veel neerslag, hagel en rukwinden. Temperaturen tot 21 graden. Morgen zwoel met zon en wolken en tot 36 graden. Tegen de avond opnieuw kans op stevig onweer. Zo donderdag 18 juni zit erop. Een goede nacht.
0: Je kan nu luisteren naar een herhaling van De Wereld van Sophie van gisteren.
7: Radio 1.
0: De Wereld van Sophie.
7: Met Vincent Bilo.
8: Een hele goede morgen. Iedereen goed ingesmeerd, voldoende water bij de hand, een waaier om je wat koelte toe te wuiven of een ventilator op de hoogste stand. Oké, dan zijn we klaar om eraan te beginnen, zeker. Ja, jongens, het wordt bakken en braden bij 32 graden, maar we doen dat de komende 2 uur met verfrissende muziek en verkoelend vertier. Welkom bij Radio 1. Welkom bij De Wereld van Sophie.

0: Future Islands, Seasons Waiting on You. En de komende dagen is dat seizoen zonder twijfel de zomer. Een alles verzengende zomer. Maar we gaan hem pakken zoals hij komt, hè. 'Cause I've been waiting on you. Het is 6:50. Een hele goede morgen en welkom.
1: Radio 1.
2: De wereld van Sophie.
0: Wat is de hoofdstad van Australië ook alweer? Hoe oud zou Brad Pitt zijn? En hoe zit die relativiteitstheorie van Einstein ook weer in elkaar? Het zijn zo van die vragen die je plots kunnen overvallen, maar waarvoor we gelukkig altijd terecht kunnen op Wikipedia. De antwoorden zijn trouwens Canberra, 62, want zo oud is Brad Pitt al, en iets met ruimte, tijd en zwaartekracht. Enfin, dat moet je zelf maar eens even nalezen. Want dat kan dus gratis en voor niks op 's werelds grootste online encyclopedie. Die bestaat dit jaar 25 jaar. De Nederlandstalige Wikipedia blaast specifiek morgen 25 kaarsjes uit. En wie dat zeker gaat vieren, dat is Geert van Pamel, voorzitter van Wikimedia België, de organisatie achter Wikipedia. Een heel goeiemorgen.
3: Goeiemorgen,
0: meneer Van Pamel. U schrijft, dacht ik, al 21 van die 25 jaar mee aan die encyclopedie, hè?
3: Ja, klopt. Alhoewel, ik ben eerst begonnen met de software. Ik werkte toen bij Belgicom. En we hadden een intern documentatiesysteem nodig. En dus ja, MediaWiki, de software van Wikipedia, is open source en was eigenlijk ideaal geschikt. Dus nadat ik de software geïnstalleerd had, ben ik direct beginnen schrijven op de Engelstalige en de Nederlandstalige Wikipedia.
0: Ah, oké. U bent dus eigenlijk via de software achter Wikipedia op die encyclopedie terechtgekomen.
3: Ja.
0: En dan meteen zelf ook beginnen deelnemen.
3: En dan meteen, ik had gedacht, ja, ik ken het systeem nu. Ah ja, waarom zou ik niet schrijven op de echte Wikipedia? En dan ben ik maar begonnen. Okay. Met vallen en opstaan, helemaal alleen, alles geleerd.
0: Ja, do it yourself eigenlijk.
3: Do it yourself.
0: Een dilettant, zoals we dat noemen.
3: Wel, dus ik ben eigenlijk 7 jaar helemaal alleen gebleven, individueel. En het is pas in 2012 dat ik dan kennis gemaakt heb met Wikimedia Nederland op de conferentie. En dan kennis gemaakt met andere Wikipedianen.
0: Wikipedianen?
3: Ja, is dat zijn de vrijwilligers.
0: Ja. Oké, okay, ja. Ja. Want u zegt vrijwilligers, maar is het altijd de bedoeling geweest van Wikipedia dat iedereen daar vrijwillig aan zou kunnen deelnemen? Of dat lijkt me wel een heel baanbrekend idee om mee te vertrekken eigenlijk.
3: Klopt. Nee, oorspronkelijk, we spreken dan over 2000, bestond er Nupedia. Dus opgericht door Jimmy Wales en Larry, de medeoprichter van Wikipedia. Mm-hmm. En eerst hadden ze de bedoeling van Larry Sanger. Eerst hadden ze de bedoeling om professionele mensen te laten schrijven.
0: Zoals dat gaat bij encyclopedieën, hè?
3: Ja. Echt, ja. Maar dus na een jaar hadden ze maar enkele duizenden artikelen. En dan hebben ze beslist van, ja, we gooien het open. We laten iedereen meeschrijven. En dan op een paar maanden tijd hadden ze direct 10.000, 100.000 artikelen.
0: Ja, dat begrijp ik. Maar goed, dat lijkt me wel niet zonder gevaar om te zeggen, goed, we gooien het hier open. Iedereen mag meedoen. Hoe weet Wikipedia dat dan te stroomlijnen tot betrouwbare informatiepagina's?
3: Ja, het centrale motto is, iedereen kan altijd alles wijzigen. Maar iedereen kan alles controleren. En als er vandalisme is of verkeerde informatie, dan kan die door iedereen eigenlijk teruggedraaid worden of gecorrigeerd worden.
0: Ja. De Engelstalige Wikipedia is denk ik in januari 2001 gelanceerd. De Nederlandstalige volgde al 5 maanden later. We waren er dus vroeg bij.
3: Ja, vrij bij de 10 eerste talen, inderdaad.
0: En welke plaats neemt de Nederlandstalige Wikipedia in? Op wereldschaal spelen wij mee qua omvang van het aantal artikels met de grote talen?
3: Qua aantal artikelen staan we nu op de 6e plaats. We hebben lang 4 en 5 gestaan. Maar nu, ze hebben een beetje gezakt.
0: Dat is indrukwekkend, want Nederlands is niet de 6e grootste taal ter wereld.
3: Nee, dus, maar het is echt het aantal artikelen dat hoog is. De uitgebreidheid van de artikelen op de Nederlandstalige Wikipedia is minder dan de Engelstalige.
0: Ja. Hebben we een idee van de omvang van de Nederlandstalige
3: Wikipedia? Ik denk zo rond de 2 of 3 miljoen artikelen. Ja.
0: Wauw. En hoeveel hebt u er zelf van geschreven?
3: Een paar honderd.
0: Oké, okay, dat kan tellen.
3: Nieuwe artikelen bedoel ik dan. Ja, ja. Dus ik heb wel, ik denk zo, een 3000-tal artikelen bijgewerkt.
0: Oké. U kunt dus vertellen hoe het werkt, hè? Want u zegt heel veel mensen kunnen bijdragen, maar dat wordt ook gecontroleerd. Hoe gaat dat precies in zijn gang? Stel, ik open de Wikipedia-pagina van, ik noem maar iemand, hè, Sophie Lemaire. En ik schrijf dat Sophie na haar uren graag poesjes wurgt in het donker. Verschijnt dat dan meteen op die Wikipedia-pagina van Sophie?
3: Op de Nederlandstalige Wikipedia wel. Net zoals op de meeste andere.
0: Ah ja, dus je kan maar, eigenlijk zomaar eender wat beweren,
3: ja,
0: op iemand.
3: Maar niet op de Duitsstalige en de Turkse. En de Poolse, denk ik.
0: Okay, maar die heeft, Sophie Lemaire, denk ik niet een Turkse of een Poolse Wikipedia-pagina.
3: Okay.
0: Maar dus ik kan dat wel degelijk op haar Nederlandstalige Wikipedia-pagina zomaar schrijven.
3: Ja, maar alle wijzigingen worden online opgevolgd door een klein team. Enfin, in principe kan iedereen dat doen, maar er is een klein team die heel speciaal iedere aanpassing van minuut tot minuut nakijkt. Als dat echt, zoals u het zegt, dit voorbeeld, dat beschouwen wij als vandalisme. En dus dat wordt dan onmiddellijk teruggedraaid.
0: Ah ja, oké. Okay. Vandalisme is de term die jullie daarvoor gebruiken.
3: Ja, dus onwillekeurige of kwaadwillige bedoelde aanpassingen, dat is vandalisme.
0: Maar hoe snel gaat dat? Hoe lang, of omgekeerd gevraagd, hoe lang kan het dan blijven staan, zoiets?
3: Ja, hangt er vanaf. Als het echt vandalisme is, dan zijn er een aantal robots, botscripts, die dus gaan scannen op bepaalde woorden of bepaalde constructies.
0: Ah ja, dus als je gemene woorden zou gebruiken, dan zou het eigenlijk al door een bot worden tegengehouden.
3: Ja, dus die wijzigingen worden teruggedraaid dan. Anders gaan dat moderatoren zijn bijvoorbeeld, die ook tussenkomen, of ja, iedereen die het ziet eigenlijk. Het kan natuurlijk zijn dat een aantal onbedoelde of verkeerde wijzigingen pas uren later of dagen later worden opgemerkt. Extreme gevallen bestaan dat bepaalde fouten, heel kleine fouten, dat die bijvoorbeeld 8 jaar blijven staan.
0: Ah ja, dat kan wel.
3: Ja, maar dat zijn meestal hele kleine fouten die dus niet aan de betekenis eigenlijk een verschil maken.
0: Ja, maar hoe betrouwbaar schat u Wikipedia in? Voor hoeveel procent van de inhoud steekt u uw hand in het vuur?
3: Ja, dat is een theoretische schatting, laten we zeggen 95%.
0: Toch 95%, ja. Dat is best veel, hè?
3: Ja, maar er is ook een kanttekening. Het is te zeggen, het gebeurt ook dat bepaalde wijzigingen nooit beschreven worden. Bijvoorbeeld van biografieën of zo. Voor bepaalde auteurs, acteurs, kan het zijn dat de laatste wijziging 10 jaar geleden is gebeurd. Maar in het leven van een auteur of een acteur gebeurt er heel veel op 10 jaar. En dus als die pagina 10 jaar lang niet bijgewerkt wordt, weet je sowieso dat dat niet up-to-date is.
0: Ja. Heeft Wikipedia blinde vlekken? Zijn er bepaalde onderwerpen die onderbelicht blijven na al die jaren op Wikipedia?
3: Ja, zeker. In het algemeen vrouwen en vrouwelijke onderwerpen. Dus bij de vrijwilligers, voor iedere vrouw zijn er 5 mannen eigenlijk die schrijven op Wikipedia. Dat is wel andersom bij schrijfsessies. Dus wij organiseren maandelijks, wekelijks soms schrijfsessies. Bijvoorbeeld in het kader van Vrouwendag, Internationale Vrouwendag, hebben we dit jaar in maart 16 sessies gedaan. En dus daar, als er 10 vrouwelijke deelnemers zijn, zit er misschien 1 man tussen.
0: Ah ja.
3: Dus die verhouding is compleet en extreem anders.
0: Ja.
3: Ik heb proberen te zoeken naar redenen. Waarschijnlijk werken vrouwen liever samen en mannen werken liever individueel, denk ik.
0: Dat zou kunnen, ja.
3: En mannen voelen zich zeker van zichzelf, terwijl dat vrouwen eerder gaan twijfelen. Kan ik het wel? Heb ik wel de kennis om het te doen?
0: Ja, dat leert ook de ervaring bij een programma als dit. Als we experts bellen, mannelijke experts zeggen bijna altijd meteen toe. Vrouwelijke experts zeggen altijd, nou, misschien is er toch iemand die er meer over weet. Ja, dat is wel inderdaad een bestaand fenomeen, absoluut. U zegt, ja, informatie wordt gecontroleerd, hè. Er zijn moderatoren. Wordt het met de jaren niet moeilijker om te modereren? Feiten staan in deze gepolariseerde tijden al maar meer onder druk. Ter discussie voelen jullie ook meer en meer pogingen om bepaalde onderwerpen te kleuren of te framen vanuit de een of de andere hoek?
3: Ja, dus inderdaad. Objectiviteit wordt moeilijker, denk ik, in deze periode. Ook zijn er... Er zijn ook bots en ook kwaadwillige bots die bepaalde aanpassingen doen. Je hebt ook het voorbeeld van Grokipedia, die dus zijn eigen versie...
0: Tegenhanger van Elon Musk.
3: Van Elon Musk, die dus echt bedoeld een kopie neemt van heel Wikipedia, maar dan bepaalde secties die niet in hun ideologie passen... anders.
0: Want hij vindt
3: wijzigen.
0: Wikipedia te links en hij beweert dat dat van hem een objectieve
3: inderdaad.
0: Is.
3: Inderdaad. Ja. Ja, dat is de politiek en de sociale context bepaalt de ideeën die iemand naar voren brengt.
0: Ja. Ik zei het daarnet, als je online iets opzoekt, dat je vanzelf eigenlijk vaak op Wikipedia terechtkomt. Wat me opvalt, als je iets opzoekt via Google, dat Wikipedia al maar lager in de resultaten staat of zelfs niet eens verschijnt. Hoe komt dat?
3: Klopt, ja. Sinds de laatste 2 jaar eigenlijk gebruikt Google eerder Gemini als zoekmachine. Enfin, eigenlijk on top of de zoekmachine. En dus in plaats van de lijst van links te gaan tonen, toont Gemini dan een eigen gebrouwd op interactief tekstje.
0: Ja, het fabriceert zelf een antwoord op basis van wat het vindt. Maar ik neem aan, ook op Wikipedia. Want dat, is dat een van de bronnen die dan Google zelf ook checkt?
3: Inderdaad. Ja. Dus als je geluk hebt, vind je nog in die paragraaf nog een link dat je kunt doorklikken naar Wikipedia. Maar dat heeft een probleem voor Wikipedia zelf, omdat in de eerste plaats is er plagiaat. Dus,
0: zijn de teksten eigenlijk auteursrechtelijk beschermd op Wikipedia?
3: Dus alle teksten van Wikipedia worden vrijgegeven onder een vrije licentie, Creative Commons, share alike. Dus dat betekent dat iedereen alle teksten mag overnemen, maar met naamsvermelding.
0: Ja.
3: En daar wringt het schoentje bij de AI-systemen, want die kopiëren gewoon alle teksten zonder ook maar aan naamsvermelding te doen.
0: Mm-hmm.
3: Behalve natuurlijk die ene keer dat een link wordt getoond bij Gemini. Als je iets opzoekt, dan staat er indirect een link bij naar Wikipedia.
0: Ja, maar die AI-tools die gaan alleen maar in belang winnen, hè, meneer Van Pamel.
3: Klopt.
0: Dan is de vraag, Wikipedia bestaat nu 25 jaar. Doet u eens een gok, gaan we over 5 jaar ook de 30ste verjaardag nog vieren?
3: Ik denk het wel.
0: Ja?
3: Maar het aantal vrijwilligers, het aantal Wikipedianen of het aantal nieuwe Wikipedianen daalt... Dus dat is wel een trend. Van maand tot maand zien we het aantal verminderen. En het werk wordt gedeeld door... Er is meer werk die gedeeld wordt door minder vrijwilligers. Gelukkig hebben we ook nog de hulp van botscript, die dus ook aanpassingen doen.
0: Mm-hmm.
3: Het grote probleem is, stel dat Wikipedia niet meer up-to-date blijft, waar halen de AI-systemen dan hun nieuwe kennis? Dus dat zal dan eigenlijk ook doodbloeden.
0: Ja.
3: Dus ik denk, we moeten gewoon blijven bestaan.
0: Ja, oké. Okay. Ik hoop het, of ik help het samen met u hopen alleszins. Wij gaan vandaag dus alle hoeken en kanten verkennen van 's werelds grootste online encyclopedie. Dankjewel, Geert van Pamel, voorzitter van Wikimedia België. Wikipediaan, heb ik vandaag ook geleerd. Hè. Dat is ook hoe ik u mag aanspreken. Aan u en aan al die hardwerkende vrijwilligers bij Wikipedia ook een gelukkige 25e verjaardag. Hè.
3: Dankjewel.
1: Radio 1.

0: Kids with Buns.
1: Eyes like a car crash.
0: Car crash.
1: I can stand to look away.
2: De wereld van Sophie.
0: En we vieren vandaag de 25e verjaardag van Wikipedia. De Engelstalige versie werd in januari 2001 gelanceerd, maar de Nederlandstalige Wikipedia die volgde een half jaar later en viert morgen officieel zijn 25e verjaardag. De online encyclopedie is sindsdien onmisbaar geworden voor iedereen die iets wil opzoeken. Het is bijna akelig om te zeggen, maar Wikipedia voelt bijna als een soort extern geheugen aan. Weet je even iets niet meer? Het antwoord is maar een muisklik verwijderd. Maar achter die miljoenen artikels zit een leger vrijwilligers dat er dag en nacht over waakt dat alles op Wikipedia ook echt klopt, hoorden we net van de Wikipediaan van het allereerste uur. Nio is zo iemand. Hij is moderator bij Wikipedia met een onuitputtelijke passie om die encyclopedie netjes en correct te houden. Els Aerts ging bij hem langs en vroeg de jongste moderator van de Nederlandstalige Wikipedia wat dat modereren nu precies inhoudt. En ja, of hij dat ene foutje op de wikipagina van Sophie Lemaire nu misschien eens eindelijk zou kunnen rechtzetten.
3: Er is een nieuwe pagina binnengekomen over Christophe Pauters. En dan zien we, het is vandalisme. Allee, het is geklieder, het is over de tofste meester van de school en dan allemaal privégegevens over die leerkracht. Dus dat gaan we dan verwijderen voor privacy schending en ook dat het niet zinvolle informatie is voor Wikipedia. En hier, Luke Sharp heeft een bewerking van een onbekende gebruiker ongedaan gemaakt. En dan staat er een heel een reden bij waarom dat hij het ongedaan heeft gemaakt. Ik ben begonnen met Wikipedia voor mijn studentenvereniging. Een van de schachtopdrachten was om een Wikipedia-pagina aan te maken. En die was dan verwijderd. En dan ben ik zo in heel die rabbit hole geraakt van Wikipedia, omdat ik wou kijken, ja, hoe maak ik dan wel een goede pagina aan? En puntje bij paaltje, een half jaar later was ik zo actief op Wikipedia dat ik dan uiteindelijk mij aangemeld heb voor moderator. En dan heeft de gemeenschap voor mij gestemd en dan ben ik moderator geworden. Dan, als ik even naar hier ga... RTRC. Ik heb nu de RTRC opengeklikt. Dat is een lijst met alle recente bewerkingen. Dus nu zien we bijvoorbeeld hier een bewerking van 14:49, van 2 minuten geleden. En die kunnen we dan openklappen om te zien dat iemand een schrijffout heeft aangepast. Voormalig naar voormalige. En die markeren we dan als gecontroleerd. Van, het is geen vandalisme. Maar ja, vandalisme, dat is eigenlijk een beetje gelijk in een bibliotheek. Als je in een bibliotheek zit en je zit allemaal bladeren kapot te scheuren, dan kan je een beetje vergelijken met Wikipedia. Je haalt de volledige pagina's leeg of je zit onzin te schrijven in pagina's. Ook al is het feitelijk, maar gewoon heel onzin gaat schrijven. En zo... Dat wordt dan direct weer ongedaan gemaakt, want het moet feitelijk en encyclopedisch beschreven worden. Maar je hebt ook bijvoorbeeld nu met de recente hypes van 6-7 en zo, dat gebruikers gewoon volle pagina's gaan bewerken met 6-7, 6-7, 6-7. Dus dat wordt ook gezien als vandalisme. En dat gebeurt dan eigenlijk continu. Dus je hebt continu mensen, voornamelijk van scholen, die dan pagina's gaan aanmaken over hoe fantastisch hun leerkracht is, maar ook over hoe slecht hun leerkracht is, of over hoe slecht hun klasgenootjes zijn, of over hoe tof ze hun vriendjes en vriendinnetjes vinden. Dat is eigenlijk het meeste dat we moeten verwijderen, echt van scholen. Uit. Er zijn ook heel veel IP-adressen die preventief geblokkeerd zijn, puur ook voor die reden. Maar ook, achteraf zijn er ook heel veel scholen die al geblokkeerd zijn, net omdat er heel vaak van die scholen vandalisme komt. Wacht, nee. Stel hier ergens. Eigenlijk het meeste dat we moeten verwijderen, echt van scholen uit. Er zijn ook heel veel IP-adressen die preventief geblokkeerd zijn, puur ook voor die reden. Maar ook, achteraf zijn er ook heel veel

0: Gazastrook. Daar is het continu dat er eigenlijk overleg gepleegd wordt per zinnetje dat ze toevoegen, omdat het moet neutraal zijn langs alle kanten. Als ik hier bijvoorbeeld kijk naar deze pagina, we zijn nu dus naar een overlegpagina aan het kijken over de Gazastrook, waarin dat elk zinnetje dat ze toevoegen gediscussieerd wordt. Of dat het correct is. Bijvoorbeeld hier gebruiken we vermoord of gedood. En dat dan, daar worden dus dan eigenlijk echt continu discussies over gebracht. Nu is het zo een uurtje per dag nog maar. Maar dat is omdat ik wel heel druk ben met mijn studie. Maar vorig jaar kunnen we toch wel stellen dat ik toch 3-4 uur op een dag hieraan zat. Want ik heb ook heel vaak dat gewoon de recente bewerkingenlijst op mijn scherm openstaat. En dat ik dan bijvoorbeeld zie, ah ja, deze heeft opeens 8000 bytes verwijderd. Daar klik ik toch wel even snel aan. En dan ga ik weer verder met mijn werk waar ik aan bezig was. Voor mij is het voornamelijk gewoon dat als we bijvoorbeeld een pagina bewerken en het vandalisme weghalen, dat ik bijvoorbeeld kan zeggen over enkele maanden, als daar een schoolproject die pagina heeft gebruikt, dat we kunnen zeggen van, ah ja, kijk, wij hebben ervoor gezorgd dat die kinderen of personen de juiste informatie hebben gehad en niet dat daar allemaal onzin in stond. En dat vind ik het net een mooie, dat we dat terug kunnen geven aan de mensen die het dan lezen.
1: Wil je eens even surfen naar de Wikipedia-pagina van Sophie Lemaire?
0: Ja. In het voorjaar van 2021 sloot zij zich aan als vernoot bij het kattenpension van Dagmar Liekens als de kat van huis is nadat ze zelf een kat in huis haalde.
1: Ja, een vriend van Sophie heeft dat er als grap ooit eens opgezet. En dat gaat er ook niet meer af, want dat is eens dat zoiets aanvaard wordt, is dat niet zo gemakkelijk om dat terug weg te krijgen, hè?
0: Nou ja, het is toegevoegd in 2021. Ze kunnen het ook zelf aanpassen en dan ook een bron aangeven waarin staat dat dat niet zo is. Nou ja, in dit geval is het wel iets moeilijker.
1: Ja, want hoe bewijs je dat iets nooit waar is geweest?
0: Als het gewoon helemaal niet bestaat, kunnen we het ook opzoeken en zien van, ah ja, er is helemaal hier niks over te vinden. Dan halen we het weg voor de zekerheid. Want dan is er ook geen encyclopedische relevantie over om het op de Wikipedia te zetten als niemand erover schrijft. Als de kat van huis is. Als de kat.
2: Nee.
0: Nou ja, ik heb dus de naam Als de kat van huis is opgezocht en Dagmar Liekens. En we hebben eigenlijk daar geen enkele resultaten van gevonden op Google. En zo kunnen we dus eigenlijk ook wel vaststellen van, ah ja, dit is niet relevant genoeg, dus dat halen we weg. Kijk hier. De enige hit was de Wikipedia-pagina van Sophie Lemaire. Niet encyclopedisch als bijvoorbeeld niet genoeg bronnen aangeschreven zijn. Dus als er bijvoorbeeld niet genoeg onafhankelijk secundaire bronnen erover schrijven. Bijvoorbeeld nieuwsartikelen die de persoon of het onderwerp meer dan terloops beschrijven. Dus bijvoorbeeld een bron van de Standaard die dan schrijft over persoon X. En niet gewoon namedropping. Want bijvoorbeeld een eigen website, die kunnen we gebruiken voor heel kleine informatie te voegen. Maar daar mogen we eigenlijk niet artikelen op baseren, want dat is van een eigen, dat is niet onafhankelijk, dus ook niet neutraal. Ik schrijf eigenlijk zo om de maand wel eens een artikel. Ik heb momenteel, denk ik, 1, 2, 3, 4... Bij mij is het eigenlijk zo dat ik over alles en nog wat schrijf. Zo bijvoorbeeld over een luchtmachtbasis in Venezuela die aangevallen werd tijdens de aanvallen van Trump. Maar bijvoorbeeld ook over algoritmes om Piet te bepalen. Of over een massaveersysteem. Over de Enhanced Games. Over de Tigurini, een stam van de vier Pagi van de Helvetiërs. Over de Golf van Amerika, over Edward Huntington, de axioma's van Huntington, over de Nintendo Switch 2. Ik heb ook bijvoorbeeld over circulaire migratie geschreven, over brainrot, over de 6-7 meme. Wat dat ik eigenlijk doe, ik zie een artikel, ik zie dan een rode link staan, ik klik er eigenlijk op van mijn eigen nieuwsgierigheid, om dan daar dan heel de research over te gaan doen en alles erover te vinden. Dat vind ik eigenlijk het

0: Het tofste van het artikel te schrijven is heel de research erover te doen. Het is net zoals het dagelijks leven. Meer mensen zijn niet expert van iets dan daadwerkelijk. Allee, mensen zijn eigenlijk expert in hetgene dat ze zelf onderzoeken. Je wordt net expert door te onderzoeken. Dus het is heel interessant als je bijvoorbeeld iets nieuws ziet, dat je er dan volledig in gaat zetten om dat dan te onderzoeken. Wie weet vind je zo iets nieuws dat je totaal niet van wist, dat je opeens kei interessant vindt. Iedereen op Wikipedia kan alles bewerken. En dat is net het hele mooie aan Wikipedia, dat iedereen tezamen komt om zo zijn kennis te delen.
1: Ja, iedereen kan dus meeschrijven aan Wikipedia, maar gelukkig zijn er moderatoren zoals Nio om alle aanvullingen en toevoegingen te dubbelchecken. En dus als je dacht dat Sophie Lemeyre vandaag afwezig is omdat ze samen met Dagmar Liekes poesjes aan het verzorgen is in haar kattenpension als de kat van huis is, daar is niets van aan. Ze rekent vandaag gewoon af met een ander soort kater, als je begrijpt wat ik bedoel. De reportage die was van Els Aerts.
2: Radio 1. De wereld van Sophie.

0: van Young Yellow is er nooit genoeg. En daarmee is het 19 voor 11 geworden.
1: De wereld van Sophie.
0: Hip hip hoera, taart en champagne, want Wikipedia bestaat 25 jaar. Met z'n miljoenen zitten we dagelijks op die online encyclopedie. Maar het groepje editors, de mensen die ijverig artikels toevoegen of aanpassen, ja, die is toch veel kleiner. Wikipedianen, zo noemen ze zichzelf, hebben we vandaag al geleerd. En volgens Wart Bogaert verdient één van die Wikipedianen vandaag een speciale vermelding. Goedemorgen, Wart.
2: Goedemorgen.
0: De Wikipedia-bewerker in kwestie heet, lees ik dat goed, Giraffe Data.
2: Giraffe Data.
0: Giraffe Data. Wie is Giraffe Data?
2: Wel, Giraffe Data is de Wikipedia nom de plume van ene Brian Henderson. Daarmee breek je uiteraard niet door.
0: Nee, de vraag Giraffe is, Data klinkt dan wat exotisch.
2: Wel, ik wou net zeggen, je kan je afvragen of je met Giraffe Data dan wel doorbreekt. Maar goed, wie is Giraffe Data? Brian Henderson. Dus dat is een softwareontwikkelaar. 62 jaar, uit Olympia, Washington. En dat is het zowat. Meer weten we niet
0: Dank
2: over hem.
0: Dank je wel, Bart Bogaert.
2: Voilà, hij heeft nogthans een Wikipedia-user-page. Maar wat ik nu net aan biografische gegevens over hem verteld heb, dat staat daar zelfs niet op.
0: Ah nee, dus 62 jaar, Olympia, Washington staat daar niet eens op.
2: Nee, dat staat daar zelfs niet op. Wat ik weet over hem, wat ik net verteld heb, dat weet ik uit een paar geschreven interviews die hij ooit heeft gedaan. Ik kan hem dus ook niet laten horen. Jij weet dat ook. Dat is verschrikkelijk ambetant.
0: Op de radio is dat
2: als
0: ambetant.
2: Als radiomaker. Maar goed, er is gelukkig wel veel over hem gesproken. En dat gaan we dus vandaag ook doen. Die geschreven interviews met hem trouwens, waar ik het daarnet over had, die zijn er gekomen nadat er voor het eerst publiek over hem gesproken werd. Dat was op Wikimania in 2012. Wikimania, dat is een jaarlijkse conferentie van Wikipedianen met workshops, met presentaties, met discussies, debatten. Een beetje het Nerdland Festival van Wikipedia, zeg maar. De volgende editie is trouwens eind volgende maand in Parijs. Maar in 2012 was het dus in Washington te doen. En daar was er toen een lezing van een olijk duo Wikipedianen. Stephen Walling en Mariana Pinchuk heten die twee. Zij hadden zich het jaar daarvoor bezig gehouden met een uitgebreide studie naar de motivatie van Wikipedia-editors. Waarom doen mensen dat?
0: Goeie vraag.
2: Artikels corrigeren. En ook, ja, wat voor types mensen zijn dat eigenlijk? Kunnen we daar een profiel van schetsen? Zijn dat specialisten, nerds over het onderwerp waarvan ze de pagina gaan corrigeren? Of zijn dat wereldverbeteraars, hè, op een missie om de mensheid zoveel mogelijk juiste kennis bij te brengen? Mm-hmm. Zijn dat bedweterige schoolmeesters? Kan ook. Heel leuk onderzoek, lijkt me. En ze hebben voor die studie iedereen die op dat moment 1000 of meer edits had uitgevoerd, geïnterviewd. Allemaal, dat waren er een paar honderd.
0: Amai.
2: En in die lezing op Wikimania probeerden ze dan parallellen tussen al die mensen te trekken. En ze geven dus ook concrete voorbeelden, zoals dit voorbeeld.
3: One of my favorite Wikipedians of all time is this user called Giraffe Data. And he has like 15,000 edits and he's done nothing except, almost nothing except fix the incorrect use of comprised of. He's like my hero.
4: He's amazing.
3: Like,
4: if anybody knows him, please get him to come to our office.
2: Ja, Giraffe Data, dus ja, die naam Giraffe Data, dat had ik nog niet verteld. Dat is de naam van het eerste bedrijfje dat Brian Henderson ooit heeft opgericht in de jaren 90, waarmee hij VHS-cassettes die mensen online op het primitieve, prille internet bestelden, thuis zou doen leveren met brommertjes. Beetje Deliveroo, maar met videocassettes.
0: Ja, het ding, soort analoge streaming bijna eigenlijk.
2: Eigenlijk zoiets. Het ding heeft niet lang bestaan, dat begrijp je. Maar de naam dus wel.
0: Ja, er wordt hier over hem gesproken als een soort celebrity.
2: Ja, en het is alleen maar groter geworden. Toen was hij nog een nobele onbekende. Het stukje dat je net hoorde komt uit 2012, 14 jaar geleden. Giraffe Data, de enthousiaste Wikipedia-corrector, ja, die zit ondertussen al aan bijna 100.000 edits in het stuk. Ging het over 15.000, ondertussen zijn het er 100.000. En het is misschien een beetje snel gegaan in het fragment dat je hoorde om het goed te vatten, maar al die edits, werkelijk allemaal, zonder één uitzondering, gaan stuk voor stuk over de Engelse uitdrukking to be comprised of. Wat zoveel betekent als bestaan uit. Een voetbalteam is comprised of 11 players. Dat betekent een voetbalploeg bestaat uit 11 spelers.
0: Wacht, er zijn 15.000 edits en die gaan alleen maar over...
2: 100.000 en die gaan alleen maar over die uitdrukking. Het probleem is, volgens Giraffe Data, volgens die rare tweet Brian Henderson, die uitdrukking is fout.
0: Oei.
2: Volgens hem moet je consists of gebruiken of is composed of. En ik wil nu niet al te diep op de specificiteiten van de Engelse grammatica ingaan, maar daar valt over te discussiëren en daar wordt ook heel heftig, om niet te zeggen oeverloos, over gedebatteerd. In het Nederlands heb je iets gelijkaardigs met... Ik durf het bijna niet zeggen, want dat zal heel veel reacties genereren, dat weet ik nu al. Maar je hebt iets gelijkaardigs met doorgaan of plaatsvinden. Dat kan ook tot heel verhitte discussies leiden.
0: En de app is nu al ontploft.
2: Ja, voilà. Maar in elk geval, voor Merriam-Webster, het toonaangevende Amerikaanse woordenboek, kan het wel. Maar goed, voor veel mensen ligt het dus moeilijker. Je kan er werkelijk een heel zonienwoud aan bomen over opzetten. Dat gaan we hier niet doen. Maar in elk geval, Giraffe Data heeft er een rottende pesthekel aan. En dus is hij al sinds 2007 maniacaal bezig met zijn kruistocht in miljoenen en miljoenen Engelstalige Wikipedia-artikels tegen de uitdrukking to be comprised of, die dus ondanks de discussie erover heel vaak gebruikt wordt en dus ook in Wikipedia-artikels. In een van die zeldzame interviews vertelt hij dat hij zich er elke zondagavond een uurtje mee bezighoudt voor het slapen gaan. En in dat uurtje vervangt hij wekelijks, gemiddeld, zo'n 70 à 80 keer comprised of door consists of. Of is composed of.
0: Maar nee, ieder zijn vrije tijdsbesteding natuurlijk.
2: Ja, maar hij heeft het zichzelf ook makkelijk proberen te maken, omdat dat wat te veel werk begon te worden, denk ik dan. Hij heeft daarvoor zelf een programmaatje geschreven. Ah ja, hij is een softwareontwikkelaar. Ja. Een programmaatje dat contact maakt met de servers van Wikipedia zelf, met de vraag om hem elke week lijsten te bezorgen van artikels waarin comprised of gebruikt wordt. En dan doet hij wat hij vindt dat hij de mensheid verschuldigd is, namelijk corrigeren, aanpassen. En op zijn userpage op Wikipedia heeft hij dan een essay van 6000 woorden geplaatst. Dat is ongeveer 20 A4 bladzijden. Waarin hij zijn motieven heel helder uitlegt. Met van die typische, je kent die layout, van die typische Wikipedia-tussentiteltjes. Zoals een ervan is pointlessness of caring about it. De zinloosheid om hier druk over te maken. Dat is natuurlijk een verwijt dat hij heel vaak krijgt. Hè. Heb je niets anders te doen dan je daarmee bezig te houden? Wel, die bal kaatst hij genadeloos terug door te zeggen: heb jij niets anders te doen dan je druk te maken over waarover ik mij druk maak? En zo botst hij dus heel regelmatig met Wikipedia-schrijvers die, als ze zien dat ze gecorrigeerd zijn door Giraffe Data vlug, de consist ofs weer vervangen door comprised ofs. En zo blijf je bezig. Maar goed, dat houdt hem allemaal niet tegen. Elke zondagavond in zijn bedje zet hij het dus weer recht om de mensheid te behoeden van dat verschrikkelijke to be comprised of. Ik weet niet of ik er goede vrienden mee zou worden, maar je moet zijn doorzettingsvermogen toch wel echt bewonderen, vind ik.
0: Ja, ik heb zo het gevoel dat jij daar wel goede vrienden mee zou kunnen worden. Want je hebt er toch ook iets van weg. Ook wel een klein beetje allergisch voor dat soort...
2: Ik laat het in het midden houden.
0: Ja, we hebben natuurlijk wel boeiender dingen te doen op zondagavonden.
2: Absoluut.
0: Dan Brian Henderson. De taalnazi, zullen we zeggen, van Wikipedia. Dankjewel, Wart Bogaert.
2: Alsjeblieft. Radio 1.

0: The Orchard van Heather Nova. En heb je er altijd van gedroomd om zelf ook vermeld te worden op Wikipedia? Wel, dan krijg je straks je kans. Tenminste, als je meedoet aan deze quiz.
1: De Wiki-quiz.
0: Over een uurtje, dan doen we hier dus de Wiki-quiz. Een quiz over 25 jaar Wikipedia. En de winnaar, die zal in het Wikipedia-artikel over de wereld van Sophie een vermelding krijgen als winnaar van onze Wiki-quiz. Ik weet het, het is een beetje meta, maar dus dit programma, De Wereld van Sophie, is een trefwoord op Wikipedia, heeft een Wikipedia-artikel. En als je straks dus onze quiz wint over Wikipedia, dan zorgen wij ervoor dat je op onze Wikipedia-pagina voor eeuwig te boek zal staan als de winnaar van onze eenmalige Wiki-quiz. Wil jij eeuwige internetroem dankzij een vermelding in het Wiki-artikel over de wereld van Sophie? Wel, meld je dan nu even aan in de app of via het Radio 1-kanaal op VRT Max. Laat daar even je naam en je telefoonnummer achter en misschien doe jij straks wel mee met onze quiz.
1: De Wiki-quiz.
2: De wereld van Sophie.
1: Radio 1.
2: Dit was een herhaling van De Wereld van Sophie.

0: RT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. De opperste leider van Iran, Ayatollah Mojtaba Khamenei, heeft voor het eerst gereageerd op het akkoord van afgelopen nacht met de Verenigde Staten. In een brief zegt Khamenei dat hij de deal uiteindelijk heeft goedgekeurd, omdat de Amerikaanse president Trump toezeggingen heeft gedaan. Khamenei is al een tijd lang niet meer in het openbaar verschenen. Hij zou gewond zijn geraakt na een Amerikaanse of Israëlische aanval. Intussen zijn de eerste gevolgen van het akkoord zichtbaar. De Verenigde Staten hebben de blokkade van Iraanse havens opgeheven. Iran heeft de belangrijke straat van Hormuz geopend en de eerste olietankers zijn er doorgevaren. Vandaag en de volgende dagen onderhandelen beide partijen verder over de nucleaire activiteiten van Iran. De autopsie op het lichaam van Liana, het Franse meisje van 11 dat dood was teruggevonden in een graansilo, wijst uit dat ze is verkracht. Dat meldt het Franse nieuwsagentschap AFP. Het meisje was eind mei verdwenen in de buurt van Toulouse, in het zuiden van Frankrijk. Enkele dagen later is ze dood teruggevonden. Een man van 41 is opgepakt. Veel Fransen zijn boos, omdat tegen de man al 2 keer eerder klacht was ingediend voor misbruik van een minderjarige. De Oekraïense president Zelensky wil zo snel mogelijk vooruitgaan met de toetreding van zijn land tot de Europese Unie. Dat heeft hij gezegd op de Europese top in Brussel. Begin deze week werd het eerste hoofdstuk van de toetreding officieel geopend. Oekraïne wil nu zo snel mogelijk praten over de volgende stappen om lid te worden, zei Zelensky.
3: Of course we will discuss 5 next very important steps for Ukraine, 5 next clusters.
2: Commissievoorzitter von der Leyen hoopt dat dat tegen de zomer kan, want als Oekraïne doet wat het moet, dan de EU ook.
4: We hope that during the summer we can open more clusters, because when Ukraine delivers, we also have to deliver.
2: Het Ierse parlement wil de verplichte bedenktijd bij abortus afschaffen en heeft ingestemd met een wetsvoorstel daarover. Nu geldt in Ierland nog een verplichte bedenktijd van 3 dagen nadat een vrouw zich bij een kliniek meldt voor een eerste consult. Maar volgens de initiatiefnemers hebben vrouwen al lang en zorgvuldig nagedacht en hun beslissing genomen voor ze naar zo'n kliniek stappen. En dus is een verplichte bedenktijd niet nodig. Het wetsvoorstel moet nog de verdere parlementaire procedure doorlopen voordat het echt van kracht kan worden. Op het WK voetbal heeft Zwitserland Bosnië-Herzegovina verslagen met 4-1. Aan de rust stond het nog 0-0. Dankzij die zege gaat Zwitserland aan de leiding in groep B met 4 punten uit 2 wedstrijden. Op dit moment speelt Canada tegen Qatar. Daar is de stand nu tijdens de rust 3-0 voor Canada. Om 3 uur start ook nog de match tussen Mexico en Zuid-Korea. Het kan nog onweren met mogelijk intense regen. Later in de nacht wordt het droog, blijft ook warm, minstens 18 graden. Daarna krijgen we een hete dag met lokaal pieken tot 35 graden. Tegen de avond opnieuw kans op een stevig onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Je kan nu luisteren naar een herhaling van De Wereld van Sophie van gisteren.
0: Radio 1.
1: De Wereld van Sophie.
0: Met Vincent Bilo.
5: Goedemorgen. En welkom.

0: dat laat ik nog geen twee keer zeggen, Robin. Blow my mind.
1: De wereld van Sophie.
0: Zeg, weet je nog? Vroeger, als je ergens het fijne van wilde weten, als je iets moest opzoeken, dan moest je naar de bibliotheek, hè? Om zo'n 36-delige winkelerprins te consulteren. Je tilde een halve leasebreuk om het juiste deel van het schap te halen. Dan bleek dat je het verkeerde gedeelte had uitgehaald. Tilde je een tweede halve leasebreuk om er dan weer een ander gedeelte uit te hijsen. En dan moest je dus zo'n kloever van, wat is het, een paar duizend pagina's aan flinterdunne velletjes doorbladeren om dan, eindelijk aangekomen bij het juiste lemma, toch doorverwezen te worden naar een verwant artikel in weer een ander gedeelte van die winkelerprins. En dan begon alles dus weer gewoon van vooraf aan. Enfin, sinds 2001 gaat dat gelukkig allemaal ietsje makkelijker. En vooral een pak sneller. Want sindsdien hebben we in twee muisklikken een heel encyclopedisch artikel over dat onderwerp gewoon op ons computerscherm staan. Allemaal dankzij Wikipedia. De online encyclopedie bestaat dit jaar een kwart eeuw. En specifiek de Nederlandstalige Wikipedia, die viert morgen zijn 25-jarige bestaan. En dus hebben we het vandaag over de geneugten en straks ook zeker nog over de gevaren van Wikipedia. Werkelijk alles vind je terug op Wikipedia. Hè? Ook dingen die je misschien niet wil weten, want Wikipedia staat ook vol nutteloze weetjes. En er zijn zelfs mensen die vooral in dat soort weetjes geïnteresseerd zijn. En Max Vrijes, denk ik, is zo iemand. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Vesta.
0: Alles toch om de interessantste te zijn aan de toog op café, hè? Jij?
2: Ja, je zegt me de woorden in de mond, maar ja, dat klopt eigenlijk wel.
0: Je bent eens op een soort safari doorheen Wikipedia getrokken, op zoek naar de meest zotte, absurde artikels.
2: Ja, voor we beginnen, Vincent, zou ik heel even een klein beetje een serieuzere noot willen aanslaan, want Wikipedia, dat is een speeltuin, dat is echt geweldig. Als je daar doorfladdert, dan kom je van alles tegen waar je gewoon gelukkig van wordt, maar jij hebt mij opgezadeld met een soort van monumentaal werk, hè. Zoek eens naar de meest bijzondere lemma's op Wikipedia. Dat is een soort van Sisyphus-arbeid. Ook een leuk lemma trouwens, Sisyphus-arbeid, die je een vader van drie jonge kinderen normaal niet toewenst. Dus ik ga nu al zeggen, jij mag aan Roos gaan uitleggen waarom ik gisteren geen pamper heb aangeraakt en ook geen papfles heb gegeven.
0: Oh, was dat je excuus?
2: Maar goed, ik ben er eens doorgegaan om te beginnen met een heel duidelijke vraag. Hè. Wat vinden wij in het Nederlandse taalgebied zo belangrijk dat er absoluut een lemma van moest komen? En waar kan je dan anders beginnen dan bij het lemma Nederlandstalige Wikipedia? Ben ik bij begonnen en daar leer ik dat die versie inderdaad morgen 25 jaar oud is, dat het oudste lemma op de Nederlandstalige Wikipedia het lemma definitie is, op de hielen gevolgd door een artikel over de dichtvorm Olkebolke, bekend van Dr. Anders P.
3: Ja, je zit er veel dit jaar. Overal zit paardenhaar. Steeds uit voorraad leverbaar. Zachtjes stort de samovar.
2: Hai.
0: Kijk, dat vind ik al interessant om te weten. En ook mooi dat Dr. Anders P. dus de eer heeft om als een van de eerste mensen ooit vermeld te worden op de Nederlandstalige Wikipedia.
2: Ja, klopt helemaal. Nog te lezen in dat artikel trouwens, het schrijverspubliek van de Nederlandstalige Wikipedia, dus de mensen die bijdragen, vertoont verdacht veel gelijkenissen met Benidorm en Pattaya in de zomer, want het zijn voornamelijk oude Nederlandse witte mannen.
0: Ja, dat is hier vanmorgen ook al toegegeven door een van de mensen achter Wikipedia, de Nederlandstalige, dat er inderdaad een overwicht is aan mannelijke bijdragen.
2: Ja, wat hij waarschijnlijk niet heeft toegegeven is wat die mannen ook echt belangrijk vinden. En ik vind het niet uit. Een van de enige artikels op de Nederlandstalige Wikipedia is Hoerenjacht. Een artikel uitsluitend daar te vinden dus.
0: Hoerenjacht?
2: Hoerenjacht, niet over een ander vreemd soort safari, maar wel over een klein straatje in het Nederlandse Enkhuizen.
0: Ah.
2: Ook bekend als het Hoerensteigertje. En het is dan natuurlijk maar één keer doorklikken voor een doorgewinterde Wikipediaan, zo noem je dat, naar het lemma opmerkelijke plaatsnamen. Hè. Een greep uit het aanbod, alfabetisch. En ja, ik wil even zeggen, ik vind dit niet uit. Dat staat er zwart op wit. Hè. Het plaatsje De Hulk in Nederland, Groot Homo. Dat is in Idylse Stockholm, Kuttekoven in Borgloon, Kuttingen. Ook in Nederland, Pijperzelen in Zottegem. Reet, kennen we allemaal, bij Rumst. Rectum, sorry. Het plaatsje Rectum bij Wierde in Nederland. De gemeente Schimmelarij. En Vuilpan, dat is bij Sint-Laurijns in België. Ik vond ook nog vier verschillende plaatsen met de naam Anus. Twee in de Filipijnen, Anus in Frankrijk en Anus in Indonesië.
0: En staat er dan ook bij of daar de zon schijnt? Of?
2: Zo diep kon ik er niet in gaan. Staat trouwens ook uitsluitend op de Nederlandstalige Wikipedia. Een lemma over de band Anus. Dat is de groep waar Urbanus de frontman van was in de jaren 70. En Urbanus, dat is dan weer een internationaal fenomeen, want die is zowel in de Arabische, de Russische, de Engelse, de Esperanto-Franse, Igbo en Portugese versie van Wikipedia te raadplegen.
0: Onze Urbanus.
2: Onze Urbanus.
0: In al die talen Anus. Ook.
2: Dat klopt, dat klopt. Ja. Anus, trouwens niet te verwarren met de taal Anus, want die wordt gesproken in Papua en is deel van de Sarmi-talenfamilie. Nu we toch in de letteren zitten, Vincent.
0: De letteren.
2: De langste vloek in de Nederlandse Vandalen heeft ook zijn eigen lemma gekregen. Dat is zand, zeep, sode, mineraal, watersteen, stralen.
0: Dat klinkt toch iets dat ze alleen maar in Holland zeggen, volgens mij.
2: Dat klopt misschien wel, maar Herman Brusselmans heeft het ooit in een boek geschreven. Ik weet niet meer welk, sorry, vergeef het me, maar heeft dus wel degelijk in Vandalen gestaan en staat in hetzelfde lijstje als sapristi en jeetje. Ik wil er natuurlijk niet alleen maar vuile woorden gebruiken, hè, maar het is ja, vandaar al wel snel doorklikken naar het artikel seksuele volkstaal en eufemisme.
0: Oeps, plots had je die pagina.
2: Zo gebeurt dat bij Wikipedia. Ik raad je vooral aan, ga er zelf eens doorheen. Want ik ga die hele lijst niet afgaan, dat waren echt duizenden eufemismen. Maar ik kom wel bij prachtige eufemismen als met de horen tussen de Alpen gaan.
0: Horen tussen de Alpen gaan?
2: Ja, dat is hetzelfde als coitus a mamila.
0: Is dat wat ik denk dat het is?
2: Ook wel bekend als de Spaanse cravat, inderdaad. En als we dan toch in de geografie zijn, is er ook nog de Duitse helm opblinken.
0: Ik kan er meest bij voorstellen.
2: Picky vankous, dat is een synoniem voor de condoom. Of,
0: Picky vankous. Ja.
2: Of aan Venus offeren. En dat is voor mij een van de mooiste woorden ooit voor geslachtsgemeenschap. Toch? Als je dan nog eens doorklikt op het onderdeel anus, want daar zijn we toch nog altijd, hè, dan kom je uiteindelijk...
0: Ik heb dat in de letteren staan, Max.
2: Dan kom je uiteindelijk uit bij osculum infame. Oftewel, de schaamtevolle kus. Dat gaat terug op het geloof dat heksen in de middeleeuwen, wanneer ze de duivel ontmoeten, een kus moesten geven. Niet op de lippen, maar dus wel op die andere mond van de duivel. Maar genoeg viezigheid, het is niet enkel...
0: Kunnen we weg evolueren van de anus, Max?
2: We gaan even weg van de anus. En we gaan naar een ander deeltje van de Nederlandstalige Wikipedia. En dat is de uitdrukking kop van Jut. Alleen maar op die Nederlandstalige te vinden. Het gaat terug op een echte man, Hendrik Jut, die vermoorde eind 19e eeuw een rijke weduwe en haar dienstmeid, zijn hoofd, werd op sterk water gezet. En die uitdrukking die was toen geboren.
0: Kop van Jut.
2: Kop van Jut. Voilà. Er is ook een heel lemma gewijd aan toiletpapieroriëntatie. Oftewel de voor- en de nadelen van hoe je je rol toiletpapier op de houder zet. Met papier.
0: Er is maar één manier, Max.
2: Dat was mijn volgende vraag.
0: Naar de voorkant.
2: Ja, dus inderdaad, daar gaat de hele discussie over. Dat zijn echt... tientallen, wat zeg ik, honderden alinea's aangeweid. Van voor of van achter. Bij jou is het dus van voor.
0: Natuurlijk.
2: 70% van de mensen die zijn het met je eens. De andere 30%, ik weet ook niet wie het is.
0: Maar psychopaten.
2: Ja, die steken hem tegen de muur. Ja, bijzonder. Nu ben ik dus toch weer in die regio beland, sorry. Want dat brengt me dan bij het lemma over het Mariko Aoki-fenomeen. Oftewel... plots moeten kakken als je een boekenwinkel binnenstapt.
0: Daar heb ik al eens over gelezen.
2: Dat is blijkbaar iets waar mensen veel last van hebben.
0: Dat heeft dus een naam, dat fenomeen.
2: Ja, jij doet alsof je het herkent.
0: Ik heb erover gehoord.
2: Want ik kom te weinig in boekenwinkels om daar echt iets over te weten. Maar het slenteren zou de darmactiviteit bevorderen en de stress die gepaard gaat met een boek te moeten kopen, daar zou je dan prompt persdrang van krijgen.
0: Ah, dat is een verklaring.
2: En dat Mariko Aoki-fenomeen, Vincent, dat is een wereldwijd ding. Niet alleen beperkt tot de Nederlandstalige Wikipedia, maar als je dan even je neus langs dat venster steekt van die Nederlandstalige Wikipedia, dan kom je toch op een geweldige weetjesvijver terecht, Vincent. Het Unusual Articles artikel op Wikipedia telt 4.292 actieve links.
0: Wacht, dus dat is een pagina op
2: over pagina's.
0: Met een lijst van... unusual klopt, articles, ongewone klopt. Artikelen.
2: Voilà. Wow. En als je daar eens diagonaal doorgaat, dan kom je al snel bij het lemma seks in de ruimte. Blijkbaar heel moeilijk. Het lemma de beboterde kat paradox. Want als je een toast met boter insmeert, valt die altijd naar beneden. Als je een kat naar beneden gooit, valt die altijd op haar pootjes. Wat gebeurt er dan als je een kat met boter insmeert op de rug. Blijft hij dan ronddraaien, is dat een soort van perpetuum mobile. Heel leuk lemma.
0: Ik weet al welk experiment wij deze namiddag
2: Ik heb gelukkig geen kat. Het artikel Lijst van dieren die onterecht een titel of diploma kregen, staan daar onder andere op. Kitty O'Malley heeft een middelbaar diploma. De hond Piet, die kreeg een Masters of Business Administration. En de goudvis Algernon, dat is een geregistreerd afvalverwerker. Verder nog een lemma over groenten, zoals wortels en komkommers en radijzen met extra uitstelpingen op vreemde plaatsen.
0: Ah, dus dit is een specifieke pagina.
2: Ja, dat is
0: groenten met uitstelpingen.
2: Klopt. Er is nog een pagina over hobbytunnelen. Dat gaat over de mannelijke nood om te graven. Een artikel over de Peruviaanse voetballer Osama Bin Laden. Dus niet Bin Laden, maar Bin Laden Lopez. De broer van Saddam Hussein Lopez. En zijn zus Georgia Bush Lopez.
0: Dat kan niet.
2: Dat is zo. Dat is, ja. En last but not least, een lijst van universiteiten met BDSM. Clubs, dus bondage, sadomasochisme clubs.
0: Dus universiteiten die ook zo'n club hebben,
2: ja,
0: op de campus.
2: Ja, er zijn er in Brazilië en in Groot-Brittannië. Maar voor Belgische studenten die geïnteresseerd zouden zijn, de UGent, die staat erop.
0: Echt?
2: Ja. En zo zijn we weer op de Nederlandstalige Wikipedia beland. Vincent, ik hoop dat de mensen nog mee zijn. Maar daar kom je ook het lemma Sophie tegen. Want dat lemma is enkel bij ons te vinden. Dus S-O-F-I-E. Het gaat over Sophie. Niet te verwarren met de naam, maar een figuurtje dat in 2000 op de Amersfoortse verkeerslichten verscheen. Dat werd op de lichten geplakt. Dan zie je haar silhouet als het licht schijnt. En sindsdien is dat figuurtje blijkbaar naar het hele taalgebied uitgewaaierd. En zo zit ze vandaag toch een klein beetje in onze show, want ze is er niet, maar voor ons is er toch altijd een beetje. En trouwens,
0: over Sophie Lemaire heb je het
2: al. Ja, Sophie Lemaire, ja, tuurlijk. Ja. Ook op die Nederlandstalige te vinden trouwens, Vincent, het lemma Sophie Lemaire.
0: Ah.
2: Ja, bevat 512 woorden.
0: Ja. En straks gaat dat veranderen, want er is een aanpassing gebeurd. Hè? Dat
2: voilà.
0: Pension samen met Marlieke, dat heel lang op haar Wikipedia-pagina heeft gestaan,
2: ja.
0: Dat gaat eraf.
2: Ja, en dat is toch al gauw, die 512 woorden. 300 woorden meer dan het lemma Vincent Bilot. En zo weet jij ook meteen je plaats, Vincent.
0: Ja, dankjewel. Ook helemaal niet up-to-date trouwens, die pagina. Ik geef het maar even mee voor
2: mensen.
0: Wikipedia.
2: Nooit zelf doen.
0: Ja. Maar je hebt er ook in, zie ik, Max.
2: Ja,
0: tevreden mee?
2: Wel, ik denk eigenlijk dat de man die daar straks was, Geert van Pamel, dat zelf geschreven heeft
0: is
2: in die tijd.
0: Ja,
2: ja, dat dateert ook echt al van heel lang geleden. Dus niet up-to-date. En iedereen die wil, doe je ding ermee, Vincent, als je wil.
0: Oké, heel erg bedankt. Max Vrijes, maar wat nog straffer is, jouw naam, daar thuis of in de wagen, die kan misschien ook op Wikipedia belanden.
4: De Wiki-quiz.
0: Jawel, over een half uurtje of zo valt hier op Radio 1 een vermelding te scoren op de Wikipedia-pagina van De Wereld van Sophie. Want dat is dus ook een wiki-artikel. Want dan spelen we dus over een half uurtje onze enige echte Wiki-quiz over 25 jaar Wikipedia. En de winnaar van die quiz die zal dus voor de encyclopedische volledigheid van die pagina aangevuld worden in het artikel. Dus als jij graag je eigen Wikipedia-vermelding wil, meld je dan aan in de app of via het Radio 1-kanaal van VRT Max.
4: Radio 1.

0: autobaan van Kraftwerk.
1: De wereld van Sophie.
0: Over Wikipedia dus vandaag, want 's werelds grootste online encyclopedie bestaat 25 jaar. Al 25 jaar is Wikipedia onze trouwe compagnon op zoek naar kennis en informatie. Al 25 jaar ook de ultieme scherprechter bij hoogoplopende toogdiscussies, toch? De hoofdstad van Australië is Sydney. Nee, het is Canberra. Sydney. Even Wikipedia openklikken en je weet, het is Canberra. Maar Wikipedia biedt ook eerste hulp bij schoolwerkjes en opstellen natuurlijk. En laten we niet flauw doen, ook bij het uitwerken van radio-items in programma's als, ik zeg maar wat, De Wereld van Sophie, zoals Mark Vrijes net nog heeft bewezen. Maar hoe betrouwbaar is zo'n encyclopedie waar iedereen zomaar aan kan meeschrijven? En hoe goed is Wikipedia opgewassen tegen de oprukkende concurrentie van artificiële intelligentie? Ik vraag het aan Michael Opgenhaffen, professor digitale journalistiek en nieuws aan de KU Leuven. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Bent u oud genoeg om zich de lancering van Wikipedia nog te herinneren, nu 25 jaar geleden?
2: Ja, ik vrees van wel, dat is een confronterende vraag, maar ik vrees dus van wel. Ik heb opkomst 25 jaar geleden toch wel bewust meegemaakt toen ik zelf student was en op de universiteitsbanken zat. En we er toch ook wel heel erg veel interesse in hadden. We kregen daar ook les over binnen de opleiding communicatiewetenschap. Dus daar werd wel heel veel aandacht aan besteed, omdat het toch wel baanbrekend was. Plotseling kon je eigenlijk informatie over alles vinden online. En dat toch op een originele manier samengevat of samengevoegd, namelijk door gewone mensen die eigenlijk zelf schreven aan die lemma's, dus aan die pagina's waar al die informatie op kwam. En dat verdiende wel onze aandacht.
0: Ja, inderdaad, baanbrekend. Net omdat het inderdaad een open source encyclopedie is. Iedereen kan eraan meeschrijven, maar dan is de vraag natuurlijk meteen ook, hoe betrouwbaar is zo'n encyclopedie dan als iedereen zomaar aanvullingen kan doen?
2: Ja, dat valt eigenlijk goed mee. Hè. Dus in het begin werd er wel gewaarschuwd voor die kwaliteit of het gebrek aan kwaliteit op die Wikipedia-pagina's. Omdat we op dat moment, begin van het internet eigenlijk, hè, nog niet gewend waren aan het feit dat gewone mensen eigenlijk konden meeschrijven aan informatiepagina's. En dan dachten we meteen van oei, daar gaan heel grote fouten op komen, slordigheden, bewuste fouten ook. En dus de eerste jaren is er heel wat gewaarschuwd vanuit bijvoorbeeld het onderwijs om studenten zeker geen Wikipedia-pagina's als bron te gebruiken. Ik denk dat de meeste van ons dat nog wel herinneren. Maar dat bleek uiteindelijk heel goed mee te vallen, net omwille van het principe van de wisdom of the crowd. Hè. Dus je gaat eigenlijk met heel veel mensen samenwerken aan een bepaalde pagina of aan een bepaald informatiedeeltje. En net omdat je met veel mensen er samen naar kijkt en daarover reflecteert en discussieert en zaken checkt en dubbelcheckt, kom je eigenlijk tot redelijk betrouwbare informatie. Dus hier en daar staat er natuurlijk wel iets op dat niet klopt. Maar dat is eigenlijk toch wel verwaarloosbaar en de betrouwbare, goede informatie, die is toch wel in de meerderheid. Dus ik denk dat we vandaag de dag zelfs in tijden van AI en Gen AI enzovoort, zelfs misschien nu vandaag liever zouden hebben dat onze jongeren, onze studenten, misschien al eens een keertje meer Wikipedia zouden gebruiken dan zich alleen te baseren op die AI-tools bijvoorbeeld.
0: Ja, wat dat betreft zijn de meningen in 25 jaar heel erg veranderd, hè, naar toch wel wat meer geloof in die Wikipedia. Wisdom of the crowd hoor ik je zeggen. Dat betekent inderdaad, net omdat er zoveel ogen overgaan, is het eigenlijk betrouwbaarder wat we daar te lezen krijgen. Maar hoe kun je eigenlijk als gebruiker zelf informatie op Wikipedia factchecken? Moet je dat dan meteen online doen of moet je dan toch nog altijd best naar de bibliotheek?
2: Naar de bibliotheek is altijd een goede keuze, maar is vrees ik vandaag de dag voor heel veel mensen geen optie meer. Dat merken we ook bij onze studenten bijvoorbeeld. Nu, als je Wikipedia wil gebruiken, dan zou ik zeggen, gebruik het vooral om je te oriënteren, dus niet om je te verdiepen, want daarvoor zijn meer gespecialiseerde bronnen wel een grote meerwaarde. Maar als je zegt van oké, ik wil iets weten over een bepaald onderwerp waar je eigenlijk nog niet veel over weet, dan biedt Wikipedia toch wel een mooi startpunt om je dus te oriënteren. leren, om de belangrijkste inzichten meteen mee te krijgen. Als je dan wil checken wat daarop staat, dan biedt Wikipedia ook wel het voordeel dat eigenlijk elk deeltje informatie ook wel vergezeld moet gaan van een bron. En dat zie je dus aan de voetnoten. Dus op elke pagina heb je verschillende voetnoten waar de bronnen, de referenties bij staan. Dus dat is toch al een tweede bron dan eigenlijk waar het uit vandaan komt. En bovendien, als je je inlogt op Wikipedia, en dat is iets wat toch veel mensen denk ik niet weten, dan kan je eigenlijk achter de schermen zien welke personen welk deeltje wanneer hebben aangevuld of hebben aangepast op die Wikipedia-pagina. En dat zegt natuurlijk ook wel iets over hoeveel discussie er over een bepaald inzicht is of welke mensen eigenlijk verantwoordelijk zijn voor welke deeltjes die op die pagina staan. En dat zegt wel iets.
0: Dus
2: ik denk dat je op die manier toch wel al heel veel kan verifiëren.
0: Ja, dus wel speciaal dat we inderdaad een beetje kunnen meekijken in de interne keuken van Wikipedia en van elke artikel eigenlijk hoe het tot stand is gekomen. Hè. Dat,
2: klopt.
0: Dat geeft inderdaad wel vertrouwen als gebruiker.
2: Ja, dat is zo. Het is transparant eigenlijk. Hè. Daar komt het eigenlijk op neer. En dat is natuurlijk ook bijvoorbeeld een groot verschil met die AI-tools. Ja, waar je eigenlijk veel minder transparantie hebt. Als je daar een vraag stelt en je krijgt daar een gegenereerd antwoord. Ja, daar wordt niet altijd de bronnen bij geplaatst. Als je dat bewust vraagt, wel. Maar dat is niet altijd het geval. En bovendien weet je ook niet hoe ze daar eigenlijk op komen en hoe ze die verschillende deeltjes samenvoegen. En dat is net iets wat je op Wikipedia wel kan zien. En bovendien, het is bijna altijd door gewone mensen gemaakt. Dus daar heb je toch nog een link met betrouwbaarheid mee. Uiteraard niet altijd, want daar kunnen ook mensen zitten met bijbedoelingen bijvoorbeeld op die Wikipedia-pagina's. Maar die worden dan toch heel snel afgestraft eigenlijk. Of het is bijna altijd door gewone mensen gemaakt. Dus daar heb je toch nog een link met betrouwbaarheid mee. Uiteraard niet altijd, want daar kunnen ook mensen zitten met bijbedoelingen bijvoorbeeld op die Wikipedia-pagina's. Maar die worden dan...

0: bij elkaar zoekt. Die concurrentie van artificiële intelligentie voor Wikipedia, die zal alleen maar verder toenemen, neem ik aan.
1: Ja, klopt. Hè. Dus naarmate het gebruik van AI door ons allemaal toeneemt, gaat ook dat soort van AI-samenvattingen in zoekmachines toenemen. En dat is natuurlijk een uitdaging voor platformen, websites zoals Wikipedia, die het eigenlijk nog op de, laten we zeggen, de klassieke manier doen. En we zien dus inderdaad nu dat heel veel mensen, in plaats van naar Wikipedia te gaan en daar dan bijvoorbeeld de slag bij Waterloo in te geven, als ze daar meer over willen weten, dat ze dus naar een zoekmachine gaan, of dat ze naar ChatGPT of een andere Gen AI tool gaan, en daar gewoon vragen van, kijk, kan je mij iets meer vertellen over de slag bij Waterloo? Waarop die zoekmachines en die Gen AI-tools natuurlijk ook gebruik maken van Wikipedia. Dus voor alle duidelijkheid, zij maken daar heel graag gebruik van, die taalmodellen. Om de eenvoudige reden dat wat er op Wikipedia staat, zoals ik daarnet zei, redelijk betrouwbaar is, maar ook heel goed gestructureerd is. Het is een heel eenvoudig taalgebruik weergegeven en het is mooi gestructureerd via allerlei subkopjes, via hoofdstukjes eigenlijk. En dat hebben die taalmodellen heel graag. Dus wat krijg je nu eigenlijk? Dat Wikipedia gebruikt wordt als bron door platformen, door tools die eigenlijk die informatie gaan omzetten in een nieuwe tekst, waar eigenlijk de mensen zich vooral op beginnen te baseren en dus niet meer rechtstreeks naar Wikipedia zelf gaan. En dat is natuurlijk wel een grote uitdaging voor Wikipedia. Want ja, hoe kunnen zij op termijn dan genoeg bezoekers trekken? Hoe kunnen zij relevant blijven eigenlijk?
0: Ja, zegt u het zelf eens. Gaan we over 5 jaar nog eens dit gesprek hebben over 30 jaar Wikipedia? Of spreken we er niet meer over dan?
1: Ja, ik denk dat het zeker nog zal bestaan, maar waarschijnlijk niet meer in de vorm die het nu heeft. Ik kan misschien vermoeden dat zij zelf ook met Gen AI-achtige interfaces gaan werken, waardoor mensen eigenlijk niet meer gewoon in de zoekbalk op Wikipedia een woord moeten ingeven, maar eigenlijk dan een soort Gen AI-output kunnen laten genereren door alle Wikipedia-pagina's, wat eigenlijk nu de zoekmachines en de Gen AI-tools eigenlijk ook al doen, maar dan gaat het misschien meer echt gekoppeld worden aan het platform zelf en vanuit het platform zelf kunnen tot stand komen. Maar ergens vrees ik er tegelijkertijd voor dat, dat die Gen AI tools en die zoekmachines die dus AI gebruiken, op basis van Wikipedia, dat eigenlijk een beetje de norm of de standaard gaat worden voor heel veel mensen, omdat het natuurlijk zo gemakkelijk is. Op Wikipedia moet je nog altijd zoeken binnen die pagina's naar welke deeltjes van informatie kan ik gebruiken. Terwijl als je de vraag stelt aan een Gen AI-tool en die maakt er een mooie tekst van, gebaseerd op die informatie, ja, dat is natuurlijk voor veel mensen wel gebruiksvriendelijker en makkelijker. Ook al is het misschien minder transparant, minder duidelijk hoe het tot stand is gekomen. Maar dat maakt jammer genoeg voor veel mensen niet altijd uit.
0: Nee, maar het zou dus wel zomaar kunnen dat over een aantal jaren Wikipedia gewoon een van de, en misschien wel belangrijkste, maar een van de bronnen zal worden van wat we bijna standaard via AI zullen opzoeken of op ons scherm te zien krijgen als we iets opzoeken via Google bijvoorbeeld. Het zal gewoon een van de bronnen worden.
1: Ja, absoluut. En dat is nu eigenlijk ook al het geval. Hè. Dus je kan dat goed checken door bijvoorbeeld binnen ChatGPT een vraag te stellen over een historische gebeurtenis. Of bijvoorbeeld je geeft de naam in van een politicus en je vraagt van, kijk, kan je mij daar wat meer uitleg over geven? Als je dat doet, dan gaat hij informatie geven. Maar als je dan zegt van, ja, maar plaats nu ook eens de bronnen erbij die je gebruikt hebt, dan ga je zien dat ze heel vaak Wikipedia daarvoor ook gebruiken. En dus, ja, Wikipedia dient dus als bron voor die informatie, maar wordt eigenlijk door die nieuwe tools die hun gebruiken als bron eigenlijk zelf een beetje minder relevant. En dat is natuurlijk een contradictorische situatie waar ze natuurlijk wel aandachtig moeten zijn bij Wikipedia. Dus het is een beetje te zien hoe dat in de komende 5 à 10 jaar zal evolueren.
0: Ja, inderdaad. Heel benieuwd. Professor digitale journalistiek aan de KU Leuven, Michael Opgenhaffen, of we elkaar nog eens spreken bij de 50ste verjaardag van Wikipedia.
1: Ik hoop van wel.
0: Heel erg bedankt alvast voor uw uitleg en voor alle duiding.
1: Graag gedaan.

0: Through the Changes van The Marlowes.
1: De wereld van Sophie.
2: Radio 1.
0: We vieren vandaag de 25e verjaardag van de Nederlandstalige Wikipedia. En omdat er nooit genoeg interessante weetjes op Wikipedia kunnen staan, gaan we er over een dikke 10 minuten, schat ik, nog een heugelijk feitje bijzwieren zien. Want dan vullen we het Wikipedia-artikel over dit programma aan met de winnaar van deze quiz.
2: De Wiki-quiz.
0: Jawel, de winnaar van onze enige echte Wiki-quiz, die wint een vermelding op Wikipedia. Dus hij of zij zal op de Wikipedia-pagina voor eeuwig te boek staan als de winnaar van de Wiki-quiz op 18 juni 2026. En de naam die we daar straks misschien gaan invullen, dat zou kunnen, dat is misschien wel die van Lieve de Lille. Een hele goede morgen.
3: Goedemorgen, Vincent.
0: Beste Lieve, ben jij een frequent gebruiker van Wikipedia?
3: Ja, ik gebruik Wikipedia toch meerdere keren per week.
0: Meerdere keren per week?
3: Ik ben zo iemand die vaak zit te zoeken achter woorden en namen. Of vraagt van wanneer is hij geboren? Of leeft hij eigenlijk nog? Of, ja, dat is het liefst op Wikipedia. Ja,
0: leeft hij eigenlijk nog is inderdaad zo'n typische vraag waarvoor je even Wikipedia gaat consulteren. Ik snap het helemaal, lieve. Ja. Het zou wel wat zijn, hè, zelf vermeld worden op onze wikipagina van de wereld van Sophie.
3: Ja, dat zou echt wel zot zijn.
0: Ja, ik gun het je van harte. En voor het geval jij dus zo meteen onze Wiki-quiz wint, beste Lieve, ga ik snel al even wat biografische gegevens verzamelen. Wat is je woonplaats?
3: Ik woon in Elsegem.
0: En geboortedatum, mogen we die ook kennen? Het jaar hoeft er niet bij. 5 februari is goed. 5 februari is prima.
3: Ah, ja. Okay.
0: En beroep, mogen we dat weten?
3: Ja, ik was kinderarts, maar ben gedownsized en ik kook nu heel graag voor het lunch- en koffiebar-restaurantje van mijn man en zijn zus in Ronse, Uitverkoren heet het.
0: Oké, van kinderarts naar restaurateur.
3: Naar klaarmaker van lekkere gerechtjes. Zo'n beetje Ottolenghi geïnspireerd.
0: Oh, amai. Ja. Niet slecht. Kijk, dat vind ik op zich ook alweer een vermelding waard op onze Wikipedia-pagina. Dat jij dus van kinderarts naar restaurateur bent gegaan. Beste Lieve, we geven die gegeerde vermeldingen op onze Wikipedia-pagina natuurlijk niet zomaar weg. Je zult hem moeten verdienen en je neemt het in onze Wiki-quiz op tegen Jeroen Sillies. Goedemorgen, Jeroen.
4: Goedemorgen, Vincent.
0: Waarvoor gebruik jij Wikipedia zoal?
4: Goh, ik gebruik het minder en minder, omdat ik nu meer de AI gebruik.
0: Ai.
4: Maar ik gebruik hem vooral zo... Ja, dus nu met de constant AI. Maar ik gebruik hem, als ik heb gebruikt, toch vooral voor een beetje gekke dingen op te zoeken.
0: Zoals?
4: Speciaalheden. Voor het laatste dat ik opgezocht heb, dat was de rotonde kunst. Dus alle gekke kunstige beelden op rotondes.
0: Daar bestaat een Wikipedia-pagina over.
4: Klopt.
0: En die heet gekke rotondekunst, of gewoon rotondekunst?
4: Nee, rotondekunst, ja.
0: Oké, goed, interessant. Die ga ik zeker straks eens opzoeken.
4: Zeker.
0: Ben je ook zo iemand die zomaar blijft doorklikken op links en andere artikels en dan plots beseft dat het 3 uur 's nachts is?
4: Dat gebeurt wel eens.
0: Ja, oké. Okay. Ook van jou neem ik graag wat biografische gegevens af om op te nemen bij jouw mogelijke vermelding op onze Wikipedia-pagina, beste Jeroen. Jouw woonplaats?
4: Hamme.
0: Hamme, geboortedatum?
4: 9 mei.
0: 9 mei, oh, net jarig geweest.
4: Ja.
0: En beroep?
4: Projectleider.
0: Projectleider, oké. Okay. Daarmee hebben we alle boekhoudkundige plichtplegingen achter de rug. En dan kunnen we denk ik beginnen aan de quiz zelf. Hè. Lieve en Jeroen, jullie krijgen zo meteen 5 vragen over Wikipedia. En daarvoor heb ik er een Wiki-wizard bij gehaald. In de vorm van Lotte de Kaluwe.
5: Goedemorgen.
0: Lotte, jij kent als redacteur en researcher van de wereld van Sophie Wikipedia zo'n beetje op je duimpje en als de binnenkant van je broekzak. En jij gaat zo meteen onze kandidaten dus 5 vragen voorschotelen die je van Wikipedia hebt gehaald of die daar toch betrekking op hebben.
5: Yes.
0: Oké. Okay. Zolang jullie, beste Lieve en Jeroen, juist antwoorden, blijf je aan de beurt. Bij een fout antwoord is de volgende vraag voor de tegenstander. En het zal dan allemaal aankomen op die laatste vragen. Ben je dan aan de beurt en geef je het juiste antwoord, dan schrijven we dus jouw naam bij op onze Wikipedia-pagina. Anders valt die eer te beurt aan de tegenstander. Is dat duidelijk?
3: Heel duidelijk.
0: Oké.
4: Okay. Duidelijk.
0: Heel goed. Lieve, de eerste vraag is voor jou.
5: Komt-ie. Welk Wikipedia-lemma zoeken we? Dit lemma kan verwijzen naar 1. Een verhaal over de overgang van adolescentie naar volwassenheid. 2. Een album van de Belgische singer-songwriter Milo. Of 3. Een single van de Amerikaanse indie-rockband Foster the People. Welk lemma zoeken we?
3: Maar wat je voor zei, heb ik niet begrepen. Voor welk lemma zoeken we het zinnetje juist ervoor?
0: Het zijn allemaal zinnetjes op Wikipedia die verwijzen naar 1 specifiek trefwoord of 1 Wikipedia pagina of artikel. Naar wat kunnen die allemaal verwijzen, die zinnetjes?
5: We zoeken 1 term, ja.
3: Ah, oké, een term.
5: Een term te zoeken op Wikipedia die kan gaan over de overgang van adolescentie naar volwassenheid, een album van Milo of een single van Foster the People.
3: Transitie?
0: Transitie is niet juist, dacht ik, hè? Lotte?
5: Nee. Het is aan Jeroen.
0: Nee, Jeroen, je mag de volgende vraag krijgen.
5: Ah, ik moet nu het juiste antwoord zeggen. Het was coming of age.
0: Coming of age, dat had je misschien kunnen weten.
5: Ja, dat is de term die gebruikt wordt voor verhalen waar een jongeling opgroeit tot een volwassene. En het is ook de titel van het tweede album van Milo uit 2008 en een single van Foster the People uit 2014.
0: Dat betekent, beste lieve, dat de volgende vraag voor Jeroen is. Lotte?
3: Ja.
5: Goed, dit zijn de gerelateerde lemma's. Welk hoofdlemma, welk woord op Wikipedia zoeken we? Gerelateerd zijn wereld, eeuwigheid, oneindigheid, almacht, alomtegenwoordigheid, alwetendheid, volmaaktheid, pantheïsme en niets.
4: Goh. Aards.
5: Aards is niet goed. Nee, het is alles. Het lemma alles, datgene wat bestaat, heeft bestaan, zal bestaan of zou kunnen bestaan.
0: Oh.
5: Ja, je vindt echt alles op Wikipedia. Oh.
0: Toch nog eens opzoeken, beste Jeroen.
3: Niet makkelijk hoor.
0: Nee, maar de beurt komt terug bij jou terecht, beste lieve. Dus hopelijk nu meer geluk met de derde vraag.
3: Oei,
5: komt-ie. Welke van deze 4 fenomenen heeft geen eigen Wikipedia-pagina? Lijst van fictieve eenden, mensen die denken dat hun plant hen haat, jaloerse stoel of Mike de kip zonder kop?
0: Ja, lieve.
5: Welke van die 4 heeft geen eigen Wikipedia-pagina?
3: Jaloerse stoel?
5: Nee, dat is fout. Het is mensen die denken dat hun plant hen haat. Dat lemma bestaat niet.
0: Maar dus de andere 3 wel?
5: Ja, de andere 3 wel. Je hebt een lijst van fictieve eenden, gaande van de hele Donald Duck-familie tot alle andere eenden die ooit zijn opgedoken in films, boeken, videogames enzovoort. De jaloerse stoel, lieve, dat is een traditionele Surinaamse houten stoel met een soort rugleuning in de vorm van een driehoek, waardoor die makkelijk in een hoek staat. En de naam die komt uit de slaventijd. Want volgens de legende schonk de slavenhouder de stoel aan de slavin met wie hij een buitenechtelijke relatie had. En die vrouw was vaak jaloers op de echtgenote van de man. En vandaar de naam jaloerse stoel.
0: Weer iets bijgeleerd, lieve.
5: Willen jullie ook weten waar het lemma Mike de kip zonder kop vandaan komt? Dat bestaat ook echt. Want die Mike, dat was een haan, dat was geen kip, maar een haan. En die zijn kop werd er afgehakt in 1945 door een Amerikaanse boer. Die wilde het beest slachten, maar hij deed het een beetje fout. En er bleef een stuk van de hersenstam en de halsslagader van dat beest intact. En dus bleef die gewoon rondhuppelen. Dat lijf bleef werken. 18 maanden lang liep Mike rond als een kip zonder kop.
0: Een haan zonder kop, dus.
5: Ja.
0: Okay, goed. Kijk, weer iets opgestoken, lieve. Maar dat betekent wel, als ik het boek akkoendig allemaal goed heb opgevolgd, dat de beurt opnieuw bij Jeroen is voor de volgende voorlaatste vraag.
5: Ja, Jeroen. Vraag 4 heb ik korter gehouden. Staan er foto's van blote borsten op Wikipedia?
4: Ja, natuurlijk.
5: Dat is correct.
0: Dat klinkt alsof je dat al hebt opgezocht, Jeroen.
4: Enkel voor de info.
0: Zeker.
5: Ja, ja, daar geldt inderdaad geen tepelverbod, zoals bijvoorbeeld op Instagram. Onder het lemma borst op Wikipedia krijg je meteen een paar foto's te zien van blote borsten. Eentje van een roodharige vrouw met ontbloot bovenlijf op een strobaal. Prachtig bucolisch tafereel. En ietsje verderop krijg je dan een beetje afwijkingen te zien. Asymmetrische borsten en ook een foto van een ingetrokken tepel. Ja, dat is vraag 3. Goed, we blijven dan bij Jeroen zeker?
0: Nee, we zitten al aan de laatste vraag, vraag 5.
5: Oei.
0: Een beetje bijblijven en lopen.
5: Laatste vraag. Jeroen, welk lemma zoeken we? Het gaat om een extreem gevoel van vreugde. Het gevoel komt met name voor wanneer er een extreme prestatie verricht is. Na een marathon bijvoorbeeld voelen mensen zich extreem gelukkig, terwijl ze lichamelijk vaak totaal uitgeput zijn. Een van de factoren die bijdragen aan dit gevoel is de aanwezigheid van endorfine in het lichaam. Jeroen, welk lemma zoeken we?
4: Een extase.
5: Dat is goed.
0: Het is eigenlijk...
5: Euforie was het eigenlijk.
0: Maar we rekenen het goed. Ja. Beste Jeroen, proficiat. Jij krijgt straks een vermelding op onze wiki-pagina van De Wereld van Sophie.
4: Dank je wel.
5: Twee goede antwoorden, toch?
4: Hele eer.
0: Ja, inderdaad. Twee juiste antwoorden gegeven. En oké, we zijn een beetje rekkelijk geweest, maar euforie, extase, het ligt dicht bij elkaar. Het zou mij verwonderen als dat twee verschillende Wikipedia-pagina's zijn.
5: Ik kan me voorstellen dat Jeroen zich ook zo voelt nu. Extatisch, euforisch.
4: Het is een hele eer.
0: Had jij vanmorgen toen je opstond gedacht, beste Jeroen, dat jouw naam vandaag op de Wikipagina van De Wereld van Sophie zou verschijnen?
4: Ik had er enkel maar van gehoopt.
0: Oké, kijk, het is gewoon helemaal waar geworden. En beste lieve, we zullen met de Wikipedianen die de pagina's controleren onderhandelen of we jouw naam er eventueel als runner-up ook aan mogen toevoegen. Is dat een beetje een troost?
3: Absoluut, absoluut. Prima, dankjewel.
5: Of we komen eens eten, hè, in een restaurantje.
0: Ja, juist. In Ronsen was het, hè?
3: Dat is nog beter, in Ronsen. Ja.
5: Om de pijn te verzachten.
0: Niet bij de deur, maar als we nu vertrekken, over 10 minuten, dan denk ik halen we de lunch nog daar.
3: Perfect.
0: Okay. Salut, dag Jeroen, dag lieve.
5: Bye.
4: Dag.